0: Dit is GPS Sport Radio met Rick Ashley. My arms keep missing you. Zometeen de armen van de tennissers tijdens de US Open. Of die langzaam maar zeker toch wat vermoeidheid gaan tonen. Of dat het nog meevalt. Je hoort het zometeen van Cas. Eerst eventjes naar wat andere sprekers. Want gisteravond natuurlijk de Champions League begonnen. Zometeen weer eens een uitgebreid overzicht. Maar even terug naar Real Madrid. Dat won thuis met 2-1 van Inter. Doelpunten van Mbappé en Valverde. En Augusto deed nog iets terug voor Inter. Belangrijke speler was toch Thibaut Courtois. Hij voorkwam een aantal uitstekende reddingen. Dat Inter alsnog langzij kwam. Terwijl eerder in de wedstrijd eigenlijk Real die wedstrijd al lang had moeten beslissen. Nou, hij had ook wel een aardige analyse in huis. De Belgische doelman.
1: Nee, uiteindelijk, wat moet ik zeggen? Moeilijk begin. Inter was beter. Daarna scoren we eigenlijk met een cadeautje van hun, 1-0. We komen iets beter in de match. Krijgen we dan die 2-0 ook cadeau. Zij krijgen wel kansen. Kunnen ze dus geen goal maken. Dan missen we een grote kans juist voor het einde van de rust, die 3-0. En dan na de rust hebben we 2-3 open kansen om die 3-0 te maken. Match gedaan, boeken toe. En ja, dat gebeurt niet. Dus opeens wordt de match heel open. Van één kant naar de andere. En je voelt gewoon ook dat zij die goal kunnen maken. Een paar keer geluk gehad. Dus dan weet je dat op een bepaald moment dat geluk ook op is. Scoren zij die goal en dan wordt toch nog 10 minuten even warm. Maar goed, hebben we stand gehouden. En toch een belangrijke overwinning.
0: Ja, ja, zeker een belangrijke overwinning. En een leuke wedstrijd ook gelijk weer om te beginnen. Er waren trouwens meer leuke wedstrijden gisteravond. En er werd stevig gescoord. Dat maakt het ook alleen maar leuk. Nog even terug dan naar Real Madrid natuurlijk. Het speelde tegen Inter. Hey, denk je dan. Dat is toch de ploeg van Denzel Dumfries. Dat klopt. En Denzel Dumfries stond gisteren natuurlijk in de basis. En dat deed hij bij Real Madrid. En het was natuurlijk ook een speciale ontmoeting.
2: Natuurlijk extra speciaal tegen Inter. Ja, natuurlijk als je de draw ziet, natuurlijk gaat je hart sneller kloppen. Ja. 5 jaar gespeeld, je weet eigenlijk alles. Hoe ze druk zetten, hoe ze opbouwen. En natuurlijk gedurende de week, afgelopen dagen heb je veel contact met die jongens natuurlijk. Ja, dat is normaal. Maar goed, ja, fantastisch om tegen ze te spelen. En mooi dat wij dan winnen.
0: Ja. Ja, dat hij met een overwinning van het veld gaat. Hij moet zich natuurlijk wel even aanpassen, Denzel Dumfries. Want hij weet alles van Inter. Maar daar speelde hij wel anders aan de rechterkant dan dat hij dat nu moet doen van Mourinho bij Real Madrid.
2: Ja, natuurlijk is het wel natuurlijk anders. Bij Inter speel je natuurlijk in een 5 verdediging. Dus daar heb je niemand voor je. Ja, nu is het natuurlijk wel wat gedoseerder spelen. Maar goed, vanuit Nederland ben ik gewend om in een 4-mans verdediging te spelen. Dus ja, het is iets anders. Maar goed, bij het systeem kan ik spelen. En, in dat opzicht verandert er wel wat. Maar in principe moet je altijd gewoon je eigen ding doen. Ja.
3: GPR Sportradio.
0: Dat waren uitspraken die Denzel Dumfries deed bij Ziggo. Dat deed overigens Thibaut Courtois ook. Zit ik nou door de tennis-update?
4: Ja.
0: Ja, we moeten ook een beetje aan wennen.
4: Kan allemaal gebeuren.
0: Ja, Cas, dit is op warm uren. Wij worden ook warm, langzaam maar zeker.
4: Zeker, ja.
0: Ja, en hoe zit dat met die tennissers waar je naar kijkt?
4: Want, nou, die zijn wel warm.
0: Die zijn warm, hè? Ja. Die zijn al een tijdje bezig warm. Ook, hè? Ja. Klopt. US Open, daar hebben we het over. Kwartfinale, daar hebben we het ook over, volgens mij.
4: Ja, ja. Klopt.
0: En wie zijn het?
4: Het zijn Alcaraz en Shelton, waar Alcaraz de leiding heeft genomen. Hij staat in de eerste set had hij 7-6 gewonnen.
0: Ja.
4: En nu in de tweede set staat hij wel achter. Staat 3-1. Dus Shelton heeft hem al gebroken. Net nog met een love game. Maar ja, deze game is bijna afgelopen. Dus het is een beetje kijken of hij terug kan komen deze set.
0: We gaan het helemaal voor je op... we houden het voor je in de gaten. En we houden je op de hoogte. Dat is taalkundig goed onderbouwd. En dat klopt ook. Wij zijn GPS Sportradio op deze woensdagochtend. Koffie en sport, dat is het eigenlijk. Morgan Wallen gaat nu zingen Love Somebody. Dat moet je ook.
5: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: GPR Sportradio op woensdagochtend met de mededeling dat NAC Breda een nieuwe trainer heeft. Hoefkens is ontslagen, hè? Dat is afgelopen maanden gebeurd. De Belg waren toch niet de verbeteringen die ze hadden afgesproken in de winterstop. Daar werd weinig van gezien, van die verbeterpunten. Dus zeiden ze tegen Hoefkens, u kunt gaan. En die is terug naar België. En nu is Rick Kruis de nieuwe hoofdtrainer van NAC. Mensen die het kunnen weten zeggen dat Kruis gaat tekenen tot 2028. Rick Kruis degradeerde afgelopen seizoen natuurlijk met Volendam uit de Eredivisie. Ja, hij kon Volendam niet behouden voor het hoogste niveau. Zijn toen uit elkaar gegaan. En Kruis had sindsdien geen club, maar gaat dus nu bij NAC Breda aan de slag. Dan naar gisteravond de Vriendenloterij Eredivisie. Daar toch een aardige wedstrijd van twee ploegen die het toch best goed doen, denk ik, uiteindelijk. En één doet het heel goed. NEC heeft namelijk in eigen huis op de valreep een nederlaag kunnen voorkomen tegen Excelsior. Het werd 2-2. Diep in blessuretijd pas de gelijkmaker van de Nijmeegse ploeg. Het was een inhaalwedstrijd uit de derde speelronde. Eerder was uitgesteld vanwege de Europese verplichtingen van NEC. Ja, de NEC begon goed. Na 10 minuten Taui NEC op voorsprong gezet. 1-0. Maar Excelsior, ja, dat kent dit seizoen veel zelfvertrouwen natuurlijk. Had al twee uitwedstrijden gewonnen en liet zich ook nu niet uit het veld slaan. Ze kwamen voor rust langzij via David Garden 1-1 en na rust probeerde NEC de controle weer te pakken, maar dat lukte niet. Sulzbacher met een van zijn eerste balcontacten zette Excelsior op 2-1. En toen leek de Kralingse ploeg op weg naar weer drie punten. Maar NEC knokte zich terug. En uiteindelijk met Libreton en Sandler binnen de lijnen. Nou ja, die waren juist in blessuretijd belangrijk. Was er uiteindelijk Libreton die het doelpunt maakte. 45 minuten kon Per Schuurs weer eens spelen. Ja, en dat is natuurlijk een prettige bijkomstigheid voor een verdediger die aan het terugkomen is. Nog altijd van zwaar blessure leed. Per Schuurs was daar wel tevreden over. Daar wel over, ja.
1: Ja, goed. Natuurlijk voor mij de eerste keer 45 minuten. Maar ik voel me goed. Dus het is fijn om zo dat gevoel te hebben. De teleurstelling overheerst wel bij mij. Ik wil gewoon elke wedstrijd winnen. Ook vandaag was denk ik mogelijk geweest. En natuurlijk maak je later gelijk maken. Maar ik denk thuis moeten we gewoon eigenlijk winnen.
0: Ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Ruben den Uyl daarentegen is natuurlijk een zeer tevreden trainer. Laat dat duidelijk zijn. Normaal gesproken zou je zeggen een punt bij NEC. Dat is een felicitatie waard. Maar ja, Ruben den Uyl is tegenwoordig de trainer van de nummer 4 van de Eredivisie. En dan zit dat misschien bij die trainer wel anders.
2: Nee, ik denk dat we dicht bij drie punten waren. Dus dan is het niet een felicitatie waard. Neem niet weg dat als je aan de voorkant hier naartoe gaat en je speelt tegen een Europa League ploeg, dat je van tevoren daar misschien wel voor tekent. Maar ik denk hoe de wedstrijd zich vandaag hoe die zich ontvouwde, denk ik dat we het heel behoorlijk hebben gedaan. Ik denk dat we in de eerste helft creëerden we niet superveel. We kregen met Garden in de 16 minuten een goede kans op de gelijkmaker. En uiteindelijk vlak voor rust maken we natuurlijk die goal met Garden. Ik vond ons in de tweede helft ons heel behoorlijk. Ook met de frisheid die we dan nog kunnen brengen, de fitheid. We toch nog kunnen blijven afjagen. Daar creëren we ook een paar kansen mee. Dus Rick Meijzer krijgt een behoorlijke kans. En Valentin schiet natuurlijk, die Sulzbacher schiet een bal binnen. En zo krijgen we ook wat halve kansjes. Ja, we weten ook met onze spelers en met onze kwaliteiten dat niet elke numerieke voordeelsituatie die je hebt in de eerste of tweede helft, dat dan een 100% goal of kans is. Maar ik ben wel echt trots op hoe we met elkaar hebben gespeeld. En dat past bij hoe we willen spelen. Nou, als ik dat met vorig seizoen vergelijk, toen zijn we hier met 5-0 helemaal van de mat geveegd. En vandaag vond ik dat we het heel behoorlijk voor elkaar hadden.
0: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Als je derde staat of vierde staat op dit moment, bij een overwinning waren ze zelfs de nummer 3 geweest van de ranglijst. Daarover zometeen meer over van Ruben den Uyl. Alleen zegt hij wel, ja, er zijn pas een paar wedstrijden gespeeld. Hè? De bekende zwaluw en de zomer.
3: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Oh, zo heerlijk. We hebben gewoon lekker live sport hier op de vroege ochtend. Op GPR Sportradio.
4: Ja, hier hebben we echt een wedstrijd.
0: Zverev. Nee, Alcaraz.
4: Alcaraz en tegen Shelton.
0: Ja.
4: Nou, de eerste set was voor Alcaraz. Werd 7-6, dus in een tiebreak beslist. En de tweede set staat Shelton nu met 5-1 voor. Dus we hebben echt een serieuze wedstrijd.
0: Oh?
4: Ja. Hij speelt gewoon echt veel beter ook. En ja, het kan serieus spannend worden. Nou weten we van Alcaraz, die kan zomaar een schakel vinden. En dan is hij gewoon weer gelijk, ja. Al dan niet beter dan zijn tegenstander. Maar het lijkt erop dat Shelton ook met het thuisvoordeel echt wel een serieuze kans maakt.
0: Maar dan zie je dus toch wat het publiek en wat de omstandigheden en wat groeien in een toernooi met je doet, hè?
4: Ja.
0: En wat natuurlijk ook nog wel zou kunnen. Alcaraz is er nou eenmaal wel 4 maanden uit geweest. Dat gaat zich ergens spreken natuurlijk.
4: Ja, dat dachten we natuurlijk aan het begin van het toernooi ook. Maar ja, Eigenlijk leek hij er alleen maar steeds beter in te komen. En je ziet hem ook soms wel lachen. Omdat ja, sommige ballen die hij tegenkrijgt zijn gewoon zo onhoudbaar. En dat geldt ook voor Shelton overigens, deze wedstrijd. Ja. Het is gewoon echt een gevecht tussen twee hele goede tennissers.
0: Ja, wij zijn tennisvolgers. Hè? We kijken een beetje. Maar jij noemde net, we zaten hier net even aan de koffie. En jij zegt, nou weet jij hoe hard die services zijn?
4: Ja, dat is echt
0: dat
4: niet
0: normaal.
4: Dat
0: haal je zelfs met je snelste auto op de Duitse autobaan niet, hè?
4: Nee, dat denk ik niet. Anders moet je het wel heel bond maken. 238 kilometer per uur staat Shelton. Nou, dat is echt bizar.
0: Dat doen we alleen op een circuit, denk ik. Hè?
4: Ja, en dan zou ik het al snel vinden, hoor.
0: Dus we weten ook zeker dat Max Verstappen niet snel zal zeggen, ik voelde mijn tennisbal, zeg maar.
4: Nee.
0: Dat is te snel, hè? Dat is te snel. Ja. Zometeen veel meer natuurlijk nog. Hier bij GPR Sport Radio. Lekker dat je met ons de dag wil starten.

0: VPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
0: Met het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En het aantal moties dat in de Tweede Kamer wordt ingediend blijft maar stijgen, heeft een vandaag uitgezocht. En dat terwijl Kamerleden zich hadden voorgenomen te minderen, omdat het zo ook steeds meer tijd kost om erover te stemmen. In bijna 20 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen Afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Vis Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar €0,25 per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
7: Goedemorgen, waar je ook bent. Lekker dat je luistert naar GPR Sportradio. Wij stellen niet teleur. Live de US Open. En Giovanni van Bronckhorst laat zijn licht schijnen over zijn eigen selectie. En natuurlijk over

0: zeggen ze wel eens. Gelukkig hebben we de foto's nog. Nou, wij hebben ook foto's op de site. Kun je ons ook zien. Boyzone en Picture of You. Maar soms moet je dat gewoon niet bekijken. Nee, dan moet je gewoon lekker luisteren naar GPS Sportradio. We praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws. En we doen dat natuurlijk ontzettend breed. Maar we zijn nu toch een beetje gefocust op twee grote evenementen. En dat zijn het voetbal en de US Open. Eerst even het voetbal. En dat is de Champions League. Erling Haaland heeft opnieuw zijn waarde voor Manchester City bewezen. Hij scoorde ze allebei tegen FC Porto. Wedstrijd die City met 2-0 won. En met die treffers is hij nu het icoon Gerd Müller voorbij. Op de eeuwige topscorerslijst van het Europese toernooi. Evenaart ook een clubrecord. Ja, hij drukt dus ook direct zijn stempel weer op de start van het nieuwe Europese seizoen voor zijn ploeg. Gerd Müller was de oude spits van Bayern. En dan trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij komt dit uur uitgebreid aan het woord. Heeft een persconferentie gegeven gisteren. En heeft daarin gezinspeeld op een basisplaats voor Anis Hajmoussa in de Champions League wedstrijd die Feyenoord vanavond speelt tegen Barcelona. Hij bevestigt dat er een streep is onder alle ruis die er eigenlijk veroorzaakt is door de aanvaller, door zijn gedrag in het weekend en de overgang eventueel naar een club in Saoedi-Arabië. Alles is weer recht getrokken. Alles is weer glad gestreken. En wat dat betreft staat niet zijn basisplaats in de weg.
1: En bij de US Open heeft Tiafoe zijn landgenoot Mickelson verslagen in 5 sets. Dit deed hij nadat hij net zoals bij Van der Zandschulp zijn wedstrijd met 2-0 achter stond. En hij is nu de eerste halve finalist. En zijn tegenstander die staat momenteel op de baan. En dat zal of Alcaraz of Shelton zijn. En daar is het heel spannend. Daar is het namelijk 1-1 in sets. En nu 2-0 voor Shelton. Dus die heeft alweer Alcaraz gebroken. En uit mijn hoofd heeft hij nu 5 games achter elkaar gewonnen. Dus dat is echt wel een serieuze wedstrijd aan het worden.
0: Dat is zeker nog niet te voorspellen hoe de uitslag zal zijn. Nou, gelukkig heb je ruim de tijd, want er rijdt geen openbaar vervoer vandaag. Dus je bent net even iets langer bij ons als je in de auto zit. We krijgen trouwens een hele wisselvallige dag. Onstuimige woensdag als we het hebben over het weer. In de ochtend trekken vooral over het westen en noordwesten wat buien over. Onweer is ook mogelijk. In het oosten zelfs nog wel wat zon. Maar dat is dadelijk weg hoor. In de middag krijgen alle regio's met buien te maken. Eerste helft van de middag echt ook wel stevig en dus onweer. Kans 18 graden, veel warmer wordt het vandaag helaas niet.
2: GPR Sportradio.

0: lekker duet. Kun je met recht spreken van Oost-West. Thuis best. Het oosten, Ilse de Lange. Het westen, Kane. Hè? Het is Den Haag-Almelo. En High Places, daar zongen ze over. Goedemorgen, GPS Sportradio. Woensdagochtend. Zit je te lachen, Cas?
1: Ik ben gewoon aan het genieten.
0: Oké. Cas zit te genieten, niet van dat hij naar buiten zit te kijken. Hij kijkt hier naar tennis, US Open.
1: Klopt.
0: En dat is niet de eerste, de beste partij. Alcaraz speelt tegen Shelton. En nou ja, daar moet jij dus bij glimlachen. Dan moet het wel heel mooi.
1: Ja, het is echt bizar. Het staat daar nu 1-1 in sets en 2-0 in games. Maar het kan zomaar 3-0 gaan worden. Shelton die serveert nu met voordeel voor die game. En ik zei het net al, dat hij een service van 238 km per uur had. Hij heeft er nu eentje van 241 km per uur geslagen. En dat is nog niet de hardste. De hardste ooit is 253 km per uur van John Isner. En het leuke daaraan is, dat is net een andere statistiek die ik natuurlijk bracht, is dat hij ook de langste partij heeft gespeeld, John Isner.
0: Oh,
1: hij was daarvan.
0: Oké. En 10 uur en een beetje, hè? Dat is meer dan een werkdag. Dat is gewoon met overwerken.
1: Ja, dat gaan wij niet halen vandaag, denk ik.
0: Wel zeker niet. Nee,
1: het staat daar inmiddels trouwens 3-0. Dus Shelton die is echt serieus bezig met deze wedstrijd naar zich toe trekken.
0: Ja, nou dan hebben we echt een mega verrassing te pakken, hè, als dit gebeurt.
1: Ja, hij zit natuurlijk heel goed in het toernooi. Maar toch, hij heeft nog nooit eerder gewonnen van Alcaraz. Dus dat zou echt wel heel speciaal zijn. Ja. Ik zei net 5 games achter elkaar gewonnen. Hij heeft er inmiddels 9 achter elkaar gewonnen. Dus ik zei het niet helemaal goed. Maar ja, dat zou echt een stunt zijn. Ja, zeker.
0: Het gaat maar door.
1: Dan hebben we nog de andere wedstrijden van vannacht. Tiafoe heeft zijn landgenoot Mickelson verslagen. Dat deed hij nadat hij met 2-0 achterkwam. En dat heeft hij, ja, dat had Van der Zandschulp natuurlijk ook vorige keer. En hij is nu de eerste finalist. En zijn tegenstander wordt dus of Alcaraz of Shelton. En bij de vrouwen is Sabalenka in de eerste halve finale gekomen. Ze had het heel lastig tegen Noskova, maar wist de wedstrijd met een beslissende tiebreak te winnen. En haar tegenstander, die is ook al bekend, dat is Jessica Pegula. Die wist in 3 sets Navarro te verslaan. En dat betekent dat de eerste halve finale bij de vrouwen tussen de nummer 1 en nummer 3 zal gaan.
0: Ja, dat is een handenwrijvertje.
1: Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk net zoals deze wedstrijd is dat ook, denk ik, een hele mooie. En dan hebben we natuurlijk onze Nederlander nog, Botik van der Zandschulp. Die komt vannacht in actie. De schatting is dat deze wedstrijd rond 2:30 vannacht begint. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks, want anders was deze wedstrijd die we nu aan het kijken zijn ook al afgelopen.
0: Zeker.
1: Dus, hij mag het opnemen tegen de nummer 1 op dit toernooi, Alexander Zverev. En hij sprak over zijn gevoel richting deze wedstrijd.
2: Die wedstrijd toe als underdog. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Veel belangrijke punten zijn ook mijn kant opgevallen. En ja, ik denk dat ik zo ook die wedstrijd in moet. Dat er veel te halen is, er mag veel. De druk zal bij hem liggen. En ja, ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleggen.
0: Ja, wie is de underdog eigenlijk in die wedstrijd waar jij naar zit te kijken? Want dat is natuurlijk ook dan misschien wel van belang. Dat is ook Shelton.
1: Ja, dat is Shelton, ja, zeker. Ja. Ja, Alcaraz is natuurlijk iemand waarvan we verwachten dat hij altijd aan de top zou staan. En Shelton is 8e geplaatst en Alcaraz 2e. Maar dat hij 2e staat, is eigenlijk heeft alles te maken met dat hij geblesseerd is geweest. Anders stond hij natuurlijk gewoon op nummer 1.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Nou ja, goed, we blijven het lekker volgen. En Botik dus, niks te verliezen, hè, tegen Zverev. Ja, voor je gevoel. Maar niemand zal zeggen, ach, wat tevreden.
1: Hij heeft natuurlijk al een fenomenaal toernooi gespeeld.
0: Daarom, ja. Hij kan eigenlijk al tevreden zijn. En dan wil je verder. Dat mogen duidelijk zijn. Wij gaan ook verder. Feyenoord gaat verder, Barcelona gaat verder. En die ontmoeten elkaar dan weer in de Champions League vanavond. En zometeen de woorden van Giovanni van Bronckhorst, gesproken tijdens de persconferentie. Een avond voor de wedstrijd.

0: GPR Sportradio op deze woensdag. Het is alweer 9 september. Ook deze maand vliegt voorbij, de tijd vliegt voorbij, maar dat komt omdat het zo leuk is met al die sporten om je heen. En zeker nu GPR Sportradio in je leven is gekomen, zal je leven ook nooit meer hetzelfde zijn. Zeker niet in de vroege ochtend. Lekker bijpraten over de sport, zodat je beslagen ten ijs komt op straks het werk. Als er dan over iets gesproken wordt waarvan men denkt, oh, misschien weet jij het wel. Want jij bent toch altijd die luisteraar van GPR Sportradio. Dan kun jij zeggen, ja, dat klopt. Ik weet het inderdaad. Zullen we het even hebben over Feyenoord? Want Feyenoord is natuurlijk de eerste Nederlandse club die het gaat doen in de Champions League. En dat gaat vanavond om 6:45 gebeuren. Ze moeten daarvoor naar Camp Nou. Nou komen daar weinig ploegen uit. Nou ja, met een gevoel van, we hebben een lekkere wedstrijd gespeeld en we hebben gewonnen. Maar het kan wel, uiteraard. En Feyenoord zal zich moeten wapenen. En heeft wel de beschikking over Hart Moussa. We hebben daar natuurlijk heel veel over gesproken. We hebben Van Bronckhorst daar ook wel over gehoord. Maar gisteren tijdens de persconferentie, avond voor de wedstrijd tegen Barcelona, zei Giovanni van Bronckhorst daar eigenlijk over wat er precies gebeurd is. Hij nam ons even mee in een tijdlijn. Dus laten we daar even naar luisteren. Want er staat inmiddels wel een streep onder de zaak.
1: Zeker, ja. Het is natuurlijk al wat ik al ook tijdens de wedstrijd zei. Veel gebeurt. Veel emoties die erbij komen kijken. Bij Hart Moussa, bij eigenlijk iedereen. Hij heeft daar natuurlijk een aantal keuzes gemaakt. Met name op de wedstrijddag die in mijn ogen niet konden. Op het oog van de discipline en het team. Rust bewalen en de focus op de wedstrijd. Dus daarom ook niet meegenomen naar het stadion. Uiteindelijk hebben we zondag natuurlijk gesproken met elkaar. En ook voor hem was het natuurlijk ook een moeilijke fase. Heeft daar natuurlijk toen de deal niet doorging, heeft hij de knop omgezet. En wij hebben er als, ik dan als trainer en ook de spelersgroep een streep onder gezet. En vanaf nu gewoon weer positief verder in de toekomst, want het is en blijft natuurlijk een speler die voor ons het verschil kan maken.
2: Heeft hij ook de groep toegesproken?
1: Ja, hij heeft ook de groep toegesproken op het trainingsveld. En dat was goed, denk ik. Dat was ook, denk ik, het enige wat hij kon doen om terug te komen bij het team. Maar het was serieus. Het was af en toe met een lach, ook vanuit de spelersgroep. En ik denk dat het een goede manier is geweest om dit achter ons te laten. En natuurlijk uit te kunnen kijken naar het vervolg van het seizoen. Maar zeker ook naar de wedstrijd van morgen.
0: Ja, de wedstrijd van morgen, maar dat is de wedstrijd van vanavond natuurlijk. Hoe de kansen liggen in die wedstrijd gaat Giovanni van Bronckhorst straks vertellen. Maar we hebben Cas nog eventjes heel snel over tennis op dit moment. Want we kijken echt naar een absolute topwedstrijd in het tennis, toch?
3: Klopt. Ben Shelton tegen Alcaraz. Het staat daar 1-1 in sets. En inmiddels 4-1 voor Shelton in games in de derde set. Dus echt een zeer spannende wedstrijd. Maar ook een wedstrijd waar Alcaraz het heel zwaar heeft.
0: Ja, krijgen we misschien wel de meest aansprekende, laten we zeggen, spraakmakende uitschakeling.
3: Dat zou zeker.
0: Opgelet, want je hoort het hier bij GPR Sportradio. Wij kunnen Teddy Swims nog wel even doen. Ja, dat doen we nog eventjes. En dan hebben we straks Giovanni van Bronckhorst, die gaat vertellen dat hij zeker niet de bus gaat parkeren tegen Barcelona. Nee.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalowpark de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
3: Kippie!
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: teruggeleverd kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
17: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR, Sportradio.
11: Sportradio.
14: Nieuws, headlines.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag bijna helemaal plat. Het personeel staakt vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Treinstations die normaal rond deze tijd druk beginnen te worden, zijn zo goed als leeg. De politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra in de gaten gehouden. En ook ligt de focus op de online handel, zegt de vuurwerkcoördinator. En Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is niet bekend.
14: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartiertijdsverlies. Verder is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen, zoals op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur extra reistijd.
14: GPR Sportradio.
11: Sportradio.
5: Ronald van der Geer.
9: Ja, goedemorgen. Kun je nog van vertraging spreken als je in de file staat en je kunt GPR Sportradio luisteren? Ik denk het niet. We praten hier zometeen bij over de US Open. En je hoort de Nederlanders die actief waren en gaan zijn in de Champions League. GPR.

Goedemorgen, GPR Sportradio. Een hoop dingen die vertrouwd zijn, vallen weg. Hè? Als het openbaar vervoer niet rijdt, dan zijn er disciplines uit je leven die ineens anders zijn. Maar gelukkig zijn wij er wel. En wij zijn wat dat betreft een stabiele factor. 24 uur per dag, 7 dagen in de week praten we hierbij over het sportnieuws. Dat kan de live sport zijn. Dat betekent dat we vanavond ook weer naar de Champions League gaan kijken natuurlijk. Dat we je oren en ogen zijn als het ware. En je vertellen wat er allemaal gebeurt. Hebben we gisteravond ook gedaan. En er zijn mooie wedstrijden vanavond. Maar even terug toch naar gisteravond. Want er waren toch ook wel weer wat Nederlanders actief in de Champions League. Ik trek daar bijvoorbeeld eventjes Joey Veerman uit. Hij speelde in de basis bij Borussia Dortmund. Won met 3-2 van Villarreal. Daar was Guirassy natuurlijk de spits met 2 doelpunten. De grote man. Het was trouwens wel opvallend dat hij kort voor tijd ook nog een eigen doelpunt maakte. Hij gunt ook niemand anders om een doelpunt te maken. Manchester City had weinig problemen met Porto. Daar werd het 0-2. Ja, daar speelt op dit moment geen

0: Als je de draws ziet, natuurlijk gaat je hart sneller kloppen. Vijf jaar gespeeld, je weet eigenlijk alles. Hoe ze druk zetten, hoe ze opbouwen. En natuurlijk gedurende de week, afgelopen dagen heb je veel contact met die jongens natuurlijk. Ja, dat is normaal. Maar goed, ja, fantastisch om tegen ze te spelen. En mooi dat wij dan winnen.
1: Ja, je zag nog mooie momenten na afloop. Mooie omhelzingen ook. Toch moet Denzel Dumfries natuurlijk even aanpoten. Het is anders, spelen bij Inter of spelen onder Mourinho bij Real. Met name toch zijn aanpassingen in zijn spel aan de rechterkant.
0: Ja, natuurlijk is het wel natuurlijk anders. Bij Inter speel je natuurlijk in een 5 verdediging. Dus ja, daar heb je niemand voor je. Ja, nu is het natuurlijk wel wat gedoseerder spelen. Maar goed, vanuit Nederland ben ik gewend om in een 4-mans verdediging te spelen. Dus ja, het is iets anders. Maar goed, bij het systeem kan ik spelen. En, in dat opzicht verandert er wel wat. Maar in principe moet je altijd gewoon je eigen ding doen.
1: Ja, Rotterdammer is hij, Denzel Dumfries. En veel Rotterdammers kijken natuurlijk naar de wedstrijd van vanavond. Om 7:15. Wij kijken met je mee. Je kunt wat dat betreft alles bij ons beluisteren. Feyenoord speelt natuurlijk tegen Barcelona. Een uitwedstrijd. We hebben net al Giovanni van Bronckhorst even laten horen. Dat ging over Hartje Moussa. Daar staat een streep onder. Onder die affaire, als je het zo mag noemen. Hij heeft de spelersgroep toegesproken. En nou ja, goed, hij is ook een belangrijke speler, zei Giovanni van Bronckhorst nog. Die bij Feyenoord het verschil kan maken. En dat soort spelers hebben ze natuurlijk nodig in een wedstrijd tegen Barcelona. De top van Nederland tegen de absolute mondiale top. Hoe doe je dat eigenlijk? Een succes behalen. Nou, Giovanni van Bronckhorst gaf gisteravond een uitgebreide persconferentie in het stadion Camp Nou en vertelde het.
2: Nou, het zal heel moeilijk worden. Natuurlijk, de start van Barcelona is natuurlijk heel goed geweest. We zien ze allemaal spelen. We zien de kwaliteit die ze hebben en eigenlijk op alle plekken. Dus ja, dat zal heel moeilijk worden. Maar ja, ik denk één ding dat we wel moeten hebben is dat we, zeker als we de bal hebben, dat we daar ook van, we willen de bal ook houden. Dus we zullen wel de bal in bezit willen houden. Ook zo ons spel ook spelen. Dat wordt natuurlijk een hele klus tegen een goed team. Maar dat is wel de uitdaging die we hebben. Het is een mooie uitdaging voor ons. Omdat we ook hier zijn om de club zo goed mogelijk te presenteren. En voor de jongens is het ook een wedstrijd. Voor veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling. Maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn. Maar juist in die momenten moeten we herkennen. En ook die momenten vol aanpakken om ook zelfgevaarlijk te worden.
1: Ja, dat zou leuk zijn als ze een beetje zelfgevaarlijk worden. Ja, je zegt altijd, je krijgt tegen elk team wel een keer een kans om te scoren. En die kans moet je dan uiteindelijk ook benutten. Anders is er natuurlijk niks aan. Wat hij niet gaat doen in elk geval, dat vertelde hij later nog eventjes, is de bus parkeren. En daar zijn we blij om, want dat betekent in elk geval dat we niet zo'n twee rijen krijgen. En Barcelona dat
3: lekker
1: alleen
3: open
1: maar
3: een voetbal
1: is. Nou ja, maar ja, je mag niet te open zijn natuurlijk. Maar goed.
3: Dat niet.
1: En Giovanni van Bronckhorst is een oud-Barcelona-speler. En zal toch ook wel het inzicht hebben dat te weten hoe Barcelona te bestrijden.
4: GPR Sportradio. Tennis Update.
1: Nou ja, als echt mensen echt te goed zijn, ja, dan kan je er niks mee. Dat is niet het geval op dit moment op de US Open. Daar staan twee mannen die goed zijn tegenover elkaar in de kwartfinale. Maar de favoriet.
3: Ja, die staat achter.
1: Ja, precies.
3: Staat 2-1 in sets voor Ben Shelton. Maar het is echt, je zei net, het is de kwartfinale. Maar het is echt finale waardig. Het is echt fenomenaal. Ja? Wat ze allebei laten zien, is echt niet normaal. Ja, echt de rallies die je ziet. Ook heel vaak ballen nog achter de rug om. Uit het draai eigenlijk dan nog goed geslagen. Het is echt heel knap.
1: Ja, zoals ze dat ooit in 1988, toen jij nog niet was geboren. Toen zei Rinus Michels, de coach van het Nederlands elftal, na de finale. De finale was eigenlijk dinsdag. Want toen werd er namelijk gewonnen van Duitsland. Ja. Dat was misschien wel de beste wedstrijd. Dat geldt hier ook.
3: Ja, dat is vaak.
1: De finale was eigenlijk op woensdag. Wat zeg je?
3: Dat is vaak bij het voetbal, hè, met finales.
1: Zeker.
3: Je had het een beetje tegenvallen.
1: Ja, maar goed. Jij hebt daar ook een mooie wedstrijd. Maar finale waardig. Maar goed, ja. Er zitten nog mooie spelers in het toernooi. Dus er kan nog van alles
3: gebeuren, ja.
1: Ja.
3: Nee, zeker. We hebben bijvoorbeeld vannacht speelde Tiafoe tegen Mikkelsen, zijn landgenoot. En daar stond hij met 2-0 achter. Net zoals Van der Zandschulp eigenlijk eerder het toernooi. En hij wist terug te komen en won die wedstrijd. Dus dat is eigenlijk de eerste halve finalist. En de volgende tegenstander van één van deze twee spelers die nu spelen.
1: Ja.
3: Dus dat wordt heel spannend. En bij de vrouwen hebben we natuurlijk Sabalenka, de absolute favoriet. Die is ook door. Ze had het heel erg.

0: lastig wel bij haar wedstrijd. Maar ze wist in de beslissende tiebreak uiteindelijk te winnen met 2-1 in sets. En haar tegenstander, die is ook al bekend. Dat is Jessica Pegula. Die staat derde geplaatst. Dus dat betekent dat de nummer 1 en de nummer 3 tegen elkaar gaan spelen. Nou, dat beloofde eigenlijk ook alleen maar vuurwerk te worden, denk ik. En dan hebben we natuurlijk onze Nederlandse trots. Botik van de Zandschulp ja. komt vannacht in actie. En de schatting is dat deze wedstrijd om 2:30 gaat beginnen. Maar ja, dat weten we natuurlijk nooit. Als je kijkt naar ook hoe laat deze wedstrijd is begonnen. En hij neemt het op tegen de nummer 1 op dit toernooi. Alexander Zverev.
1: Oh, mooi. Ja, er zijn wedstrijden al finale waardig. Wat jij zegt, dat is wel mooi.

0: zorgen ervoor dat je met de borst vooruit naar het werk kan, omdat je goed geïnformeerd bent over sport. Wij zijn GPR Sportradio en we doen dat 7 dagen in de week. 24 uur per dag en we pakken alles erbij wat maar voor handen komt. Ja, we zitten natuurlijk nu wel erg in het tennis en het voetbal. Dat is voor vandaag ook echt een beetje de hoofdmoot. FC Utrecht hebben we het nog niet eens over gehad in deze ochtendshow, die overigens tot 10 uur duurt. Heeft uit het, of aan het veelbesproken duel met Go Ahead Eagles uiteindelijk toch nog een punt overgehouden. Ja, dat, er waren nog maar 26 minuten te spelen, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-3. Ze waren in een lege galgenwaard met een 3-1 voorsprong voor Go Ahead Eagles begonnen. Het duel was, voor het geval je het niet weet, na 64 minuten gestaakt. Was vuurwerk op het veld gegooid en later kwamen er allemaal bekers vanuit het publiek. Nou ja, Deventer moest weer worden verlaten door de Go Ahead Eagles. Busje in, geen supporters, maar ja, zaterdag was Go Ahead Eagles de betere. En nou ja, liep dus uit naar een 3-1 voorsprong. En gisteren zag eigenlijk alles er anders uit. Een kwartier voor tijd bracht Didden voor Utrecht de spanning helemaal terug. Kopte uit een hoek, schopte 2-3 binnen. En in de slotfase ging het helemaal mis voor Go Ahead. Bleek werd neergehaald in het strafschopgebied. Utrecht kreeg een penalty en Stepanov bleef cool en schoot uiteindelijk dus die 3-3 binnen. Dat is bijzonder voor Utrecht, want dat leek zaterdag nog tegen een kansloze nederlaag aan te lopen. En dan zou je zeggen, Anthony Correia, dan voelt dit, nou ja, punt tegen Go Ahead Eagles op deze manier veroverd toch als een overwinning.
1: Nee, het voelt als een gelijkspel. Eigenlijk, zaterdag hadden we al afgesproken, oké, dit scenario gaan we uitvoeren. Dat hebben we eigenlijk doorgetrokken met een paar dagen ertussen. Ja, dus die gasten die hebben dit geweldig met z'n allen uitgevoerd. En, een stukje opportunisme is beloond. Dus zo gaat het vaak in het voetbal en nu aan onze kant. Dus mooi punt.
0: Ja, een mooi punt. En dat mooie punt wordt niet beaamd door Jozef Oosting. Die heeft natuurlijk ook een punt overgehouden aan deze wedstrijd. Had gerekend op 3 en reageert dan ook wat zwaarmoediger.
2: Nou, ik wil wel... Dat ik vind dat heel erg teleurstellend voor ons. En dan kijk ik naar mijn eigen jongens. Dus ja. Ik vind het echt ongekend dat we deze wedstrijd weggeven. En dat ligt aan onszelf. Ja. Allereerst is het zo dat wij er wat half in duels kwamen. Terwijl we zelf gezegd hebben dat we volle bak zouden gaan. Alleen uiteindelijk, ja, in het begin is er nog helemaal niet zoveel aan de hand. En we krijgen een cornerbal tegen. Ja, die koppen ze binnen. En van de rest loopt de wedstrijd zoals die loopt. Volgens mij krijgen we nog een kans met Matthijs. Ja. Wie de keeper, die gooit zijn leven erin. En uiteindelijk, daar komt er niks uit. Nou ja, en dan geven we een panel weg. Dus dat is eigenlijk hetgeen. En dan kijk ik naar onszelf, wat we gewoon slecht hebben gedaan.
0: Ja, dat was Jozef Oosting die overigens weg wilde blijven van de discussie dat het publieks ingrijpen, zoals dat dan even werd genoemd gisteren, dus gewoon het misdragen van het publiek, dat lonend is.
3: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Dat zou je namelijk wel bijna zeggen als je natuurlijk kijkt naar FC Utrecht dat met 3-0 achter stond, met 3-1 staken en uiteindelijk in een hele andere mood terugkomt in de wedstrijd.
4: Het heeft toch goed uitgepakt dan.
0: Ja, maar ja, laat dit alsjeblieft geen navolging krijgen, want...
4: Nee.
0: Dat, dit hebben we alles eerder meegemaakt natuurlijk. Alsjeblieft niet doen. We gaan naar een hele schone sport. Althans, ja, een sport die heel schoon beleefd wordt. En dat is het tennis natuurlijk. Daar gebeurt nooit.
4: Ja, het is wel een hele zweterige sport. Dus of het echt schoon is, dat...
0: Nee. Maar schoon op een andere manier.
4: Ja, nee, het staat momenteel 2-1 voor Ben Shelton tegen Alcaraz in de kwartfinale van de US Open. En in de vierde set, die is net begonnen, staat het 1-0 voor Alcaraz. Dus die heeft eindelijk zijn eigen game weer eens gewonnen. Dat is de afgelopen 2 sets toch wel lastig gebleven. Voor hem.
0: Ja, het is buitengewoon gaaf dat het nog bezig is. Ik zat net te denken, hoe laat is het daar nu?
4: Het is daar 6 uur vroeger, dus dan is het daar nu 2 uur 's nachts volgens mij.
0: Het is toch belachelijk dat die mensen om 2 uur 's nachts moeten spelen?
4: Ja, ze waren in Amerika ook niet heel blij dat die wedstrijd zo laat, tot zo laat werd uitgesteld. En dat die nu inderdaad nog bezig is. Dus ja, als het zo doorgaat en Alcaraz die wint deze set, dan kan het natuurlijk best wel eens zijn dat ze op een gegeven moment denken, we stoppen ermee.
0: Ja, want dat je hem niet afmaakt. Want die mensen die zitten te kijken, ja, die hebben natuurlijk nu heel lang tennis. Hè, voor hetzelfde geld als dat een wedstrijd in 3 uur afgelopen zou zijn. Maar ja, die moeten morgen toch ook weer naar hun werk. Het is wel een grappige benadering eigenlijk.
4: Ja, dat is wel iets, denk ik, om naar te kijken voor die mensen. Ik denk misschien dat ze op een gegeven moment ook wat stadion uit moeten. Dat weet ik niet precies. Het is nu al bijna 3 uur bezig. Dus ja, het gaat nog wel even duren als ik het zo zie.
0: Maar het is wel een hoogtepuntje en het is een mooie sport. En wij zijn er maar wat blij mee dat wij lekker met jullie kunnen kijken naar die wedstrijd. En je ook vooral op de hoogte kunnen houden van nou ja, dit mooie tennis. Er is trouwens een heel lekker likeurtje of een cocktailtje. Kost $20. Ga je er straks meer over vertellen.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalte zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België, en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang is beschadigd. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging.
4: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Alle Sigma verf bestel je bij...
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
21: Goedemorgen tijdens deze drukke ochtendspits op de woensdag. Ja, nieuwe trainer voor NAC Breda. En krijgen we een vijfde set bij de wedstrijd tussen Alcaraz en Shelton op de US Open.

0: Zegt het voort, zegt het voort. Wij zijn GPR Radio deze vroege ochtend. Tot 10 uur met de ochtendshow, waarin we zowaar ook live tennis hebben. Maar natuurlijk ook het laatste nieuws. Nieuwe trainer voor NAC Breda. Dat is Rick Kruis. Hij wordt de hoofdtrainer en de opvolger van de maandag ontslagen Karl Hoefkens. Kruis was afgelopen zomer nog trainer bij, of tot afgelopen zomer eigenlijk, trainer bij FC Volendam. Maar degradeerde met Volendam uit de Eredivisie. Vertrok vervolgens uit het Vissersdorp en tekent nu in Breda een contract tot 2028. Snel handelen daar dus van de clubleiding van NAC Breda. En dan Hakim Ziyech. Ik was hem een beetje uit het oog verloren, maar hij is aangekomen gisteravond in Rio de Janeiro om zijn overstap naar zijn volgende club af te ronden. En dat is Botafogo. Hij is ook inmiddels alweer 33, deze Hakim Ziyech. Hij werd op het vliegveld onthaald door een grote groep supporters van de club. Ja, hij is vertrokken uit Marokko. Daar is zijn contract bij zijn club in Marrakesh ontbonden. Hij gaat nu, ondergaat nu een medische keuring en dan zal officieel de transfer in Brazilië worden beklonken. Ja, dat is natuurlijk voor het eerst dat hij in Zuid-Amerika is om voor een club te spelen. Van Zuid-Amerika naar Noord-Amerika?
1: Naar New York. Ja, op de US Open speelt Ben Shelton tegen Alcaraz. En die staat daar met 2-1 voor tegen Alcaraz. Maar in de vierde set staat het inmiddels 4-1 voor Alcaraz. Dus het lijkt erop dat we naar een vijfde set gaan.
0: Ja, even voor alle duidelijkheid. Het is daar 12:12 in de nacht.
1: Ja, bizar. Echt bizar.
0: En we gaan gewoon door. Ja, het is een behoorlijk wisselvallige en onstuimige woensdag als we het hebben over het weer. In het oosten nog wel wat zon. Maar verder is het overal regenachtig en kan het met onweer gepaard gaan. Dat is ook een beetje het beeld voor vanmiddag. Stevige regenbuien en stevig onweer. Veel warmer dan 18 graden wordt het niet. Ook waait het stevig. Windkracht 5 tot 6. Gewoon geen leuke dag. Vanavond wordt het wat rustiger. Minder buien, minder wind. En morgen ziet het er een stuk vriendelijker uit.
2: GPR Sportradio.

0: op reis moeten of iets dringends hebben op het werk en je moet er echt naartoe en dan rijdt het openbaar vervoer niet. Dat ga je dus meer dan voelen op deze woensdag, de 9e september. Sterkte allemaal. Gelukkig zijn wij er. Wij proberen hier wel een beetje bij te praten, hè, en op een zachte manier te laten landen in die zware ochtendspit. Even over vanavond, want dan zijn we weer met hele andere dingen bezig natuurlijk. Wij met de sport, maar jullie met andere dingen. Maar ondertussen heb je wel gespitste oren, want luister je naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Barcelona. Die begint al om 7:15, wordt overigens in Barcelona gespeeld. En het is wel een beetje een kat-muisspel natuurlijk. Giovanni van Bronckhorst is uitgebreid aan het woord geweest al net. En dat doen we straks ook nog wel een keertje. Over waar eventueel de kansen liggen voor Feyenoord. Maar wat opvalt als je kijkt naar de selectie, is dat de meest recente aanwinst, die op de dag van het sluiten van de transfermarkt nog aan de selectie werd toegevoegd, Rhys Nelson, de man die overkwam van Arsenal, dat die er niet bij is. Wat is daar de reden van precies? Giovanni van Bronckhorst legde het gisteravond uit op de persconferentie.
1: Het was natuurlijk ook zijn werkvergunning. Die is volgens mij inmiddels al binnen. Ik weet niet zeker, maar volgens mij is die al binnen. Maar heeft natuurlijk wel een achterstand op de groep. Heeft bij Arsenal wel alles meegedaan, maar niet op het niveau met het team. Heeft vooral individueel getraind. Dus deze wedstrijd komt voor hem te vroeg. We willen hem natuurlijk wel fit maken. En ook heel het seizoen van Ries te kunnen gebruik maken. Dus dat, ik denk dat daarom de wedstrijd vandaag te vroeg is geweest. En misschien van het weekend ook. Dus we hopen hem voor Utrecht beschikbaar te hebben.
0: En dat is Giovanni van Bronckhorst. Vanavond dus de trainer van Barcelona. Hij keerde terug, hè, op de plek waar hij 4 jaar succesvol is geweest. Hij speelde daar nog in de tijd van Ronaldinho natuurlijk. Toen dat de grote held was. En Lionel Messi heeft hij ook nog zien komen.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: In Barcelona gaan ze altijd wel goed met de helden om. Dus ik denk dat Giovanni van Bronckhorst wel menige omhelzing in Barcelona heeft gedaan. Omhelzen doen ze elkaar bij tennispas na afloop van de wedstrijd. En die afloop bij de pot tussen Zverev en Shelton lijkt ver weg.
3: Alcaraz en Shelton.
0: Alcaraz en Shelton.
3: Ja, sorry. Nee, die wordt nog even uitgesteld, denk ik. Het staat momenteel 2-1 voor Shelton in sets, maar 5-1 in de vierde set voor Alcaraz. Dus het lijkt echt op een vijfde set af te gaan. En ze spelen daar, ja, het is daar momenteel 2:19. Dus ze spelen daar letterlijk en figuurlijk de sterren van de hemel. Maar het is echt een schitterende wedstrijd.
0: Hey, en hoe lang spelen ze eigenlijk al? Want ze zijn nog even bezig natuurlijk.
3: Ik heb de tijd even niet precies bij me, maar ik zag net iets van 3:20 zoiets.
0: Ja, dan komen ze toch boven de 4 uur uit.
3: Ja, het is
0: weer
3: echt, echt bizar. Nou, ik denk makkelijk dat ze daar bovenuit komen. Als die volgende set ook nog spannend wordt, dan
0: En ze kunnen zo doorlopen naar het ontbijtbuffet in het hotel als ze terugkomen.
3: Ja. Nou, dan hebben we nog de andere wedstrijden van vannacht. Tiafoe, die heeft zijn landgenoot Mickelson verslagen. Hij deed dat nadat hij met 2-0 achterkwam in de, aan het begin van de wedstrijd.
0: Ja.
3: En net zoals Van der Zandschulp wist hij dus terug te komen. En hij is eigenlijk de volgende tegenstander van één van deze twee mannen. En bij de vrouwen is Sabalenka de eerste halve finaliste. Ze had het heel erg lastig tegen Noskova, de Tsjech. Maar ze wist de wedstrijd in een beslissende tiebreak te winnen met 2-1 in sets. En haar tegenstander, die is ook al bekend. Dat is Jessica Pegula, pardon.
0: Ja.
3: Zij versloeg haar landgenoot Navarro. En dat betekent dat de eerste halve finale bij de vrouwen tussen de nummer 1 en de nummer 3 van de wereld gaan. Dus dat is sowieso een hele leuke,
0: prachtige pot, toch?
3: Ja. Zeker, zeker. En dan hebben we natuurlijk ons Nederlands succes. Botik van de Zandschulp, die komt vannacht in actie. De schatting is dat deze wedstrijd rond 1:30 zal beginnen. En hij neemt het op tegen de nummer 1 van dit toernooi, Alexander Zverev. En hij sprak over zijn gevoel richting deze wedstrijd.
4: Wel, ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Die wedstrijd toe als underdog. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Veel belangrijke punten zijn ook mijn kant opgevallen. En ja, ik denk dat ik zo ook die wedstrijd in moet. Dat er veel te halen is, er mag veel. De druk zal bij hem liggen. En ja, ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleggen.
0: Ja, Botik van de Zandschulp zei dat bij de NOS. Het grappige is natuurlijk, dat geldt voor Shelton ook een beetje in die wedstrijd tegen Alcaraz natuurlijk.
3: Ja, je gaat zo'n wedstrijd indenken met het gevoel van ik kan hem verliezen, maar ik kan ook heel veel winnen.
0: Ja. Maar je bent geen chocoladeletter, zeg maar, in de krant, chocoladekop, op het moment dat je verliest. Weet je?
3: Zeker niet als je zo speelt als Shelton nu doet.
0: Nee.
3: Dat is echt fenomenaal.
0: Dus ik hoop dat Botik van de Zandschulp voor de tv zit en zich eigenlijk ook een beetje kan motiveren door datgene wat Shelton doet.
3: Ik denk, als ik eerlijk ben, dat hij nu lekker in zijn bedje ligt.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat kijken morgen die partij wel even af. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dit is GPR Sportradio. We hebben zometeen nog een leuke podcast waar we even aandacht voor willen. En we willen toch ook eventjes jullie aan het werk zetten. We willen een stellingje poneren. Nou, een stellingje niet. Je mag vandaag wat namen noemen. Ja.
3: Ja.
0: Hoe dat nou precies in elkaar zit, dat laten we zometeen weten. Hier op GPR Sportradio. Kas, pak even een hamer en een spijker. Want dan doen we dit tegeltje op de muur. Too much love will kill you. Kun je dat goed zien? Under the PC.

0: Brian May en Too Much Love Will Kill You, gelukkig. Tast de liefde voor de sport je gezondheid niet aan. Dus je kunt zonder doktersadvies gewoon luisteren naar GPR Sportradio. En naast het prachtige radiostation hebben we ook natuurlijk nog podcast. En sinds 6 uur vanochtend staat er eentje klaar voor mensen met historisch besef. Namelijk een F1 aan tafel special. Die staat geheel in het teken van het automerk Spijker. Frans Verschuur, Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker, dat is Victor Muller, praten over het merk. Onder meer over Spijker in de Formule 1.
1: Voor Spijker was het sowieso natuurlijk briljant om een Formule 1 team te hebben, want daarmee ga je het wereldtoneel op. Je bereikt een audience dat je anders nooit zou kunnen bereiken. En het had net zo makkelijk, had het heel goed kunnen gaan.
2: Ja. Het is alleen jammer dat ze dat toen, als hij er nu erin had gezeten, bestaat het nog. Want nu is Formule 1 echt handel en echt de business. En ja, ze zijn eigenlijk net te vroeg. En toen waren de klappen aan alle kanten. Financieel gezien praat ik over. En ik denk dat dat helaas, als het 10 jaar later was geweest, dat het nu nog, hadden we nu op Zandvoort gezeten.
1: 100%. Maar ja. Je moet je voorstellen, we kochten dat team voor 100 miljoen pond. Of iets dergelijks. Het was natuurlijk, je praat over wat nu 1 wedstrijd kost.
2: Ja.
1: De prijzen in de Formule 1 zijn maal 20. En zou nu een heel waardevolle asset geweest zijn.
0: Ja, mooi hè, die Spijker special. Je kunt hem gewoon beluisteren, gratis en voor niks. Je moet eventjes naar gprsportradio.nl of naar de kijk-app. En dan kun je hem binnenhalen en dan heb je een prachtig stukje historie. En er wordt ook over de toekomst gesproken van het merk natuurlijk. Over toekomst gesproken.
3: Wij hebben nog een vraagje. Ja, het gaat natuurlijk veel over de Ballon d'Or. Gisteren is de lijst bekend geworden met onder andere Rodri, Harry Kane, Jamal, Kylian Mbappé en natuurlijk Lionel Messi weer.
0: Ja.
3: En dan is onze vraag, wie gaat de Ballon d'Or winnen in 2026?
0: Ja, of heb je zelf een opvallende keus die je aan deze lijst had willen toevoegen?
3: Ja, zeker. Laat alles gewoon weten. Dat kan gewoon via de app, de GPR Sportradio app. Er staat een mooie groene knop aan de rechterzijde. En daar kan je ons een berichtje via sturen. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ik ben benieuwd of er nog een leuke, opvallende keuze binnenkomt. Cas, ik daag jou uit over een kwartier. Roep ik mijn keuze, maar jij ook, de jouwe.
3: Is goed.
0: Oké, doen we.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: Fomar, voordeelmarkt!
9: Fomar, voordeelmarkt!
5: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
6: Yes!
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: terugleverkosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
26: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
27: NHA.nl.
28: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
29: Simyo.
30: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
31: GPR Sportradio.
32: Sportradio.
0: Headlines.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen grote drukte op de wegen, ondanks dat het openbaar vervoer vandaag zo goed als plat ligt. De ANWB ziet dat het hier en daar ietsje drukker is, maar het ziet ernaar uit dat veel mensen hun planning hebben aangepast. De brandstofprijzen blijven records breken. Een liter euro 95 kost nu 2,72 euro. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Vanuit het paleis gaat de kist met Harald naar de Domkerk, waar vanmiddag de uitvaart is.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder oponthoud op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Best staat 16 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
6: Weer een half uurtje ochtendshow hier bij GPR Sportradio. Met het antwoord op de vraag: krijgen we wel of geen vijfde set op de US Open bij een topwedstrijd? En wat vindt Giovanni van Bronckhorst van de wedstrijd van vanavond?

Goedemorgen, GPS Sportradio. We zijn er altijd. Als je zin hebt om naar sport te luisteren, dan zet je ons op. En dan maken we je dag eigenlijk compleet. Zo simpel is het. Het is een makkelijke formule. En we willen ook nog wel eens wat van je weten. Daar hoor je zo meteen meer over. Eerst eventjes naar de Champions League. Even een overzichtje doen van gisteravond. AEK Athene won met 1-0. Van een debutant in de Champions League. LASK, dat is uit Oostenrijk. Rashvan Mardin maakte enige doelpunt. Oud Ajaxiet speelt tegenwoordig in Griekenland. Voor AEK was dat trouwens de eerste overwinning in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het is tegenwoordig natuurlijk de competitiefase. In 20 jaar. Dan Aston Villa, dat won met 3-2 bij Club Brugge. John McGinn, Emiliano Buendia en Nicolas Jackson. Dat waren de doelpuntenmakers voor Villa. En Vetlezen en Tresoldi deden dat voor Brugge. En McGinn, dat is een leuke quizvraag binnenkort. John McGinn maakte het allereerste doelpunt voor dit Champions League seizoen. Dan naar Joey Veerman. Speelde bij Borussia Dortmund mee. 3-2. Gewonnen van Villarreal. Meest opvallende man was de man die altijd scoort, hè, in dat gele shirt. Girassi. Hij was met twee doelpunten de grote man. Hij maakte in blessuretijd ook nog eens een eigen doelpunt. Heel aardige avond dus. Doelpunt te maken bij Manchester City. Ja, dat is de professie van Erling Haaland. En dat deed hij gisteren ook. Weinig problemen met Porto. Ik zag een samenvatting. Ik zag dat Foden geweldig speelde in die wedstrijd. Ook weer zijn basisplaats. Beide doelpunten van Haaland. Die overigens nu Gerd Müller heeft overtroffen. Als topscorer in het hoogste Europese toernooi. Dat is Der Bomber die vroeger bij Bayern speelde. Real Betis won met 3-2 bij Lille. Daar doelpunten van Mark Bartra. Die vroeger bij Dortmund heeft gespeeld. En de winnende gemaakt door Troy Parrott. Dat is toch die oudspits van AZ. Zeker. Hij spreekt nog geen Spaans, maar laat zijn voeten wel spreken. En bezorgde zo de eerste Champions League wedstrijd na 21 jaar voor Real Betis. Bezorgde ze ook gelijk 3 punten. En dan Real Madrid, dat won met 2-1 van Inter. Mbappé en Valverde.

0: Dus voor het einde van de rust die 3-0. En dan na de rust ja, hebben we 2-3 open kansen om die 3-0 te maken. Match gedaan, boeken toe. En ja, dat gebeurt niet. Dus opeens wordt het match heel open. Van één kant naar de andere. En je voelt gewoon ook dat zij die goal kunnen maken. Een paar keer geluk gehad. Dus dan weet je dat op een bepaald moment dat geluk ook op is. Scoren zij die goal en dan wordt toch nog 10 minuten even warm. Maar goed hebben stand gehouden. En toch een belangrijke overwinning. Ja.
1: Ja, Thibaut Courtois over de wedstrijd dus tussen Real Madrid en Inter. Een match gedaan, boekje toe. Ja, dat geldt nog niet voor tennis, daar komen we zo op. Of zullen we eerst even kijken? Ja, laten we even kijken, want ja, jij zit mij nu aan te kijken. We gaan naar Giovanni van Bronckhorst, maar ja, we zitten natuurlijk in afwachting van een eventuele vijfde set.
2: Nou, we zitten inmiddels in de vijfde set.
1: We zitten in de vijfde set,
2: ja,
1: oké. Okay.
2: Op de US Open, Alcaraz tegen Shelton. Het staat daar dus 2-2 in sets en het staat volledig in balans overigens. 2-2 in games en 15 gelijk ook nog. Dus het staat echt volledig in balans, het kan nog alle kanten op. En ja, het is echt een ongelooflijk spannende wedstrijd.
1: Ja, maar zitten er ook nog mensen op de tribune?
2: Nou, het worden er wel steeds minder, moet ik zeggen. Maar ik zie er nu toevallig weer heel veel juichen. Dus er zijn echt wel mensen die denken, weet je wat, dat werkt morgen, dat komt wel goed.
1: Ja.
2: Ik ga die wedstrijd gewoon afkijken.
1: Het is 3:15, hè, daar. Even voor alle duidelijkheid.
2: Ja, en de wedstrijd is inmiddels al 3:00 en 3:15 bezig ook. Dus ja, heel laat.
1: Ja, jij zei al eerder, het is finale waardig, hè, deze wedstrijd.
2: Ja, echt schitterend.
1: Dat is natuurlijk heel bijzonder. Even terug weer naar de Champions League. Vanavond hebben we natuurlijk ook een vol programma. Zo speelt Feyenoord om 6:15 tegen Barcelona. Katmuis, zou je zeggen. Maar ja, de vraag aan Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, op de persconferentie gisteren was toch, waar liggen de mogelijkheden voor jullie?
3: Nou, het zal heel moeilijk worden. Natuurlijk, de start van Barcelona is natuurlijk heel goed geweest. We zien ze allemaal spelen. We zien de kwaliteit die ze hebben en eigenlijk op alle plekken. Dus ja, dat zal heel moeilijk worden. Maar ja, ik denk één ding dat we wel moeten hebben is dat we, zeker als we de bal hebben, dat we daar ook van, we willen de bal ook houden. Dus we zullen wel de bal in bezit willen houden. Ook zo ons spel ook spelen. Dat wordt natuurlijk een hele klus tegen een goed team. Maar dat is wel de uitdaging die we hebben. Het is een mooie uitdaging voor ons. Omdat we ook hier zijn om de club zo goed mogelijk te presenteren. En voor de jongens is het ook een wedstrijd. Voor veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling. Maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten we herkennen. En ook die momenten vol aanpakken om ook zelf gevaarlijk te worden.
1: Giovanni van Bronckhorst die vertelde dat Ries Nelson nog niet mee is, omdat hij nog niet fit genoeg is. En dat er een streep is gezet onder de affaire Hajj Moussa. En dat de spelersgroep heeft toegesproken. En dat daarmee de kous af is. En dat hij dus weer gewoon als belangrijke speler ook beschikbaar is voor Feyenoord in de wedstrijd tegen Barcelona. Ook om 6:15 vanavond Stuttgart Viking. En dan om 9:00 Liverpool, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray en Napoli Arsenal.
4: GPR Sportradio. Tennis Update.
1: En al die wedstrijden zijn lekker te volgen hier vanavond in ons live center. Hier op GPR Sportradio. Ook een beetje live is dit, hè?
2: Zeker. Ja, we hebben nog steeds de wedstrijd tussen Alcaraz en Shelton op de US Open. Daar staat het nog steeds 2-2 in sets en overigens ook 2-2 in games. Dus het gaat echt
1: gelijk op, hè?
2: Het gaat echt heel gelijk op. Dus het is echt een schitterende wedstrijd. Als je thuis bent, zou je eigenlijk de televisie op de achtergrond even aan moeten zetten. Want dit is echt een kunstwerk.
1: Ja, maar waar zetten we hem op? RTL 4?
2: Eurosport.
1: Ja, dat weet ik. Maar goed, even voor alle tijd.
2: Ja.
1: Je kunt Eurosport kijken, vrienden. Ja, geen enkel probleem. Zullen we nog heel snel even, dat kan nog net even. We hebben binnenkort Ballon d'Or. Dat is de gouden bal. En daar zijn nominaties voor. Wie moet hem winnen? Of heb je een speciale andere nominatie? Laat het weten.
2: Ja, dat kan gewoon via de app. De GPR Sportradio app.
1: Ja.
2: En er staat een grote groene knop aan de rechterzijde. Daar kan je gewoon op klikken en dan kan je ons een bericht sturen. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl. En dan kan je even laten weten wie jouw winnaar is.
1: Ja, mijn winnaar zou zijn Harry Kane. Omdat ik maar ook een beetje fan ben van Bayern. Wie zou jouw winnaar zijn?
2: Ja, die schoot ook door mijn hoofd. Maar ik zelf ben heel groot fan van Kvitsa Kvaratskhelia. Maar die heeft natuurlijk geen WK gespeeld. En dat speelt heel erg mee.
1: Ja. Maar goed, dat geeft niks. Ik bedoel, we vroegen ook, stel dat je een hele aparte hebt. Dan mag je dat zeker roepen. En dat geldt in dit geval natuurlijk ook. Dat geldt ook voor Kas. Maar ja, hoe zeggen ze dat?
2: Kvaratskhelia is toch een wereldspeler?
1: Ja, natuurlijk. Ja, goed. Werknemers zijn uitgesloten van dit.

0: Desireless en Voyage, Voyage. Het is een lofzang eigenlijk op de reis. Hè? Nou is niet iedereen even blij met het reizen op dit moment. Denk je natuurlijk, heeft hij het nou weer over dat openbaar vervoer? Nee, zeker niet. Ik heb het over de supporters van Feyenoord. Er zijn heel veel supporters van Feyenoord die ervoor hebben gekozen blijkbaar om via Londen naar Barcelona te vliegen. En al eerder vanochtend hadden we het over de vertraging die Arsenal had op weg naar Napels. En ook Feyenoord supporters zijn uiteindelijk getroffen door een enorme vertraging. Want er is een probleem, of er was een probleem, met de Britse luchtverkeersleiding. Daar was een technische storing en dat legde eigenlijk het hele Britse vliegverkeer uren plat gisteren. Nou zijn wij heel erg benieuwd. Daar zijn die mensen inmiddels al op weg naar die wedstrijd? Want dat kunnen we nog niet echt vinden.
1: Nee. Dus het zou misschien wel leuk zijn. Stel, je kent iemand of je bent iemand die toevallig luistert. En daar op die reis hier probleem mee heeft gehad. Stuur ons ook even een berichtje.
0: Ja, dan kunnen we je misschien even bellen. En dan kunnen we. Ik zie iets van Misha Kemink. Maar die ken ik ook wel. Dat is een fotograaf. En die heeft bomvol vliegveld gefotografeerd. Maar ook dat hij met vrienden aan de pizza zit. Maar als je iemand kent die deze ellende heeft meegemaakt. En die nog altijd zeer vermoeid is daardoor van de reis. Of in spanning heeft gezeten of die wel of niet de reis zou halen of gaat halen. Laat het even weten via de app. Dat doe je als volgt.
1: De GPR Sport Radio app. Dan zie je aan de rechterzijde een grote groene knop. Klik daar even op en dan kan je ons gewoon een berichtje sturen. Dat kan natuurlijk ook via de site gprsportradio.nl.
0: Ja, en stuur even als je een persoon hebt even een nummer mee. Dan kunnen we die persoon even bellen. En dan kunnen we eventjes een update geven voor alle mensen die hier thuis in afwachting zijn.
2: GPR Sport Radio. Tennis update.
0: Ja, we zitten in de vijfde set in een, het is nachtwerk geworden. Dat zeggen we wel eens voor de grap, maar is het echt nachtwerk geworden?
1: Het is bijna 3 uur 's nachts in New York op de US Open. En het is Ben Shelton die speelt tegen Alcaraz. Ja, echt een absolute topwedstrijd. Het staat daar nu 2-2 in sets. En net stond het nog 2-2 in games. En nu staat het 3-3 in games. Dus het blijft in balans.
0: Oh, dan gaan we nog naar een tiebreakie.
1: Als dat zo is, dat zou best wel kunnen. Dan kan het nog wel eens heel lang gaan duren ook.
0: Want we hebben het eerder vandaag even gehad over die tenniswedstrijd op Wimbledon. Die 10 uur en een beetje duurde.
1: Ja, 11 uur zelf.
0: 11 uur.
1: Meer dan 11 uur, ja.
0: En die had natuurlijk een tiebreak stand van, wat was het? 70, 68 of zo?
1: Dat ik hoop voor ze dat we dat niet gaan halen hier.
0: Nee, want dan zijn ze uitgeput. Dat zou ook niet goed zijn voor het toernooi, denk ik. Eerlijk gezegd. Maar ja, dit is natuurlijk wel geweldig. Je hebt al eens eerder gezegd in deze show vandaag, van dit is een finale waardige partij. Ja, vaak zijn wedstrijden te vroeg, hè. Dan valt eigenlijk de beslissing daar te vroeg. Dat is wel jammer.
1: Helaas wel. Maar ja, het is toch nog steeds iets om van te genieten. En zeker voor ons fijn dat het dan om deze tijd is, dat we er gewoon live naartoe kunnen kijken.
0: Ja, ik ben benieuwd als wij naar huis gaan of zij dan ook naar huis gaan. Of dat ze nog even blijven.
1: Ja. Ja,
0: goed, dan hoor je het bij Rick van Veldhuizen straks.
2: GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd. De bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaartdienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt net iets drukker dan gebruikelijk op de woensdag door de landelijke OV-staking. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Amstelveen, want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein zijn ze aan het bergen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. Op de A18 Zevenaar richting Varsseveld doe je er tussen Didam en Doetinchem een kwartier langer over. Er gebeurde hier een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht. Op de A50 richting Eindhoven heb je tussen Nistelrode en Veghel Noord 25 minuten tijdsverlies. Hier is de rechte rijstrook dicht en er gebeurde ook eerder een ongeluk. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkijk staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
17: Heijn. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
19: Kippie!
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: 18 plus, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
24: Zo.
23: Oh, wat een geld.
24: 50.000, potverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Dames en heren, de daluren beginnen.
26: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
27: Ja, en die zit in spanning te kijken naar de US Open. 5e set bij de wedstrijd tussen Alcaraz en Shelton. Je hoort zometeen van Cas hoe het ervoor staat. Het is buitengewoon spannend.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het laatste uur alweer van de ochtendsessie, zeg maar. Tussen 6 en 10 met The Verve en de Bittersweet Symphony. Even het laatste sportnieuws op een rij. Hakim Ziyech is gisteravond aangekomen in Brazilië. Rond daar zijn transfer af naar Botafogo. Zijn contract in Marokko werd ontbonden eerder deze week. Hij is ook alweer 33 jaar. Het gekke is dat hij werd opgewacht... door een grote groep supporters van Botafogo. Die blij zijn dat toch de stylist op het middenveld... die we kennen van Ajax, van Twente, van Chelsea... en van het Marokkaanse elftal natuurlijk... dat die dadelijk een contract tekent bij die ploeg. Maar dan moet eerst nog even de medische keuring in orde zijn. En die medische keuring is ergens in de loop van deze dag. NAC heeft ook een nieuwe trainer. Dat is Rick Kruis geworden. Trainer die degradeerde met Volendam. Daarna gingen Volendam en Kruis uit elkaar. Maar inmiddels heeft hij dus een contract getekend in Breda. Tot 2028 staat vandaag voor het eerst voor de groep. Naar verluidt. En is dus de opvolger van Carl Hoefkens. Die van de week ontslagen werd door NAC. Na tegenvallende resultaten en weinig progressie. Als het ging om de gemaakte afspraken in de zomer. Daar zagen ze weinig van terug, bestuurlijk gezien. Ja, en dan datgene waar het op dit moment over gaat. Dat is natuurlijk de US Open.
1: Ja, echt fenomenaal. De wedstrijd, het duurt inmiddels al meer dan 4 uur. De wedstrijd tussen Ben Shelton en Alcaraz. En het staat daar momenteel 5-4 voor Shelton in de 5e set. Dat betekent dat het 2-2 staat. Alcaraz staat wel voor in die game met 30-0. Dus ja, het wordt echt... Dit is zo fenomenaal. Het is echt een kunstwerk wat je eigenlijk al aan de muur kan hangen.
0: Oké, dus een lijstje eromheen en we hebben een mooie herinnering.
1: Ja, het is echt schitterend.
0: Maar nu staat het 30-0. Dat moet ook wel, want op het moment dat Shelton nu breekt... heeft hij de partij binnen.
1: Ja, dan is het echt klaar. Dus inderdaad, de druk staat er natuurlijk volop. Maar ja, zo kennen we Alcaraz ook. Dan presteert hij eigenlijk het beste.
0: Maar het is ook een wedstrijd tussen twee... immense servers, hè? Mensen die een waanzinnige service in huis hebben.
1: Ja, wat zei ik net, ongeveer 240 kilometer per uur. Ja. Dat is... ik zou hem niet kunnen tegenhouden, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Maar goed, daar zijn zij de toptennissers voor. Nog even kijken, hoeveel staat
1: het
0: nu?
1: Het staat nu 40-0, dus hij is nu
0: pak hem maar even mee, we gaan kijken of we deze...
1: Gaan even kijken wat er... hij heeft hem binnen.
0: Hij heeft hem al binnen?
1: Ja.
0: Dus oké, okay. het is 5-5 nu.
1: Ja.
0: we gaan gewoon lekker door. Heerlijk die lijst voor, toch? Ja, daar zijn wij ook voor, hier bij GPR Sportradio.

0: Het is de ideale start van de werkdag. Een sportieve start in elk geval. En je hoeft er niet eens voor te bewegen. Wij zijn GPR Sportradio. En wij bezorgen jou die sportieve start. Sterker nog, we zorgen ook voor de inwendige mensen. En bezorgen je dus ook een heerlijk sportontbijt.
1: GPR Sportradio.
0: Met wisselende elementen. En nou ja, die wisselende elementen die staan vandaag op de baan in New York. US Open. We hebben aan de ene kant Shelton. We hebben aan de andere kant Alcaraz. En er wil maar geen winnaar komen. Hè?
2: Nee. 2-2 in set staat het daar nu. En 6-5 voor Shelton. En Alcaraz die mag gaan serveren. Dus dat betekent dat hij serveert voor de tiebreaker eigenlijk. Om het gelijk te maken. En ja, het is echt fenomenaal. Hij slaat nu ook alweer bijna een ace. En staat dus nu 15-0 voor in zijn game. Maar het is echt... ik heb in lange tijd niet zo'n wedstrijd gezien.
0: Maar zij zijn denk ik nu al 20 games niet gebroken, toch?
2: Volgens mij aan het begin braken ze elkaar. Maar ja, dan breken ze elkaar weer terug. Dus dat is, dat is een beetje hoe het gaat.
0: Het is ongelooflijk, hè? Nou ja, goed, ik heb het even kijken naar. Want we zitten nu misschien wel heel dichtbij in de ontknoping. Naast het Champions League voetbal, wat er vanavond natuurlijk is... en wat je hier live kan volgen op GPR Sportradio... met als hoogtepunt natuurlijk om 6:15 Barcelona Feyenoord... hebben we ook nog een eredivisiewedstrijd die we nauwgezet volgen vanavond. En dat is ook om 6:15. Inhaalduel tussen Twente en Telstar. Gisteren speelde NEC Excelsior al een inhaalwedstrijd. Dat doen deze twee ploegen ook. Dat heeft alles te maken met uitstel dat Twente heeft gekregen vanwege Europese verplichtingen. En deze wedstrijd dus ook vanavond in het Live Center te horen hier op GPR Sportradio. Zullen we nog even kijken naar de laatste kans dat mensen nominaties kunnen geven voor de Ballon d'Or?
2: Ja, we hadden natuurlijk de vraag gesteld aan de mensen wie wint de Ballon d'Or dit jaar? Dat kan je gewoon via de app doen. En ik heb al een aantal reacties binnen zien vliegen.
0: Nou, doe maar.
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld Milan die zegt... ik denk Harry Kane, die is met jou eens. Die heeft echt een bizar seizoen gehad. En we hebben ook Mees die zegt... Jamal wordt de jongste winnaar ooit. Nou, dat zou natuurlijk prachtig zijn voor hem. En deze vind ik vooral heel leuk, want die is het met mij eens. Die zegt, Kvaratskhelia is echt een tovenaar. Ik hoop dat hij wint.
0: Ja, ach, die vleugelspeler van Paris Saint-Germain. Even snel nog de actuele tussenstand.
2: Het staat 30-15 in de nog steeds 6-5. Dus, ja.
0: hoe dat is zometeen bij Alcaraz Shelton... hoor je na Womack en Womack en de teardrops. Ja, wie heeft ze dan?

0: Womack en de Teardrops hier op GPR Sport Radio. We hebben een cadeautje gekregen van de US Open. En dat is een wedstrijd die finale waardig is tussen Alcaraz en Shelton. En we zijn inmiddels, Cas, in de tiebreak beland.
1: Ja, vijfde set, 6-6, 1-1 in de tiebreak. Alcaraz die mag serveren. Het is echt fenomenaal. Die gaat nu de service nemen. Nou, die is in het net, dus we gaan even naar de tweede service. Maar het is echt bizar wat een wedstrijd. En deze tiebreaker, goed om te vermelden, dat is natuurlijk een 10-punt tiebreak in plaats van 7. Omdat het in de vijfde set is.
0: Oké, dus dan duurt het nog langer. Maar het is wel geweldig. Je hebt een geweldige partij gezien, terwijl je met een schuin oog natuurlijk ook naar de actualiteit krijgt. Met twee mensen die niet alleen in de rallies geweldig zijn, maar het begint natuurlijk al bij je eigen service vasthouden. Daar zijn ze allebei geweldig in. Hè?
1: Nou, dat is goed dat je dat zegt. Alleen Alcaraz heeft zojuist zijn eigen service verloren. Dus het staat nu 2-1 voor Shelton. Kijk. Die pakt hier vroeg het voordeel in deze tiebreak.
0: Want nu is de actuele stand
1: 2-1 in de tiebreak.
0: Ja. Even voor alle duidelijkheid, terwijl we de bal niet rolt. Het is nu 6 uur vroeger dan hier. Dus we zitten tegen 4:10 aan, hè, in Amerika.
1: Ja, normale tijd om te tennissen, zou ik zeggen.
0: Ja. En dat toernooi is gewoon al de hele dag bezig. En er zitten nog altijd mensen op de tribune te kijken naar deze wedstrijd. En nou ja, dit is natuurlijk ook zo mooi, dat laat je niet los. We krijgen nu weer de volgende service van wie?
1: Shelton, ja, die heeft net geserveerd. En Alcaraz sloeg uit, net achter in het veld. En dus staat het 3-1 voor Shelton.
0: Maar goed, we moeten richting de 10. Blijf kijken, blijf het vertellen wat je ziet, gezien vandaag. Want nou ja, je hebt de eerste 2-4 sets waren geweldig. Even de snelheid in de service.
1: Het is
0: service.
1: Echt bizar, zeker aan het begin inderdaad de snelheid van het spel ook. Maar ook in de service inderdaad, 241 kilometer per uur heb ik heel vaak gezien. Dus dat is echt bizar. En we kijken nu mee. En Shelton slaat hem in het net. Dus hij is zijn voordeel weer kwijt. Dan staat het nu 3-2 voor Shelton. Maar Alcaraz mag weer gaan serveren. Dus het wordt echt heel spannend.
0: Het mooie is dat Alcaraz het aan het begin van het toernooi heel erg had over het zware tennisleven. Drukke agenda. Dat hij vond dat daar toch wel eens wat aan moest gebeuren. En kijk, er is zoiets als karma volgens mij. Want hij staat nu om 4:30 s'nachts op de baan. Dat kan toch ook niet
1: de bedoeling zijn? Het maakt het niet makkelijker hem zo. Ik denk dat inderdaad hij genoeg rust nodig zou hebben. Ja, afhankelijk natuurlijk van wie er wint. En hij neemt nu zijn service weer. En het is echt fenomenaal wat ze hier beide laten zien. En eigenlijk, ik zei het net al tegen je, ze verdienen het allebei gewoon om door te gaan. Terwijl Alcaraz hier het punt pakt en dus op 3-3 komt.
0: En we moeten naar 10-10, hè?
1: Of
0: naar, naar 10 moeten we.
1: 10-8 eigenlijk, ja.
0: Ja, 10-8. Nou ja, goed. We gaan kijken. Het zou zonde zijn als we deze partij nu moeten verlaten. Maar zij gaan nu ook eventjes een rustpauze nemen. Dus dan kunnen wij dat ook wel even doen. En dan houden we je op de hoogte uiteraard van datgene wat er hier allemaal gebeurt op GPR Sport Radio. Maar dat er op hoog niveau getennist wordt, dat mogen duidelijk zijn.
1: Zeker, zeker. Prachtig.
0: Daar hoeven we geen verstoppertje voor te spelen.

0: durf de kast bijna niet te verlaten vanwege de spanning die er is bij de US Open. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.
1: Ja, lekker die spanning dat je er bent. Is er nog steeds.
0: Ja, die spanning is niet weg geweest. Alleen ze hebben hopelijk toch wel punten gemaakt, Cas, of niet?
1: Zeker, zeker. Ja, Alcaraz die heeft het voordeel eigenlijk gepakt. Die staat 5-4 voor en is nu aan zijn eigen service heeft hij net gehad. En die heeft het voordeel nu weer verloren, want het staat inmiddels 5-5. Hij heeft nog steeds wel de service, dus kan op 6-5 komen. Het is wel een heel belangrijk punt ook dit.
0: Ja.
1: Misschien leuk om te benoemen, eerder deze wedstrijd, de eerste set was ook een tiebreak. Die won Alcaraz. En Shelton heeft natuurlijk nooit eerder gewonnen van Alcaraz. Dus dat zou ook wel iets heel bijzonders zijn. Maar ja, dit is een toernooi waarbij dat eigenlijk al die statistieken nooit wat hebben gezegd.
0: Nee, en het is een thuistoernooi, hè?
1: Het
0: is natuurlijk ook zijn toernooi. Alcaraz is wat dat betreft wel populair, maar een buitenstaander in de Verenigde Staten natuurlijk.
1: Klopt, klopt. En Alcaraz heeft nu weer met een goede service. Echt bizar. Allebei zo goed in dat serveren. En daardoor pakken ze heel vaak hun eigen voordeel gewoon. En daardoor staat het nu ook 6-5 voor Alcaraz. En mag Shelton weer gaan serveren.
0: Ja, we moeten even naar de reclame. Hoe vervelend ook. En het nieuws.
1: Helaas.
0: Maar we zijn zo weer terug. En dan weet ik bijna zeker dat deze wedstrijd nog niet voorbij is.
1: Als het zo doorgaat, niet.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
14: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
23: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Ja, we gaan zo naar het nieuws, maar het allerlaatste nieuws komt natuurlijk van de US Open, Cas.
1: Ja, fenomenaal. De wedstrijd is dan eindelijk afgelopen. 4,5 uur uit mijn hoofd heeft het geduurd. Maar Ben Shelton heeft Carlos Alcaraz er gewoon uitgeknikkerd.
0: Ja.
1: 10-7 werd het in de tiebreak. Hij sloot het af met een ace. En dat is de eerste keer voor hem dat hij van Alcaraz heeft gewonnen. En ja, net zoals een aantal jaar geleden toen hij nog ongeplaatst was, is hij nu door naar de halve finale. Ja, het is echt fenomenaal.
0: Waanzinnig, waanzinnig, ja. En Alcaraz was niet nummer 1 geplaatst, maar was natuurlijk wel de nummer 2 van de wereld die terugkwam na een lange blessure.
1: Ja, de nummer 3 van de wereld, nummer tweede bij dit toernooi. En Ben Shelton was de nummer 9 en nummer 8 op dit toernooi. En ja, je ziet nu, hij krijgt nu het interview en de microfoon in zijn mond geduwd eigenlijk. Ja, ja, die glimlach en hoe blij die ook was na afloop en met zijn familie en alles. Het is echt schitterend.
0: Topsport, en tot diep in de nacht bij de US Open. We komen er zo weer even op terug.
24: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een paar duizend OV-medewerkers hebben vanochtend het werk neergelegd, volgens vakbond FNV. Ook andere vakbonden, zoals CNV, doen mee aan de staking. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Iets meer dan de helft van de Nederlanders kan wel begrip opbrengen voor de OV-staking, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Maar veel anderen vinden het een te zwaar middel en wijzen op de overlast voor een grote groep mensen. En bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in 2 weken een explosie geweest. Er ontstond brand, maar de schade bleef beperkt, meldt de regionale omroep.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. Verder naar de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 35 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
0: Goedemorgen, en die kan meedelen dat de halve finalist in de US Open Ben Shelton is. Hij is toch de verrassende winnaar van de tweestrijd met Alcaraz. Ja, je hoort er zometeen natuurlijk veel meer over.

0: Dua Lipa hier op GPR Sportradio, waarin we nog een beetje zitten bij te komen van de kwartfinale partij op de US Open midden in de nacht tussen Alcaraz en Shelton met als winnaar Cas
1: Ben Shelton. Ja, voor het eerst in zijn carrière heeft hij een top 3 speler en voor het eerst dus ook tegen Alcaraz gewonnen. Ja, het is echt bizar. En hij zei net ook in het interview dat eigenlijk heeft hij alles te danken aan het publiek wat daar is blijven zitten tot 3:30 in de nacht. En dat eigenlijk de grote reden is dat hij zei, that kept me going.
0: Ja.
1: Dus dat is echt, dat klopt ook wel, denk ik. Die bleven maar naar hem schreeuwen en zo, dus dat is echt mooi. En een ander leuke statistiek wat we nu natuurlijk kunnen delen is zijn tegenstander Tiafoe, dat is Francis Tiafoe, is ook een Amerikaan.
0: Ja.
1: We krijgen sowieso een Amerikaan in de finale van de US Open.
0: Kijk, en dat zal het publiek
1: dat kan alleen maar leuk
0: kunnen waarderen. Ja. Het zou zelfs, de Amerikaanse wedstrijd, heerlijk. Ja, toch? Dat winnen
1: zeker,
0: ze graag.
1: Ja.
0: Dat, kijk maar hoe op Roland Garros op Franse tennissers altijd werd gereageerd. En hoe de Engelsen naar hogere niveaus werden getild op Wimbledon. Ik zie trouwens nu wel overal een beetje verschijnen dat Alcaraz zich toch te veel heeft ingespannen. Dat hij niet lekker is geworden tijdens de wedstrijd. En dat hij heeft overgegeven nadat hij de vierde set had gewonnen, notabene.
1: Oh ja, dat zou ook natuurlijk heel goed kunnen. Ik heb het zelf niet live kunnen zien, dat deel in ieder geval. Maar ja, het zou wel goed kunnen. De inspanning was zo hoog. Het niveau lag zo hoog. Het was zo snel allemaal. Dat,
0: En als je 4 maanden bent weg geweest en je hebt natuurlijk wel getraind, maar je hebt niet dit soort wedstrijden gespeeld.

0: eigenlijk de hele elite van de tennissport weer aanwezig. En dan kunnen we weer mooie toernooien meemaken. Waarbij iedereen er is, want je mist Sinner natuurlijk wel hier.
1: Ja, zeker. Ja, dat is echt wel een aderlating, vind ik, dat hij er niet is. Dus natuurlijk samen met Alcaraz momenteel misschien wel de koning van het tennis. Dus laten we hopen dat dat snel weer zo is.
0: Hebben we een nieuwe koning?
1: We hebben natuurlijk Zverev die nu op plek 2 staat. Dus die kan zichzelf nog kronen. Maar
0: Shelton, hebben we een nieuwe koning?
1: Nou, misschien een prins.
0: Een prins. Nou ja, maar niet op een wit paard. Hè? Maar wel in een wit shirt.
2: GPR Sportradio. Sweetheart.

Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay, GPR Sportradio. We zijn bezig met de ochtendshow. We zijn bezig met het laatste stuk. Even wat laatste nieuws nog. Thibaut Courtois, keeper van Real Madrid, die zich gisteravond maar weer eens onderscheiden met een paar fantastische reddingen natuurlijk. In de Champions League ontmoeting met Inter, die met 2-1 werd gewonnen. Die Courtois heeft besloten om zich niet beschikbaar te stellen voor de wedstrijden van België in de komende Nations League campagne. Hij heeft gesproken met onze landgenoot en de nieuwe bondscoach van België, Mark van Bommel. En hij heeft afgesproken, oké, ik ben er nu niet bij, maar voor de kwalificatieduels blijf ik wel beschikbaar. Ja, hij heeft natuurlijk een heel druk schema. Hij heeft ook het WK gespeeld. En die overvolle speelkalender gaat een beetje tegen hem werken. En hij is inmiddels de keeper ook alweer 34 jaar. Maar goed, je kunt over dingen communiceren natuurlijk. En dat heeft Courtois gedaan met Van Bommel. Hij zegt erover, dan ga ik even quoten. Ik heb de keuze gemaakt om de volledige Nations League-campagne niet te spelen met de Rode Duivels. En de bondscoach snapt mijn keuze. Ik blijf wel beschikbaar voor de kwalificatiecampagne richting het EK. En begrijp dat ik dan net zoveel als de andere keepers voor mijn plaats zal moeten vechten. Nou ja, binnenkort die Nations League. Dus dan andere keepers uit België

0: krijgen dan de kans. Dat zal lammend zijn, denk ik, van Manchester United.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Die overigens nog voor hem inviel tijdens het WK natuurlijk. En nou, niet direct.
1: Nee, dat ging even wat minder, maar ja.
0: Glansrijk optreden had.
1: Maar heeft hij nu wat tijd om weer wat extra interlands erbij te schrijven?
0: Ja, en ik vind het een goede keeper trouwens.
1: Zeker, ja.
0: En hij doet het goed bij Manchester United. Dus is één van de laatste nieuwtjes. Eens kijken of er nog meer is. Nou ja, sowieso kunnen we je vertellen natuurlijk dat Hart Smoesa waarschijnlijk bij Feyenoord in de basis speelt. Omdat Giovanni van Bronckhorst heeft laten weten, en we hebben dat al een paar keer laten horen vanochtend, dat er een streep staat onder het incident Hart Smoesa. Geen gesproken woorden meer over de transfer. Geen verwijten over en weer. Hij heeft de spelersgroep toegesproken. Excuses aangeboden in zijn eigen woorden voor datgene wat er gebeurd is. En er is zelfs een beetje gelachen en zand erover, zoals dat zo mooi heet. En voor als je nu net in de auto stapt en je denkt, er werd toch ook nog getennis. Hoe zou dat gisteravond gegaan zijn? Nou, gisteravond is heel ver weg, maar veel dichterbij was 10 minuten geleden.
1: Ja, vanochtend. Nou, Ben Shelton die speelde tegen Alcaraz. En we hebben het helemaal gevolgd. Het was eigenlijk voor ons vanaf het begin van onze werktijden tot net. Ben Shelton die heeft voor het eerst gewonnen van een top 3 speler. En die is dus door naar de halve finale. En knikkert daarmee misschien voor ons wel de favoriet eruit. Het is echt fenomenaal hoe hij dat afsloot. Met een ace won hij de tiebreak uiteindelijk met 10-7.
0: Ja.
1: En gaan we dus een Amerikaanse halve finale krijgen.
0: Waanzinnig. En die kun je ook volgen, want wij volgen alles hier natuurlijk bij GPR Sportradio. Zodra we de tijd weten, dan melden we dat en dan kun je dat lekker allemaal volgen. Zometeen nog een paar tips als het gaat om podcasts waar je lekker naar kan luisteren. Dit is Cyril en Stumbling In.

0: EPR Sportradio, wij helpen je door het ochtendproces heen. We trekken je als het ware uit bed. Geef je het juiste gevoel op de oren. En je komt ook nog eens voorbereid op je werk aan. Want we hebben eigenlijk niks gemist. Wat jij deze ochtend nodig hebt, want het gaat om de sportieve discussie. En als je nou denkt, ik heb niet zo'n zin in het voetbal vanavond, maar ik wil wel iets horen over Spijker, dan heb ik ontzettend goed nieuws voor je. Want er is een extra F1 aan tafel special podcast online gekomen. Vanochtend om 6 uur al, dus die kun je al binnenslepen. En dat gaat over Spijker, het merk Spijker. Ja, nu te vinden op gprsportradio.nl of de Kijk-app. En het gaat over tal van dingen die met Spijker, het merk, gebeurd zijn natuurlijk. Bekende sprekers, Frans Verschuur, Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker zit aan tafel. Dat is Victor Muller. Ja, ze hebben het onder meer over de ambities van Spijker die er nog zijn in de autosport.
1: En Frans Verschuur, die al een leven lang meegaat in de autosport. Wat dacht jij toen, even heel eerlijk, toen die ambities bij Spijker naar boven kwamen?
2: Ik stop mijn oren wel even dicht.
3: Nee, dat was toen zo'n televisieserie Mission Impossible. Ja. En ik denk, goh, Victor kijkt veel naar tv. Dus Mission Impossible komt nu in Nederland.
2: Ja.
3: Het was eigenlijk natuurlijk niet te doen. Want iedereen praat over Le Mans en racen alsof het, dat doen we even. Maar dat is niet even. En Jeroen naast me, die weet alles ervan. Er zit zoveel werk en voorbereidingen. En toen dacht ik echt, Victor gaat Mission Impossible herhalen.
0: Ja, dat was Frans Verschuren die praat over Spijker. Dat doet hij samen met Jeroen Blekemolen en Victor Muller dus. Dank. Kasia ook dank. Morgen zijn we er weer.
4: Ja, tot morgen.
0: Vanaf 6 uur. En veel plezier met Rick. Rick van Veldhuizen is er zometeen direct na het nieuws van 10 uur op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV liggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in twee weken een explosie geweest. Tegen 6 uur ging er volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op, maar er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo heb je vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 6 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Verder oponthoud op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort heb je een kwartier oponthoud. Op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, doe je er tussen Westervoort en knooppunt Waterberg 25 minuten langer over. We zijn daar aan het bergen. Je kan omrijden via de ring van Arnhem. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. Ook hier zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: FOMAR, voordeel markt.
8: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Nog 309.000.
10: Oké, elektrisch en garantie?
11: 7 stuur.
10: Alcantara bekleden.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba. Bali of Kaapstad? Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
3: Aldi.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
21: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
22: NHA.nl.
23: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
25: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
26: Vannacht gaat het misschien gebeuren. Botek van de Zandschulp voor de eerste keer in zijn carrière naar de halve finale van het Grand Slam toernooi, de US Open in New York. Ja, het zou kunnen. Maar ja, dan is daar nog sfeer.

0: Crystal Waters en de Gypsy Woman bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ik ben een beetje uit het veld geslagen, want ik zou eigenlijk al contact moeten hebben gehad met Piet Romeijn, de fameuze rechtsback van Feyenoord in de jaren 60 en 70. Het was gisteren precies 61 jaar geleden dat Feyenoord aantrad met Henny Wening, met Eddie Pieters Graafland, Koemoelijn, noem maar op. Tegen Real Madrid in de Europa Cup 1 dus. Was ronde nummer 1. En vandaag beginnen ze ook in ronde nummer 1 tegen Barcelona. En het zou vandaag precies, even kijken, 56 jaar geleden zijn dat Feyenoord aantrad om uiteindelijk wereldkampioen te worden tegen het Argentijnse Estudiantes. Ze wonnen toen met 1-0. Joop van Dalen, weet je nog wel. Maar ik kan Piet niet bereiken.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, daar baal ik wel een beetje van. Maar goed, laat ik me eerst even gaan bezighouden met actuele zaken. Een tennis update. In dit geval gaat het over Botek van der Zandschulp. Die staat voor misschien wel de grootste wedstrijd uit zijn carrière. In de kwartfinale van de US Open treft hij Alexander Zverev, de Duitser. De nummer 2 van de wereld en de als eerste geplaatste tijdens de US Open in New York. Opvallend genoeg hebben die twee nog nooit tegen elkaar mogen spelen. Botek heeft voor zijn tactiek wel even aangeklopt bij Talon Griekspoor. Die heeft Zverev al vaker getroffen en weet dus waar zijn zwakke plekken zouden kunnen liggen. Van der Zandschulp staat 70ste van de wereld, maar daar trekt hij zich vrij weinig van aan. Hij schakelde in New York ook al Alex de Minaur uit, Zizou Bergs. En zelf zegt hij dat hij als underdog gaat beginnen en dat hem die rol wel past en dat hij daardoor zichzelf meer kansen toedicht. De wedstrijd begint in de avondsessie in New York. Die start om 19:30 lokale tijd. Dus dat wordt hier in Nederland 14:30 vannacht. Het daadwerkelijk begin kan uiteraard nog iets uitlopen, maar het gaat wel gebeuren.
2: Wel, ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Die wedstrijd toe als underdog. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Veel belangrijke punten zijn ook mijn kant opgevallen. En ja, ik denk dat ik zo ook die wedstrijd in moet. Dat er veel te halen is, er mag veel. De druk zal bij hem liggen. En ja, ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleggen.
0: Mooi hè, die onderkoelde manier van praten van heel veel topsporters tegenwoordig. Ja, het is Botek van der Zandschulp. Vannacht gaat hij proberen tegen de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is een taaie, het is een Duitser, dus ik wens hem heel veel succes.

0: Michael Jackson en After Wall. Wat blijft er toch een monument van een plaat bij GPR Sportradio. Ja, ik ben toch een beetje van slag. En daardoor wat onrustig misschien in alles wat ik doe. Want ik zou namelijk de fameuze rechtsback van Feyenoord, Piet Romein, aan de telefoon krijgen. Hij is onbereikbaar. En ik heb je uitgelegd, het was 61 jaar geleden dat ze de Europa Cup 1 wedstrijd tegen Real Madrid wonnen met 2-1. Later verloren ze hem dan weer met 5-0, waren ze uitgeschakeld. Maar goed, dat even terzijde. En 5 jaar later speelde hij tegen Estudiantes uit Argentinië en werd hij wereldkampioen. Dus ja, leek me leuk om hem er even bij te halen. Zeker nu Feyenoord tegen die andere grote Spaanse club moet gaan spelen. Maar goed, hij neemt helaas niet op en dat is natuurlijk heel vervelend. Kan natuurlijk even kijken of Dennis van Eersel bereikbaar is. Of hij misschien weet wat er dan eventueel aan de hand zou kunnen zijn. Er gaat wel iets over. Ik weet alleen niet waar die zit. Ja, ik doe het even spontaan en zomaar tussendoor. Dennis van Eersel, Feyenoord Watcher, voor alle duidelijkheid. Even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen.
1: Oh. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Dennis. Rick van Veldhuizen hier.
1: Goedemorgen.
0: Weet jij of het alles goed
1: buenos
0: gaat?
1: Buenos dias, zeggen ze hier.
0: Oh, buenos dias. Je zit in Spanje. Oké, okay, je zit al in Barcelona.
1: Ja.
0: Het is klote weer daar, hè?
1: Ja, er gaat een wedstrijdje gespeeld worden hier.
0: Ja.
1: Het wordt echt dramatisch vandaag. Gisteren ging mijn telefoon af, Rick. Echt goed. Ik denk, wat is er allemaal aan de hand, joh? Ja. En wereld hier in de regio. Dus, maar de wedstrijd komt niet in gevaar.
0: Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Maar even een ander probleempje, Dennis. Ik probeer Piet Romein te bereiken, de fameuze rechtsback van Feyenoord. Die heel wat mooie dingen gedaan heeft. Wat zei je? Over?
1: Probeer jij Piet nou wakker te bellen, dan ben je echt een hondenlul.
0: dat zei Piet toen, hè? Tegen de scheidsrechter. Hé, hey, hondenlul. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei onbedoeld. Natuurlijk. Ja, nee. Maar het is weer aardig.
1: Dat zei ik ook.
0: Ja, hij wordt morgen 87, hè? Dus dat zou alles kunnen zeggen. Zie jij kans om Piet nog even wakker te maken op een of andere manier? Dat we hem toch nog kunnen spreken? Want ja, ik baal er wel een beetje van. Dit is natuurlijk een man met een historie. En zeker op een dag als deze.
1: Ik weet niet of die ook in dit hotel. Want anders had ik even op de deur kunnen bonzen. Hij woont in Schiedam, geloof ik, hè?
0: In Schiedam, ja.
1: Onder de rook van Rotterdam. Al heel erg lang.
0: Ja.
1: Dus misschien is hij gewoon eventjes lekker weg. Geen idee. Ik heb gesproken.
0: Maar als jij nog even kans ziet, zou je Piet dan kunnen laten weten dat wij met goede bedoelingen hem proberen te bereiken?
1: Ja, dat is goed. Ik zal het doorgeven.
0: Oké. Okay. Hey, veel succes daar. Hoe is de sfeer in de Barcelona?
1: Nou ja, die is goed. Al zijn er ook veel Feyenoorders gestrand. Supporters die via Londen deze kant op wilden vliegen. Maar de verwachting is dat er tussen de 5.000 en 6.000 zijn. 3.000 in de uitvak. Ja, wat gaat er gebeuren met supporters? Waar maatregelen ook tegen zijn genomen met extra controles op de thuisvakken. Dus nou, hopen dat het kastfeer goed gaat. En ergens heel stiekem een stuntje van Feyenoord, hoe onrealistisch dat wellicht ook is.
0: Zoals dat ook 61 jaar geleden gebeurde tegen Real Madrid. Het was 1-0 voor Real en uiteindelijk werd het toch 2-1 voor Feyenoord. De 2 weken daarna volgens mij werden ze afgedroogd met 5-0 in Madrid. Maar dat even terzijde. Hey Dennis, dankjewel voor de moeite. En ik wens je veel succes daar. En als je Piet nog ziet, laat even weten dat wij goed volk zijn.
1: Als ik Piet... Ik bel Rick van Veldhuizen even.
0: Helemaal goed. Dennis, dankjewel, hè.
1: En dan doet hij dat vast. Hey, dankjewel. Graag gedaan, bedoel ik. Hoi, hoi.

0: Police and Don't Stand So Close To Me bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Nou, je hoorde het net al. Feyenoord moet aan de slag vanavond voor hun eerste wedstrijd in een Champions League reeks. Begint dus om 7:15. En ja, makkelijker hadden ze hun eerste tegenstander echt niet kunnen loten. Barcelona uit. En Barcelona is uitstekend aan het nationale Spaanse seizoen begonnen. 4 competitiewedstrijden, 4 overwinningen. De Duitse trainer Hansi Flick zegt bovendien openlijk dat zijn ploeg dit seizoen gewoon de Champions League moet gaan winnen. Frenkie de Jong ontbreekt vanavond vanwege zijn knie en Eric Garcia is geschorst. Feyenoord mist onder andere Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop en Gijs Smal. En Riels Nelson die heeft zijn koffertje niet eens ingepakt. De teruggekeerde aanvaller is niet meegereisd naar Barcelona. Hij heeft nog steeds last van een fysieke achterstand. En Giovanni van Bronckhorst hoopt hem zondag tegen FC Utrecht wel te kunnen gaan gebruiken.
1: Dat was natuurlijk ook zijn werkvergunning. Die is volgens mij inmiddels al binnen. Ik weet niet zeker, maar volgens mij is hij al binnen. Maar heeft natuurlijk wel een achterstand op de groep. Heeft bij Arsenal wel alles meegedaan, maar niet op het niveau met het team. Vooral individueel getraind. Dus deze wedstrijd komt voor hem te vroeg. We willen hem natuurlijk wel fit maken. En ook heel het seizoen van Ries te kunnen gebruik maken. Dus dat, ik denk dat daarom de wedstrijd vandaag te vroeg is geweest. En misschien van het weekend ook. Dus we hopen hem voor Utrecht beschikbaar te hebben.
0: Jordan Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord. Ook nog iets opvallends. Het Youth League duel tussen Barcelona en Feyenoord, dat is vanochtend vanwege de noodweer in Catalonië uitgesteld. Dat hoorde je net ook al bij Dennis van Eersel. Die zei het is echt noodweer. En hij kreeg echt ook alarmen op zijn telefoon binnen om toch vooral voorzichtig te zijn met het noodweer al daar. In verschillende gebieden zijn de buitensportactiviteiten geschrapt. En voor het duel van de eerste elftallen staat vooralsnog gewoon 7:15 op het programma. Maar of ze dat gaan halen, dat blijft dan nog even de vraag. Ja, als het noodweer is, dan is het noodweer, hè?
2: De spraakmaker.
0: En dan de spraakmaker van dit uur. Feyenoord moet vanavond tegen Barcelona zijn eigen aanvallende voetbal blijven spelen. Ook als dat het risico op een flinke nederlaag gaat vergroten. Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Laat eens even weten via de app van GPR Sport Radio. Wij horen graag wat jij ervan vindt. Moeten ze gewoon spelen zoals ze altijd spelen of moeten ze zich aanpassen aan de tegenstander die niet zomaar iemand is? Barcelona, daar hebben we het over. En zij hebben de wil om de Champions League te gaan winnen. Dus dat wordt nog een pittige wedstrijd, kan ik je vertellen. Dit is GPR Sport Radio met nu Carol G.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
9: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker Kippie.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Alle Sikkens verf bestel je bij
7: verfwinkel.nl. Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo heb je vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp doe je er tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort een half uur langer over. Ze zijn hier aan het bergen en de linkerrijstrook is dicht. En tot slot de A10, de Ring West. Daar heb je tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.
13: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
15: Ik heb de spraakmaker bij jullie uitgezet en de vraag is vrij simpel. Moet Feyenoord zich aanpassen aan het oppermachtige Barcelona of moeten ze gewoon hun eigen spel blijven spelen? Blijf het doorsturen via de app van GPR Sportradio. Morgen.
16: GPR Sportradio. Everybody get up.

0: gaat het ook nadoen, hè?
1: Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Robin Thicke hoorde je in de Blurred Lines bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Vanavond, als het weer tenminste toelaat, Barcelona tegen Feyenoord. Eerste wedstrijd voor de Champions League. Feyenoord weet dus wat er tegenover hen staat. Barcelona heeft namelijk al 4 wedstrijden gespeeld in La Liga en alle 4 gewonnen. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Rodri. En die laatste zei volgens mij afgelopen weekend dat de spelers van Valencia er helemaal niks van konden. Dat is ook een schandaaltje wat momenteel rondgaat in de Spaanse sportpers. Hansi Flick beschikt over een ploeg die zelf openlijk zegt: ja, hallo, we gaan de Champions League winnen. Je kunt als Feyenoord 2 dingen tegen doen. Je kunt heel compact gaan staan, de ruimtes dichtlopen en hopen dat je dan heel lang in die wedstrijd blijft. Of zeg: ja, dit is Champions League. Hé, hey, wij zijn Feyenoord uit Rotterdam-Zuid. En we gaan niet 90 minuten op de rand van ons eigen strafgebied liggen. Dus die bus parkeren. Nee. Daarom heb ik er eentje liggen hier.
2: De Spraakmaker.
1: Feyenoord moet vanavond tegen Barcelona zijn eigen aanvallende voetbal blijven spelen. Ook als dat het risico op een flinke nederlaag gaat vergroten. Was je daarmee eens of oneens? Nou, uit Maasluis, jouw de buurt van Rotterdam, Jordi. Eens, als je alleen maar gaat verdedigen, weet je bijna zeker dat je uiteindelijk toch tegen een goal aanloopt. Probeer ze dus maar pijn te gaan doen. Nou, succes. Peter uit Rijssen zegt volstrekt onzin. Europees voetbal gaat om punten, zet het dicht. En als je daar met 0-0 wegkomt, ja, dan heb je een wereldavond. Ilse uit Druten. Feyenoord moet wel Feyenoord blijven. Ik kijk liever naar een ploeg die iets probeert dan naar 11 man in het eigen strafschopgebied, oftewel de bus parkeren. Arno uit Volendam. Barcelona uit is niet de wedstrijd waarin je moet bewijzen hoe aanvallend je bent. Overleven, overleven en nog eens overleven. Dat is het credo. Dan hebben we Nathalie. Juist de grote clubs hebben er een hekel aan als je ze zo vroeg onder druk gaat zetten. De eerste 10 minuten moet Feyenoord er vol bovenop. Wesley laat weten, als je daar naïef gaat voetballen, dan kan het na een half uur al 3-0 staan. En daar heeft niemand iets aan. En Karin uit Oud-Beierland, hallo. Die zegt, je speelt Champions League om dit soort wedstrijden te beleven. Dan moet je ook durven spelen. Ja, mijn idee, hè. Ik sta er ook zo in. En nogmaals, vandaag, precies 56 jaar geleden, was het moment dat Feyenoord in de Kuip met 1-0 won van Estudiantes. En dat was een Argentijnse ploeg. En daarmee werden ze dus wereldkampioen. Het was ook niet het brilletje van Van Dalen en dat soort dingen. Hoe dan ook, het is een historische dag vandaag, 9 september. Maar dan 1970, laat het dan ook zijn in 2026. Vanavond dus ook gewoon te bewonderen op de televisie.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Tour Update.
1: Ja, Matthew Brennan begint vandaag aan rit 17... met inmiddels 4 etappenzegens in zijn eerste grote ronde. De Vuelta a España. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike won gisteren opnieuw met dank aan weer een perfecte lead-out van Superman Wout van Aert. Brennan is de eerste renner sinds Fernando Gaviria in de Giro van 2017... die bij zijn debuut in een grote ronde meteen 4 ritten wist te winnen. Visma staat inmiddels op 6 etappenzegens in deze Vuelta. Vandaag is alweer een kans van Dos Hermanas, oftewel de twee zusjes, naar Sevilla. Dat is een afstand van 185 kilometer en vrijwel volledig vlak. Officiële start is om even voor 2:30. En rond 5:20, oftewel 6:10, wordt de finish verwacht. En alles wijst erop dat het een massasprint gaat worden. Dus vandaar dat iedereen weer zoiets heeft van... Nou, Matthew Brennan, daar komt hij. Etappe zegen nummer 5. Dat zou toch wat zijn, dat zou toch wat wezen. Zeker bij je debuut in een grote ronde als de Vuelta is. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

Zuid, kan ik je vertellen. Everything's gonna be alright vanavond tegen Barcelona. De eerste wedstrijd om de Champions League. Wat voorheen dus Europa Cup 1 heette. Ik heb het al eerder gememoreerd, 61 jaar geleden. Gisteren was dat ze toen met 2-1 wonnen van Real Madrid, die andere Spaanse grootmacht. Gaan ze vandaag ook een truc uithalen? Je weet het niet. Maar vandaag is ook een historische dag voor Feyenoord. Nogmaals, 9 september 1970... was het moment waarop Feyenoord in de Kuip won van Estudiantes. Ze waren in Buenos Aires tot een gelijkspel gekomen, 2-2. Feyenoord kon het afmaken in de eigen Rotterdamse Kuip. Dat deden ze. Daarmee werden ze de eerste Nederlandse voetbalclub die wereldkampioen werd. Vandaag, 56 jaar geleden. Ja, ik breng het maar even in herinnering. Ik bedoel, je speelt tegen bijna een overmacht als het gaat om voetballende vermogens van Barcelona als Feyenoord. Maar toch, laten we kijken of we daar iets speciaals voor kunnen maken. En ik hoor ook heel veel mensen denken van, hallo, is toch ook nog een PSV? Speelt die niet dan? Jawel, maar die speelt morgen tegen Shakhtar Donetsk. Dus dat is de wedstrijd van morgen. Dus daar zullen we dan zeker ook het licht op laten schijnen. Dit is GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat schrijft hij in een open brief aan de fans. Hij kiest daarvoor vanwege gezondheidsredenen. Eind 2022 kreeg Overmars een hartinfarct. In de brief schrijft hij dat hij nu merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aan kan. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis Disney.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Thuisbatterij,
13: einde salderingsregeling,
14: terugleverkosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
20: Goedemorgen, we beginnen met tennisnieuws dat letterlijk nog maar anderhalf uur oud is. Carlos Alcaraz ligt uit de US Open. Ben Shelton won in een krankzinnige kwartfinale. Zometeen meer bij...

0: Totally Red.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Stars. Nou, laten we het daar eens even over gaan hebben. Jongens, in de voorbereiding op dit programma, tussen 10 en 12, ben ik altijd vooraf even bezig om alles op een rijtje te zetten, zodat we het laatste en mooiste en leukste sportnieuws kunnen brengen bij GPR Sportradio. Dus ja, dan heb ik ook een televisie aanstaan. Die staat dan in een hoekje. En dan kun je kijken naar sportbeelden. En ik zat te kijken, hè, is dat nou de US Open? Ja, dat is de US Open. Maar spelen ze nou nog? Die kijken bovenin. Ja, er staat live. En ik denk, nou, die gekke woorden. Maar het was echt zo. Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open. De titelverdediger verloor vannacht na 4 uur en 28 minuten van de Amerikaan Ben Shelton. Met de cijfers 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 en 7-6. Ja, en dan het tijdstip, hè. De wedstrijd eindigde om 3 minuten over 3:30 lokale tijd in New York. En bij ons was het toen 3 minuten over 9:30 in de vroege morgen. Nou, vroeg. In de morgen. Alcaraz kreeg het fysiek zwaar en moest tijdens de vierde set zelfs overgeven. Maar vocht zich toch nog naar de beslissende match tiebreak. En daarin trok Shelton de partij helemaal naar zich toe. En daarmee krijgen de Amerikanen sowieso een finalist voor hun eigen US Open. Want Shelton speelt in de halffinale tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. En Tiafoe maakte vannacht ook een bizarre comeback tegen Alex Mickelson. Er stond hij 2 sets en een break achter. Maar na 4 uur 39 minuten won hij alsnog in 5 sets. Ja, er gebeurden daar hele spannende dingen. En in dat licht bezien, Botek van de Zandschulp, die moet straks tegen Zverev, de Duitser, nou ja, straks, vanavond. Ja, dan hoop ik dan ook weer op iets bijzonders. Op een wondertje, zoals ook de Amerikanen in dit geval is overkomen met Ben Shelton. Alcaraz ligt er dus uit. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, het is woensdag 9 september.
1: GPR Sportradio.
0: En even wat sport in het kort. Joey Veerman stond gisteravond in de basis bij Borussia Dortmund in de Champions League wedstrijd tegen Villarreal. Dortmund won met 3-2, maar had daar een late eindsprint voor nodig. Serhou Guirassy die maakte in de laatste 10 minuten nog even 2 doelpunten. En Veerman speelde 75 minuten en werd daarna vervangen door Joop Bellingham. Joop? Ja, Joop. Nee, geen Jude, Joop. En die speelt dan bij Borussia Dortmund. Inderdaad, dat is de broer van Jude Bellingham. Dan, Manchester City begon de Champions League met een 2-0 zege op Porto, FC Porto. Beide doelpunten waren van Erling Haaland. En daarmee staat de Noor inmiddels op 59 doelpunten in 59 Champions League wedstrijden. Ja, dat is bijna absurd moyenne op dit hele hoge niveau. En dan ook nog even een verhaal van de Ballon d'Or. Want bij de mannen staat dit jaar geen enkele Nederlander op de shortlist voor de Ballon d'Or. Maar bij de vrouwen zijn er wel 3 Nederlandse vrouwen die genomineerd zijn. Dat zijn Vivian Miedema, dat is Kirsten Kasparaj en Esme Brugt. En Chelsea-verdediger Veerle Buurman is ook nog eens een keer genomineerd. Maar dan voor de prijs voor beste jonge speelster. Lionel Messi maakt natuurlijk bij de mannen weer kans op zijn 9e Ballon d'Or. Oftewel de gouden bal. We gaan het meemaken. Ja goed, hij heeft wel de finale verloren volgens mij. Dus en dan heb ik het over 2K. En ze hebben zich ook wel redelijk onsportief gedragen. Het zou heel raar zijn. Of krijgen we dan toch nog van... Ja, Messi hè. Je weet maar nooit wanneer hij stopt. Ja, ik ben benieuwd. Hoe dan ook, hij maakt er kans op en dat zou zijn 9e Ballon d'Or gaan worden. Bijzonder.

0: Bij het ritme van deze morgen, dat overigens begon met een redelijk zonnig weer. Maar dat gaat zometeen echt wel veranderen. Er komen heel veel buien aan, dus houd daar rekening mee. Even wat opmerkelijk nieuws uit België. Thibaut Courtois die gaat de komende maanden geen Nations League wedstrijden spelen voor België. De 34-jarige doelman van Real Madrid heeft daarvoor toestemming gekregen van de Belgische Voetbalbond en van de nieuwe bondscoach, de Nederlander Mark van Bommel. Courtois stopt niet als international. Er was heel even sprake van, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Hij wil er vanaf maart, wanneer de EK-kwalificatie weer gaat beginnen voor België, er weer gewoon bij zijn. De reden is vooral de overvolle kalender die Courtois heeft. En dat zal er waarschijnlijk zijn als speler, als doelman van Real Madrid. België speelt voor de komende 3 maanden 6 Nations League wedstrijden tegen Frankrijk, Italië, Turkije en Turquois. Courtois die wil die periode gebruiken om zijn lichaam toch vooral rust te geven. Hallo? Zijn lichaam rust te geven. Oké.
1: De spraakmaker.
0: Daar voel ik een spraakmakertje opkomen. Ja, laten we wel wezen. Waar gaat het over? Ja, je bent doelman. Normaal gesproken sta je met een goed elftal de hele tijd een beetje roerloos onder de lat. Alle gekkigheid op een stokje. Maar mijn vraag is wel, een fitte international hoort niet zelf te mogen bepalen welke interlands hij wel of welke interlands hij niet speelt. Of beter gezegd, welke hij overslaat. Ben je daarmee met me eens of oneens? Laat het eens even weten voor

vorige uur had jij gereageerd. Maar ik heb je niet meegenomen. Waarom, weet ik eigenlijk ook niet, maar ik heb je te laat gezien. Dus excuus daarvoor. Maar blijf vooral doorsturen. Je weet ons te vinden via de app van GPR Sportradio. Wow.

0: 50. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Is dat echt serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000, godverdikkeme.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: GPR Sportradio.
15: Sportradio.
14: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
16: Thibaut Courtois is doelman bij Real Madrid en bij het nationale elftal van België. Hij is 34 jaar oud en wil alle Nations League wedstrijden voor Barcelona zich voorbij laten gaan. Wat vind jij ervan?

0: Crypt. En Superheroes bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Thibaut Courtois is 34 jaar oud. Is gewoon een fitte sportman, een fitte keeper. Hij speelt bij Real Madrid, stond gisteravond nog onder de lat tegen Inter Milan, maar heeft met de Belgische voetbalbond afgesproken dat hij de hele Nations League mag overslaan. Niet omdat Courtois geblesseerd is, niet omdat hij gestopt is als international, er was wel heel even sprake van na het WK. Maar hij vindt de belasting simpelweg te groot. En bondscoach Mark van Bommel, de Nederlander, jazeker, gaat daarin mee. En dat is misschien wel een discussie die we steeds vaker gaan krijgen. Clubs betalen de salarissen, spelers spelen 60 of 70 wedstrijden per jaar. En ergens moet het lichaam dan toch ook weer een beetje rust krijgen. Maar ja, een interland is toch ook geen vrijblijvende uitnodiging, of niet dan? Ja, je voelt hem aankomen.
1: De spraakmaker.
0: De fit international hoort niet zelf te mogen bepalen welke interlands hij overslaat of niet. Eens of oneens? Jeroen, laat weten. Hij komt uit Horen, zie ik. Eens. Voor je land spelen is een eer. Als je fit bent, ga je. Anders moet je gewoon helemaal stoppen als international. Bam. Lisette zegt oneens. De spelers worden compleet uitgeknepen. Clubs, UEFA en FIFA plannen maar door. En uiteindelijk moet iemand zeggen, ja, het is genoeg geweest nu, hè? Marco uit Veenendaal. Dan wil ik wel een regel voor iedereen. Niet dat Courtois rust krijgt en de derde keeper wel 6 wedstrijden moet komen opdraven. 1 regel dus. Fleur uit Boksel. De Nations League is nu juist het toernooi waar je spelers rust kunt geven. Ik snap Courtois volledig. Arnold uit Katwijk. Als Oranje straks tegen Duitsland speelt, wil ik ook niet horen dat onze beste spelers liever een weekendje vrij hadden gehad. Nee, spelen. Sander uit Denensvaart. Het probleem is niet Courtois. Het probleem is dat er inmiddels zoveel wedstrijden zijn die spelers moeten maken. En dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt. En dat is nu gebeurd, zegt Sander. Marianne uit Goes. Dan moeten de bonden eerst eens wedstrijden gaan schrappen. Je kunt niet steeds meer organiseren en daarna verbaasd zijn dat er ook spelers zijn die afhaken. Ja, maar goed, als je zo'n keeper van wereldklasse hebt, dan wil je toch als België graag dat hij onder de lat staat. En niet iemand anders. Ja, ik weet niet of je nog kunt herinneren dat hij met enige lichte kwetsuur van het veld afging bij het laatste WK. Tevens ook de laatste wedstrijd die daar voor België werd gespeeld. Ja, toen kwam daar een tweede keeper in. En het was toch anders. Het was toch onrustig. En ja, daar ging België. Dus ik weet het niet. Het is allemaal niet zo prettig als je weet dat je zo'n goede keeper hebt. En dat hij dan zegt, ja, de Nations League, hey, die sla ik over. Laten we hopen dat ze dat bij Oranje niet gaan doen. We wachten het af. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

GPR Sport Radio met Janet Jackson en Together Again. Iedere keer tussen 10 en 12 proberen wij een beetje terug te kijken in de tijd. Vandaag is het 9 september 2026. We kijken even verder terug in de tijd. Dan komen we uit bij 9 september 1990. Oh, dat valt wel mee qua tijd dat we in de tijd teruggaan. Tenminste, voor mij wel. Dat ligt misschien ook aan mijn leeftijd, maar voor alle duidelijkheid, het is gewoon 36 jaar geleden, ja. Het is ook een mooi historisch verhaal dat aansluit bij die krankzinnige nacht die we hebben gehad. En, waarbij Botek van de Zandschulp gewoon door is gegaan. Omdat hij uiteindelijk zijn partij won. Vraag niet hoe, maar hij won hem. Dus daar kan nog wat gaan gebeuren. Vandaag, precies 36 jaar geleden, op 9 september 1990... won de toen nog 19-jarige Pete Sampras zijn eerste Grand Slam. Hij versloeg in de finale van de US Open Andre Agassi met 6-4, 6-3, 6-2. Dat is een afdroog partij. Sampras was toen 19 jaar oud en 28 dagen

alle rust op zijn 55 jaar. Een beetje rentenieren van het geld wat hij waarschijnlijk bij elkaar heeft verzameld bij het winnen van diverse Grand Slam toernooien. Maar dit was zijn eerste Grand Slam. Op 9 september 1990, Pete Sampras.

0: Teddy Swims.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: A loose control. Is er misschien ook wat kan gaan gebeuren op het nieuwe Formule 1 circuit van Madrid. Madrid, die is 5,4 kilometer lang, telt 57 ronden en combineert openbare wegen met speciaal aangelegde circuitdelen. Een van die blikvangers is de lange, sterke, verkante bocht La Monumental. Vrijdag om 13:30 dan begint de allereerste officiële Formule 1 training op Madrid. Wij zijn er natuurlijk bij van GPR Sport Radio. Zondag om 3:00 is daar dan de race. Maar er zijn natuurlijk ook wat coureurs die het al hebben bekeken. In ieder geval Verstappen. Die heeft namelijk met een simulator kennis gemaakt met het nieuwe Madrid-circuit. Volgens Max is vooraf nauwelijks te voorspellen welke auto daar goed zal gaan zijn. Hij noemt het een lastig stratencircuit met veel moeilijke bochten en zegt dat vooral de vrijdagtraining belangrijk wordt om grip en afstelling te begrijpen. En niemand heeft er ooit een Formule 1 race gereden, dus eigenlijk begint iedereen vrijdag helemaal vanaf nul. En er klinkt ook een waarschuwing over het nieuwe Madrid-circuit. Oud-Formule 1-coureur Pedro de la Rosa die noemt het circuit zelfs zeer uitdagend vanwege de vele muren dicht langs de baan. Een Aston Martin-simulatorrijder omschreef het zelfs als gevaarlijk. De verwachting is dat fouten onmiddellijk worden afgestraft en dat incidenten tijdens het weekend bijna onvermijdelijk zijn. Ja, vrijdag weten we dus voor het eerst...

eerst of Madrid een spectaculaire aanwinst gaat worden op de kalender van de Formule 1 races. Maar vooral ook of het een betonnen doolhof is van 5 kilometer. Of echt een uitdaging. En prachtig om te kijken voor alle liefhebbers van de Formule 1. En dat zijn er veel bij GPR Sportradio. Dat mag duidelijk zijn. Goedemorgen. Leuk dat jij er weer bij bent.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Volgens oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum Patiëntenspreiding ging het goed door ieders goede wil. Maar de volgende keer moet het strakker georganiseerd worden, zei Kuipers tegen de enquêtecommissie. Rond deze tijd begint in Oslo de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanaf het Koninklijk Paleis gaat de rouwstoet richting de Domkerk voor de publieke afscheidsplechtigheid. Daar zijn ook veel prominenten bij. Harald wordt daarna in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder in de vesting Akershus. Rusland heeft sinds gisteravond boven meerdere gebieden bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Dat melden Russische media. Bij de aanvallen zijn meerdere doden gevallen. Eén daarvan zou een kind zijn. President Zelensky noemt de aanvallen een reactie op het dagelijkse terrorisme van Rusland. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht. Het concert is historisch. Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. Tijdens het concert is ze 22. Dan is ze ook de jongste artiest die in de arena heeft gestaan. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en naar de vesting doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 richting Almere heb je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.
4: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
12: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl. Ik kom.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruggeleverd kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
11: Smakelijk eten tijdens je woensdagmiddag lunch. Het is 6:12. Wesley Sneijder, de voetballer, gaat een paar bijzondere items uit zijn carrière veilen. We gaan het er zo meteen eens even over hebben.

0: GPR Sportradio met Keen en Somewhere Only We Know. Smakelijk eten. Het is je woensdagmiddaglunch, 10 over 12. Vanavond een wedstrijd in de Champions League tussen Napoli en Arsenal. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we even praten over Wesley Sneijder. Want Wesley gaat een aantal bijzondere items uit zijn voetbalcarrière veilen. Het meest in het oog springende object is eigenlijk wel de zilveren bal. Dat is de prijs die hij ontving als de op één na beste speler van het WK in 2010. Maar naast deze trofee zullen ook diverse andere zaken van de voormalig middenvelder van onder meer het Nederlands elftal onder de hamer gaan. En de veiling biedt fans en verzamelaars natuurlijk een unieke kans om een stukje Nederlandse voetbalgeschiedenis in handen te krijgen. Dat dus binnenkort de veiling van Wesley Sneijder. Het is vandaag woensdag. Er is een hele bijzondere aflevering van F1 aan tafel gelanceerd. Het gaat over het automerk Spyker. Het opnieuw in de markt zetten daarvan. Aan tafel zitten Victor Muller, oprichter en eigenaar, maar ook coureur Jeroen Blekemolen, teambaas Frans Verschuur. En deze podcast, deze special, wordt aan elkaar gepraat door Twan van Peperstraten. Even een fragment? Ja, tuurlijk, kan. Victor Muller praat bijvoorbeeld in de podcast over het moment, begin deze eeuw, dat Spyker de Formule 1 inging. Weet je dat nog?
1: Voor Spyker was het sowieso natuurlijk briljant om een Formule 1 team te hebben, want daarmee ga je het wereldtoneel op. Je bereikt een audience dat je anders nooit zou kunnen bereiken. En het had net zo makkelijk had het heel goed kunnen gaan.
2: Ja. Het is alleen jammer dat ze dat toen, als hij er nu erin had gezeten, bestaat het nog. Want nu is Formule 1 echt handel en echt de business. En ja, ze zijn eigenlijk net te vroeg en toen waren de klappen aan alle kanten. Financieel gezien praat ik over. En ik denk dat dat helaas, als het 10 jaar later was geweest, hadden we nu op Zandvoort gezeten. Bij
1: 100%. Elkaar. Maar ja. Je moet je voorstellen, we kochten dat team voor 100 miljoen pond. Hè, of je het was ja. Natuurlijk. Je praat over wat nu één wedstrijd kost.
2: Ja.
1: De prijzen in de Formule 1 zijn maal 20. En ja, zou nu een heel waardevolle asset geweest zijn. Ja.
0: Wil je er meer over horen? De podcast over Spyker. De special, de Formule 1 aan tafel special. Je vindt hem bij ons op de website. Je vindt hem natuurlijk in de app van GPR Sportradio. En natuurlijk ook op je favoriete podcastplatform. Het is

GPR Sportradio met R.E.M. The Rapid Eye Movement. Het is je dinsdag, ik wou zeggen dinsdag, nee, het is je woensdagmiddag lunch. Ja, het is bijna 16 over 12. Het is alweer het midden van de week, het gaat snel. Dat betekent ook vanavond voetbal, Champions League. Vanavond de wedstrijd tussen Napoli en Arsenal op het programma daar. Volgens analisten is de Engelse club de favoriet voor de overwinning van de Champions League deze keer. De ploeg uit Londen zou de laatste jaren steeds beter zijn geworden. En wordt ook gezien als een serieuze kandidaat voor de eindzege. Voor de Nederlandse voetballiefhebber is er vanavond ook de wedstrijd tussen Feyenoord en Barcelona. De Rotterdammers beginnen hun Europese avontuur met een uitwedstrijd in Spanje. Daar komen we zeker later nog even op terug. Dan gaan we even richting de Nations League. Want de Belgische doelman Thibaut Courtois zal niet deelnemen aan de komende Nations League campagne met het Belgische nationale elftal. De keeper van Real Madrid heeft dit besloten na een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Ja, hij heeft aangegeven dat de bondscoach Mark van Bommel in dit geval zijn keuze begrijpt. Dat, en ondanks dat hij dan die wedstrijden overslaat, wel benadrukt beschikbaar te blijven voor de reguliere kwalificatieduels van de Rode Duivels in de toekomst. Dus hij is niet helemaal weg. In de Nederlandse Eredivisie heeft PSV slecht nieuws ontvangen vanuit de ziekenboeg. Dat is bekend geworden vanmorgen. Verdediger Kilian Seldilia heeft een blessure opgelopen en moet binnenkort een operatie ondergaan. De verwachting is dat de Fransman hierdoor maandenlang niet inzetbaar zal zijn voor de club uit Eindhoven. Het nieuws is natuurlijk, begrijp je, een flinke tegenvaller voor de regerend landskampioen, die de rechterachter pas tegen het eind van het kalenderjaar waarschijnlijk weer op het gras kan brengen. De precieze aard, de exacte aard van de blessure is niet bekendgemaakt, alleen dat ook het herstel lang dus gaat duren. Zo direct, ja, gaan we richting De Goffert, richting Nijmegen. Ja, maar niet voordat we de nieuwe plaat draaien van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Je woensdagmiddag lunch 10:50 inmiddels. Bij voetbalclub NEC in Nijmegen wordt reservedoelman Polster voorbereid op een belangrijke wedstrijd in de Europa League. De keeper stond gisteren al onder de lat en wordt nu klaargestoomd voor het uitduel met Juventus volgende week. De eerste doelman bij NEC is geschorst voor die wedstrijd, waardoor Polster zijn opwachting zal moeten maken in Turijn. Voor de Oostenrijkse keeper wordt het een unieke kans om zich op het hoogste Europese podium te bewijzen namens NEC uit Nijmegen. Over avonturen gesproken. Lars Veldwijk, de voetballer, heeft een nieuw avontuur in Azië. De spits, hij is inmiddels 35 jaar, heeft namelijk een contract bij PSM Makassar. En gaat aan de gang daar in de Europese competitie. Sorry, de Indonesische competitie. Voor de aanvaller, die in het verleden natuurlijk voor diverse Nederlandse clubs speelde, is het een belangrijke stap. En met deze transfer naar Indonesië voegt Lars Veldwijk een nieuw hoofdstuk toe aan zijn loopbaan. Die hem inmiddels al langs diverse landen en competities voerde. Hij sluit trouwens per direct aan bij zijn nieuwe club. Dan toch wel wat minder nieuws uit Vlaanderen. Technisch directeur Mark Overmars stopt met onmiddellijke ingang bij Royal Antwerp. Overmars heeft dit besluit genomen vanwege gezondheidsredenen. In een brief laat hij weten dat zijn energie volledig op is en dat hij naar zijn lichaam moet luisteren om verdere problemen te voorkomen. Overmars, die in 2022 trouwens werd getroffen door een hartinfarct, geeft aan dat de vermoeidheid en stress een hoogtepunt hebben bereikt voor hem bij Royal Antwerp, wat hem heeft geleid tot het neerleggen van zijn functie per direct. Ik zei het al eerder vanavond, Champions League, Barcelona en Feyenoord. Ja, hij lijkt gewoon door te kunnen gaan, die wedstrijd. Daar duiken we zo meteen even in.

0: GPR Sportradio, iets voor 12:30 met Sniff in the Tears en Driver's Seat. Het is deze middag overwegend bewolkt in Nederland. Er zijn veel buien, enkele zelfs met onweer. Temperatuur rond de 18 graden. Als je niet bang bent om nat te worden, is het wel lekker weer om te gaan rennen. Morgen is een dag met opnieuw veel bewolking. En maakt ook het westen van het land kans op een enkele bui. Morgen wordt het maximaal ongeveer 18 graden in het noorden, zuiden iets warmer met 21 graden. De wedstrijd vanavond tussen Barcelona en Feyenoord. Gaan we het zo meteen over hebben hier. Wil je niks missen? Dan zou ik gewoon hier blijven. Want we hebben het niet alleen over voetbal, maar nog veel meer zaken.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
11: Heijn. De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werkenbijequens.nl.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Sokken, la, boeken, Billy! Dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Nu
20: bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
21: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je 10 minuten vertraging. Dan de A10, de Ring West richting Rotterdam. Voor Amsterdam-Slotervaart heb je 10 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie en 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier oponthoud door de grenscontroles.
24: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
0: 3,5 minuten over 1:30. Ben Shelton zorgde voor een grote verrassing tijdens de kwartfinales van de US Open. Kan Botik van de Zandschulp dat ook doen? Zometeen praten we met hem.

0: BPR Sportradio, 10:30 met Brian Adams en Heaven. Het is je woensdagmiddaglunch, smakelijk eten. Vanavond de Champions League wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. Hij lijkt gewoon door te kunnen gaan. De autoriteiten in Catalonië hebben een waarschuwing afgegeven. Dat heeft alles te maken met het noodweer, maar dit lijkt geen gevolgen te hebben voor de wedstrijd. De wedstrijd die ook daar gepland staat in Camp Nou, in de Youth League tussen de jeugdteams van de beide clubs, die is wel vanwege de weersomstandigheden uitgesteld. En die wedstrijd zal morgen worden ingehaald. Voor het hoofdtoernooi dus, vanavond lijken de problemen op tijd voorbij. En dan is mijn vraag aan jou. Barcelona tegen Feyenoord. Barcelona thuis, Feyenoord op bezoek. Wat wordt de uitslag? Zullen we eens kijken wat het gemiddelde gaat worden van wat we denken hier. Laat het even weten via de WhatsApp. Simpelweg even naar onze app gaan of naar onze website. En dan zie je daar het WhatsApp-icoontje. Druk erop en geef even de eindstand door voor vanavond. Barcelona tegen Feyenoord. En dan maken we straks even een rondje. Dan gaan we eens kijken wat het gemiddelde is. Ben benieuwd. Misschien heb je het meegekregen. Een nachtelijke thriller was er. Nederlandse tijd wel te verstaan tijdens het US Open. Want de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz is uit het toernooi geknikt. Geduwd, geschoven, geslagen door Ben Shelton. Spectaculaire vijfzetter die tot diep in de lokale nacht duurde. Daarmee trok Shelton uiteindelijk aan het langste einde. Botik van de Zandschulp heeft nog een potje te goed. Oftewel, die moet nog spelen. Tegen de Duitse Alexander Zverev. Je kent hem. Hoe zit Botik van de Zandschulp erin? Kortom, hoe gaat hij de wedstrijd in?
1: Die wedstrijd toe als underdog. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Veel belangrijke punten zijn ook mijn kant opgevallen. En ja, ik denk dat ik zo ook die wedstrijd in moet. Dat er veel te halen is, er mag veel. De druk zal bij hem liggen. En ja, ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleggen.
0: Aldus Botik van de Zandschulp. Dat dus in de US Open in Amerika. En nogmaals, ja, zou je het weten, de uitslag tussen Barcelona en Feyenoord? Laat het ons weten via de WhatsApp. Het icoontje bij ons in de app voor je smartphone, GPR Sportradio. Of via de website. Wat wordt de uitslag? Ben benieuwd. We gaan het zo dadelijk even met je doornemen. Wat de gemiddelden zijn die binnenkomen.
2: GPR Sportradio.

de Champions League. Je kan jouw voorspelling doorgeven via de WhatsApp van GPR Sportradio. In de app rechtsboven staat het WhatsApp-icoontje. Klik erop en je kan gewoon je bericht versturen. Geldt ook natuurlijk voor de website. Wat komt er al binnen? 6016202213. Ik heb ook 1-3 staan. 6-1. Het zijn allemaal wel hele bijzondere getallen. Ik heb ook 5-6. Nou, het is echt. Het moet vanavond gewoon een doelpuntenfestijn bijna worden als ik dat zo lees. Geef het door. Ik ben benieuwd naar je reactie. Morgenavond in het voetbal kan trouwens PSV geen beroep doen op hun aanvoerder. Nee. Junior, de Braziliaan, is geschorst voor de eerste wedstrijd in de leaguefase van de Champions League tegen Shakhtar. De Eindhovenaren moeten dus in hun openingsduel van het Europese hoofdtoernooi stellen zonder een van hun misschien wel belangrijkste spelers op het middenveld. De afwezigheid van de captain betekent dat de technische staf een andere oplossing moet vinden voor deze belangrijke wedstrijd natuurlijk. En er is veel meer voetbalnieuws voor je wat we je kunnen vertellen. Nou ja, nieuws in zoverre gisteravond een beetje een wisselvallige rol voor de broer van Mbappé. Ethan, mag je ook zeggen Mbappé. Het jongere broertje, hij speelde namens Lille in de Champions League. Was nog de aangever bij de openingstreffer. Later in de wedstrijd tegen Real Betis eiste hij echter, en dat is wel jammer, een beetje een negatieve hoofdrol op. Er was een incidentje. Het overschaduwde eigenlijk zijn eerste positieve bijdrage aan de wedstrijd van Lille. En daar gaan we straks even wat gedetailleerder op in, op dat incident. We gaan ook hier praten over komend raceweekend, want er zit weer een Formule 1 race aan te komen. In dit geval gaat het over Spanje. Madrid, een nieuw circuit. Voor alle coureurs weer een uitdaging. En natuurlijk kan je hier alles volgen. De eerste en de tweede vrije training op vrijdag hoor je updates in onze programmering met Olaf Mol. Op zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie in zijn geheel live met Olaf Mol en Jack Ploy. En dat geldt natuurlijk ook zondag voor de race. Zometeen hier meer over voetbal en tennis. Lekker hier blijven. Het is, dus de lunch. De smakelijke lunch op woensdag bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Het is 4 minuten voor 1 geworden op je woensdagmiddag. En trainer Giovanni van Bronckhorst bereidt Feyenoord voor op de start van het Champions League seizoen. De Rotterdammers spelen natuurlijk vanavond in Barcelona tegen FC Barcelona. En wat verwacht dan bijvoorbeeld in dit geval Giovanni van Bronckhorst? En wat is de tactiek?
2: Nou, het zal heel moeilijk worden. De start van Barcelona is natuurlijk heel goed geweest. We zien ze allemaal spelen. We zien de kwaliteit die ze hebben en eigenlijk op alle plekken. Dus ja, dat zal heel moeilijk worden. Maar ja, ik denk één ding dat we wel moeten hebben is dat we, zeker als we de bal hebben, dat we daar ook van, we willen de bal ook houden. Dus we zullen wel de bal in bezit willen houden. Ook zo ons spel ook spelen. Dat wordt natuurlijk een hele klus tegen een goed team. Maar dat is wel de uitdaging die we hebben. Het is een mooie uitdaging voor ons. Omdat we ook hier zijn om de club zo goed mogelijk te presenteren. En voor de jongens is het ook een wedstrijd. Voor veel jongens ook de eerste wedstrijd op dit niveau. Nou, dat is ook voor de jongens persoonlijk een enorme ontwikkeling. Maar ja, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar wat ik al zei, aan de bal moeten we wel lef tonen. En zeker ook momenten, dat heeft de team ook laten zien, dat ze kwetsbaar zijn. Dat zullen er niet heel veel zijn, maar juist in die momenten moeten we erkennen. En ook die momenten vol aanpakken om ook zelf gevaarlijk te worden.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen tot zaterdagmiddag beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Mensen die toch gaan zwemmen en maagklachten of diarree hebben, kunnen het beste langs de huisarts gaan. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je vanaf knooppunt Oudijk er 10 minuten langer over door de grenscontroles.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker!
16: Kippie!
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Nog 309.000.
19: Oké. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Alle verf super voordelig.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
25: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
4: Smakelijk eten tijdens je woensdagmiddaglunch. Het is ruim 7 minuten over 1. Red Bull Racing heeft een opvallende naam aan haar juniorenprogramma toegevoegd. Ga je zo vertellen wie dat is?

0: radio met de Pet Shop Boys en Always On My Mind. Het is 11:01. Smakelijk eten tijdens de lunch.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, er is toch wel wat nieuws uit de Formule 1. Natuurlijk ook omdat we komend weekend richting Spanje gaan. In aanloop daarnaartoe heeft teambaas van Mercedes, Toto Wolff, zijn complimenten gegeven aan een van zijn zijn coureurs. Kimi Antonelli. Ja, logisch, want die maakt eigenlijk dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door. Hij is pas 20 jaar. Hij is onderdeel van het juniorenprogramma van Mercedes. En Toto Wolff is verrast met zijn snelle progressie in de Formule 1. Hij vergelijkt Antonelli met een AI-agent die zichzelf continu verbetert. De jonge Italiaanse coureur wordt gezien als een van de grootste talenten trouwens voor de toekomst in de Formule 1 en een mogelijke opvolger bij het fabrieksteam van de Duitse renstal op termijn. Ja, en als we het dan toch hebben over talenten, Red Bull Racing heeft een opvallende naam aan het juniorenprogramma toegevoegd. Hij is 11 jaar. Hoe jong kan je beginnen? Zijn naam? Robin Raikkonen. Ja, de zoon van voormalig Formule 1 wereldkampioen Kimi Raikkonen. Deze zeer jonge Finn wordt gezien ook als een groot talent in de kartsport en krijgt de ondersteuning dus van Red Bull Racing om zijn carrière verder te ontwikkelen. En hij treedt daarmee in de voetsporen van vele andere coureurs, onder andere Max Verstappen, die via het Red Bull-programma de top van de autosport wisten te bereiken. Ook Rocco Coronel, de zoon van Tom Coronel, zit in dat programma. We weten dus dat we over een jaar of 6, 7 Robin Raikkonen waarschijnlijk in de Formule 1 mogen verwelkomen.

0: GPR Sportradio met Gary Moore. Het is bijna 17 minuten over 1. Op de seconde af nu exact. Ja. En gisteravond was er de Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Inter. Ja, en dan heb je die Belgische keeper van Real Madrid. Hoe ervaarde hij de wedstrijd?
1: Nee, uiteindelijk, wat moet ik zeggen? Moeilijk begin. Inter was beter. Daarna scoren we eigenlijk met een cadeautje van hun 1-0. We komen iets beter in de match, krijgen we dan die 2-0 ook cadeau. Ze krijgen wel kansen, kunnen dus geen goal maken. Dan missen we een grote kans juist voor het einde van de rust, die 3-0. En dan na de rust hebben we 2-3 open kansen om die 3-0 te maken. Match gedaan, boeken toe. En ja, dat gebeurt niet. Dus opeens wordt de match heel open, van één kant naar de andere. En je voelt gewoon ook dat zij die goal kunnen maken. Een paar keer geluk gehad, dus dan weet je dat op een bepaald moment dat geluk ook op is. Scoren zij die goal en dan wordt toch nog 10 minuten even warm. Maar goed hebben we stand gehouden. En toch een belangrijke overwinning. Ja.
0: In de Champions League staat vanavond de wedstrijd tussen Napoli en Arsenal op het programma. Volgens analisten is de Engelse club natuurlijk de favoriet voor de overwinning van de Champions League als toernooi zijnde. De ploeg uit Londen zou de laatste jaren steeds beter zijn geworden en wordt dus gezien als een serieuze kandidaat voor de eindzegen. Vanavond dus die pot tussen Napoli en Arsenal. Ook Nederlandse clubs spelen in de Champions League. Bijvoorbeeld Feyenoord vanavond aan de bak tegen Barcelona. Rotterdammers beginnen hun Europese avontuur dus met een uitwedstrijd in Spanje. We hebben al wat voorspellingen via de WhatsApp binnen over de eindstand. We komen straks op een gemiddelde uit. Dat staat nu op 2-1 voor Barcelona. Heb je nou een ander idee over de uitslag tussen in dit geval Barcelona en Feyenoord vanavond? Laat het dan even weten. We prakken straks het gemiddelde. En dat zal de uitslag moeten worden dan, volgens de statistieken. Je kan het door WhatsAppen. Via onze app, GPR Sportradio, de gratis app voor je smartphone, staat een icoontje van WhatsApp in. En als je op dat icoontje klikt, opent je WhatsApp en kun je met ons gewoon even WhatsAppen in de studio. Hoe relaxed is dat? Dat geldt ook trouwens voor de website. Laat maar even weten wat jij denkt, wat de uitslag is vanavond. Barcelona tegen Feyenoord.

VPR Sportradio, 2:08. Vanavond is er een afwisseling van wolken en zon. Op het ogenblik is het nog overwegend bewolkt met buien en zelfs kans op onweer. De temperatuur vandaag ongeveer 18 graden. Komende nacht lichte buien. Daar is in ieder geval kans op. En morgen opnieuw vrij veel bewolking. En het westen van het land maakt morgen ook nog kans op een bui. Het wordt morgen tussen de 18 en 21 graden. Zometeen hier, Formule 1. We hebben tennis voor de US Open en natuurlijk veel voetbal. Want, uiteraard, het is een Champions League-avond in Nederland. We praten hier erover bij.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: De prijs

0: Flip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo, zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10 de Ring West richting Rotterdam. Voor Amsterdam Slotervaart zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten oponthoud. En dat komt door de grenscontroles.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
15: Goedemiddag, je woensdagmiddaglunch. Het is 2:03. In de motorsport maakt Nicolo Bulega de overstap naar de MotoGP. Ik praat je zo meteen bij over de details.

PTR Sportradio, lekker Odyssey en Going Back to My Roots. Dan is het lekker een bammetje eten met dat soort muziek. En natuurlijk ook met sport. In de motorsport maakt Nicolò Bulega de overstap. Hij zit nu in het Superbike kampioenschap, maar hij gaat naar de MotoGP. De coureur die momenteel succesvol is in de World Superbike zal volgend seizoen uitkomen dus in de koningsklasse van de wegrace, de MotoGP. De Italiaan staat bekend als een recordwinnaar in zijn huidige klasse. Hij waagt dus nu de overstap naar het allerhoogste niveau. Verdere details over voor welk team hij zal gaan rijden, dat is nog niet bekendgemaakt door de partijen, maar dat zal zeker binnenkort volgen. We maken ons op voor een inmiddels fantastisch tweede avondje vol Europees topvoetbal. Vanavond Feyenoord voor een uitdaging in Spanje tegen Barcelona. Maar er zijn nog wel andere krakers. Barcelona-Feyenoord, die starten om 7:15. Dat geldt ook voor Stuttgart tegen Viking. Die beginnen ook om 7:15. En vanavond om 9:00 zijn er 4 wedstrijden. Liverpool ontvangt thuis Atletico Madrid. Napoli ontvangt Arsenal. En in Parijs heeft Paris Saint-Germain Slovan Bratislava op bezoek. De andere en laatste wedstrijd om 9:00 is Sporting Portugal. Zij hebben de Turkse ploeg Galatasaray op bezoek. Dat zijn de wedstrijden voor vanavond. En inmiddels is het een minuut of 20 geleden dat de renners zijn begonnen aan de 17e etappe van de Ronde van Spanje, de Vuelta. Gaan we zo meteen eens even naar kijken.

kwart voor twee op je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Ja, de Vuelta. Biljartvlak op zijn Spaans, dat is deze rit. De 17e van de Vuelta. Een parcours meer op hun maat zullen de echte sprinters niet snel gaan vinden in de ronde van Spanje. Richting Sevilla is Matthew Brennan vandaag opnieuw de topfavoriet. Voor misschien wel zijn vijfde rit zeker. Inmiddels zijn er twee vluchters. Die hebben bijna 3 minuten voorsprong en hebben nog 173 kilometer te gaan. Het is de 17e etappe. Ze zijn gestart in Dos Hermanas en ze gaan dus richting Sevilla. In totaal zijn er 185 kilometer te fietsen door het Andalusische landschap. En omdat serieuze heuvels ontbreken, ja, biljartvlak is het bijna, is het ook nog oppassen voor eventuele zijwind. Dat kan natuurlijk ook het koersverloop onvoorspelbaar maken. We verwachten dat ze rond 16:45 aankomen in Sevilla. En mogelijkerwijs wordt dat dus een massasprint. We houden het voor je in de gaten. Natuurlijk de ontknoping van de Vuelta. De rit van vandaag hoor je hier. Zometeen bij Twan van Peperstraten. Vanmiddag hier bij GPS.

VPR Sportradio. Het is bijna 2:05. En in het voetbal heeft de club uit Eindhoven, PSV, slecht nieuws ontvangen vanuit de ziekenboeg. Want ze kunnen voorlopig niet beschikken in Eindhoven over hun verdediger. Ja, Kilian Sildilia, de Fransman, heeft een blessure opgelopen en moet binnenkort een operatie ondergaan. De verwachting is dat hij door het herstel maandenlang niet inzetbaar zal zijn voor PSV. De precieze aard trouwens van de blessure is niet verder toegelicht. Maar laat het duidelijk zijn, het is een flinke tegenvaller bij het begin van het seizoen. Ook een probleem in België, want technisch directeur Marco Overmars stopt per direct met zijn werkzaamheden bij de Belgische club Royal Antwerpen. De 53-jarige bestuurder heeft dit besluit genomen om gezondheidsredenen. In een open brief laat Mark weten dat zijn energie volledig op is en dat hij naar zijn lichaam moet luisteren om verdere problemen te voorkomen. Je kent hem natuurlijk, voormalig speler van Ajax en Oranje. Hij werd al getroffen in 2022 door een hartinfarct, wat hem natuurlijk langs de lijn hield met werkzaamheden. En geeft nu aan dat vermoeidheid en stress zijn hoogtepunt hebben bereikt en dat hij dus een stapje terug doet. We wensen Mark Overmars een goed herstel. Het is je woensdagmiddag. Dit is GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven. Dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. In Amsterdam is iemand van een plezierjacht in het water gevallen, meldt AT5. Dat gebeurde bij de Schelling Wouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten naar de drenkeling op zoek. Ook vliegt er een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden. GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Leidschendam. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de N46 is de weg in beide richtingen dicht tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Dat komt door een ongeluk.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
14: Hey, goedemiddag. Het is 2 uur geweest, woensdag 9 september. Dat is een bijzondere, gedenkwaardige dag voor Feyenoord. Waarom, dat hoor je zo verder. Ook nog ander voetbalnieuws, tennis en ook Formule 1 voor je onderweg.

0: GPR Sportradio met U2, die grote hit Walk On. In het voetbal is de Youth League wedstrijd tussen de jeugdteams van Feyenoord en Barcelona verplaatst. Het duel dat oorspronkelijk voor vanmiddag gepland stond, zal nu morgenochtend worden gespeeld. De reden hiervan is een weeralarm dat door de Catalaanse autoriteit is afgegeven. Feyenoord heeft de wijziging gisteravond officieel bevestigd. De ploegen zullen dus een dag later dan gepland in actie komen in de Europese competitie, dus voor jeugdteams. Trouwens een bijzondere dag voor Feyenoord vandaag, want het is vandaag precies 56 jaar geleden dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de wereldbeker won. Gebeurde op 9 september 1970. Gedenkwaardige dag dus voor de Rotterdammers. Die dus aan de vooravond staan van een belangrijke Champions League wedstrijd. Trainer Giovanni van Bronckhorst die heeft de gezinspeeld op een basisplaats voor Anas Hadji Musa in de Champions League wedstrijd Feyenoord tegen Barcelona van vanavond. Op de persconferentie gisteren bevestigde de coach dat de recente onrust rondom een mogelijke transfer van de aanvaller is gesust. Volgens van Bronckhorst is er een streep onder de situatie gezet en is de focus nu volledig op de belangrijke wedstrijd van vanavond. De technische staf weet wat de speler het elftal kan bieden in het duel. We blikken toch even terug op die persconferentie met Giovanni van Bronckhorst over Musa bij de NOS.
1: Uiteindelijk hebben we zondag natuurlijk gesproken met elkaar. En ook voor hem was het natuurlijk ook een moeilijke fase. Hij heeft daar natuurlijk toen de deal niet doorging, heeft hij de knop omgezet. En wij hebben er ik dan als trainer en ook de spelersgroep een streep onder gezet. Ja, hij heeft ook de groep toegesproken op het trainingsveld. En dat was goed, denk ik. Dat was ook, denk ik, het enige wat hij kon doen om terug te komen bij het team.
0: Alles Giovanni van Bronckhorst over de situatie met Musa in verband met die transfer die dus niet doorgegaan is. We maken ons dus op voor een fantastische tweede avond vol Europese voetbal. Feyenoord staat dus voor een gigantische uitdaging en reist af naar Spanje voor de uitwedstrijd tegen Barcelona. Begint vanavond om 7:15. En natuurlijk houden we je daarvan live op de hoogte hier bij GPR Sportradio. Verder komen vanavond om 9:00 ook nog in actie Liverpool tegen Atletico Madrid, Napoli tegen Arsenal, Paris Saint-Germain tegen Slovan Bratislava en Sporting Portugal die neemt het op tegen Galatasaray.

0: GPR Sportradio met Dr. Alban. It's my life. Het is woensdag 9 september. Ja, het doet een beetje herfstachtig aan af en toe. Het is overwegend bewolkt. Regelmatig vallen er buien, lokaal zelfs met onweer. Het wordt zo'n 18 graden deze middag. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Kan er nog een buitje vallen. En de noordwestenwind die neemt in de loop van de avond wat af. Dat scheelt. Tennis. Arina Sabalenka die heeft de halve finales van de US Open bereikt. De titelverdedigster had het in de kwartfinale bijzonder lastig met de Tsjechische Linda Noskova. Sabalenka moest tot het uiterste gaan en won de partij uiteindelijk na een beslissende matchbreak in de derde set. De setstanden die waren 7-6, 3-6 en 7-6. Ja, voor de Belarussische speelster was het een zwaar bevochten overwinning op weg naar een mogelijke prolongatie van haar titel in New York. Na afloop sprak ze over die zwaar bevochten wedstrijd bij Eurosport. Arina Sabalenka.
1: Yeah, oh my god guys, what a battle, what an incredible player she is. And I'm speechless right now because I was pushing myself to the limit at this match, especially in the third set. I honestly thought that's it, the match is over, and probably that's what helped me to kind of like, I don't know, feel loose and just go after my shots. And yeah, super happy to get this win, super happy. Yeah, it's tough match, tough battle. Thank you guys for honestly, just for you guys being you, you're amazing. And it's always unbelievable playing in front of you all. Thank you for your support. Well, this kind of matches, this kind of tie breaks, and this matches under such a high pressure, definitely kind of like boosting my confidence and my energy and my motivation. So I'm super glad that somehow I made that ace. It was a very important point, and it just shows that I'm ready to fight, and I'm happy to see that.
0: Arina Sabalenka klaar om dus door te vechten tijdens de US Open. Ze heeft dus de halve finales bereikt bij het vrouwenenkel. Later vanmiddag komt onze eigen Botik van de Zandschulp in actie tegen Alexander Zverev. Daarover zo meer, zo dadelijk ook nog even de reactie van de Zandschulp, hoe hij richting die wedstrijd gaat. Ik heb nog wat te voetbal voor je. Erling Haaland heeft zijn waarde voor Manchester City opnieuw bewezen. De Noorse spits scoorde gisteravond beide doelpunten in de gewonnen Champions League wedstrijd tegen FC Porto, moet ik zeggen. Die eindigde dus in 2-0. Met deze treffers is hij een icoon als Gert Muller voorbij op de eeuwige topscorerlijst van het toernooi en evenaart hij een clubrecord. De trefzekere aanvaller drukte daarmee direct zijn stempel op de start van het nieuwe Europese seizoen voor zijn club. Erling Haaland die is dus niet te stoppen. Vanavond dus meer Champions League voetbal, waarin dus onder andere Feyenoord in actie komt tegen FC Barcelona. Dat wordt een zware kluif voor de Rotterdammers. Wellicht weten ze te stunten zo aan het begin van dit nieuwe toernooi. Zo dadelijk dus meer over tennis. De US Open, Botik van de Zandschulp, die dus later vandaag in actie komt tegen Alexander Zverev. Zo dadelijk zijn verwachtingen van die wedstrijd. Je hoort het hier bij GPR Sport Radio.

0: CPR Sportradio met Sam Fender en Olivia Dean. Ben Shelton die heeft de halve finales van de US Open bereikt na toch wel een spectaculaire wedstrijd afgelopen nacht en in de vroege ochtend tegen Carlos Alcaraz. De 23-jarige Amerikaan was diep in de nacht na ruim 4,5 uur spelen te sterk voor de Spaanse titelverdediger. De partij eindigde in een vijfzetter met de setstanden 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 en 7-6. Ja, voor Shelton is het een memorabele overwinning, terwijl Alcaraz zijn titel in New York dus niet kan prolongeren. Dat moet een vieze tegenvaller zijn voor de Spanjaard. Wie nog steeds kans maakt op de halve finales is onze eigen Botik van de Zandschulp. En hij voelt zich goed in aanloop naar de kwartfinale partij die later vanmiddag, richting de avond, rond 5:30 Nederlandse tijd zal aanvangen. Meer daarover hoor je dus bij Twan van Peperstraten. Die houdt je ervan op de hoogte. Na opnieuw een marathonpartij te hebben gespeeld, richt de Nederlander zich nu dus op de confrontatie met de Duitser Alexander Zverev. Ja, van de Zandschulp gaf aan dat hij in zijn seizoen nog een echte klapper miste en hoopt deze te kunnen realiseren in New York. Zijn opmars tot de laatste acht van het prestigieuze Grand Slam toernooi bevestigt zijn goede vorm van de laatste weken. Hij sprak erover bij de NOS, Botik van de Zandschulp.
1: Ik ga naar die wedstrijd toe als underdog. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Veel belangrijke punten zijn ook mijn kant op gevallen. En ja, ik denk dat ik zo ook die wedstrijd in moet. Dat er veel te halen is, er mag veel. De druk zal bij hem liggen. En ja, ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleggen. Ik moet zeggen, ik vind het een hele fijne plek hier. Fijne omstandigheden. En zoals gisteren ongelooflijk mooi. Het hele publiek leeft mee. En dat is iets wat ik zeker mooi vind.
0: Spannend dus. Botik van de Zandschulp over zijn partij tegen Alexander Zverev. Later deze middag dus op de US Open. We gaan het nauwlettend voor je in de gaten houden. Twan van Peperstraat zal het live voor je bijhouden. Hier dus op GPR Sportradio. Zo dadelijk nog meer sport, onder andere Formule 1. Red Bull heeft een interessante coureur aangetrokken. Coureurtje aangetrokken van een hele bekende Formule 1 coureur, het zoontje daarvan. Wie dat is, dat hoor je zo. Dat en meer onderweg hier bij GPR.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99 €. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Voor de grens 10 minuutjes vertraging. De N46, de weg Groningen-Eemshaven. Die is in beide richtingen dicht bij Bedum. Je moet dus daar omrijden. Met name richting Groningen is de vertraging groot. Zo'n 50 minuten.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
23: Zo dadelijk meer over Max Verstappen. Hoe kijkt hij richting het nieuwe raceweekend op een hagelnieuw circuit? En Red Bull heeft een piepjonge coureur aangetrokken. De zoon van een voormalig Formule 1-coureur. Wie dat is, dat hoor je zo.

0: GPR Sportradio op deze woensdagmiddag met Robbie Williams.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, Max Verstappen staat komend weekend voor een nieuwe uitdaging in de Formule 1. Voor het eerst in bijna 3 jaar zal hij op een voor hem volledig nieuw circuit rijden, namelijk dat van Madrid. De laatste keer dat de Limburger op een onbekende baan in de koningsklasse reed was in 2023 in Las Vegas. Verstappen die omschrijft het nieuwe Spaanse circuit als een uitdagende baan. Met name vanwege het grote aantal lastige bochten dat de layout kenmerkt. Nou, dat ziet Verstappen wel als een uitdaging. Hopelijk wil zijn auto ook een beetje meewerken dit weekend. Dan zou het een mooi debuut zijn op een hagelnieuw circuit daar dus in Madrid. Over autosporten gesproken, Red Bull Racing heeft een opvallende naam aan het juniorenprogramma toegevoegd. Het team heeft de 11-jarige Robin Raikkonen, zoon van Formule 1 wereldkampioen Kimi Raikkonen, vastgelegd. Ja, de jonge Finn die wordt gezien als een groot talent in de kartsport en krijgt nu de ondersteuning van het Oostenrijkse topteam om zijn carrière verder te ontwikkelen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van vele andere coureurs die via dat Red Bull-programma de top van de autosport wisten te bereiken. Dus wellicht zit er een mooie toekomst in voor Robin Raikkonen, de zoon van Kimi Raikkonen. Ja, die is al lang bezig met het karten. Ik zag hem als heel klein mannetje al op social media voorbij komen. De helm was groter dan het lichaam, zeg maar. Maar Kimi is er vroeg mee begonnen door zijn zoon dus in aanraking te laten komen met de kartsport, om hem zo waarschijnlijk toch een beetje richting de autosport te krijgen. Ja, Kimi Raikkonen, wat een man is dat, hè. Ik mis hem wel op de paddock, hoor, in de Formule 1. Vooral de interviews van The Iceman. Wat waren die altijd geweldig, maar daar begon hij standaard zijn zin mee. En soms had hij ook helemaal geen zin om wat te doen. En dat liet hij dan ook duidelijk merken. Ik mis hem wel, Kimi Raikkonen. Maar zijn zoon gaat wellicht zijn carrière overnemen. En gaan we Kimi dus weer vaker zien in de toekomst. Zou mooi zijn. Zo dadelijk meer over tennis en voetbal onderweg hier bij GPR Sportradio.

bond de voetbalsters meer controle en zekerheid bieden over hun toekomst, door een topsportcarrière beter te combineren valt met een eventuele latere kinderwens. Ja, oké. Gratis dus eicellen in laten vriezen als je dus voetbalster bent van de nationale ploeg in Spanje. Ik vind het bijzonder, maar ja, ik denk als je het zelf graag wil, dat het een mooie oplossing is. Ja, laat ik het daarbij houden. Wielrenner Matthew Brennan die heeft gisteren zijn vierde etappezege in de Vuelta geboekt. De Britse sprinter van Visma Leasebike was in de 16e etappe met aankomst in Palos de la Frontera de snelste in de massasprint. Na een perfecte lead-out van zijn ploeggenoot Wout van Aert liet hij de concurrentie achter zich. Het is al het zesde dagsucces voor de Nederlandse wielerploeg in deze editie van de Spaanse rittenkoers. Brennan verstevigt met zijn overwinning zijn positie in het sprintersklassement. Ja, momenteel is de 17e etappe gaande. Die eindigt later deze middag in Sevilla. In totaal overbruggen de renners vandaag 185 kilometer door het Andalusische landschap. Omdat de serieuze heuvels ontbreken, is het voornamelijk oppassen voor eventuele zijwind, wat het koersverloop onvoorspelbaar kan maken. De renners die zijn vanmiddag iets na ene begonnen aan de etappe van vandaag. De verwachte eindtijd ligt rond 17:50 deze middag, wanneer het peloton aankomt voor een vermoedelijke massasprint. En meer daarover straks bij Twan van Peperstraat. Die houdt je live op de hoogte van het slot van de 17e etappe van de Vuelta. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Pink richting 3 uur op deze woensdagmiddag. De bal gold vanavond in Enschede voor een inhaalduel in de Vriendenloterij Eredivisie. FC Twente mag in het eigen vertrouwde Grolsvesten aantreden en neemt het op tegen Telstar. Voor de Tukkers is dit een uitstekend moment om het eigen publiek weer eens te trakteren op een lekkere thuisoverwinning. Om 6:15 start die wedstrijd FC Twente tegen Telstar. Ja, vanavond komt natuurlijk ook nog Feyenoord in actie in Barcelona. Tegen Barcelona dus. Om 6:15 gaat die wedstrijd van start. Beide wedstrijden, daarvan houden je op de hoogte bij Rob Spijker vanavond hier op GPR Sportradio, zodat je er niets van hoeft te missen.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. De Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren 4 mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur. Omdat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken. 19 of 20 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Die loopt de A1, Hengelo, Duitse grens. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging. Vanaf Oldenzaal Zuid rijdt het langzaam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar. De tunnel is eventjes dicht.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
16: Kippie.
17: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
21: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
22: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
28: Goedemiddag, 3 uur geweest op woensdag de 9e. Zo dadelijk aan het woord de trainer van PSV, Peter Bos. Die is de commotie rondom Van Bommel helemaal zat. Je hoort hem er zo zelf over.

0: GPR Sportradio met Brian Adams. Ja, en deze is lekker tijdens het hardlopen. Ik weet er alles van. Run to you. Het is woensdag de 9e. Trainer Peter Bos die heeft zich kritisch uitgelaten over de vele media-aandacht rondom PSV-speler Ruben van Bommel. Ja, die ophef ontstond na een harde fysieke actie van Van Bommel op Ajax-speler Aaron Bouwman afgelopen weekend, tijdens de recente confrontatie dus tussen de twee clubs. Bos noemt de hoeveelheid commentaren en opinies die hierop volgden lachwekkend. De trainer van de Eindhovense club stoort zich zichtbaar aan de manier waarop de situatie in de media is uitvergroot en de speler is bejegend. Vanmiddag tijdens de persconferentie werd Bos gevraagd, ja, of hij Van Bommel nog wat nazorg verleend had. Hij sprak erover bij ESPN.
1: Nee, heb ik niet gedaan. Omdat er zoveel over die jongen en met die jongen gesproken is. Dat ik denk, als ik ook nog een keer met hem ga zitten, dan kan het ook wel eens overkill zijn. Lachwekkend. Belachelijk. Maar kom op zeg. Ik heb jullie over Plea niet gehoord. En die is al een jaar eruit. Snap je dus? En ik noem even jullie, hè, omdat de media gooit dan op één hoop. En dat is natuurlijk niet terecht, maar daar heb ik die collectieve verontwaardiging niet gehoord of gezien. Dus het is klaar. Het moet klaar zijn. Ook voor Ruben is het klaar. En we gaan morgen tegen Shakhtar spelen.
0: Al dus Peter Bos, de trainer van PSV, die er dus hoorbaar klaar mee is over de commotie rondom zijn speler Ruben van Bommel. Bos die stelt dat zijn PSV verder is dan een jaar geleden aan het begin van de Champions League. Destijds begon de club met een nederlaag tegen Union Saint-Gilles. Ondanks het vertrek van een belangrijke speler als Saibari en ook Joey Veerman is de coach van mening dat de ploeg een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Bos durft dan ook met vertrouwen te stellen dat zijn team er nu beter voor staat dan tijdens de vorige Europese campagne. Nou, we gaan het dus morgen zien in de Champions League. PSV dus, zo dadelijk meer sport, onder andere motorsport ga ik het met je over hebben. En we gaan natuurlijk richting een nieuw Formule 1 weekend, waar ook Lewis Hamilton in actie zal komen op het hagelnieuwe circuit in Madrid. En waar let Lewis Hamilton dan zoal op als hij zo'n circuit opkomt voor de eerste keer? Daar vertelt hij zo zelf over en je hoort het hier bij GPR Sport Radio.

0: sportief bezig zijn op je woensdagmiddag. Je doet het met GPR Sportradio. Coureur Kimi Antonelli maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door. De 20-jarige Italiaan, onderdeel van het juniorenprogramma van Mercedes, verrast zelfs teambaas Toto Wolff met zijn snelle progressie in de Formule 1. Wolff die vergelijkt de groei van Antonelli, die afgelopen weekend nog zijn thuisrace won op Monza, met die van een AI-agent die zichzelf continu verbetert. Ik vind het een mooie vergelijking. Ja, de jonge coureur wordt dan ook gezien als iemand die voorlopig nog niet weggaat bij de Duitse renstal en heel veel voor het Formule 1-team nog kan gaan betekenen in de toekomst. En ja, hij doet dus serieus mee om de wereldtitel 2026, want hij leidt het kampioenschap. Dit weekend de Formule 1 in Madrid. Lewis Hamilton die is inmiddels aangekomen op het hagelnieuwe circuit, waar dus nog niet eerder op is gereest. En hij vertelt zelf waar hij op let als hij dus op zo'n nieuw circuit aankomt. Lewis Hamilton.
1: Best thing I look for on the track, which way it goes. Which direction, is it clockwise, anti-clockwise? Where's the first turn? Do you turn right or left out the garage? That's when I walked out here for the first time today. I was like, is it right or left?
0: Ja, oké, Lewis Hamilton. Ja, hij kijkt dus als hij aankomt bij een nieuw circuit. Ja, welke kant moet ik eigenlijk op? En ja, moet nou links of rechts af als ik de garage uitkom? Ja, Lewis Hamilton, ja, het klinkt heel simpel, maar het is wel heel belangrijk wat hij zojuist noemde. Ook hij komt dus in actie komend weekend tijdens de GP van Spanje. Die wordt verreden op het hagelnieuwe circuit in Madrid. Ze hebben er dit jaar twee thuisraces daar in Spanje voor Fernando Alonso en Carlos Sainz. Ja, het kan niet op daar in Spanje, terwijl wij hier in Nederland afscheid hebben moeten nemen van Zandvoort. Ja, verschil moet er zijn, zeggen we dan maar. Even heel iets anders. Voetballer Wesley Sneijder laat diverse bijzondere items uit zijn carrière veilen. Het meest opvallende stuk is de zilveren bal. De prijs die hij ontving als de op één na beste speler van het wereldkampioenschap voetbal in 2010. Naast deze trofee gaan ook andere memorabilia. Dat is een mooi woord, memorabilia. Van de voormalig middenvelder van onder meer Oranje onder de Hamer. De veiling biedt verzamelaars en fans een unieke kans om een stukje Nederlandse voetbalgeschiedenis in handen te krijgen. De reden voor de verkoop is trouwens niet bekendgemaakt. Ik hoop toch niet dat het zo zal zijn dat hij geld nodig heeft. Nee, dat verwacht ik niet. Maar het is wel leuk als je wat geld over hebt. Want ik denk wel dat je er flink wat voor neer moet leggen om als voetballiefhebber echte Nederlandse voetbalgeschiedenis in te kopen. En dat is misschien al wel een goede investering ook.

Nou, Wesley Sneijder die dus onder andere de zilverbal van het WK 2010 gaat veilen. Onderweg nog meer voetbalnieuws. Want er is dus nieuws over Mark Overmars die gestopt is bij zijn eigenlijk nieuwe club. Al meteen, nou, hoe dat precies zit, dat en meer hoor je zo hier bij GPR Sportradio. Oh, nee.

GPR Sportradio op deze woensdagmiddag. Het is 9 september en er vallen behoorlijke exemplaren uit de lucht. Eerder deze middag toen ik de hond uitliet, kreeg ik de volle laag van een behoorlijke bui. Ja, die vallen regelmatig deze middag. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Kan er nog wel een buitje vallen en de wind neemt in de loop van de avond wat af. Dan wat minder nieuws voor Mark Overmars. De technisch directeur is per direct gestopt bij de Belgische club Antwerp FC. De 53-jarige bestuurder laat in een open brief weten dat zijn energie volledig op is en hij naar zijn lichaam moet luisteren. Overmars, die in 2022 nog werd getroffen door een hartinfarct, stapt om gezondheidsredenen op. Volgens zijn dokters is de kans op een nieuw ernstig medisch incident te groot als hij niet onmiddellijk rust neemt. Zijn vertrek is ook per direct ingegaan. Nou, sterkte in ieder geval voor Mark Overmars. En hopelijk dat hij er op tijd bij is. En luister goed naar je lichaam, is het advies. Iets anders, in de motorsport maakt Nicolo Bulega de overstap van het Superbike kampioenschap naar de MotoGP. De coureur die momenteel succesvol is in de World Superbike zal volgend seizoen uitkomen in de koningsklasse van de wegrace. De Italiaan staat bekend als een recordwinnaar in zijn huidige klasse en waagt nu de stap naar het hoogste niveau. Verdere details over welk team Bulega precies zal gaan rijden zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt door de betrokken partijen. Maar die zullen zeker snel naar buiten komen. En als dat zo is, hoor je het hier bij GPR Sport Radio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea. 2 plus 3 gratis. En conferansperen. Pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
4: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. It's the dough, dough, dough.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equans.nl.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR! Voordeelmarkt!
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
8: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je,
11: jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smin. Boost yourself.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar wat langere files in ons land, 150 kilometer bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Zaltbommel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 8 kilometer file vanaf Beest. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Ook daar gebeurde een ongeluk, zijn zelfs 3 rijstroken dicht. Op de A27 Utrecht-Almere bij Huizen een kwartier vertraging. En op de N301 rijdt het langzaam vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer file, kwartiertje op onthoud.
16: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
18: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Een spannende dag voor Botik van de Zandschulp. Want later deze middag, Nederlandse tijd, gaat hij in actie komen tegen Alexander Zverev op de US Open. Maar er is ook nog gevoel.

0: GTR Sportradio met Maroon 5. Het is woensdag 9 september en er kunnen behoorlijke exemplaren uit de lucht vallen. Ik heb het over buien. Af en toe zien we een straaltje zonneschijn voorbij komen. Het is zo'n 18 graden. Vanavond wordt het wat rustiger met betrekking tot het weer. Minder buien, minder wind en iets meer opklaringen.
1: GTR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ethan Mbappé, ja, die kende gisteravond een wisselvallig optreden voor Lille in de Champions League tegen Real Betis. De jongere broer van de bekende Real Madrid-ster was nog eerste aangever bij de openingstreffer van voormalig Feyenoord-speler Rueda. Later in de wedstrijd eiste hij echter een negatieve hoofdrol op door een rode kaart te ontvangen. Aan deze uitsluiting had een nadelige invloed op de prestaties van zijn team in het restant van de wedstrijd. Over Champions League gesproken, vanavond weer een aantal nieuwe wedstrijden. De tweede avond vol Europees voetbal. Feyenoord, die staat voor een gigantische uitdaging, is afgereisd naar Spanje voor de uitwedstrijd tegen Barcelona. Even later belooft de kraker op Anfield tussen Liverpool en Atletico ook absoluut de moeite waard te zijn. Dus mis er niets van. Blijf bij ons, want vanavond houden je live op de hoogte van die wedstrijden bij Rob Spijker. Vanavond om 7:15 dus Barcelona tegen Feyenoord. Stuttgart die neemt op tegen Viking om 7:15 ook. Liverpool tegen Atletico Madrid. Napoli tegen Arsenal. Paris Saint-Germain die neemt het op tegen Slovan Bratislava. En Sporting Portugal neemt het op tegen Galatasaray. Die wedstrijden beginnen om 9:00 in de Champions League. Dan hebben we ook nog een wedstrijd vanavond in de Vriendenloterij Eredivisie. Een inhaalduel. FC Twente mag in de vertrouwde Golfsvesten aantreden en neemt het op dus tegen Telstar. Voor de Tukkers is dit een uitstekend moment om het eigen publiek weer eens te trakteren op een lekkere thuisoverwinning. Om 7:15 start die wedstrijd SC Twente tegen Telstar. En je wordt ervan op de hoogte gehouden hier bij GPR Sport.

0: GPR Sportradio met Sister Sledge. Even wat danspasjes zo op de woensdagmiddag. Dat is ook heel erg sportief. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. We houden je natuurlijk ook op de hoogte van de US Open. Ja, Carlos Alcaraz die is uitgeschakeld in de kwartfinales van de US Open. De Spanjaard verloor diep in de Amerikaanse nacht na een spectaculaire vijfzetter van de lokale favoriet Ben Shelton. De 23-jarige Amerikaan was na een marathonpartij die pas om 3:30 s'nachts lokale tijd eindigde de sterkste. De setstanden waren 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 en 7-6. Shelton die plaatst zich door deze verrassende overwinning voor de halve finales van het Grand Slam toernooi in New York. En Botik van der Zandschulp die maakt ook kans op het behalen van die halve finales. Hij voelt zich goed in aanloop naar de kwartfinale partij die hij heeft tegen de Duitser Alexander Zverev. Van der Zandschulp gaf aan dat hij in zijn seizoen nog een echte klapper miste en hoopte deze te kunnen realiseren in New York. Zijn opmars tot de laatste acht van het prestigieuze Grand Slam toernooi bevestigt zijn goede vorm van de laatste weken. Vanmiddag 5:30 Nederlandse tijd gaat die wedstrijd van start bij Twan van Peperstraten. En vanavond ook bij Rob Spijker wordt je er uitgebreid van op de hoogte gehouden hoe het Botik van der Zandschulp vergaat daar in New York. Dit is wat hij er zelf over te zeggen had bij de NOS.
1: Ik ga naar die wedstrijd toe als underdog. Ik zit goed in mijn vel. Ik heb veel belangrijke punten gespeeld. Veel belangrijke punten zijn ook mijn kant opgevallen. En ja, ik denk dat ik zo ook die wedstrijd in moet. Dat er veel te halen is, er mag veel. De druk zal bij hem liggen. En ja, ik heb al eerder laten zien in dat stadion dat wanneer ik de underdog ben, dat ik een hele goede wedstrijd kan afleggen. Ik moet zeggen, ik vind het een hele fijne plek hier. Fijne omstandigheden. En zoals gisteren ongelooflijk mooi. Het hele publiek leeft mee. En dat is iets wat ik zeker mooi vind.
0: Botik van der Zandschulp over zijn partij die later deze middag gaat beginnen tegen Alexander Zverev. Het zal zwaar worden, maar hopelijk weet hij dus te stunten daar tijdens de US Open. Botik van der Zandschulp dus. Zo dadelijk nog veel meer sport, onder andere

0: GPR Sportradio deze woensdagmiddag. Aan de lijn heb ik oud-motorcoureur Joey Litjens. Joey, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag maar weer.
0: Toch al een groot nieuwtje uit de MotoGP. Nicolò Bulega die maakt de overstap van het Superbike kampioenschap naar de MotoGP. Ik dacht, even met Joey bellen hoe dat in elkaar steekt.
1: Ja, zeker. En dat doe je goed, want het is best wel een grote stap om van de World Superbike naar de MotoGP toe te gaan. We zagen verleden jaar Toprak, Gas Katliogu, toch wel de World Superbike fenomeen, om het zo maar even te zeggen, die de overstap maakte naar de MotoGP. En nu volgt ook Nicolò Bulega. En ja, dat is een interessante stap, want dat is een stap die we niet heel vaak zien. Normaal zien we eigenlijk een stap van de MotoGP naar de World Superbike. Maar nu zien we toch ook weer een jong talent weer terugstromen in de MotoGP. En ik bedoel met name terug, want Nicolò Bulega die komt uit de 446 Academy, uit de Grand Prix-wereld. Okay. Daar is hij opgegroeid, maar ja, dat lukte niet. Dus heeft hij via zijspoor toch zijn weg gevonden naar de MotoGP. Ja, dat is wel uniek.
0: Dus van de Superbike maakt hij eigenlijk een omgekeerde terugkeer naar de MotoGP. Hoe wordt dat gezien in de motorsportwereld? Liggen die kampioenschappen een beetje gelijk? Of

0: in de MotoGP. Dus ik hoop dat hij het tij kan keren.
1: Ja, hij staat wel bekend als recordwinnaar in zijn huidige klasse. Dus hoe schat je zijn kansen in? Als hij nu het eerste seizoen daar... Want ik neem aan dat hij pas volgend seizoen instroomt, hè?
0: Ja, inderdaad. 2027. Nou, hij heeft meerdere grote voordelen. Het eerste is, hij is officieel testcoureur bij Ducati. Dus hij kent de nieuwe 850-machine die per 2027... Ja, waar ze mee gaan rijden, ja, die kent hij. Want hij test er al mee. Hij kent hem behoorlijk goed zelfs. Plus, hij kent de Pirelli-banden. En dat is ook een switch die we gaan zien. De Pirelli-banden worden nu nog gebruikt in de World Superbike. Maar die komen over vanuit de World Superbike naar de MotoGP. Dus heel eerlijk, ik denk dat hij nog wel eens best voor verrassingen gaat zorgen. Dus ik zie zeker een grote kans van slagen. En als het moment daar is, dan is dit het moment.
1: Nicolo Bollega dus richting de MotoGP. Joey, dankjewel voor deze duiding. En we spreken elkaar snel weer.
0: Graag gedaan.

GPR Sportradio met Freddie Mercury, Living on My Own. Heerlijk. Richting 4 is zo dadelijk hier Twan van Peperstraten, met natuurlijk veel meer voetbal. Ook met de ontknoping van de 17e etappe in de Vuelta. En natuurlijk de spannende wedstrijd Botik van de Zandschulp tegen Alexander Zverev tijdens de US Open. Dat allemaal zo dadelijk bij Twan.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. Dick Advocaat kan het maar niet laten en blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. En dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken. 19 of 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Zeker voor de tijdstip. 300 kilometer file bij elkaar. Wat opvalt, de A2 Utrecht-Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel, een uur vertraging vanaf Culemborg, 11 kilometer file. Zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Je zou kunnen omrijden, maar dat moet je wel met een personenauto doen. Over de Merwedebrug, via de A27 dus. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg. 40 minuten vertraging, een 9 kilometer file staat er. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord een half uur vertraging. A27 Utrecht-Almere. De bij knooppunt Eemnes, 10 minuten vertraging. En een half uur vertraging voor de Duitse grens. Als je over de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland rijdt.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleverkosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
17: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
17: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
23: Alle Sigma verf bestel je bij
24: verfwinkel.nl. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
26: Simyo.
27: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
28: Goedemiddag, het is dag 2 in de Champions League. Met zometeen om 6:45 de wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. En vanmiddag gaan we vooruit kijken naar die mooie wedstrijd in Camp Nou. En dat doen we ook richting de inhaalwedstrijd tussen Twente en Telstar. En we volgen natuurlijk de 17e etappe in de Vuelta.

Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. GPR Sportradio. Met natuurlijk later vandaag de kwartfinale op de US Open tussen Botik van de Zandschulp en Alexander Zverev als eerste geplaatste Duitser. Ja, wij hadden een klein beetje gehoopt dat die partij zou beginnen rond de klok van 5:30. Is echter verplaatst naar 2:30 vannacht. Dan staat die partij dus op het programma in New York. Zometeen gaan we vooruitkijken naar die tennispartij met Lexi Stevens. En we houden je uiteraard op de hoogte van de 17e etappe in de Vuelta. Dat is een rit over 185 kilometer van Dos Hermanas naar Sevilla. Het is een redelijk vlakke etappe, sterker nog. Het is de vlakste deze Vuelta. En dus is de kans op een massasprint uiterst groot. Alleen de etappe was er maar goed en wel begonnen. En meteen gingen er al twee vluchters weg. En die zijn nog steeds niet gegrepen door het peloton. Sinoué Fernandez, een Spanjaard van 26 jaar. Hij rijdt zijn eerste Vuelta. En de Fransman Enzo Paliné. En die twee haalden een voorsprong op een gegeven moment van ruim 5 minuten. Maar goed, toen ging het peloton rijden. En de laatste 30 kilometer is die voorsprong van 5 minuten geslonken naar ongeveer 3 minuten. De finish is uiteindelijk straks in Sevilla aan het Paseo Cristóbal Colón. Dat betekent dus weinig klimwerk, brede wegen en uiteindelijk waarschijnlijk dus weer een massasprint.

0: Spendau Ballet, 13 minuten voor 4:30, GPR Sportradio. Met een paar korte berichten. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur bij Royal Antwerp. Overmars laat in een open brief weten dat hij te veel last heeft van vermoeidheid, stress en gezondheidsklachten en de functie niet meer kan bekleden. Hij begon in 2022 bij de Belgische club, werd toen met Mark van Bommel als trainer ook nog Belgisch kampioen en een paar maanden later kreeg hij een zwaar hartinfarct. Voor hij bij Antwerpen aan de slag ging, werkte hij bij Ajax, waar hij moest vertrekken wegens grensoverschrijdend gedrag. En Dick Advocaat, jazeker, hij gaat door als bondscoach van Curaçao. Bond maakte dat zojuist bekend. Hij blijft tot eind juli 2027. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao afgelopen zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Komende vrijdag maakt hij zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. We hebben samen iets bijzonders opgebouwd en ik kijk er naar uit om met de spelers en staf verder te werken en voor te bouwen op wat we allemaal hebben bereikt. Al dus Advocaat. Hij is nu nog 78, maar over een paar weken wordt hij 79. Ja, ik zou bijna zeggen applaus voor Dick Advocaat. Ja.
1: NPR Sportradio. Hoi.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, GPR Sportradio. Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Botik van der Zandschulp de kwartfinale bereikt van een Grand Slam toernooi en het is wederom de US Open. Vannacht speelt hij tegen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev. En ik ga vooruitblikken op die partij met oud-tennister Lexi Stevens. Lexi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ben je verrast dat van der Zandschulp het weer zo ver heeft geschopt?
1: Nou, nee, ja. Het is verrassend omdat hij afgelopen periode gewoon niet hele goede resultaten heeft gehaald. Dat is verrassend. Maar Botik heeft een onwijs hoog niveau. Dus qua kwaliteit zit het er gewoon zeker in. Dus daar ben ik niet over verrast dat hij hier staat. Het is natuurlijk de tweede keer al wat je zei. Dus nee, eigenlijk niet.
0: Ja, hij heeft op weg naar deze kwartfinale één top 10 speler moeten uitschakelen. Alex de Minaur. Wat is verder nog opgevallen in de weg naar deze kwartfinale?
1: Ja, de weg was echt bizar. Hij heeft twee keer met 2-0 sets achterstand toch nog gewonnen. Zelfs één keer een matchpoint tegen gehad. Dus zijn mentale weerbaarheid, dit toernooi, is wel echt van een ander niveau. Je moet echt zo sterk zijn om dit nog gewoon niet één, maar twee keer te kunnen omdraaien. Dus het is echt onwijs knappe prestatie.
0: Ja, en dan is er de vraag ook van wat is de hand van Raymond Sluiter, de succescoach hierin?
1: Ja, hij heeft natuurlijk wel meerdere spelers al echt naar de top gebracht. En Remo ken ik persoonlijk ook zelf. Het is gewoon onwijs lieve, leuke man die echt gewoon tennis beleeft alsof hij er nog zelf staat. En ik denk dat hij hem gewoon op het juiste pad brengt, maar ook houdt en de juiste dingen hem weet te zeggen. Het zijn allebei best wel stille, timide persoonlijkheden, zeg maar, als je Botik op de baan ziet staan. Ik denk dat Raymond daar gewoon heel erg goed op kan inspelen. Hij is iemand die echt vanuit zijn hart spreekt. En ik denk dat dat gewoon een hele goede match is, ook met alle ervaring die Raymond natuurlijk als speler heeft, maar ook natuurlijk als coach in ieder geval.
0: Ja.
1: Dus gewoon, ze helpen elkaar. Tenminste, het is ook heel leuk, ik weet niet of je het gezien had toen hij Botik had gewonnen, de reactie ook van Raymond is ook zo leuk. Dat moet gewoon een extra boost ook geven.
0: Ja, hij heeft natuurlijk tal van spelers al gecoacht, Sluiter. Bertens, Griekspoor, Svitolina. Dat neemt hij natuurlijk ook allemaal mee, hè, richting van der Zandschulp.
1: Ja, tuurlijk. Hij heeft al zoveel ervaring. Dat is echt, want coach is gewoon echt een vak apart. Zet je zelf spelers zijn, is zoiets anders. Heel veel spelers denken van, ik ga daar nog eens bijvoorbeeld de coachingrol in. Maar het is echt heel erg anders. Je ziet het zelf bijvoorbeeld ook in voetbal. Maar hij, in mijn ogen is hij gewoon echt onwijs goed. Of het nou met Botik is, of met Svitolina, of met iemand anders. Hij weet gewoon elke keer, als hij met een speler werkt, dat die gewoon een niveau hoger komt. Het is echt ongelooflijk wat hij doet.
0: In die laatste twee partijen had Van der Zandschulp dus een vijfzetter nodig, hè, om tot die kwartfinale te komen. Het frappant is natuurlijk dat Zverev dat juist nodig had in de eerste twee rondes. Ja, zegt dat misschien ook iets over de onaantastbaarheid van Zverev? Dat die misschien toch inderdaad wel te pakken is?
1: Sowieso is hij te pakken, 100%. Botik heeft 100% kans. Het is ook meer van hoe staat Botik er fysiek voor, weet je. Het is niet alleen mentaal heel zwaar, maar ook fysiek natuurlijk. Het is warm, het is altijd laat, je hebt nog pers, media, alles. Dus het is meer van hoe is hij hersteld? Daar ben ik zelf ook wel heel erg benieuwd naar, hoor, vannacht. Ja. En dat Zverev van de eerste rondes het moeilijker heeft dan daarna, dat is best wel een logisch eigenlijk. Dat zie je best wel vaak, dat je wil een goede speler vaak tegenkomen in de eerste of de tweede ronde. Dan heeft ze toch nog een beetje minder feeling. Zijn ze ook toch wel een beetje onzeker. Want de eerste ronde is gewoon altijd spannend. Naarmate een speler zoals Zverev gewoon meer wedstrijden speelt, zijn niveau wordt gewoon eigenlijk met wedstrijd beter.
0: Ja.
1: Hij heeft natuurlijk ook Roland Garros gewonnen dit jaar. Dus is gewoon zeker een kanshebber ook.
0: Hey, tot slot, wat moet nou Botik doen om Zverev een beetje uit zijn comfortzone te halen? Ik bedoel, je moet het niet laten aankomen op rallies vanaf de baseline, lijkt me.
1: Nee, dat klopt. Nee. Ik denk dat vooral Botik gewoon bij zijn eigen spel moet blijven, van zijn eigen kracht moet uitgaan. Hij kan onwijs veel power geven, is onwijs snel. Hij zou gewoon net iets beter dan de vorige partijen dat wel moeten spelen. Het is natuurlijk een niveau hoger, maar hij gaf ook aan vorige interviews van, ik voel dat ik dit gewoon kan winnen als ik gewoon 10% beter speel. En ik hoop dat hij dat vandaag ook nou ja, gewoon het maximale uit zijn potentie kan halen. Want ja, ik zou het hem zo onwijs gunnen dat hij toch wel na deze moeilijke tijd van toch minder wedstrijd winnen. Dat hij vandaag gewoon kan gaan stunten. Niet alleen voor Bodic zelf, maar ook voor het Nederlands tennis. Zou natuurlijk echt helemaal te gek zijn.
0: Ja, het zou absoluut fantastisch zijn. Dankjewel, oud-tennister en presentator Lexi Stevens. De partij van de Zandschulp tegen Zverev is uiteindelijk de vierde partij geworden in het Arthur Ashe Stadium in New York. En dat zou dan betekenen op zijn vroegst om 2:30 vannacht. Lexi, dankjewel hè.
1: Ja. Dan lig ik op 1-0.
0: Ja, wij waarschijnlijk ook wel, maar goed. We gaan het in ieder geval wel volgen. Bodic van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Zometeen gaan we terug naar 1993 met een speler die kampioen werd met Feyenoord.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: De prijs.

0: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken.
11: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
15: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
16: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid een succes is. Het grootste deel van hun leden doet mee. Er rijden bijna nergens treinen, trams, bussen of metro's. Ongeveer 160.000 Nooren waren op de been voor de uitvaart van koning Harold. Ze keken in Oslo naar de rouwstoet waarin onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima meeliepen. 78 is die, maar Dick Advocaat blijft nog even trainer van het elftal van Curaçao. Hij heeft bijgetekend tot volgend jaar zomer. Dit jaar wist hij Curaçao voor het eerst naar een WK te loodsen.
15: GPR Sportradio. Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de Nederlandse wegen. Veel files rond Arnhem na een ongeluk in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam veel vertraging. De A1 Hengelo-Amersfoort bij afrit Hoenderlo een ongeluk. Daar is de weg dicht en zou je moeten omrijden. Dat doe je via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, nasleep van een ongeluk bij Waardenburg. Vanaf Rosmalen-West nog 12 kilometer file en een uur vertraging. Uur vertraging ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden. Dat gaat via de A27. Tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, want dat is van een zware vrachtwagen. Dan mag je niet over de Merwedebrug. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord. 10 kilometer file. Half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A12.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
18: We volgen altijd de 17e etappe in de Vuelta op weg naar Sevilla. De twee man voorop zijn nog steeds weg. Sinoe Fernandez en Enzo Paleni. De voorsprong was 5 minuten, is inmiddels teruggelopen tot een kleine 1,5 minuut. En we hebben nog 50 kilometer te gaan. Zometeen gaan we terug in de tijd, terug naar 1993... met een van de spelers van landskampioen Feyenoord, Rob Witsche.

0: Prince en Cream. Dit is GPR Sportradio. Elke dag rond dit tijdstip neem ik je mee terug in de tijd. En deze hele week doen we dat naar 1993. In dat jaar werd Feyenoord onder leiding van Willem van Hanegem kampioen.
1: Hij geeft de Feyenoord mensen de vreugde. Van Hanegem gaat alvast naar de kleedkamer. De spelers staan nog op het veld. En ze zijn niet meer alleen. Feyenoord landskampioen. En er gaat geen speler op de schouders. Maar ze zijn allemaal weg.
0: Onder leiding dus van Willem van Hanegem en een van die spelers was Rob Wisscher. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Twan.
0: Als jij terugkijkt naar dat seizoen, wat is nou het eerste wat in jou opkomt?
2: Het kampioenschap natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat was volgens mij de topwedstrijden, die wonnen we bijna niet. Maar alle andere wonnen we wel. Niet eens met grote cijfers, vaak één of twee doelpuntjes verschil.
0: Ja.
2: Dat staat eigenlijk het meest bij.
0: Was het misschien ook een beetje de hechtheid in het team? Want ik kan me herinneren dat jullie nogal wat beren achterin hadden staan. Ook wat spelers die konden breken op het middenveld. De hechtheid misschien?
2: Mm-hmm. Ja, we hadden echt wel een vriendenploeg hoor. Ik bedoel, we gingen buiten de wedstrijd om, gingen we ook wel met elkaar om. Dus we hadden echt wel een team wat veel voor elkaar over had, waarin verschillende kwaliteiten ook hadden. Inderdaad, vooral de brekers achterin. Maar ook wel jongens die van achteruit ook wel lekker konden voetballen. Met Heus ook, weet je, die toch wel aardig kon voetballen. De Wolf met Godfrezer, Gobbel, ik denk Bos, Schotten, Witscher middenveld, Blinker en Tamé natuurlijk. Die vrij creatief waren. En dat je Joost ook nog volgens mij in de spits, of niet?
0: Dat is ook al een fenomeen geweest, hè, die Kieperich.
2: Ja, zeker. Ja. Mooie man.
0: Ja. Onder leiding dus van Willem van Hanegem, hoe was het om onder hem te spelen?
2: Ja, het was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Johan natuurlijk. Weet je. Hij is zelf natuurlijk een fantastische voetballer geweest. Wist positioneel en dat soort dingen allemaal echt wel goed aan te geven in de details. Dat eigenlijk vooral. En hij wist er ook wel een goed team van te maken natuurlijk.
0: Ja. Hoe was het nog voor jou als Amsterdammer, zou het eigenlijk ziet in dat Feyenoord team?
2: Ja, dat was net. Wanneer was het 91 dat ik er kwam? En Feyenoord stond er toen slecht voor. Ik geloof zelfs 12 of zo. En dat jaar wonnen we gelukkig de beker. Waar ik ook nog in de finale tegen Den Bosch de 1-0 maakte. Waardoor we Europees voetbal haalden. Financieel was het echt een verschrikkelijke tijd. Wat was het ook? HWS, HWC, HWS. Want ik ben die sponsor was er toen, HCS.
0: Volgens mij ook, ja.
2: Dus dat ging failliet. En het was eigenlijk dat we Europees voetbal halen, was de redding voor Feyenoord. We hebben met z'n allen volgens mij ook nog de premie die daarop stond hebben laten vallen. Om gewoon een goede doorstart dat het seizoen erop te maken. En dat lukte vrij aardig.
0: Ja. Toch is het
2: dat jaar wonnen we daarop ook weer de beker.
0: Ja, de beker volgens mij het jaar daarna ook nog een keer. Wat op zich wel natuurlijk heel knap is.
2: Nee, het jaar daarna was natuurlijk, even kijken.
0: 95 Ajax.
2: Ja, 93 was dan de kampioen. Ja. 92 wonnen we de beker. 94 wonnen we ook. Ja, eigenlijk ieder jaar heb ik wel een beker of kampioenschap gewonnen, ja.
0: Ja, wat eigenlijk natuurlijk heel knap is, want Ajax kwam toen langzaamaan, dat werd uiteindelijk de Champions League ploeg uit 95. Dus die kwamen er eigenlijk met rassenscheden aan.
2: Ja, nee, dat klopt. En daar hadden we het ook altijd wel vrij moeilijk tegen, moet ik zeggen. We kennen wel een wedstrijd erin, kwam voorrust 2-0 voor of vrij snel. En in de rust was het 2-3. En dat was onder Haan dat toen.
0: Hey, 1993, dus toen kampioen. Dat betekende ook daarna Europa Cup 1 spelen. Je bent nog een paar jaar gebleven, hè, bij Feyenoord.
2: Ja, ik ben tot 95 gebleven eigenlijk. Ik heb eigenlijk wel een schitterende tijd gehad. Weet je, ook dat kampioensjaar was ook best wel een goed jaar voor mij. Ik maakte 9 doelpunten. Het spel natuurlijk kwam met Nederlands helft kwam in zicht. Vanuit 92 natuurlijk. Dus op zich een hele mooie periode gehad daar. Met veel prijzen winnen. 4 keer de beker en 1 keer landskampioen. Europa Cup dat niet, maar wel Super Cup een keer. Halve finale Europa Cup 2 tegen Monaco weet ik nog. Hadden we ook nog. Dus ja, het op zich gewoon een hele mooie tijd aan gehad.
0: Ja. Hey, jij noemde het Nederland zelf al af, maar moeten we nou zeggen dat jij en je broer een beetje concurrenten waren van ongeveer dezelfde positie?
2: Ja, we hebben het steeds een beetje afgewisseld. Ja. Richard 90, 94, ik, of nee, 90, 96 en ik 92, 94. Ja. En ik weet nog wel één keer dat, dat ik voor hem natuurlijk uiteindelijk geblesseerd in de plaats kwam.
0: Ja.
2: Dus ja, dat hebben we inderdaad een beetje afgewisseld.
0: Ja. Ja. Als jij terugkijkt op je carrière, wat waren nou de hoogtepunten die er uitsprongen? Dit kampioenschap misschien wel?
2: Ja, dat was er zeker één. Eén vele wil ik nou ook niet zeggen. Maar eigenlijk, iedere prijs die je wint is natuurlijk mooi. Groot feest. Europa Cup 2 met Ajax. Twee keer de beker met Ajax.
0: Ja.
2: Vier keer de beker met Feyenoord. Een keer landskampioen. Supercup. Ja, EK, WK spelen is natuurlijk schitterend. Dat is het mooiste podium, het hoogste podium. Ja. Dus ik mag niet klagen eigenlijk over mijn carrière. Ja.
0: En daarna word je onder meer assistenttrainer van Marco van Basten bij het Nederlands Elftal samen met Van Schip. Ja. Hoe was dat?
2: Ja.
0: Ik neem aan dat het waren bijna vrienden die er zo stonden, toch?
2: Ja, zeker. Ja, John is ook wel een van mijn beste vrienden natuurlijk. En Marco is ook eigenlijk altijd gewoon een vriend gebleven. En dat je dan samen met Neo Zelto mag gaan trainen. Ja, top natuurlijk. En ook eigenlijk ook een mooie tijd gehad met het EK... het WK 2006 en EK 2008.
0: Ja, precies, ja.
2: Mooie wedstrijden, mooi voetbal gespeeld... jammer genoeg steeds pech gehad met de uitschakeling.
0: Toevallig Basten al gezien? De documentaire over Marco van Basten?
2: Ja. Heb ik toevallig gisteren helemaal afgekeken.
0: Oké. Je komt er eigenlijk niet echt in voor, hè? Schip wel veel.
2: Ja, maar ik was natuurlijk ook assistent.
0: Ja.
2: Marco had John natuurlijk als eerste assistent en die stond altijd naast hem. En bij Nederlands Elftal zat ik vaak op de tribune en kwam ik in de rust naar beneden om het een en ander nog misschien aan te geven. Ja. En had ik contact met de bank via een oortje. En dat is bij Ajax eigenlijk ook een beetje zo gebleven. Ik heb alleen die laatste dat Marco afscheid had genomen met John, zat ik op de naast John bij Ajax op de bank.
0: Ja. Hey, want die trainerscarrière heeft niet echt doorgezet meer, hè, daarna?
2: Voor mij niet, nee.
0: Omdat?
2: Ik heb, ik wilde eigenlijk wel op eigen benen staan, maar ik was assistent trainer geweest bij Haarlem en ik had dat allemaal een beetje meegemaakt. Ja, en als dan niet echt de juiste clubs kwamen, dacht ik, ja, weet je, je bent ook wel afhankelijk van welke club je wil hebben. Ik had eigenlijk in 2004 ook een bedrijf opgezet, Players United. Daar kon ik altijd weer in terugkomen. Dat heb ik toen ook in 2010 gedaan, nadat ik bij Ajax was gestopt.
0: En dat doe je nog steeds?
2: Daar heb ik helemaal geen spijt van gehad, want mijn kinderen gingen goed op school. Het is gewoon een vast honk wat ik toen had. En dat is eigenlijk allemaal prima verlopen. Een mooi bedrijf opgezet,
0: ja.
2: Samen met Guido Alders.
0: Ja. Moet ik dan zeggen dat je agent bent? Is dat een beetje... Ongeveer spelen?
2: Het was eigenlijk een beetje begonnen commercieel. Ik was gestopt met voetballen om clinics te geven voor bedrijf, weet je. Dat eigenlijk. En dat groeide uit van de voetbalactivatie voor de sponsor van het Nederlands Elftal bij de KNVB. En uiteindelijk in 2010 zijn we ook begonnen met het management van spelers en trainers. Dus, en dat hebben we nu mooi doorgezet. En we hebben een hartstikke leuk bedrijf.
0: Ja. Dankjewel, Rob.
2: En goed bedankt.
0: Fijn dat we even mochten spreken over 1993. Het kampioenschap van Feyenoord. Dankjewel.
2: Mooi jaar ook geweest. En hopen dat ze het vanavond goed gaan doen.
0: Ja. Als we dan toch nog even hebben. Wat kunnen we verwachten van Feyenoord vanavond?
2: Ik heb er wel een hard hoofd in voor Feyenoord, eerlijk gezegd.
0: Ja.
2: Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus laten we hopen op dat het allemaal mee gaat vallen voor ze.
0: Dat het mee gaat vallen, ja. Misschien is dat wel goed voor
2: woorden. Ja.
0: Dankjewel, Rob. Fijn dat we mochten spreken over 93. Het kampioenschap van Feyenoord. Deze hele week gaan we dus op dit tijdstip terug in de tijd. En morgen doen we dat met Taco van den Honert, de hockeyer, die in 1993 op de Champ

0: Four Non Blondes.
1: GPR Sportradio.
0: Wij volgen nog steeds de 17e etappe in de Vuelta. Een rit over 185 kilometer naar Sevilla. En de twee man voorop zijn nog steeds weg. De voorsprong was even gezonken tot 1,5 minuut, maar is inmiddels weer 2,5 minuut. We praten over Sinoé Fernández, de Spanjaard, en Enzo Paleni, de Fransman. Ja, het gaat misschien toch nog wel uitdraaien op een massasprint. Staat overigens ietsje minder wind dan verwacht. De verwachting was misschien wel dat de koers in waaiers uiteen zou vallen. Maar het is opnieuw wel erg warm in Andalusië. Temperaturen rond de 34 graden. Ja, de hitte heeft de hele Vuelta al parten gespeeld. Iedere etappe liep de temperatuur op, zelfs tot boven de 40 graden. En toen werd op initiatief van de renners zelfs nog een rit ingekort. Morgen hebben we een individuele tijdrit van 32 kilometer. En daarna volgen nog wel twee zware etappes. En dan volgt uiteindelijk op zondag de aankomst in Granada. Maar de twee man voorop zijn dus nog steeds weg. Ze hebben een voorsprong van 2,5 minuut met nog 30 kilometer te gaan.
1: GPR Sportradio.

0: Tap the Music. Ja, het is een dag die veel Feyenoord-supporters al lange tijd omcirkeld hebben. Want vanavond om 6:15 gaat het beginnen. Ja. Ja. Dan gaat het beginnen in Camp Nou. Zometeen de magie van Camp Nou. En natuurlijk gaan we nog even buurten in Barcelona. Want daar zijn de meeste Feyenoord-supporters inmiddels al gearriveerd. En straks eens even kijken, wat hebben nou Nederlandse ploegen allemaal precies gedaan daar in Camp Nou. Genoeg te doen dus hier op GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is een grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt zou morgenavond weer open moeten gaan. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk, veel files rond Arnhem, in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam is er wat vertraging te melden. Bijna 600 kilometer file bij elkaar. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen, 12 kilometer file vanaf Amersfoort-Noord. Rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten Hardenbergenbrug in A28. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort gebeurde een ongeluk bij Hoenderlo. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Vertraging 3 kwartier. Omrijden kan via Ede over de A50, de A12 en de A30. A2 Utrecht-Den Bosch. Uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je kan die file omzeilen door over de A27 om te rijden. Maar dat mag je niet met je zware vrachtwagen, want dan moet je over de Merwedebrug. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. 20 minuten vertraging nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De N225 Driebergen-Oosterbeek. Bij Renen 3 kilometer file en bijna een uur vertraging. 3 kwartier vertraging op de N233 Veenendaal. Kersteren, 4 kilometer file bij Renen.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
10: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Is echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 50.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
23: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Alle Sikkensverf bestel je bij...
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
6: En wij staan altijd vooraan. Bijvoorbeeld bij de 17e etappe in de Vuelta op weg naar Sevilla. En we werken toen naar 7:15. Twee wedstrijden in de Champions League met daarbij Barcelona-Feyenoord. En nog een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Twente tegen Telstar.

0: Het heerlijke stemgeluid van Michael McDonald en Sweet Freedom. Ja, we hebben het steeds maar over de US Open. Met vannacht om 13:30 dus Botik van de Zandschulp tegen Alexander Zverev in de kwartfinale. Maar er is nog meer tennisgerelateerd nieuws, want er was vandaag hoog bezoek in Amsterdam. Roger Federer, jazeker. En hij ging daar onder meer met food influencer Pien Wekking op pad om, ja, u hoort het goed, een bitterballetje te eten.
1: One of the best ways to get to know a city is through its food.
2: So, I ordered some bitterballs for this.
3: Yeah, bitterballen, yes.
4: Here we go.
3: And you hope you don't burn yourself.
2: We are fine now.
3: Yeah.
2: You like them?
3: Mm-hmm.
2: It's also a very Dutch thing to do this with your friends. Like, mm-hmm. it's part of a culture to meet each other on the terrace, order some snacks, have a beer, then just enjoy the view.
3: Perfect.
4: I like it all.
0: Ja, hij houdt ervan. Maar goed, Federer kwam natuurlijk niet voor onze Hollandse keuken. Hij kwam vooral om namens een tennismerk, een kledingmerk waarmee hij samenwerkt, een clinic te geven aan kinderen en rolstoeltennissers in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
5: GPR Sportradio.
0: Ja, en ondertussen die 17e etappe in de Vuelta. Die twee voorop doen, kunnen wat ze willen. Chinoé Fernandez en Enzo Paleni, ze zitten nog steeds voorop. Voorsprong was op maximaal 5 minuten. Het liep daarna terug tot onder de 2. Het werd weer 2:30. En inmiddels is het 1 minuut en 18 seconden. Maar we hebben nog ruim 20 kilometer te gaan richting de finish in Sevilla. Dus of ze voorop blijven, de kans lijkt uiterst klein. Zometeen gaan we bellen met Dennis Kranenburg. Hij is namens Rijnmond in Barcelona. Gaan vooruitkijken naar Barcelona Feyenoord.

0: YT's, Hey There Delilah. Over ongeveer anderhalf uur klinkt het in het Camp Nou zo.
1: Die wedstrijd toe was
0: in. Nee, dan klinkt het in ieder geval qua hymne zo mooi als wij het allemaal maar kunnen bedenken. De hymne zal dan echt klinken in Camp Nou van de Champions League. Barcelona tegen Feyenoord en commentator en presentator van Rijnmond, Dennis Kranenburg, is daar al. Dennis, goedemiddag. Dennis, ja, wij hebben contact.
2: Ja, goedemiddag. Ja.
0: Hey, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij bent daar nu al en jij zit daar dus nu al op de tribune in Camp Nou?
2: Ja, we zijn net binnengekomen, een minuut of 10 geleden. Gelukkig net op tijd, want komt inmiddels met bakken uit de hemel hier naar beneden. En als je dan weet dat het stadion nog volledig in verbouwing is en nog geen overkapping is, dan weet je dat het grootste gedeelte van de mensen dadelijk in de regen zit als dit zo door blijft gaan. Wij hebben het geluk dat er boven de perstribune een heel klein dakje is gemaakt, een soort provisorisch dak. En daar zitten wij gelukkig dan onder. Ook voor de apparatuur is dat wel prettig. Maar we zijn in het stadion waar Feyenoord over anderhalf uur gaat beginnen aan de Champions League.
0: Ja, dan gaat de hymne dus inderdaad echt klinken dan. Ja. Dit zocht ik een klein beetje om toch een beetje die sfeer al richting 6:45 te brengen. Heb je enig idee hoeveel supporters er misschien ook al op de Bonnefoy die kant op zijn gegaan?
2: Nou ja, we gokken dat er ongeveer tussen de 5.000 en 6.000 Feyenoord supporters in Barcelona zijn. Daarvan mogen 2987 in het uitvak plaatsnemen. Hier schuin tegenover rond. Heel veel mensen die daar binnen zijn gekomen met een poncho. Er is ook wel gezegd dat er veel mensen een kaartje hebben gekocht voor de thuisvakken. Maar omdat ze hier in het verleden, net tegen Eintracht Frankfurt bijvoorbeeld, als voorbeeld hebben aangenomen. Toen zaten er 35.000 Duitsers op de thuisvakken. En dat heeft heel veel gedoe veroorzaakt.
0: Ja, ja. Ja en
2: dat winnen ze gewoon niet.
0: Nee,
2: en toen hebben ze ook gezegd van we willen ook voorkomen dat dat weer gaat gebeuren.
0: Ja. Als je een beetje de Spaanse media volgt.
2: Dus wil ik zeggen, we staan allemaal op naam.
0: Ja, okay, precies. Dan komen ze inderdaad niet zo gemakkelijk binnen. Als je de Spaanse media een beetje mag geloven. En ik neem aan dat jij die al een beetje tot je hebt genomen. Barcelona in de sterkst mogelijke opstelling?
2: Ja, daar gaan we sowieso ook wel vanuit. Gisteren bij de persconferentie zagen we dat Lamine Yamal daar was aangeschoven. Dat was natuurlijk ook niet voor niets dat hij daar aanschuift. We verwachten dat zij het teken bij de start van dit toernooi, en misschien wel een van de grote favorieten ook om dit toernooi uiteindelijk te winnen dit seizoen, dat ze bij de eerste de beste wedstrijd die ze spelen, notabene in eigen huis, met de sterkst mogelijke opstelling inderdaad gaan aantreden.
0: Ja. Ja, en wat kan Feyenoord daar tegenover stellen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Eerst maar eens even Hartj Moussa. Verwacht jij hem in de basis?
2: We verwachten hem wel in de basis. Hij heeft natuurlijk die wedstrijd afgelopen weekend uit bij NEC gemist, omdat er zoveel rond hem speelde met al die transferperikelen. Zou hij wel naar Saoedi-Arabië gaan? Zou hij niet gaan? Uiteindelijk ging hij wel, maar uiteindelijk ging hij toch weer niet. Het was een hele soap. Hij heeft een gesprek ook gehad met de trainer, een gesprek ook gehad met de rest van de groep, om ook zijn kant van het verhaal te vertellen en te zeggen van ik heb het niet helemaal op een handige, goede manier gedaan. Dus wij verwachten wel dat hij er vandaag ook gewoon gaat spelen in de basis. En het zou zomaar eens kunnen dat er een kleine aanpassing misschien wel in zit bij Feyenoord. Dat zeker als Barcelona de bal heeft. Want denken we toch het grootste deel van de wedstrijd zo zal zijn. Dat Feyenoord wat meer naar een 4-4-2 opstelling zal gaan. Om toch het middenveld wat te versterken.
0: Ja, maar hoe zal dat dan gebeuren? Wat denk jij? Wat zijn de twijfelgevallen nog in de opstelling?
2: Het enige eigenlijk wat we denken is dat de opstelling dat Hartj Moussa erin komt in plaats van Diarra. Maar we denken dat de talenten dus meer naar het middenveld wat meer in zal zakken op het moment dat Barcelona dringt. En op het moment dat Feyenoord eruit gaat, dat hij juist weer mee naar voren schuift. Of hem in die rol ook zagen bij NEC. En verder denk ik dat Marmol gewoon aan die linkerkant staat. Die willen ze eigenlijk het liefst in het centrum hebben. Maar die doet het heel goed aan de linkerkant. Terwijl dat centrum met Watanabe en met Sint-Juste eigenlijk ook wel best wel loopt bij Feyenoord. Dus ik zie daar ook niet zo heel veel reden om daar juist aan te gaan schapen.
0: Ja, god, wel leuk hè. Het is toch heerlijk man. Ach, dit zijn van die wedstrijden waar je jaren later nog over praat hè.
2: Ja, absoluut. Ja, en ik vind het, als ik het vanuit persoonlijk oogpunt mag zeggen, mijn allereerste wedstrijd ooit waar ik met mijn vader naartoe ben gegaan was begin jaren 90 in de Kuip, Feyenoord FC Barcelona. Ik ben hier 14 jaar geleden op stedentrip geweest. Toen de Champions League omhoog mogen houden voor de foto uiteraard, zoals iedereen dat doet. Ja, dan zit je nu als commentator op de tribune om zo meteen verslag te doen van de wedstrijd FC Barcelona tegen Feyenoord. Ja, dat vind ik geweldig om hierbij te zijn in dit imposante stadion.
0: Ben je jaloers op je?
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik voel me ook een heel bevoorrecht mens, eerlijk is eerlijk.
0: Nou, Dennis, nogmaals dank dat je ons even te woord wilde staan. Dennis Kranenburg, commentator en presentator van Rijnmond. En vanavond is om 6:45 gaat het allemaal gebeuren. Dankjewel, Dennis.
2: Graag gedaan.
0: Hoi.
3: GPR Sportradio.

0: Alex Warren en Fever Dream. Dit is GPR Sportradio. Wij maken dus ook de podcast F1 aan tafel. Maar vanaf vandaag ook een extra podcast die online staat. En die gaat over Spyker, het mooie automerk. En daarin ga ik in gesprek met Frans Verschuur, met Jeroen Blekemolen en natuurlijk met Mr. Spyker himself, Victor Muller. Hij staat dus vanaf vandaag online. En dan hoor je onder andere dit.
1: Voor Spyker was het sowieso natuurlijk briljant om een Formule 1 team te hebben, want daarmee ga je het wereldtoneel op. Je bereikt een audience dat je anders nooit zou kunnen bereiken. En het had net zo makkelijk, had het heel goed kunnen gaan.
2: Het is alleen jammer dat toen, als hij er nu erin had gezeten, bestaat het nog. Want nu is Formule 1 echt handel en echt de business. En ja, ze zijn eigenlijk net te vroeg. En toen waren de klappen aan alle kanten. Financieel gezien praat ik over. En ik denk dat helaas, als het 10 jaar later was geweest, dat we nu nog, hadden we nu op Zandvoort gezeten. Bij
1: 100%. Elkaar. Maar ja. Je moet je voorstellen, we kochten dat team voor 100 miljoen pond. Hè, of je het was, ja. Natuurlijk. Je praat over wat nu één wedstrijd kost.
2: Ja.
1: De prijzen in de Formule 1 zijn maal 20. En ja, zou nu een heel waardevolle asset geweest zijn.
0: Ja, de special van Spyker is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Het is 6 minuten voor 5:30.

0: The Dire Straits en Calling Elvis.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, de twee zitten nog altijd niet in het peloton. Het peloton heeft ze nog altijd niet kunnen pakken in de straten van Sevilla. Daar eindigt zometeen de 17e etappe van de Vuelta. Voorsprong is inmiddels geslonken tot 27 seconden. Paleni van de twee probeert nu weg te komen. Enzo Paleni, de Fransman, betekent dat hij afstand heeft genomen van Sinoe Fernandez, de Spanjaard. Maar de twee zijn nog altijd niet gepakt door het peloton. 25 seconden is de voorsprong nog altijd van Paleni op het peloton. En we hebben nog 7,5 kilometer te gaan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Schat?
17: Hm?
16: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
17: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
16: Mafkees.
18: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: terugleverkosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
25: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
26: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
27: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
28: Alle verf super voordelig.
0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
5: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat die wordt vervolgd. Het OM vond dat de agent rechtmatig handelde, maar de vrouw vindt van niet. Ze werd zelf ook geslagen door de agent. De prijs voor gas is in dik 3 jaar niet zo hoog geweest als nu, en het is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is de blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. Te veel mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen werken part-time, vindt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week moet van hem de norm zijn, zodat bedrijven kunnen blijven groeien.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Het is onder andere opvallend druk op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bij elkaar ruim 600 kilometer nog. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 12 kilometer file en een half uur vertraging. Heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in A28. A2 Utrecht-Den Bosch, 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel. Kost je 3 kwartier extra. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Daar rijdt het langzaam vanaf Maren over 25 kilometer. Rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. En op de N225 Driebergen-Oosterbeek bij Reenen 2 kilometer file, maar wel met 3 kwartier tijdsverlies.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
19: En we zitten in de laatste kilometer van de 17e etappe van de Vuelta. Hij hield het lang vol Enzo Paleni, maar hij werd toch gepakt 3 kilometer voor de finish. En dan zien we de mannen van Visma Leasebike aan kop rijden. En natuurlijk wordt hij gebracht. Matthew Brennan. Wout van Aert probeert het nog, maar Matthew Brennan komt al heel vroeg aan kop. Het is even afwachten of hij het gaat redden. We zitten er naar te kijken. En Matthew Brennan, 4 etappenzegers, heeft hij al op zijn naam staan. En dit is nummer 5. En dat betekent de 7e etappe zege voor de ploeg Visma Leasebike. 2 keer Wout van Aert. En vandaag dus de 5e keer dat Matthew Brennan als eerste over de streep komt in een etappe in de Vuelta.

0: Ed Sheeran en Azizam. Hoe knap Matthew Brennan met zijn vijfde zegen alweer deze Vuelta. Hij wint de 17e etappe voor Mewis en Kort. Prachtig gebracht dus weer door Wout van Aert. En betekent inmiddels 7 etappezegers door voor de ploeg Visma Lease a Bike. Dan iets heel anders. Er zijn voetbalstadions en er is Camp Nou. Een plek waar je nog voor de aftrap voelt dat hier iets bijzonders kan gebeuren. Waar het geluid van tienduizenden stemmen als een golf door de tribunes rolt. Waar blauwe en rode kleuren zich mengen tot één groot bewegend schilderij. Camp Nou is meer dan beton, gras en stoelen. Het is de plek waar voetbalherinneringen worden. Waar Johan Cruijff ooit liep alsof de bal aan zijn voet gehoorzaamde. Waar Lionel Messi de onmogelijkste dingen ineens eenvoudig liet lijken. Waar Nederlandse clubs de tunnel uitkwamen en heel even beseften: we zijn hier. Op deze heilige grond. En misschien is dat wel de magie van Camp Nou. Dat je niet alleen een wedstrijd speelt, je speelt hier tegen de geschiedenis. Tegen de namen die hier ooit voor jou schitterden. Tegen de verwachtingen, tegen jezelf. En als dan hier de eerste bal rolt, het stadion zich vult met geluid en het licht op het gras valt, dan begrijp je waarom voetballers zeggen dat sommige stadions je niet alleen ontvangen. Ze laten je voelen dat je onderdeel bent geworden van een verhaal. Camp Nou. Een stadion waar voetbal even groter wordt dan het spel zelf.
1: GPR Sportradio.

0: Een typisch bandje uit de jaren 80, Shaq Attack en Watching You. FC Twente komt vanavond weer in actie in de Eredivisie. De inhaalwedstrijd tegen Telstar. 7:15 begint die wedstrijd in Enschede. En Twente staat er redelijk voor. 8e plek in de Vriendenloterij Eredivisie. 7 punten uit 4 wedstrijden. Voor ons is even de reden om de stand van zaken bij Twente op te gaan maken. En dat doen we met freelancer voor ESPN. Maar bovenal heel groot Twente-supporter Hugo Heijnen. Hugo, goedenavond.
1: Goedenavond wel.
0: Ja, straks ook een uurtje dus die inhaalwedstrijd. Hoe vind jij überhaupt dat Twente zich manifesteert op dit moment in de Eredivisie?
1: Nou, dat is tot nu toe een behoorlijke dag- of weekkoers wat Twente betreft. Ja. Het is een beetje een moodswing om Twente supporter te zijn de laatste weken. Maar sinds de uitschakeling tegen Karabach, of tenminste dat ze Karabach uitschakelden en de wedstrijden daarna in de Eredivisie, is er wel voorzichtige positiviteit.
0: Ja, Karabach was denk ik een beetje, dat ze dat uiteindelijk toch nog eruit sleepten, misschien wel een beetje het begin van de ommekeer, toch?
1: Ja, dat gaf in ieder geval, dat cynisme ging er daardoor een beetje vanaf. En dan pak je een puntje tegen Groningen afgelopen weekend. Dat is natuurlijk niet top, alleen daardoor mag dat weer een beetje. En is er weer wat meer positivisme.
0: Ja. Want het was natuurlijk wel heel jammer dat ze juist in die wedstrijden tegen Ferencváros, waarin het er echt om ging, nog lang niet top waren.
1: Klopt, en dat baarde ook wel zorgen. En toen kreeg je de hele saga met Lammers eroverheen. Het transferbeleid wat nog niet helemaal op rolletjes liep. Dus er was in het begin al heel snel heel veel reden tot zorgen. Dat is dan ook alweer de voetbalwereld. Een paar goede resultaten en wat aankopen. En dan is het opeens allemaal een stuk rooskleuriger een paar weken later. Ja.
0: En jij laat de naam van Sam Lammers al vallen. Die voor 2 miljoen naar PSV is gegaan. Denk jij ook niet af en toe, had hem toch gewoon gehouden?
1: Ja, zeker. Tegelijkertijd heb ik vorig seizoen ook wel geroepen dat het misschien een goed moment was om toch door te selecteren, omdat het er toch maar 6 doelpunten waren, toch heel veel geblesseerd. Dus uiteindelijk vind ik de switch helemaal niet zo gek. Hoe ze het aangepakt hebben, en daar is natuurlijk al genoeg over gezegd, dat is natuurlijk heel raar gegaan. Dus dat maakt het een beetje cru. Maar op zich vind ik als zich de switch van Lammers naar Weghorst vind ik echt heel erg goed te verantwoorden.
0: Nou ja, zeg het maar eens. Weghorst, heeft hij inmiddels jullie harten weten te veroveren?
1: daar is op zich nog wel wat meer voor nodig. Maar de stemming in het begin was, ja, je merkt wel dat hij begint te draaien. En ik merk ook dat Weghorst zijn vorm begint te vinden. Dan is niet ondenkbaar dat de harten toch nog veroverd gaan worden. Maar dit zou heel snel zijn om dat nu al toe te geven. Daar moet hij nog even wat meer voor gaan doen. Ja.
0: Hoe goed kan hij verder gewoon Hesselink worden? De zoon van?
1: Ik denk dat die potentie daar zeker zit. En dat is denk ik ook wat ze geprobeerd hebben met hem tweede spits noemen en Lammers derde spits. Het vertrouwen in hem uitspreken en zeggen, oké, wij gaan jou niet verhuren. Wij houden jou erbij en daar willen we veel voor doen. Daar willen we Lammers voor een beetje voor naar de uitgang werken. En dat is denk ik terecht gezien zijn prestaties in de jeugd. Daar hebben de Twente supporters hem gevolgd, ik ook. En daarin heeft hij veel dingen laten zien. Ook dingen die aan zijn vader terug deden denken. Natuurlijk bij iedere jeugdspeler is de vraag, in hoeverre doe je dat dan in het eerste? Maar de potentie is zeker te zien.
0: Ja. Is misschien van de eerste wedstrijden dit seizoen de grootste wederopstanding wel Taha?
1: In ieder geval een grote verrassing. Dat hij toch zichzelf dan opnieuw uitvindt weer op het middenveld, waar hij bij Groningen natuurlijk ook al zich lid zien. De meeste Twente supporters dachten toch, die gaat verkocht worden. En nu is het een van de lichtpuntjes de laatste 2 weken.
0: Ja, ik zit ook een beetje te kijken naar die nieuwe spelers. Dan zie ik bijvoorbeeld Filip Thorvaldsson erbij staan. Ik dacht ook nog Oria Setter 2.0. Maar dat is wel een beetje een ander type, hè? Zeker wat betreft temperament.
1: Ja, het is een stuk flitsender nog, maar daarmee ook wel wat wisselvalliger. En eigenlijk zie je het ook steeds maar 10 minuutjes, een kwartiertje. Dus het is lastig beoordelen nog. Maar het is zeker geen 1-op-1 vergelijking. Maar dat is denk ik ook wel goed, want uiteindelijk moeten zij samen gaan spelen. En dan is het natuurlijk lekker dat je aan beide kanten dan iets anders hebt.
0: Ja. Hoe groot is het gat dat Mats Ros heeft achtergelaten bij Twente?
1: Heel groot. En dat is denk ik ook waarom de zorgen waar ik net in het begin op terugkwam, toen Adelgaard daar als vervanger werd gehaald. Ja, dat is wel gebleken dat een heel groot gat is wat eigenlijk nog niet opgevuld is. Ik vind dat nice dat het aan de linkerkant enigszins weet te doen. Maar voorlopig was dat in het begin de reden waarom Twente niet draaide. En nu proberen ze het op andere manieren, met bijvoorbeeld een Taha op het middenveld. Maar ik denk dat de grootste conclusie is dat ze Rots gewoon niet 1-op-1 gaan kunnen vervangen. En dat ze daardoor het spel gewoon anders moeten gaan spelen. Zo is het, zo belangrijk is hij geweest. Je moet de focus nu leggen op andere posities, daar het spel gaan maken. Ja. Want het is duidelijk geworden dat hij niet te vervangen is voor de Twente.
0: Hey, en dan hebben we natuurlijk nog de keeperskwestie. Ja, Unistal maakt geen echte fouten, maar je haalt wel Drommel in huis. En dat is natuurlijk een beoogd eerste keeper. Ja, ik zou bijna zeggen, wanneer komt het moment van de switch?
1: Nou, ik hoop op basis van sentiment dat dat nog wel even duurt. Hij heeft natuurlijk tegen Cambuur er afgelopen week wel ingezet. Na Europese wedstrijden zal dat denk ik vaker gaan gebeuren. En ik denk dat dat tot nu toe een beetje voorlopig de modus gaat blijven. En dat dan desnoods pas volgend seizoen echt een switch gemaakt zou worden. Dat zou ik ook prima vinden. Ik kan me wel voorstellen dat Drommel het graag iets sneller ziet gebeuren. Maar voorlopig vind ik het een gezonde concurrentie.
0: Ja. En dan hebben we vanavond om 18:45 die inhaalwedstrijd tegen Telstar. En ik zat even te kijken. Vorig seizoen heeft Twente 2 keer niet weten te winnen, hè, van Telstar.
1: Ja, dat wilde ik ook gaan benoemen. Ja, maar je bent ervoor. Dat zat ik ook te bekijken. Dat maakt dan toch wel weer wat zorgen. Want je denkt op papier, Telstar thuis moet lukken. Maar afgelopen seizoen, met name die thuiswedstrijd, een hele taaie 0-0. Uit pas in de 83e minuut gelijk gemaakt. Dus wat dat betreft, niet eentje om midweeks even overheen te kijken.
0: Ja. En ik zit er even te kijken naar de opstelling van Twente. Ja, niet echt verrassingen. Prupper speelt niet. Bruns en Nijmegen.

0: Nothing Got Me Started. Nog maar drie kwartier ongeveer. En dan gaat het gebeuren in Camp Nou. Feyenoord tegen Barcelona.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daar vanaf omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelman zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Veel Feyenoord-fans hebben een Barcelona-shirt aangetrokken, zodat ze vanavond toch onopvallend in stadion Camp Nou kunnen zitten in een vak dat is gereserveerd voor Barça-supporters. Mag eigenlijk niet, maar valt lastig te controleren. Feyenoord heeft nog geen 3000 kaarten gekregen voor de Champions League-wedstrijd. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen, maar toch bij elkaar nog een kleine 400 kilometer file. Veel files in het midden van het land en ook in het zuiden van het land is het nog druk, maar de Randstad doet nu ook mee. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zuid en Zaltbommel altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Zuid een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. 6 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging. De A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Een uur vertraging. 9 kilometer file stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij afrit Oud-Beijerland een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Zuidplein. Een half uur vertraging.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Mama!
14: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
13: Mama, een kleurplaat!
14: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
13: Heijn. Mama!
16: Kijk nou, je zit naast papa.
14: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
18: Kippie!
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
22: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: Goedenavond, zometeen de rangen en standen naar de 17e etappe in de Vuelta. Opnieuw gewonnen door Matthew Brennan. Zijn 5e zege alweer in deze ronde van Spanje. En verder werken we toe naar 7:15. Aftrap dan in Camp Nou van Barcelona Feyenoord.

0: Hathaway en What Is Love. Het is 10 minuten over 6. Ja, wij werken toe naar de wedstrijd die over 35 minuten gaat beginnen in Camp Nou. De wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. En passant gebeurt dan ook nog van alles in de vriendenlotere Eredivisie. Daar hebben we de inhaalwedstrijd tussen FC Twente en Telstar. En Matthew Brennan heeft vandaag opnieuw een etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. Een half uurtje geleden kwam hij als eerste over de meet in de 17e etappe in de Ronde van Spanje. En dat klonk zo op Eurosport.
1: Hier de sprint, loskomen voor Magnus Kort. Nu is hij los. De Deense kampioen, gaat hij hem weer pakken in Sevilla. Maar Brennan die komt daar al overheen. Ja, het is gewoon een man waar niks aan te doen is. Matthew Brennan, nummer 5. Je kan alles gaan verzinnen, maar je verslaat deze man niet. Dat lukt gewoon niet.
0: Nee, 5 etappes zeggen ze alweer voor hem. 2 nog voor Wout van Aert. 7 dus in totaal voor Visma Lease a Bike. Wat een Vuelta. En Dick Advocaat blijft nog even bondscoach van Curaçao. Hij heeft verlengd tot halverwege volgend jaar. Afgelopen zomer deed Curaçao als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Advocaat wordt over een paar weken 79 jaar oud. Maar zegt iets bijzonders te hebben opgebouwd op het eiland. En daar wil hij nog even mee doorgaan. En volgende week is de World Series of Darts Finals in AFAS Live in Amsterdam. 6 Nederlanders hebben zich geplaatst op eigen kracht. Gian van Veen, Michael van Gerwen, Danny Noppert, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena en Kevin Doets. En door een afzegging mocht ook Dirk van Duivenbode al meedoen aan het lucratieve toernooi. Daar is vandaag ook Mike Kuivenhoven bijgekomen. Dat is allemaal volgende week in AFAS Live, de World Series of Darts Finals. Zometeen gaan we bellen met Bruce Tol, podcastmaker, eindredacteur, maar bovenal een heel groot Feyenoord-fan.

0: YouTube, Electrical Storm. Het is 14 minuten voor 6:30. Over een klein half uur gaat het beginnen in Camp Nou. De wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. We gaan erover praten met podcastmaker, eindredacteur, maar bovenal heel groot Feyenoord-fan Bruce Tol. Bruce, goedenavond.
1: Goedenavond, Twan.
0: Ben je zenuwachtig?
1: Ja, natuurlijk. Het is de start van een nieuw Champions League seizoen voor Feyenoord. Gisteren is de Champions League natuurlijk al van start gegaan, maar vanavond begint het toch voor alle Feyenoord supporters echt. En dan tegen Barcelona, dat is wel vrij uniek, denk ik.
0: Ja, uniek sowieso deze wedstrijd. Is het nou lekker om deze nu al te hebben? Of heb je zoiets, nou, laat maar komen dan.
1: Nou, je hebt natuurlijk met de nieuwe opzet van de Champions League. Hij is al niet meer zo nieuw natuurlijk, maar ik ben er heel enthousiast over. Want je hebt gewoon eigenlijk meer mooie tegenstanders. Als je dit jaar ook kijkt waar je allemaal naartoe kan. Betis, Sevilla. Dat is een prachtige club natuurlijk. Galatasaray uit, nu Barcelona uit voor de supporters die erheen gaan. Echt fantastisch. En dan heb je ook nog heel veel mooie thuiswedstrijden. Ja, zitten er echt zwakkere ploegen tussen? Misschien een paar. Maar ja, je moet tegen iedereen spelen. En dan laat het dan maar tegen Barça beginnen.
0: Ja. 209 is de waarde van de hele selectie van Feyenoord. Van Jamal alleen al 220.
1: Ja, nee, die kan wel voetballen, hè? Ja, die kan wel wat. Ja. Dat wordt prachtig. Ik zat net naar de opstellingen te kijken. Hij speelde ook. Ja. Of hij gaat ook spelen. Als je dan kijkt naar die voorhoede, waar ook een Adeyemi nog speelt. Die ze natuurlijk ook hebben gehaald. Maar als je dan kijkt naar wat er op de bank zit met een Fermín López, die op het middenveld nog wel eens vergeten wordt tussen Pedri en alle andere grootheden. Die zit gewoon op de bank. Die zou het bij Feyenoord ook wel aardig doen, denk ik.
0: Ja, jij hebt het toch over de voorhoede. Ik zat te kijken naar het middenveld met Rodri, Pedri en Olmo. Ja.
1: Ja.
0: Ja, kun je ook met nee, uitkomen?
1: Ja, dat bedoel ik. Fermín was afgelopen week, Barcelona won echt overtuigend van Valencia. En Fermín was de man of the match, zag ik. Maar die speelt gewoon niet. Omdat er drie anderen staan die echt fantastisch zijn. Dus nee, ja, het wordt gewoon heel erg oppassen dat je niet straks in de grote rondo staat. Maar ik moet zeggen, Feyenoord heeft natuurlijk wel, ondanks de competitiestart waar wel wat puntjes zijn verloren, is het voetbal natuurlijk best wel aardig, vind ik althans. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
0: Nou ja, ik vind het ook niet zeker geen slechte start van de competitie. Wel, nou ja, twee keer een onnodig gelijkspel. Maar ik vind het wel jammer dat, nou ja, kijk, Ueda ging. En je doet het nu met Ferry voorin. Dus ik vind het wel jammer dat op sommige posities net niet die extra waarde is gecreëerd.
1: Die deadline day was natuurlijk een hel. Ja. Ik bedoel, Ueda wordt de dag ervoor verkocht. Toen werd al duidelijk dat de Ueda-miljoenen niet geïnvesteerd zouden worden. Dus dat er echt zou gekeken worden naar buitenkantjes. En toen kwam nog even op de avond van de deadline kwam erbij dat Hajj Moussa misschien ook nog zou gaan naar Al-Ittihad. Nou ja, dan had je natuurlijk, op dat moment was Reece Nelson net getekend. Maar dan zou je een competitie en een Champions League ingaan met Reece Nelson, Shaquille van Persie, Nacho Ferri. En Diarra, als Moussa gegaan zou zijn. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik ben echt heel erg blij dat Hajj Moussa is gebleven.
0: Ja, oké. Jij kunt dus die Feyenoord pet even nou, op zo'n manier neerleggen dat je denkt, nou ja, ik heb liever hem erbij dan misschien wel die 40 miljoen die Feyenoord binnen had gehard.
1: Nou ja, ik had van de week met iemand over en die zei van, eigenlijk zou je als supporter je nooit druk hoeven moeten maken om geld bij je club. Want je wil uiteindelijk dat die wedstrijd gewoon fantastisch is. En ik besef dat natuurlijk een beetje een illusie is. Want ja, in de voetballerij draait er heel veel om geld. Maar ja, om Hajj Moussa nog een seizoen te zien, ik ben groot fan van hem. Het was natuurlijk, wat was het? Afgelopen zaterdag was het natuurlijk niet heel netjes dat hij of niet opkomen dagen was, of te laat. Dat hangt nog een beetje in het midden. Gio versprak zich een beetje. Ja. Maar hij heeft de groep toegesproken. Ik was ook al benieuwd hoe jij daarover dacht. dat wordt heel groot gebracht natuurlijk. Van, hij heeft de groep toegesproken en dat is goed. Maar ja, voor iedereen die in een kleedkamer heeft gezeten, ook bij amateurs, ja, soms doe je wel eens iets niet handigs. Dan pak je een domme rode kaart vanwege praten tegen de scheids. Dan kom je keer op keer te laat. En dan moet je de kleedkamer toespreken. En dat is ook echt best wel een zware straf in een kleedkamer. Want je weet dat al je vrienden, al je teamgenoten die jou elke dag zien, dat die een beetje zitten te gniffelen en je uit zitten te lachen. Dus het is best een dingetje. Ja. Maar je kan natuurlijk uittekenen hoe dat is gegaan. Hij heeft gewoon gezegd, jongens, sorry, had ik niet moeten doen. En vijf spelers knikken en de rest maakt het ook allemaal niet zo uit. En die denkt van, geef vanavond maar een paar panna's. En dan is het weer goed.
0: Gaat er nergens meer over. Hij staat zometeen aan de rechterkant. Aan de linkerkant Gavi López. Is dat de meest logische keuze op dit moment?
1: Ja, je zou bijna zeggen dat Gio het een beetje af heeft gekeken van Van Persie vorig jaar. Die natuurlijk Bos daar regelmatig gebruikte op linksbuiten. Natuurlijk een soort linksback die ook heel veel aanvallende intenties heeft. Die staat daar dan nu. En terwijl Gio zei nog, ik ga niet inzakken. Dan denk ik dat hij daarin gelijk heeft. Want daar heeft Feyenoord ook de ploeg niet voor. Als je naar het middenveld kijkt met Valente en Zegio. Ja, dat zijn natuurlijk niet voetballers waarmee je wil inzakken ook. Maar ik kies er dan toch een beetje voor de balans. Ja, ik snap het wel. Als je tegen dit Barcelona moet, dan snap ik het wel.
0: Ja. Maar mooi, heeft hij jou een beetje verrast tot dusver deze competitie?
1: Ja, zeker. Wat ik leuk vond, hij is natuurlijk gehaald als centrale verdediger. Maar hij heeft heel veel linksback gespeeld eigenlijk in de hele voorbereiding. Omdat natuurlijk Bos geblesseerd raakte, Smal geblesseerd was. Dus eigenlijk heeft hij heel veel linksback gespeeld. En daar vond ik hem eigenlijk ook heel goed. En nu centraal, of tenminste vanavond staat hij ook linksback. Maar centraal heeft hij ook wel indruk gemaakt. Ik ben daar wel heel erg blij mee. Ja. Ik vond het wel mooi. Hij heeft natuurlijk voor Barcelona gespeeld. Ja. Voor Gio is het ook een bijzondere wedstrijd. Die heeft natuurlijk in een van de mooiste Barcelona-elftallen ooit gespeeld. Ja. Maar je hebt natuurlijk Koeman en Cruijff. Maar dan heb ik er voor jou nog eentje. Een verdediger die ooit, ik denk, anderhalf seizoen bij Feyenoord speelde. En ik denk dat hij vooral bekend staat omdat hij moest trainen met tennisballen in zijn handen. Weet jij dan wie ik bedoel?
0: Maar het is wel een Nederlander.
1: Nee.
0: Oké, hij heeft bij Feyenoord
1: gespeeld. Hij heeft één wedstrijd voor Barcelona gespeeld.
0: Eén wedstrijd? Ja, dan wordt het een lastige.
1: Edgar Ié.
0: Nee, dat had ik niet geweten.
1: Nee, die maakte zoveel hands dat hij moest trainen met tennisballen in zijn handen bij Feyenoord.
0: Oh ja, nee, dit verhaal herinner ik me wel.
1: Ja.
0: In een paar wedstrijden had hij achter elkaar inderdaad zo'n handsbal. Ja.
1: Weinig spelers die voor beide clubs hebben gespeeld.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja, je noemt inderdaad Koeman al even. Nou, ja, Cruijff inderdaad. Ja, één seizoen voor Feyenoord. Ja. Ja,
1: zo zijn Cornet?
0: Ja.
1: Ja, ook nog.
0: Ja. Zo zijn er toch wel een paar dwarsverbandjes. Goed.
1: Ja.
0: De spanning, gaat die een beetje toenemen de komende 20 minuten?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, het enige waar ik een klein beetje van baal, die kwart voor zeven wedstrijd voor mij is Champions League is 9 uur. Maar ja, ik snap het. Maar dat maakt de spanning er niet minder om. Het begint al echt heel erg te kriebelen vandaag sowieso al een beetje. Maar nu komt steeds dichterbij. En je leeft ook een beetje toe naar die momenten dat de opstelling bekend wordt.
0: Ja.
1: En dat de voorbeschouwingen beginnen op tv. Ja. Daar leef je toch echt heel erg naartoe. Ja, dat moment is eigenlijk nu. En dan is het echt aftellen.
0: Ik wens je een mooie avond. En hopelijk staat Feyenoord niet continu in het midden van zo'n rondo.
1: Nee, ik denk dat als Valente er eentje maakt en Zegio, dan gaan we daar met 0-2 weg, Twan.
0: Ja, heel mooi. Nou, dankjewel. Fijn dat je ons even te woord willen staan. Podcastmaker, eindredacteur bij ESPN, maar bovenal heel groot Feyenoord-fan Bruce Stol.
2: GPR Sportradio.

0: Choosing Texas, Ella Langley hier op GBR Sportradio. Hij staat inmiddels weer online, de nieuwe Autosport aan tafel, te beluisteren via je favoriete podcast-app. En presentator Rick Winkelman ontvangt daar de voorzitter van de KNAF, Ger Rovers, en de general manager van de KNAF, Hakim Salem.
1: Wat is voor jullie momenteel de grootste uitdaging van de autosport in Nederland?
2: Ja, ik denk dat iedereen zich wel van bewust is dat we in onze wereld wat met duurzaamheid te maken hebben. Dat denk ik een van de grootste uitdagingen is op het gebied van geluid, beheersing, uitstoot, dat soort zaken. We hebben gewoon vragen veel aandacht van ons als KNAF.
1: Ik zie je knikken, maar instemmend knikken, Hakim.
3: Ja, ik wil alleen aan toevoegen, naast de uitdaging die Ger net heeft benoemd, betaalbaar maken van de sport.
1: Dat is een goeie.
3: Het is een grote uitdaging om de sport toegankelijk te maken voor, niet voor iedereen, omdat het is lastig, maar wel betaalbaar te maken voor de nieuwe rijders.
1: Met bijvoorbeeld goedkopere instapklasses en dat soort zaken, minder dure instapklasses, laat ik het zo noemen.
3: Ja, minder duur, ja. Goedkoop, ik weet niet of het echt ooit goedkoop gaat worden.
1: Ik vrees van niet.
3: De benzineprijzen die ik vanochtend zag langs de snelwegen.
1: Ja.
3: En de vergunningen die je moet aanvragen. Alles wordt gewoon duurder. Maar het moet wel, er moet ergens een instapklasse komen die toegankelijk is.
1: Ja, ja, vind ik een goeie.
0: De uitdagingen van de KNAF allemaal besproken in Autosport aan tafel. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app. Nog ruim een kwartier en dan gaan we beginnen aan niet alleen Twente tegen Telstar, maar bovenal aan Barcelona tegen Feyenoord.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: De maaltijden van Kippie, zoals kip in cashew saus. Lekker!
13: Kippie!
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost, Autotaalglas. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.nl.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Dames en heren, de daluren beginnen.
25: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
26: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
27: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
28: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. De rechtszaak rond de bangalijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten het proces naar een andere rechtbank te verplaatsen. Met jongeren die van school komen en niet meer dan 3 of 4 dagen per week willen werken, gaan we het niet redden, vindt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week werken moet volgens hem de norm zijn.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is alweer geweest. Er staan nog wel steeds veel files, wel in het midden en zuiden van het land. En ook in de Randstad is het wat drukker. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel, staat 13 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, 30 minuten vertraging tussen Lunette en Oude Rijn. 5 kilometer file daar ten zuiden van Utrecht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland, de kop van 3 kilometer file, maar wel met een 30 minuten vertraging. Heeft te maken met een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn dicht. En een 30 minuten vertraging nog op de N233 Veenendaal-Kesteren. Langzaam rijden tussen Veenendaal en Renen.
27: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
30: Rustig blijven. Niet gek laten maken. Niet je uit de kast, uit de tent laten lokken. Dat zal een beetje Feyenoord moeten doen. Zometeen in Camp Nou. Over 10 minuten aftrap van die wedstrijd tussen Barcelona en Feyenoord. Zometeen gaan we eens even kijken wat andere Nederlandse clubs daar hebben gedaan. In Camp Nou.

0: Daft Punk, Pharrell en Get Lucky. Het is 9 minuten over 6:30. 6 minuten voor de aftrap van de wedstrijd tussen Feyenoord en Barcelona in Camp Nou. Tot dusver heeft een Nederlandse club 10 keer gespeeld in Camp Nou. Laten we eens even de historie erbij pakken. 1965, de eerste Nederlandse club die daar speelde was DOS uit Utrecht. Dat was de jaarbeurstedenbeker. Maar DOS uit Utrecht verloor daar met 7-1 van Barça. José Antonio Zaldúa maakte 5 goals. In 1974 speelde Feyenoord tegen Barcelona. Feyenoord ging met 3-0 onderuit. Het was de tweede ronde van de Europa Cup 1. Charles Rechac maakte toen alle 3 de goals. 1977, Barcelona AZ 67 werd 1-1. Eerste keer dus dat een Nederlandse club een gelijkspel daar bereikte. Dan 1978. Barcelona tegen PSV werd toen 3-1 voor Barça. Maar ondanks die nederlaag ging PSV door naar de finale van het UEFA Cup toernooi. Door een 3-0 overwinning eerder in Eindhoven. Sterker nog, PSV won uiteindelijk ook de beker. Dan 1983. Barcelona NEC werd 2-0. Eerder had Barça met pijn en moeite met 3-2 gewonnen in Nijmegen. In 1996 en ook in 1997 speelde PSV 2 keer knap gelijk met 2-2 tegen Barcelona. In 2013 ging Ajax met 4-0 onderuit. En in 2014 verloor Ajax met 3-1 van Barcelona. En de laatste keer dat er een Nederlandse club speelde in Camp Nou was in 2018. Barcelona-PSV werd 4-0. Slecht nieuws dus, want geen enkele keer wist de Nederlandse club daar te winnen. 3 gelijke spelen en 7 nederlagen. En in die wedstrijden scoorde Barcelona 31 keer en de Nederlandse clubs bij elkaar 8 keer. Zometeen kans nummer 11. Barcelona-Feyenoord, aftrap 6:45.
1: GPR, Sportradio.

0: A Lover's Holiday van Change hier op GPR Sportradio. Vanavond zijn er 6 wedstrijden in de Champions League. Om 9:00 hebben we Liverpool tegen Atletico Madrid. Napoli, Arsenal. Paris Saint-Germain tegen Slovan Bratislava. En Sporting tegen Galatasaray. En 2 wedstrijden zijn er om 6:15. Stuttgart tegen Viking. En natuurlijk in Camp Nou Barcelona tegen Feyenoord. Gert gaat voor ons die wedstrijden een beetje volgen. Gert, gebeurt er al iets behalve het hele slechte weer daar?
1: Ja, het is ongelooflijk. Wat komt het daar met bakken uit de hemel? Zeg. Ja. Op dit moment nog geen voetbal. Dat heeft te maken met de minuutstilte die bij alle wedstrijden wordt gehouden. Natuurlijk heeft dat te maken met de slachtoffers van de ramp in Nepal. Dus bij alle wedstrijden in de Champions League wordt daar een minuut voor de wedstrijd bij stilgestaan. Een minuut stilte. Geeft ons wel even de gelegenheid om toch ook een beetje te genieten van het stadion wel. Want ondanks dat het nog niet af is na die renovatie, is het natuurlijk wel gewoon een prachtig stadion. Een iconisch stadion. Waar het moet ook een beetje een wedstrijd zijn waar Feyenoord van kan genieten. Ja. Ondanks dat het natuurlijk een wedstrijd is die, volgens de boekmakers schriftelijk afgedaan kan worden. Ja, want weet je wat de quotering is voor Feyenoord op winst?
0: Ik heb geen idee, maar als je 1 euro zou inzetten dan?
1: 17,50 krijg je terug. Ja, ja. Gratis geld.
0: Ja, ja. Nou, we zeiden al eerder, de selectie van Feyenoord is in zijn geheel 209 miljoen euro waard. Alleen al Jamal.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, 220, ja.
1: Echt ongelooflijk. Het geeft verhoudingen een beetje weer. De basisopstelling van Feyenoord trouwens daar met Hadj Moussa. Dat is ondertussen ook al een aantal keer benoemd al natuurlijk. Maar hij is weer terug naar die transfersoap met die Al-Ittihad overstap van 40 miljoen plus. Die niet is doorgegaan. Dat had te maken met een bankgarantie die niet werd gegeven. Als de wedstrijd ondertussen is begonnen in een zeer regenachtig Barcelona. 15 seconden onderweg. Dat betekent dat het balbezitter is voor Barcelona. Daar gaat de bal naar de linkerkant. Is het even kijken wat Feyenoord doet. Of het gelijk hoog druk zet. En in de val kan trappen van Barcelona. Want dat is ongetwijfeld waar de ploeg van Hansi Flick naar op zoek is. Een vroeg doelpunt. En daarvan hebben ze er al behoorlijk wat gemaakt dit seizoen. Namelijk 17 in de eerste 4 speelrondes in de La Liga. Neem bijvoorbeeld tegen Elche een 5-0 overwinning. Valencia 5-0. Rayo Vallecano 5-2. En Bilbao, dat viel dan eigenlijk nog wel mee. Dat was slechts een 2-0 overwinning. 17 doelpunten voor, slechts 2 tegen. En die doelman daar onder de lat bij Barcelona, zo'n Garcia, heeft toch alweer 3 clean sheets in de competitie. Nu de Champions League dus, dat is wel een ander verhaal. Voor Feyenoord ook weer de terugkeer op het hoogste Europese niveau. En dat dus in de stromende regen. Nou, dat is in ieder geval alvast wennen. Dat is een voordeel. Dat zijn ze gewend in Nederland.
0: En ondertussen volgen we ook de inhaalwedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie tussen FC Twente en Telstar. 2 ploegen die afgelopen weekend met 2-2 gelijk speelden. Twente uit tegen FC Groningen en Telstar thuis tegen Cambuur. En dat was natuurlijk de wedstrijd van Ronald Koeman junior, de doelman die 2 keer scoorde. Wel interessant, Telstar met een ongewijzigde opstelling tegen Twente vanavond ten opzichte van die wedstrijd tegen Cambuur. Betekent ook weer dat Nokvi Torrisson erbij is. Zijn rode kaart is geseponeerd. De rode kaart die hij afgelopen week tegen Cambuur al na 22 minuten kreeg. Bij FC Twente wel een 2-tal wijzigingen in de ploeg. Prupper speelt daar niet, daarvoor speelt Adelgaard. Betekent dat Nijstad nu weer centraal speelt. En Rots heeft de plek ingenomen van Piaccia. We hebben 1 goede kans gezien in de wedstrijd. Al na 2 minuten voor Taha namens FC Twente. Maar we zijn daar 4 minuten onderweg en de stand is nog altijd 0-0.

0: Teddy Swims and the Door.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, precies wat je niet wilde gebeuren in Camp Nou met Feyenoord zojuist. Gert, oei, oei, oei.
2: Oei, dat is al heel snel, hè. Na 3 minuten de openingstreffer van Rafinha met een geweldige kapbeweging gelijk 2 verdedigers van Feyenoord het bos in. Het is een prachtige goal. Maar na 3 minuten, ja, dat is toch wel veel te snel vanuit Rotterdams perspectief bekeken. Waar nu een speler van Feyenoord op de grond ligt, kreeg de bal hard tegen het achterhoofd aangeschoten. Scheidsrechter, die laat doorgaan. Bal wordt dus door Feyenoord uitgespeeld. Speler in kwestie staat ondertussen al op. Ja, het was in de openingsfase. Eigenlijk alleen nog maar Barcelona dat we hebben gezien. Echt heel veel kansen voor die goal nog niet. Ja, dat is ook bijna niet mogelijk natuurlijk met nog 3 minuten slechts op de klok. Maar het is Rafinha dus met een prachtige goal om Barcelona op een 1-0 voorsprong te zetten tegen Feyenoord. Dat gebeurt na 6 minuten. Ja, en dan kan het masterplan van Giovanni van Bronckhorst, de coach die natuurlijk ook 4 jaar bij Barcelona heeft gespeeld, zo weer de prullenbak in. Als Barcelona opnieuw zich rondom het 16 meter gebied van Feyenoord bevindt. Dit keer kan er geen schot worden gelost op de goal van Ernst, die dus al vroeg een tegentreffer moet slikken in het Camp Nou. Want Barcelona staat na 6,5 minuut met 1-0 voor tegen Feyenoord.
0: Ja, toch een beetje afwachten of het geen afstraffing gaat worden voor Feyenoord. Bij die andere wedstrijd in de Champions League tussen VfB Stuttgart en Viking staat het nog altijd 0-0. We houden ook de wedstrijd in de gaten in de vriendenloterij Eredivisie tussen FC Twente en Telstar. Daar is inmiddels 8 minuten gespeeld, staat het nog altijd 0-0. Twente natuurlijk prima gestart met 7 punten uit 4 wedstrijden. Maar dat geldt ook wel voor Telstar. 4 uit 4 en daarmee op de 13e plek in de vriendenloterij Eredivisie. Het is wel op dit moment 1-richtingsverkeer in de richting van het doel van Ronald Koeman junior. Maar het staat daar na 8 minuten nog altijd 0-0.

0: Faithless, Insomnia op GPR Sportradio. Ja, ik vraag me toch al bijna af, is inmiddels Feyenoord al op de helft van Barcelona geweest, Gert?
1: Nou, nauwelijks. En dat kan je zien aan het balbezit bijvoorbeeld. 81% voor Barcelona, 19% voor Feyenoord. En ook de andere statistieken zijn in het voordeel van de ploeg van Hansi Flick. 5 doelpogingen, waarvan 2 schoten op doel. Feyenoord heeft het doel van de andere goalie aan de andere kant, dus Garcia, nog geen enkele keer weten te vinden. Ja, en dat resulteert dus in die 1-0 voorsprong van Barcelona. Prachtige goal van Rafinha, die na 3 minuten dus al trefzeker was. Het is zijn 7e doelpunt van het seizoen. Wist ook nog een assist te geven. Dus bij 8 doelpunten al betrokken. Ja, zo kan je het seizoen natuurlijk wel aardig beginnen. In de eerste 5 wedstrijden. Rafinha dus, een van de gevaarlijke spelers bij Barcelona. Maar goed, wie is dat niet, kan je afvragen. Ja. Adeyemi, Yamal, heeft ook al 4 keer gescoord trouwens. Dan op het middenveld nog Olmo, Rodri en Pedri. Het is ongelooflijk als je al die namen zo opzomt.
0: Als je dat zo hoort en dan nog even de bank nog gaat vergelijken tussen Feyenoord en Barcelona, ja, dan denk je ja,
1: dan houdt het toch wel snel op. Hier is Dani Olmo met een hakje in het 16 meter gebied van Feyenoord. Uiteindelijk wordt het uitverdedigd door de mannen van Giovanni van Bronckhorst. Rotterdam is nu even aan de bal. Dat is iets wat we nog niet vaak hebben gezien in de eerste 11,5 minuut, waarin Feyenoord dus op een 1-0 achterstand is gekomen tegen Barcelona.
0: En ondertussen staat het nog altijd 0-0 bij FC Twente tegen Telstar. Zitten we inmiddels in de 13 minuut van de wedstrijd. Zojuist een pittige overtreding gezien van Taha. Was ook de man die de eerste kans kreeg voor FC Twente. Daarna nog een goede kans voor Darot. Maar volgens nog is alles richting het doel van Ronald Koeman junior. We hebben Unostal nog eigenlijk niet 1 keer in actie gezien. 13 minuten gespeeld dus bij FC Twente tegen Telstar. Nog altijd 0-0. Zometeen veel meer voetbal hier op GPR Sportradio met Rob Spijker.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage. Dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. En dat is niet de eerste. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de 5e klasse. En zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de 2e klasse. De burgemeester van het stadje van de club is trots. Hij noemt het fantastisch nieuws. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staan nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Nog 3 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. 20 minuten oponthoud op de N233 vanuit Veenendaal naar Kesteren bij Rhenen.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido. Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Vlieg door je tijdlijn.
18: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone.
20: GPR Sportradio. Rob Spijker.
13: Het is die avond waarop Feyenoord weet dat ze aan de bak moeten in Barcelona in het Nou Camp Stadion. Het is 9 september en we zitten in de Champions League. Gisteravond hadden we ook al een Champions League avond. En ook vanavond met inderdaad veel Nederlandse inbreng. Dus dat is hartstikke mooi meegenomen. Maar er zijn meer wedstrijden vanavond. Vanavond is namelijk ook de wedstrijd Stuttgart tegen Viking. Het Noorse Viking. Die zijn er al een tijdje met de competitie bezig. Om 6:15 zijn ze daar in Duitsland begonnen. En Lisa Arnold, die volgt voor ons die wedstrijd. Daar ben ik benieuwd, Lisa. Volgens mij is er bij jou wel gescoord, of niet?
21: Ja, er is net gescoord. Een minuutje geleden, denk ik zo. Na een kleine 20 minuten spelen staat het in Stuttgart 1-0 voor Stuttgart. En Demirovic, die schoot hem erin. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Want ja, zoveel kansen hebben ze eigenlijk nog helemaal niet gehad. Viking heeft veel meer doelpogingen gehad. Dus één kans op goal en hij zit er gelijk in.
13: Ja, dus klinkt gek. Maar Viking is eigenlijk goed aan de wedstrijd begonnen.
21: Zeg dat.
13: Maar ze staan wel achter. Ja. Beetje het Real Madrid, een beetje het Inter Milan syndroom. Gaan we toch ook weer even snel naar Nou Camp. Want we willen ook weten of Feyenoord de schrik van de snelle tegentreffer al een beetje te boven is, Gert.
22: Ja, daar lijkt het wel op. Ondertussen is het wel Barcelona in balbezit. Ver op de helft van Feyenoord. Hele grote kansen heeft het na die goal niet meer gehad. Eén grote kans is eigenlijk het totaal ook. Er waren wel 6 schoten, maar 1 redding slechts van doelman Ernst van Feyenoord. Dus ja, zeker iets wat van de schrik bekomen. Sterker nog, de laatste paar minuten hebben we ook Feyenoord een keer in balbezit op de helft van Barcelona gezien. Nou, dat was, als je kijkt naar de eerste 10 minuten, wellicht wat ondenkbaar. Als we weer een doelpunt hebben bij Stuttgart.
13: Nou, Lisa, je hebt wel de goede wedstrijd uitgekozen voor vanavond.
21: Ja, klopt dat.
22: Doelpunt ook weer bij Barcelona. Sorry, ik onderbreek je, maar het is 2-0 geworden. Wat een prachtige goal uit de tweede lijn van Adeyemi. Sorry, Lisa.
13: Ja, Lisa, kom erin met jouw doelpunt.
21: Ja, dat...
13: Jij zit bij Stuttgart tegen Viking. Zijn ze teruggekomen?
21: 1-1.
13: Ah, nee, echt waar?
21: Ja.
13: Dat is mooi.
21: Ja, ze braken uit en Viking brak uit. En die maakte 1-1.
13: En ook verdiend, hè, heb ik begrepen.
21: Absoluut.
13: Hoeveelste doelpoging was dit? De 10e dan al, hè? Want je had het net over 9, dus is dit de 10e geweest. Dus dan moet Viking wel terecht op 1-1 zijn gekomen.
21: Zeg dat.
13: Ja. Nou, Stuttgart houden we ook met meer dan normale aandacht in de gaten. Maar ja, dan toch even terug naar Nou Camp, waar Feyenoord een beetje in de wedstrijd dacht te komen, Geert.
22: Ja, het zijn wel 2 geweldige doelpunten hoor van Barcelona. Met die eerste dus van Rafinha, nu Karim Adeyemi vanuit de tweede lijn krult hem. Oh. Fantastisch achter doelman Ernst. Wat een heerlijke goal zeg van Barcelona. Dat dus op een 2-0 voorsprong staat tegen de Rotterdammers. Ja, dat is toch wel heel erg pijnlijk eigenlijk. Zo snel al op een 2-0 achterstand komen. En dan zijn alle illusies eigenlijk weg op misschien wel een stuntje. Want ja, dat lijkt er op deze manier toch echt niet in te zitten. We hebben geen doelpoging nog gezien van Feyenoord. In dat opzicht is Barcelona zeker de bovenliggende partij in de openingsfase. Ondertussen 23 minuten onderweg. Barcelona Feyenoord dus 2-0 in het Camp Nou, waar de regen iets is afgenomen. Want het waren wel echt typisch Nederlandse omstandigheden in de openingsfase. Want in het eerste kwartier kwam het echt net bakken uit de hemel. Dat is nu gelukkig iets afgenomen. Feyenoord in balbezit op de helft van Barcelona op het middenveld met Zegiel. Daar wordt Nacho in de punt gezocht en ook gevonden. Valente nu, rand 16. Valente, ruimte aan de linkerkant bij Gavi Lopez. Gaat de bal niet naartoe. Het gaat via Van Houten op het middenveld. Dan weer terug naar Zegiel. De man die al 4 doelpunten en 3 assists op zijn naam heeft staan in de Eredivisie dit seizoen. Niemand om in de gaten te houden. Nu opnieuw met Gavi Lopez bij zich. Gavi Lopez, voorzet richting Nacho. Wordt eruit gehaald door Barcelona. Daar zeg je al. Oh, zij net. Wat een kans zeg voor Feyenoord. Daar is het dan. De man die al 4 keer het net wist te vinden. Nu dus ook met een doelpoging. De eerste voor de Rotterdammers in het Camp Nou. Waar Giovanni van Bronckhorst ziet dat zijn ploeg nu toch echt een keer van zich heeft laten horen. Deze inzet gaat niet ver naast door. Heerlijk genomen ook trouwens uit de lucht door Zegiel die de bal daar in het zijnet schiet. Maar Feyenoord laat dus van zich horen. Dat gebeurt in de 24e minuut van de wedstrijd. Dat betekent dat er nu ook wat statistieken in het voordeel van Feyenoord beginnen te komen. 2 doelpogingen in totaal. Ja, aan de andere kant bij Barcelona dus 6, waarvan 3 op doel. Dat heeft Feyenoord nog niet voor elkaar gebokst. Een schot tussen de palen. Balbezit is er nu even voor Barcelona. Precies op het moment dat je dat zegt, wordt hij over de zijlijn geschoten. Dat betekent dat er een inworp komt voor de Rotterdammers, waarvan er toch ook wel behoorlijk wat supporters mee zijn gereisd naar Barcelona. Wel leuk om te zien dat het uitvak goed gevuld is, maar ook in het thuisvak zijn toch wel wat Feyenoord shirts te vinden. Dus ook Camp Nou, daar is Feyenoord goed vertegenwoordigd. Het is de inworp die wordt ingeleverd eigenlijk direct door de Rotterdammers. Betekent dat Barcelona het balbezit overneemt. Doen ze over de rechterkant met Koundé. een van de wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd afgelopen weekend tegen Valencia bij Barcelona. Dat geldt ook voor Christensen, Cancelo, Olmo en Adeyemi die de basis in zijn gekomen. Verder de vertrouwde namen Zubarsi achterin, Garcia, Rodri, Pedri, Jamal en ook Rafinha dus. Maar drie man van de vier in de verdediging van Barcelona zijn dus nieuw ten opzichte van afgelopen weekend. Inworp is er voor Marmol namens Feyenoord. Dat gebeurt een paar meter bij de achterlijn vandaan. Ver op de helft van Barcelona dus. Marmol kan ook heel ver gooien. Bal komt er op het hoofd van een van de spelers van Barcelona. Dan via Jamal gaat de bal naar de rechterkant van het veld. En dan kan Barcelona misschien oversteken. Ruimte in de tegenstoot. Met aan de linkerkant onder andere natuurlijk Adeyemi. Wordt dan ook gevonden. Wie staat er voor de goal? Nog niet Pedri. Dat is nu wel het geval. Kan er uiteindelijk geschoten worden of niet? Het lijkt er niet op. Adeyemi. Als we weer een doelpunt hebben bij Stuttgart.
13: Lisa, ja, we gaan weer snel naar jou. Is gescoord door Viking.
21: Ja, Demirovic voor de tweede keer namens Viking. Nee, voor Stuttgart scoort.
13: Oh, Stuttgart scoort.
21: Absoluut.
13: En weer tegen de verhouding in? Of zijn de verhoudingen nu al een beetje beter in de wedstrijd?
21: Nee, tegen de verhouding in.
13: Ja.
21: Viking heeft meer kansen. Moet wel zeggen dat Stuttgart meer balbezit heeft. Dus ja, in dat opzicht zou het terecht kunnen zijn.
13: Oké, Champions League avond hier bij GPR Sportradio. Snel terug naar Nou Kamp.
22: 26e minuut, nog altijd de 2-0 voorsprong voor Barcelona tegen Feyenoord. Nu in de close-up genomen, Rodri daar op het middenveld teruggekeerd van een blessure. Kwam natuurlijk over van Manchester City, maar de start van het seizoen was dus niet heel erg lekker. Hij heeft nu de laatste drie wedstrijden langzaamaan steeds meer minuten gemaakt. Voor hem nu dus ook de basisplaats in de wedstrijd tegen Feyenoord. Het was ook de eerste basisplaats voor een aantal andere spelers. Maar wat opvallend is wellicht, is dat niet Anthony Gordon start, maar Adeyemi Gordon, die dus in de basis staat in de competitie bij Barcelona. Opvallende overstap natuurlijk sowieso van Anthony Gordon naar Spanje. Daar waar hij dus in de competitie wel speelt. Maar nu tegen Feyenoord in de Champions League. Barcelona in balbezit, dat heeft het met Cancelo, ook al oud Manchester City. Het is ook zijn eerste basisplaats van het seizoen in de competitie. Dus telkens vanaf de bank gestart, nu tegen Feyenoord voor het eerst in de basis. Waar gelijk een gele kaart wordt uitgedeeld aan een van de spelers van Feyenoord. Het is geen lekker begin van de wedstrijd. Dat geldt voor Van Houten inderdaad. Die een gele kaart kreeg op het middenveld. Maakte daar een overtreding. En even kijken op Davy Olmo of dat een terechte is. Ja, daar lijkt het wel op. Het is bijna een omhelzing eigenlijk van Van Houten daar bij Dani Olmo. Waar nu Rafinha op de grond zit bij Barcelona. Zo ligt het spel even stil. Dat gebeurt in de 28e minuut. Zijn we dus ruim over de helft van de eerste helft heen. Heeft Barcelona het balbezit. Sowieso 73% in de eerste helft tot nu toe. En dus ook het overwicht in dat opzicht ten opzichte van Feyenoord. Als we kijken naar de XG-statistiek verwachte doelpunten, zien we ook dat Barcelona er daar op 0,56 staat tegenover 0,06 voor Feyenoord. En toch die 2-0 voorsprong dus voor de ploeg van Hansi Flick. Waar Feyenoord, ploeg van Giovanni van Bronckhorst, nu een hoekschop moet slikken. Die wordt dan genomen vanaf de rechterkant van het veld. Barcelona heeft er weinig haast bij in de 28e minuut van de wedstrijd. Het gebeurt daar in de rechterhoek van het veld. En dat betekent dat de luchtmacht van Barcelona mee naar voren komt. Onder andere Rodri meldt zich daar. Het is Rafinha die de hoekschop gaat nemen. Hansi Flick heeft het volgens nog prima voor elkaar in de wedstrijd tegen Feyenoord. Met die 2-0 voorsprong dus. Nu de hoekschop. Komt er misschien de volgende grote kans. De aanvoerder Rafinha gaat hem nemen vanaf de rechterkant. Het is een variantje. Uiteindelijk het schot van Dani Olmo, die hem in één keer op de pantoffel neemt. De hoekschop van Rafinha, rand 16. Maar de inzet gaat door een meter of twee naast. Dat betekent dat Feyenoord hier even opgelucht adem kan halen. Opnieuw dus wel een doelpoging. Dat is ondertussen alweer schot nummer 9 richting de goal van Ernst. Als we in de herhaling nog even die prachtige tweede goal zien van Karim Adeyemi. Dat gebeurde na 22 minuten. Rafinha, hij deed het na 3 minuten. Opende de score dus al. Vroege achterstand voor Feyenoord. Trouwens nog wel een kunststukje. Ook nog even bij het juichen van Adeyemi. Die zeker op atletiek heeft gezeten. Dat zag er allemaal best behoorlijk uit. Waar Feyenoord het inworp gaat nemen aan de rechterkant van het veld. Met Rodri op het middenveld die hem gelijk overneemt namens Barcelona. Hebben we een kleine half uur gespeeld in Camp Nou. Staat Barcelona met 2-0 voor tegen Feyenoord.
13: Ja, gaan we toch nog even kijken in Duitsland, waar Viking goed uit de startblokken komt. Maar Lisa toch nog steeds achter staat tegen Stuttgart.
21: Ja, klopt. In Stuttgart, na een klein half uur spelen, staat het 2-1 voor Stuttgart. Stuttgart heeft veel meer balbezit, maar Viking maakt gebruik van de kansen.
13: Oké, ja, maar Viking staat wel achter, hè, met 2-1.
21: Ja, zeker.
13: Ja, dat dan weer wel. Gaan we snel weer naar Nou Kamp. Is Feyenoord alweer een beetje de schrik erboven gekomen van alweer de tweede goal? Zijn ze alweer in de aanval een beetje?
22: Ze proberen het, maar het lukt allemaal nog niet echt. Want balbezit is toch nog altijd weer voor Barcelona. Een aanvallende intentie was er zojuist van Feyenoord. Maar kwam geen echte grote mogelijkheid uit voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Die in de Eredivisie degelijk is gestart. Maar niet meer dan dat, met 3 overwinningen. Eentje op Sparta, eentje op Cambuur en eentje op NEC. En toch 2 gelijke spelen in eigen huis, wat wel pijnlijk is. Tegen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. Beide een 2-2 gelijkspel. En de start in de Champions League. Dus ook niet lekker met die 2-0 achter. Stand na een half uur tegen Barcelona. Waar dat misschien ook niet verrassend was. Barcelona niet de tegenstander van wie werd verwacht dat Feyenoord er even punten zou pakken in de Champions League. In de hoop te kunnen overwinteren daar natuurlijk. Overwinteren gaat sowieso wel lukken. Omdat er nog 2 wedstrijden in deze nieuwe groepsfase en deze nieuwe opzet gespeeld worden na de jaarwisseling. Maar natuurlijk een ronde verder. Dat is waar Feyenoord naar zal willen kijken. Het zou toch ook wel een kleine stunt zijn als je kijkt naar de pool waar het in zit. Het zijn allemaal vrij lastige tegenstanders. Maar goed, wat wil je op het hoogste Europese niveau? Vrijtrap is er voor Barcelona. Op de helft van Feyenoord, Jeremiah Saint-Juste. Hij staat nu in de basis, maakte ook de overtreding. Tegen ADO Den Haag viel hij uit in de Kuip tijdens de warming-up. Moest toen vervangen worden, maar nu dus weer terug. Blessure was niet al te ernstig. En is dus ook weer terug op het veld bij Feyenoord. Waar nu een half uur is gespeeld in Camp Nou. 30 minuten, 34 seconden, 2-0 achterstand. En Barcelona dat de vrije trap gaat nemen. Wordt de bal even achterin rondgetikt met Christensen. Heeft Subarsin naast zich. Maar vindt Rodri teruggekeerd. Dus van die blessure daar op het middenveld kan Barcelona even rondtikken. Feyenoord dat niet heel veel druk zet. Laat zich niet verleiden. Ploeg van Giovanni van Bronckhorst om daar heel veel ruimte achterin weg te geven. Desondanks is daar het balbezit voor Barcelona. Nee, de omschakeling voor Feyenoord naar balverlies met Hajmoussa tegenover Dani Olmo. De bewegingen. Hajmoussa daar ruimte nu aan de rechterkant. Zit hier misschien nog wel wat in voor Feyenoord met Javairo Reed vanaf de rechterkant. Reed moet er weer terug naar Hajmoussa. Zegio komt zich er ook melden vanaf het middenveld. Hajmoussa nu vanaf de rechterkant. Dus halverwege de helft van Barcelona. Als er weer een doelpunt is gevallen, denk ik, bij Lisa.
13: Ja, we gaan even kijken bij Lisa. Want daar speelt Viking tegen Stuttgart. En je kan aan alles merken dat ze in Noorwegen al begonnen zijn met de competitie. Want Viking is al aardig ingespeeld. De stand die waarbij Belisa straks verlieten was 2-1 voor Stuttgart. Wat is het daar geworden?
21: Ja, daar is het 3-1 geworden voor Stuttgart. Weer Demirovic voor de derde keer. Die schiet hem erin naar een geklungel van de keeper van Viking.
13: Nou, was het weer net zo'n blunder als gisteren? Of viel deze mee? Of was het gewoon een beetje geklungel? Een beetje onhandig?
21: Het was echt geklungel. Hij pakte hem met zijn handen en vervolgens liet hij hem vallen. En ging hij over de lijn.
13: De hele avond Champions League voetbal hier bij GPR Sportradio. En Feyenoord speelt in Nou Camp, staat achter met 2-0.
22: 33 minuut wedstrijd, balbezit Barcelona. Mogen een vrije trap nemen, halverwege de helft van Feyenoord. Nu Jamal van afstand al. Wat een heerlijke doelpoging inzet. Gaat maar 1,5 meter naast. Lamine Jamal, het wonderkind met de inzet. Wist in deze wedstrijd nog niet te scoren. Lamine Jamal deed dat wel 4 keer in de La Liga. En deze inzet gaat echt niet ver voorlangs hoor. Daar kan Ernst, de doelman van Feyenoord, toch wel opgelucht ademhalen. Het is een doelpoging vanaf dit keer de rechterkant, waar de linkerkant ook eenzelfde poging zag van Adeyemi in de 22e minuut. Dat leverde wel een doelpunt op. Dit dus niet. Dat had volgens nog eigenlijk alleen maar mooie doelpunten gezien in deze wedstrijd. Helaas voor Feyenoord, want zij staan met 2-0 achter tegen Barcelona, dat het balbezit heeft. De thuisploeg, dat heeft het in grote delen van deze wedstrijd. 74% tegenover 26 voor Feyenoord, dat eigenlijk maar 1 echte gevaarlijke doelpoging heeft kunnen noteren in deze wedstrijd tegen Barcelona. En inderdaad, het kan niet het eigen spel spelen. Dat is ook wat Giovanni van Bronckhorst op voorhand al vertelde. Ja, dan zal je wat meer terug moeten schakelen. Feyenoord in aanval. Hajmoussa probeert daar Nacho te vinden in het punt van aanval. Het lukt daar net niet. Tussenkomst is er van Christensen. Het zijn wel de momenten waar Feyenoord gebruik van zal moeten maken. Als het in één keer de bal krijgt op de helft van Barcelona, dan lukt het daar net niet. Ja, dan staat er natuurlijk ook wel een klasse defensie tegenover je. Met Koundé, Subarsin, Christensen en Cancelo. En dan ook nog eens Garcia met 3 clean sheets al dit seizoen onder de lat. Het is een forse opgave om hem te passeren. Zeker met die laatste linie van Barcelona daar nog voor. Het is balbezit voor die laatste linie met Christensen. Loopacties zijn er wel op het middenveld met onder andere Pedri. Hij scoorde afgelopen weekend tegen Valencia. Wordt niet gezocht. Wordt even met rust gelaten. Dat betekent dat het balbezit daar is voor Rodri nu. Waar natuurlijk de naam van Frenkie de Jong wordt gemist bij Barcelona. Hij is nog altijd geblesseerd, een Nederlander. Ja, hij speelde natuurlijk bij Ajax. Zal misschien ook wel genieten van deze tussenstand. De voorsprong van Barcelona tegen Feyenoord. Wedstrijd ondertussen in de 35e minuut aanbeland. Balbezit aan de linkerkant. Daar wordt hij overgenomen door Feyenoord. Nee, het is een overtreding van Javiro Reed. En dus de vrije trap tegen Zegiel was het, die zijn boekje te buiten ging. Vrije trap snel genomen door Barcelona. 10 minuten voor de rust wordt het balbezit weer opgepakt door Barcelona met Christensen. Subasi tikt hem weer terug naar Christensen, die wat mag gaan lopen, wat meters mag pakken op de helft van Feyenoord naar de rechterkant. Ruimte bij Lamine Yamal. Nee, de tussenkomst is daar van Reed. Namens Feyenoord, balovername is van korte duur. Barcelona neemt weer over, namelijk bal ingeleverd. Dat betekent dat Subasi ertussen kan gaan zitten met Rodri nu aan de bal. Rodri naar Dani Olmo, gaat de bal weer even naar de linkerkant. Alle veldspelers op de helft van Feyenoord gaat hij naar rechts. Daar staat Koundé. Koundé heeft een aantal medespelers om zich heen. Kan daardoor ook de bal makkelijk kwijt met Lamine Yamal bij zich. Koundé wordt de bal aan de rechterkant even rondgetikt. Yamal, wat gaat hij doen met de beweging? Komt daar niet voorbij zijn directe tegenstander, maar Mol vraagt er even om de inworp. Ja, die krijgt hij inderdaad mee. Op de achtergrond zien we ook Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, zich verbazen dat de inworp inderdaad wordt toegekend aan Barcelona. Had het graag de andere kant op willen zien gaan. De speler dus, die ook actief was 4 jaar in het Camp Nou, Giovanni van Bronckhorst. Ja, voor hem niet de terugkeer die hij had willen hebben. Met Lamine Yamal in balbezit in het 16 meter gebied. Kans komt er niet, ook geen strafschop. Dat is wel wat Lamine Yamal daar graag zou willen zien in het 16 meter gebied. Daar krijg je dan zo'n mooi verongelijkt gezicht. Dat kunnen ze in Spanje heel goed, zagen we gisteren ook al bij Real Madrid. Als ze dan naar de grond gaan in het 16 meter gebied en ze zien dat er geen penalty wordt toegekend, dan kunnen ze altijd heel mooi kijken, verbaasd van waarom is dit niks. Kijken of inderdaad de scheidsrechter gelijk heeft. Daar gaat Yamal tussen twee verdedigers door. Ik denk dat hier geen strafschop voor toegekend wordt. Nou, sterker nog, dat vermoeden wordt bevestigd, want de scheidsrechter laat gewoon doorspelen. Dat betekent dat het balbezit er wel weer is voor Barcelona. 37e minuut wedstrijd, 2-0 nog altijd. Voorsprong voor de thuisploeg. Loopactie was daar van Dani Olmo. Bal komt er niet aan, wordt geblokt. Dan is het Feyenoord in de omschakeling met Hach Moussa. Gaat richting het 16 meter gebied van Barcelona. Hach Moussa kan die schieten. Ja, de redding is daar van de doelman van Barcelona, Garcia. Dit is wel een serieuze mogelijkheid door voor Feyenoord, dat nog altijd dat bal heeft in het 16 meter gebied. Voorzet opnieuw. En dan bijna een eigen doelpunt van Christensen. Maar opnieuw de bal in de handen van Garcia. Daar was Feyenoord dan met een grote mogelijkheid vanaf de rechterkant. Hach Moussa, die de bal eigenlijk zomaar ineens in de voeten krijgt, maakt dan wat meters. Is natuurlijk niet bang om dat te doen. Ook niet tegen Barcelona. Het is voor hem hetzelfde speelveld als tegen bijvoorbeeld NEC. Als Feyenoord moet oppassen dat het in de tegenstoot geen doelpunt tegenkrijgt. Heerlijke beweging in het 16 meter gebied van Cancelo. Buitenkant paal. Grote kans opnieuw voor Barcelona om de score uit te breiden naar 3-0. Het lukt niet. Cancelo vuurt hem dus op het aluminium. David Ernst opnieuw met de schrik vrij. Het 11e schot tegen. Waarvan slechts de 4e op goal. Dat valt dan gelukkig nog mee. Als die bal daar snoeihard tegen de buitenkant van de paal wordt gewerkt. Hier zien we nog in de herhaling bijna de eigen goal van Christensen. Het valt eigenlijk alleszins mee. De bal gaat niet zo heel hard richting Garcia, de doelman van Barça. Als Feyenoord eruit wil over de rechterkant. Lukt niet. Bal ingeleverd bij de thuisploeg die de bal heeft dus. Met Rodri kan de bal er even rondtikken. Tussenstand na 38 minuten. Barcelona-Feyenoord 2-0.
13: Ja, eigenlijk valt even die tegen wat Feyenoord af en toe laat zien. Maar Barcelona is gewoon ijzersterk. We zijn natuurlijk ook bij Stuttgart tegen Viking. Viking inmiddels al begonnen aan de Noorse competitie. Zijn behoorlijk ingespeeld. Maar Lisa, ze staan wel achter, hè, met 3-1.
21: Ja, dat klopt. Nog steeds 3-1 achter inderdaad in Stuttgart. Na een kleine 38 minuten spelen. Stuttgart heeft veel meer balbezit. Beide teams hebben ongeveer evenveel keer op doel geschoten. Evenveel doelpogingen gehad. Maar goed, Stuttgart heeft meer balbezit en staat dus 3-1 voor.
13: Ja, ze hadden eerst veel meer doelpogingen in eerste instantie, Viking. Maar dat heeft Stuttgart rechtgetrokken. En dat zie je dan ook meteen in de stand 3-1 daar. Er wordt trouwens ook in Nederland gevoetbald. Er is een wedstrijd in de Eredivisie. Twente tegen Telstar is 0-0. Maar ja, je wil natuurlijk op zo'n Champions League avond weten hoe het met Feyenoord gaat. Hoe is het in Nou Camp op dit moment?
22: Ja, nog altijd de 2-0 achterstand. Na 39 minuten, 6 minuten dus voor rust. waar Barcelona de bal heeft, zoals wel vaker in deze wedstrijd, dan is het nu Rodri die wordt aangespeeld. Rodri gaat de bal naar Rafinha, de aanvoerder, staat normaal in de punt. Nu wat even verder teruggezakt, ziet hij dat Yamal de loopactie maakt richting het 16 meter gebied. Maar hij wordt niet bediend de aanvaller als Barcelona de bal inlevert bij Feyenoord. Dat overneemt met Valente, misschien wel de man van het seizoen tot nu toe bij de Rotterdammers. Hartsmoussa dan opnieuw vanaf die rechterkant naar binnen. Hartsmoussa probeert dan een medespeler te vinden. Nacho onder andere in het 16 meter gebied, lukt niet. Maar Feyenoord toont wat meer lef, wat meer durf. Zo aan het einde van de eerste helft, want nog maar 6 minuten te gaan. Eindelijk wat meer balbezit op de helft van de tegenstander. Alleen lukt het dan niet over de linkerkant. Wordt de bal daarin geleverd met onder andere Van Houten. Als ook Marmol daar in de buurt was. Het lukt niet, dat is zonde. Want ik had het er eerder al over. Dit zijn toch wel de momenten waar je gebruik van moet maken. Als je Feyenoord bent op bezoek in het Camp Nou. Dat prachtige, iconische stadion dat nog altijd verbouwd wordt. De kranen staan er nog. Het is nog niet af en desondanks is het ontzettend imposant. En in de openingsfase leek Feyenoord daar wat meer last van te hebben dan nu. Ze zijn eraan gewend. Rafinha na 3 minuten en Adeyemi na 22 minuten. Dat tot volgens nog de enige doelpunten in deze wedstrijd. 5 minuten nog te gaan in het eerste bedrijf. Balbezit voor Barcelona met de nummer 8, Pedri. Pedri gaat naar Rodrigo, nog altijd op het middenveld bij Barcelona. Wordt de bal rondgetikt in het middencirkel. Christensen kiest er even voor de rust. Dribbelt wat naar achteren. Vindt dan de ruimte op het middenveld bij Pedri aan de rechterkant van het veld. Feyenoord durft wat meer druk te zetten. Het durft sowieso wat meer. Zo laat in de eerste helft met Lamine in balbezit. Daar wordt wel met risico gevoetbald hoor. Olmo die nog komt helpen. Het lukt allemaal. Pedri vindt Rafinha. Rafinha, nee, komt er niet aan. Dan is het Javairo Reed die hard naar voren wegwerkt. En dan kan Nacho, de spits van Feyenoord, erachteraan. Weet het Rodri niet lastig genoeg te maken. Wordt er geen balverlies geleden. Dan is het Barcelona terug in balbezit. De ploeg van Hansi Flick op het middenveld met Rodri. Gaat de bal naar links. Dat is wat enthousiast. De bal op Christensen weet er maar net aan binnen te houden. Het lukt en dus kan Barcelona verder. Over de linkerkant loopactie komt daar wel van Adeyemi. Adeyemi gevonden in het 16 meter gebied. Yamal en ook Rafinha. Maar geen overtreding gemaakt door Feyenoord. Dat betekent dat ze de bal weer terug hebben. Dat is dan goed gedaan door Javairo Reed. Onder andere daar aan die rechterkant. En Zegiel was er ook nog bij betrokken. Als Feyenoord de inworp krijgt. En dat gebeurt 20 meter bij de achterlijn vandaan. Zitten we in de 41ste minuut van de wedstrijd. Dus die 2-0 achterstand voor Feyenoord tegen Barcelona. Saint Juste was het die daar een botsing komt met een van zijn tegenstanders. Zoals we ook zien dat er een overtreding werd gemaakt door Marmol op Yamal. Uiteindelijk niet voor gefloten. Want Yamal, wat kan hij toch heerlijk voetballen ook zo. Achterloos lijkt het bij de jongeling van Barcelona die aan het shirt wordt getrokken. Daar verder totaal geen last van heeft en gewoon verder kan. Rodri nu in balbezit op het middenveld. Nog 3,5 minuut in de eerste helft waar op het middenveld een schakel wordt overgeslagen. Maar het mislukt. Dat betekent dat Feyenoord de bal overneemt. 3,5 minuut te gaan nog in de eerste helft. Zegio, Valente ziet er goed uit. 1-2'tje, Valente terug in balbezit. Loopactie Nacho, ruimte op links. Daar zit misschien wel wat in voor Feyenoord met Gavi Lopez. Lopez dan naar het middenveld. Daar is het Zegio opnieuw. Zegio vindt de ruimte bij Hartsmoussa. Hartsmoussa met de aanname. Ach, wat doet hij dat toch achterloos. Wat doet hij dat toch heerlijk. Met de bewegingen nu ook tegenover Cancelo. Hij durft wel, Hartsmoussa. Alleen lukt het niet. Cancelo weet de bal niet over de achterlijn te laten lopen voor een doeltrap. Maar Hartsmoussa kan er weinig meer mee. Dat betekent dat Feyenoord de bal kwijt is. Moet het weer in de achteruit? Omdat Barcelona gelijk weer denkt aan aanvallen met Dani Olmo. Gaat het even over het middenveld. Zitten we dus bijna in de rust met nog 3 minuten te gaan. Balbezit aan de rechterkant met Koundé. Koundé dan weer naar het middenveld. Pedri met zijn blonde haren. Die de bal de ruimte vindt, moet ik zeggen. Bij Adeyemi aan de linkerkant. Adeyemi dan is daar aan de bal. Halverwege de helft van Feyenoord op links. Kiest even voor de rust bij Cancelo. Tikkie terug. Dan is het Christensen opnieuw die wat verder inschuift. De centrale verdediger iets verder naar voren met Rodri bij zich. Je ziet aan alle kapsels dat ze zijn nat geregend. Ook van grote afstand. Want de eerste helft was zeker niet droog in Barcelona. Zeker in de openingsfase regende het pijpenstelen. Cats and dogs zeggen ze dan in Engeland. Met Rodri aan de bal in Barcelona. Koundé over de rechterkant. Daar ligt wel wat ruimte bij Yamal opnieuw. Pedri komt zich er ook melden. Loopactie naar voren is daar ook, maar Feyenoord heeft de bal teruggewonnen. Kan dan vervolgens niet de helft van Barcelona op. Gelijk goed verdedigd. Mis Gavi Lopez de bal kwijt. Koundé naar het centrum. Daar staat Christensen in de middencirkel. Met Cancelo bij zich. Cancelo naar rechtsbuiten. Of linksbuiten, sorry, van Barcelona. Adeyemi. 1 doelpunt en een assist scoorde hij in de competitie tot dusver. Als daar Rafinha de loopactie gaat. aangaat. Daar richting het 16 meter gebied van Feyenoord. Bal komt niet bij hem terecht. Dan kan Feyenoord misschien denken aan een tegenstoot als het de bal even overneemt. Dat lukt allemaal niet. Is daar misschien zelfs nog een pijntje op het middenveld bij een van de spelers van Feyenoord. Daar lijkt het wel op. Krijgt hij de bal daar hard in de maag. Het is Van Houten die daar op de grond zit. Hij lijkt verder te kunnen, maar toch even last van een bal die inderdaad in de maag terechtkomt. Even van de adem benomen. En in de herhaling dan nog even die heerlijke, achteloze aanname van Hadji Moussa. Wat is dat toch lekker dat je dat ook gewoon durft tegen Barcelona als je de ruimte krijgt. Olmo met de doelpoging in de handen van doelman Ernst van Feyenoord. Even de rust dus, anderhalve minuut nog te gaan. Nee, een minuut zelfs pas in de eerste helft bij Barcelona tegen Feyenoord. 2-0 met Valente in balbezit namens de Rotterdammers. Als zij wat ruimte zien om aan een aanval te denken, een aanval op te bouwen. Met Gavi Lopez nu op de helft van Barcelona doorgelopen op het middenveld. Van Houten kan daar misschien de voorzet gaan geven. Sorry, het is Marmol in de linkerhoek van het veld. Twee spelers van Barcelona om zich heen. Marmol gaat dan naar de grond. Wordt er niet gefloten voor een overtreding. Tot grote onvrede bij aanvoerder Luciano Valente. Loopt dan richting de scheidsrechter. Vraagt zich af waarom is hier niet voor gefloten. Wat voor Feyenoord wel lekker geweest. Op slag van rust een vrije trap ver op de helft van Barcelona. Zover komt het dus niet. Thuisploeg in balbezit nu met rood. Komt de bal halen, staat in de middencirkel. Ruimte aan de rechterkant met Lamine Yamal. Yamal staat dan tegenover een van de verdedigers van Feyenoord. In dit geval heb ik het dan over de iets verder teruggezakte Gavi Lopez. Natuurlijk een buitenspeler, maar helpt zeker mee in het verdedigen. Want Feyenoord moet af en toe een blok neerzetten tegen dit Barcelona. Als we zo meteen gaan zien hoeveel extra tijd erbij komt in de eerste helft. Het spel heeft niet ontzettend veel stilgelegen. En dan ben ik benieuwd of er toch wat bij gaat komen. Ja, een minuutje extra speeltijd met Dani Olmo in balbezit. Namens Barcelona, Lamine Yamal in het 16 meter gebied. Wat kan hij? Heeft hij iets magisch in gedachten? Ja, in gedachten wel, alleen is de uitvoering wat minder. Hij stond ook trouwens buitenspel, de buitenspeler van Barcelona. Dus gaat deze aanval niet door. Gaan we langzaamaan richting de rust in het Camp Nou. Waar Barcelona dus vroeg in de wedstrijd al op een 2-0 voorsprong kwam. Na 3 minuten was het openingstreffer. Prachtig van Rafinha, 2 man het bos in bij Feyenoord. Heerlijk afgerond, assist van Lamine Yamal overigens. En Karim Adeyemi, hij was het na 22 minuten. Schot uit de tweede lijn ook al prachtig. Vloog in de verre hoek. Heerlijke actie, zegt centraal achterin. Dat je dat durft, Saint Juste. Zet daar even een speler van Barcelona te kakken. Dat is er ook wel even een lekker moment. Maar nu, oppassen voor Yamal. Hij kan er niet voorbij komen. Goed verdedigd door Feyenoord. Nu nog aan de bal. 10 seconden te gaan in de eerste helft. Als aanvoerder Valente naar de grond wordt gehaald. Dat is dan een vrije trap. Of besluit de scheidsrechter gelijk te fluiten voor de rust. Daar lijkt het wel op. En dan betekent dat Feyenoord met een achterstand van 2-0 de rust ingaat. Ja, dat is dan wel vervelend, die snelle tegengoal. Maar na die tweede treffer heeft het de rug gerecht. Is het wat meer aan de bal gekomen. Heeft het iets meer dreiging gecreëerd. 3 schoten in totaal tegen Juan Garcia, de doelman bij Barcelona. Maar een doelpunt is er nog niet uitgekomen. Wellicht kan er een kleine stunt ontstaan in de komende 45 minuten in de tweede helft. Die begint over een kwartier. De ruststand in het Camp Nou bij Barcelona Feyenoord 2-0.
13: Gert Barnhorn die volgt onze wedstrijd van Feyenoord in en tegen Barcelona. En we hebben natuurlijk onze Lisa Arnold. Die volgt voor ons de eerste wedstrijd in de Champions League van Viking uit Noorwegen. En die moeten dan meteen uit tegen het lastige Stuttgart. Ze starten nog goed, maar hoe gaat het nu?
21: Het staat in Stuttgart nog steeds 3-1 voor Stuttgart. 3 keer Demirovic en 1 keer Tripic van Viking. Die hebben gescoord. En een paar minuten geleden is de keeper van Stuttgart, Bradlow, nog wel even aan het werk gezet. Met een schot op doel. Maar die had hij, dus het werd geen doelpunt. Nog steeds 3-1. Er is inmiddels een eerste gele kaart uitgedeeld aan Askildsen van Viking.
13: En dat zijn een beetje de hoogtepunten met 1 goede redding van de keeper. En daar staat hij ook voor natuurlijk. Hè. Dus dat moet hij dan ook maar gewoon lekker doen. We kijken ook even naar Twente tegen Telstar. Ook daar is het rust en daar is het 0-0. De Champions League avond. Hier bij GPR Sportradio. Vooral lekker blijven luisteren. We zijn er tot vanavond 11 uur en we hebben alle wedstrijden.
0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Plus. Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
23: terugleverkosten,
24: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: Nog 309.000.
27: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
28: 7 sturen.
27: Alcantara bekleding.
29: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
30: Kijk eens, gevonden.
29: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
31: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
32: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
33: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
34: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
35: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
36: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
37: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
38: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
39: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
40: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
39: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
38: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
41: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
42: Phew, we kunnen weer.
41: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
43: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
44: De energietransitie is onmogelijk.
45: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
46: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
47: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
48: 18 plus, speel bewust.
49: Ja? Echt serieus?
50: Wat een geld!
51: 18.000, wat verdikken me!
52: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
53: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
52: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij de Meren is maar één rijstrook open. Daardoor 2 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
4: Het is op dit moment rust bij Barcelona Feyenoord 2-0 en VfB Stuttgart tegen Viking. Daar is het 3-1. Met een paar minuten beginnen we daar aan de tweede helft. En dat hoor je hier natuurlijk.

GPR Sportradio Maroon 5 hoorde je samen met Christina Aguilera en Move Like Jagger. We gaan zo meteen terug naar Nou Camp en ook naar het stadion van Stuttgart. Maar vanavond om 9 uur, dan zijn er ook nog een paar hele leuke wedstrijden in de Champions League. En we hebben beloofd dat we daar vanavond de hele avond bij zijn. Dus doen we ook verslag van Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal. Wat een affiche. Paris Saint-Germain tegen Bratislava. Dat kunnen wel eens heel veel doelpunten worden. En ook Sporting tegen Galatasaray, daar zijn we bij. Wil je trouwens reageren op de uitzending? Dat kan via WhatsApp. En heb je vragen over de voetbalwedstrijden die je hoort, of enige andere sport die jou interesseert, dan kan dat via de WhatsApp. En de WhatsApp die vind je bij ons online op gprsportradio.nl. Dan zie je dat groene icoontje van WhatsApp. En dat kan ook via onze app die je kunt downloaden. En dan is het helemaal makkelijk, want dan klik je daar ook op dat groene icoontje. En dan kom je vanzelf bij ons uit. En dan mag je gewoon je vraag stellen. Vanavond zijn we er dus ook bij als het gaat gebeuren op Anfield. En we wachten even af, want de tweede helft gaat zo meteen hier beginnen. Bij Nou Camp, Feyenoord 2-0 achter. En Viking, de debutant, staat in Stuttgart met 3-1 achter. Champions League avond op GPR Sportradio.

0: VBS Sportradio, Boys of Summer. Je hoorde Don Henley, hij van de Eagles. Later hebben we trouwens ook nog aandacht in de uitzending voor het EK Parazwemmen. We hebben het er eerder al over gehad. We kijken ook nog even terug op de etappe van vandaag bij de Vuelta. En dan eigenlijk vooral vooruit. Dat doen we straks weer met Sander. Maar dat is voor later, want we gaan nu snel over naar Nou Kamp, waar de tweede helft op het punt van beginnen staat. Is er nog gewisseld?
1: Dat is een goede vraag, Rob. Wat, ja, ik wat denk je scherp ja, mee denk, te kijken.
0: Ik probeer het een keer.
1: Gavi Lopez, hij verlaat het veld bij Feyenoord. Targaline komt er voor hem in de plaats. Dat gebeurt dus bij rust, waar Barcelona ongewijzigd de kleedkamer uitkomt. Ja, waarom ook eigenlijk zouden ze moeten wisselen met die 2-0 voorsprong doelpunten van Rafinha en ook nog eentje van Adeyemi. En eigenlijk waren het allebei toch wel heel erg lekkere doelpunten. Met die van Rafinha die al na 3 minuten viel. 2 verdedigers van Feyenoord het bos in. En ja, een schot van Adeyemi, dat is nagenoeg onhoudbaar zo vanuit de tweede lijn. Krulde hem in de verre hoek. En dus staat Barcelona bij het ingaan van de tweede helft, die ondertussen begonnen is, 17 seconden geleden. Met een 2-0 voorsprong dus staat voor Barcelona. Balbezit is er voor Feyenoord, dus 1 keer gewijzigd. Targaline het veld in voor Gavi Lopez. Natuurlijk geen echte linksbuiten bij Feyenoord. En dus maakt het ook niet zo heel veel uit dat Targaline daar nu plaats heeft genomen.

0: naar een ploeg in Saudi-Arabië. Het mocht uiteindelijk niet zo zijn. Naar Al-Ittihad voor toch een dik 40 miljoen euro. Het is een bod waarvan je zou kunnen zeggen dat het heel erg dapper is geweest voor Feyenoord om het te negeren en naast zich neer te leggen. Uiteindelijk is het fout gegaan op de bankgarantie en ook de vrienden van Feyenoord die zich daar nog in hadden gemengd. Betekent dat die overstap dus niet is doorgegaan voor de speler die nu aan de bal is. Hadj Moussa, ver op de helft van Barcelona, het hoogte van het 16 meter gebied aan de rechterkant met Targaline bij zich. Hadj Moussa, wat zit hierin voor Feyenoord? Hadj Moussa, ja, dat is zonde, levert daar de bal in. Dan is het Barcelona dat kortstondig overneemt. Targaline komt zich nog bij melden. Alleen kan hij niet voorkomen dat Adeyemi de bal namens Barcelona gelijk weer terugneemt. Zijn we ondertussen 2 minuutjes bezig in de tweede helft bij Barcelona tegen Feyenoord. Staat het 2-0. Komt daar de inworp van Cancelo. Nog altijd dus in de basis. Althans, dat stond hij nog altijd in het veld, moet ik zeggen. Het was zijn eerste basisplaats van het seizoen. Dus in Europa, dat is voor Cancelo dan toch wel gunstig. Als hij de bal brengt naar de rechterkant van het veld. Daar staat onder andere Christensen. Maar de bal gaat via Zubarsi naar het middenveld. Dani Olmo met Lamine Yamal bij zich. Barcelona begint wat rustiger aan de tweede helft. Laat Feyenoord ook een beetje komen. Kan de bal achterin rustig rondtikken. Bijvoorbeeld met Christensen. Christensen heeft daar de ruimte aan de linkerkant bij zich. Met Cancelo. Krijgt ook alle ruimte om de bal lekker naar Zubarsi te plaatsen. Ja, en dan zien we dat Feyenoord zich wat meer posteert daar op de eigen helft. En Barcelona toch maar wil laten komen met 5 verdedigers, 4 middenvelders en 1 aanvaller. Dat lijkt toch een beetje het zijplan te zijn in de tweede helft met van de coach Giovanni van Bronckhorst. Als we in de 48e minuut van de wedstrijd zitten. Daar heerlijk gespeeld door Barcelona. Over de rechterkant met Koundé. Krijgt hij de bal van Rodri. Dat is er ook wel lekker gespeeld. Rafinha probeert de bal naar de linkerkant te krijgen. Bijna de tussenkomst van Hadj Moussa. Lukt uiteindelijk niet om de bal te onderscheppen. Dan is het Cancelo. Cancelo weer naar het middenveld met Pedri. Pedri vindt Yamal. Goede aanname van Yamal. Die dan tegenover Malmö staat. Yamal even rustig aan. Geen actie, geen loopactie. En brengt de bal dan terug naar het middenveld. Daar is het Rodri. Vindt dan vervolgens Christensen, centrale verdediger. Mag ook ver de helft van Feyenoord opkomen. Dit is goed gespeeld door Barcelona. Met de schot uit de tweede lijn scheelt niet veel. Gaat een metertje naast. De inzet is daar van Adeyemi. Het lukt hem dus niet zijn tweede treffer te maken. Eigenlijk vrijwel dezelfde positie als van waar hij de 2-0 scoorde in de eerste helft. Na 22 minuten. Dit keer is het wat meer naar het centrum. Dan schiet hij hem niet zo heel ver naast. Moet een cameraman daarachter het boarding erop passen zodat hij de bal niet daar op zijn hoofd krijgt. Uiteindelijk loopt het allemaal goed af. Is de doeltrap voor Feyenoord ook genomen ondertussen. Balbezit dus voor de Rotterdammers. Hebben ze niet lang bij zich. Bal ingeleverd. Kan Barcelona er meteen weer uit in het 16 meter gebied. Met Yamal. 2 verdedigers tegenover hem. Kan die alsnog schieten? Yamal, nee. Derde verdediger erbij, dat helpt. Dan is het Feyenoord dat de bal weer overneemt op het middenveld met Targaline. Dat doet hij toch wel behendig. Dan is het Feyenoord weer even aan de bal. Wat zekerder, zo oogt het, aan de start van de tweede helft. Wil misschien ook wat meer gaan denken aan de aanval. Misschien dat er in de tegenstoot wat mogelijk is, namelijk voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Hebben we 5 minuten gespeeld in de tweede helft bij Barcelona tegen Feyenoord. Dan is de tussenstand 2-0.
1: Dan gaan we ook even kijken hoe Viking het op dit moment doet voor de eerste keer in de Champions League in Stuttgart. We hebben ze verlaten bij een 3-1 achterstand. Lisa Arnold, hoe staan ze ervoor?
2: Ja, en het is nog steeds 3-1. En eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als de eerste helft. De eerste paar minuten nu van de tweede helft. Stuttgart heeft veel meer balbezit. Maar goed, nog steeds 3-1. En de fans van Stuttgart die hebben zich achter hun ploeg geschaard. Er wordt gesprongen, er wordt gezongen, er wordt met vlaggen gezwaaid. Ik voel bij wijze van hier mijn stoel trillen.
1: Oké, ik denk dat ze bij Viking in ieder geval blij zijn dat ze mee mogen doen in de Champions League. Ja, dan hoort zo'n nederlaag er gewoon bij. En Twente wordt ook gevoetbald. Die hebben het heel erg moeilijk met Telstar. Twente begint wel wat meer te drukken. Daar is het op dit moment nog 0-0. We zijn zo meteen heel snel weer bij je terug met de tweede helft van onder andere Stuttgart Viking en natuurlijk Barcelona Feyenoord.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht, omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort.

0: en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk aan het einde van de spits op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is er nog steeds maar één rijstrook open bij de Meren. 2 kilometer file daar, 50 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via Amsterdam, dan pak je de A2, verder over de A9 en dan via de A4.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Oh. Goedemorgen allemaal!
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smint. Boost yourself.
23: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
24: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
28: GPR Sportradio.
0: Rob Spijker.
1: Vanavond is natuurlijk de Champions League avond, de tweede in de rij van drie. En vanavond komt eerst de Nederlandse ploeg in actie. Dat is Feyenoord in Nou Kamp. Daar gaan we meteen naartoe. Feyenoord heeft een bal tegen het net geschoten.
16: Ja, inderdaad. Alleen ging het feest niet door. Het was de spits Nacho die werd gevonden, maar stond buitenspel. En dus ging de inzet uiteindelijk niet door. Het feest niet door. Doelpunt dus afgekeurd. Uiteindelijk is dat dan wel het nadeel van die regel. Komt hij daarna in botsing met de keeper, terwijl het buitenspel duidelijk is. Ja, dan raakt hij gelukkig niet geblesseerd. Maar dan heb je wel dus die bijzondere regel.
1: Ja.
16: Dat allemaal doorgaat. En dat je dus zo'n botsing krijgt. Aan de andere kant is het trouwens wel raak. Rafinha was het een minuut geleden. Met de derde goal namens Barcelona. Bal door de as. Ja, en dan is niemand minder dan Rafinha wel zo attent om die ook tegen de touwen te werken. 3-0 dus voor Barcelona tegen Feyenoord.
1: Oké, dan gaan we ook meteen even naar Stuttgart. Daar speelt Viking. Lisa, hoe staan ze ervoor?
2: Ook in Stuttgart, in Stuttgart staat het nog steeds 3-1 voor Stuttgart. Tegen Viking inderdaad. Inmiddels zijn er nog 2 gele kaarten uitgedeeld voor Viking. Voor Christiansen en voor Bell. Ja, even een klein opstootje. Daar leidt
16: het op. Doelpunt, sorry, ik onderbreek je even.
1: Ja, we moeten even terug naar Nou Kamp.
16: Het is 3-1, Feyenoord scoort. En of het een eretreffer is, dat maakt er niet zo gek veel uit. Maar scoren in Kamp Nou, dat is toch wel heel erg lekker voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Ja, dat is wel een momentje hoor. Het is Nacho, de spits van Feyenoord, die hem afwerkt. 3-1 en daar dus een doelpunt voor de Rotterdammers.
1: Deze is niet afgekeurd, hè?
16: Nee, zeker niet. Gaat gewoon door.
1: Oké, hartstikke mooi. We gaan zo meteen verder kijken. Even weer terug naar Lisa. Je was net goed je verhaal aan het doen over Viking en Stuttgart.
2: Ja, dat Viking inmiddels 2 gele kaarten erbij heeft. En in de eerste helft hadden ze natuurlijk ook al eentje. Inmiddels 3 gele kaarten voor die ploeg die voor de eerste keer in de Champions League speelt. Het staat nog steeds 3-1. Op zich, qua balbezit, is het hetzelfde als de hele tijd, als de hele wedstrijd. Hetzelfde beeld. Stuttgart is veel meer aan de bal dan Viking. Kijken hoe dat verder gaat.
1: Ja, de harde wetten van de Champions League. We gaan snel terug naar Nou Kamp, waar het weer een beetje leuker is geworden voor Feyenoord.
16: Valente, 10 met een griffel. Wat een fantastische bal op Nacho. En de goal wordt wel nog gecheckt door de VAR. En dus moeten we nog even in spanning afwachten of het allemaal wel doorgaat. Deze goal van Feyenoord, de 3-1. 3-0 achter dus. En dus 2 doelpunten snel achter elkaar. Rafinha, minuut 57. Minuut 59. Nacho met rugnummer. Of op zijn rug. Ferry. Nacho Ferry is het natuurlijk. En in de Champions League wordt er gekozen om Ferry dan op de rug te zetten. De VAR kijkt er dus naar. Ja, dat zou toch wel zonde zijn als deze goal niet doorgaat. Ik weet eigenlijk niet precies waar naar wordt gekeken.
1: Ai.
16: Buitenspel. En dus gaat het hele feest niet door. Doelpunt afgekeurd. Wordt het 3-0. Ah, dat is wel heel erg zonde hoor voor Feyenoord. Dat even denkt misschien terug in de wedstrijd te komen. In ieder geval een eredoelpunt te maken. Maar waren we misschien toch iets te voorbarig. Heeft de VAR toch iets gevonden. Is het buitenspel en gaat het doelpunt voor Feyenoord niet door. Staat Barcelona nog met 3-0 voor. Het gebeurt allemaal op het uur. Waar Barcelona dus de voorsprong heeft uitgebreid met Rafinha. Feyenoord het er niet in slaagde om de score, de marge te verminderen. Ik zit even te kijken tegelijkertijd naar Zegiel. Die is het namelijk die buitenspel zou moeten staan. Ik had toch even de indruk hier dat Cancelo dat ophefte. Maar dat is niet het geval. De rechtsback van Barcelona staat dus kennelijk net goed. Camera staat er ook niet recht op. En dus een iets wat vertekend beeld wellicht. 3-0 dus tussenstand in het Kamp Nou. Barcelona staat voor met 3-0 tegen Feyenoord. 62e minuut. Balbezit is daar voor de thuisploeg. Kan even rustig rond gaan tikken. En dat doet het dan met Adeyemi. Zakt af en toe wat verder terug dan die eigenlijk op het papier staat. Er is het namelijk linksbuiten. Is ook af en toe te vinden op het middenveld. Zo nu op de 10-positie waar Barcelona aan het rondtikken is met Pedri. Jamal, heerlijke diepe bal door het centrum met Rafinha dus die hem vindt. Wordt daar naar de grond gewerkt. En wordt er dan ook gefloten voor een overtreding. Ja, in het voordeel van Feyenoord dat snel de vrije trap neemt. En dan toch wordt teruggefloten omdat de bal nog zou rollen. Dat is zonde, anders had er misschien nog wel wat ruimte gelegen op de helft van Barcelona. Waar sowieso achter de laatste linie wel heel veel ruimte ligt. Shaquille van Persie gaat het veld inkomen bij Feyenoord. Hij gaat de spits die zojuist dus dacht te scoren, de 3-1, vervangen. Van Persie gaat erin komen voor Nacho met rugnummer 49. Ook gelijk een wissel aan de kant van Barcelona waar Rodri het veld gaat verlaten. Zijn vervanger Anthony Gordon, de aanvaller eigenlijk. Die overkwam vanuit Engeland. De Engelse die daar dus, de Brit, die op het veld komt. Zo allemaal gebeurt dit in de 63e minuut. Ook Bernal gaat erin komen. Vraag is nog even voor wie. Daar gaan we het antwoord snel genoeg krijgen. Voor Pedri. Op het middenveld dus. 2 wijzigingen bij Barcelona. En dan is het ook Adeyemi die nog het veld gaat verlopen. Adeyemi was het in plaats van Rodri trouwens, sorry. Die wissel daar bij Barcelona. Adeyemi en P3 er dus uit bij de thuisploeg. En dan gaan het veld inkomen Gordon en Bernal. Dat de twee wijzigingen dus. En Van Persie die het veld bij Feyenoord in is gekomen voor Nacho. Misschien dat de zoon van Robin van Persie, vorig jaar nog trainer bij Feyenoord, iets kan uitrichten in deze wedstrijd in Kamp. Nou, het zou toch wel mooi zijn. Misschien heeft Feyenoord nu ook wat vleugels gekregen. Doelpunt afgekeurd, dat dan weer wel natuurlijk. Maar de energie zal er ongetwijfeld wel zijn in de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Dat in de tweede helft ook wel wat beter voor de dag komt hoor, dan in het eerste bedrijf. Het is eigenlijk best alleraardigst wat Feyenoord bij Vlagen laat zien. Misschien boven verwachtingen, ondanks dat die achterstand er ondertussen best wel fors is. Hier Feyenoord opnieuw in aanval met Zegio van Persie. Wat een ruimte daarbij. Valente aan de linkerkant. Gaat het allemaal door? Nee, afgevlacht voor buitenspel. Dus komt daar wel het schot. En ook de redding nog van Garcia. Maar gaat het allemaal niet door, is daar de overtreding gemaakt. Nu nog de bevestiging van die afgekeurde goal. Is het dan inderdaad buitenspel geweest? Het is niet opgeheft door Cancelo. Ja, het is echt een
0: teen.
16: Had hij zijn teennagels geknipt vanochtend, dan had het allemaal doorgegaan bij ZGL. En nou ja, zonder dat hij die heeft thuisgelaten. Het feest gaat niet door. Het staat daar echt een millimeter buitenspel. Het scheelt niks, maar toch. Ja, dat is jammer met Feyenoord, met de VAR voor Feyenoord. Dat die 3-1 dus wordt afgekeurd. 3-0 de tussenstand in het Camp Nou met balbezit voor Barcelona. Achterin wordt de bal rondgetikt met Koundé. Koundé dan vervolgens naar het middenveld. Waar de bal wordt opgevangen door Olmo. Man die al een gele kaart op zijn naam heeft staan in deze wedstrijd. Moet dus oppassen. Anthony Gordon. Hij wordt nu voor het eerst gevonden aan de linkerkant van het veld. Snoept daar... Feyenoord komt er tussen. Neemt de bal over. Ik dacht even dat hij zo tussen 2-3 verdedigers in wilde gaan spelen. Ja, hij wil dat wel, alleen lukt het niet. Dani Olmo aan de bal op het middenveld. Neemt hem even over. Daar is de rust weer even. Barcelona kan rondtikken met Christensen. Gaat de bal weer naar Cancelo. Zitten we in de 65ste minuut van de wedstrijd. Neemt Feyenoord even over. Dat zien we wel wat vaker. Barcelona wellicht iets slordiger. Zegio aan de bal. De helft van Barcelona op. Hij vindt daar aan de linkerkant wel wat ruimte. Hij zag het. Alleen komt de bal niet direct aan bij de speler wie hij voor ogen had. Dat is namelijk Valente. Dat moet allemaal even een linietje terug. En dan wil Feyenoord de bal weer naar de rechterkant van het veld verplaatsen. Wordt de bal ingeleverd. Neemt Barcelona over met Anthony Gordon. Daar gaat de bal dan naar Cancelo. Rustig aangespeeld naar Subarsi. Daar achterin kan Barcelona weer even ademhalen. Dat geldt eigenlijk ook voor Feyenoord. Dat even hergroepeert. 66e minuut. Barcelona-Feyenoord 3-0.
1: Lisa Arnold, jij zit voor ons de wedstrijd Stuttgart tegen Viking te kijken. Is het een beetje een lekker sfeertje in het stadion? Hebben de mensen een beetje een leuke wedstrijd?
2: Ja, zo te zien wel. Er wordt gesprongen. Er wordt met grote vlaggen gezwaaid in het rood en in het wit. Dus volgens mij wel. En het is ook een leuke wedstrijd. Het gaat heel gelijk op tussen Viking en tussen Stuttgart. In de zin van het is spannend. Ze verleiden allebei veel balverlies. Het gaat de ene kant op, gaat de andere kant op. Demirovic heeft inmiddels het veld verlaten. Die kreeg een erewissel een paar minuten geleden. Die mag de bal natuurlijk mee naar huis nemen. Want hij was goed voor een hattrick in de eerste helft. 3 doelpunten. Dus die kreeg onwijs veel klopjes op zijn schouder. En knuffels van zijn teamgenoot. En die ging naar de bank.
1: We houden ook die wedstrijd voor je in de gaten. Stuttgart tegen Viking uit Noorwegen. Daar staat het 3-1. In Twente inderdaad. Daar speelt Twente tegen Telstar. En daar is het inmiddels 1-0 geworden. Ook die wedstrijd houden we voor je in de gaten. Maar we gaan natuurlijk snel terug naar Feyenoord in Nou Camp.
16: Balbezit voor Barcelona. 67e minuut. Dus stand 3-0 bij Barcelona Feyenoord met Christensen aan de bal. Het is Subarsi die hem aangespeeld krijgt. Rafinha ook even verder teruggezakt. De aanvoerder van Barcelona. Man goed voor 2 doelpunten Rafinha. Na 3 minuten en na 57 minuten. Waar Barcelona de score dus heeft uitgebreid in de tweede helft. Naar 3-0. Ook nog een doelpunt van Karim Adeyemi. Gordon van heel ver. Ja, schiet hem ook wel heel ver de tribune in. Die daar toch opvallend leeg is in het Camp Nou. Zal misschien wat te maken hebben met de regen. Of misschien is het affiche Barcelona-Feyenoord voor de Spanjaarden niet interessant genoeg om het stadion uitverkocht te krijgen.
1: Zit niet helemaal lekker vol, hè?
16: Nee, zeker niet.
1: En dan is het stadion ook nog half afgebouwd, hè? Want ze inderdaad zijn nog steeds niet klaar. Lijkt een beetje op Familia, hè? Dat komt ook niet af.
16: Inderdaad, ja. Er zijn ook nog altijd kranen omheen om alles af te krijgen. En toch blijft het, en dat is toch ook wel een beetje de magie van het Camp Nou, een imposant stadion waar Feyenoord dus de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen 2026-27 in af mag werken. Ondertussen zitten we halverwege de tweede helft. Dat betekent dat we nog 22 en een halve minuut te gaan hebben in Barcelona. Barcelona Feyenoord, tussenstand 3-0. Valente aan de bal, vindt daar Nacho. Ja, dat is iets wat je vaker zou willen zien, want er ligt heel veel ruimte daar achter die laatste linie van Barça. Alleen wordt Nacho, het is Van Persie natuurlijk, Nacho is al gewisseld, Van Persie daar nauwelijks gezocht. De spits, Nacho werd nauwelijks gezocht. Is ook misschien niet de allersnelste. In ieder geval niet sneller dan Super C en Christensen. Maar probeer het in ieder geval. Als er zoveel ruimte ligt en je de bal afsnoept van Barcelona. Een lange bal kan dan toch geen kwaad. Van Persie is het nu die het allemaal zal moeten gaan proberen. Daar in de punt van de aanval. Die krijgt daar dan ook de nodige hulp. Natuurlijk dat dan weer wel van een aantal medespelers. Als we kijken naar het balbezit voor Barcelona. Aan de linkerkant van het veld met Christensen. Anthony Gordon. De invaller is wat bedrijvig. Als invaller zijnde komt de bal halen vanaf de linkerkant. Zakt helemaal terug naar achter, bijna naar de eigen helft. Ziet dat de bal naar de rechterkant wordt gespeeld. Dan gaat hij via Marmol over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor Barcelona. Genomen door Koundé aan de rechterkant met Yamal bij zich. Inworp genomen, het is een 1-2'tje geworden. Nu een 1-2-2'tje. Als de bal weer teruggaat naar Yamal, Koundé, dan gaat dit over de rechterflank gebeuren. Met Rodri daar op het middenveld. Kan de bal naar de linkerkant spelen. Twijfelt even, draait om naar de rechterkant. Dan is het Koundé opnieuw aan de bal. Nu met Subarsi. Subarsi heeft Rodri nog altijd naar zich. Ook Koundé kan Barcelona de bal even rondtikken. Dat doet het dus in de 69e minuut. Allemaal op de helft van Feyenoord. Er is ruimte voor met Gordon. Nu naar de linkerkant. Cancelo gaat richting het 16 meter gebied. Vanaf de rechterkant voorzet met zijn buitenkant rechts. Ja, alleen zit daar een verdediger van Feyenoord tussen. En gaat het feest helemaal niet door. Wordt de bal weggewerkt door de Rotterdammers. Maar is het balverlies er ook direct voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Rodri neemt over namens Barcelona. Dan gaat de bal naar Yamal aan de rechterkant tegenover Marmol. Dat is heerlijk gespeeld door Barcelona. Rafinha, Olmo. Olmo schiet, wordt geblokt. Heel druk daar in het 16 meter gebied. 5 verdedigers van Feyenoord zijn er te vinden. 3 man voor de bal. Dan is het eigenlijk nauwelijks mogelijk om die bal er ook doorheen te prikken. Door Dani Olmo, de middenvelder. Kan heel veel, kan goed voetballen. Maar kan geen kunst uithalen, heeft geen toverstaf bij zich. Het is Olmo nu behoorlijk wat meters verder teruggezakt. Hij loopt ook wat hoor op het veld bij Barcelona die de bal heeft. Gaat het over de linkerkant gebeuren met Cancelo. Rodri, daar ligt wel wat ruimte om de bal naar Cancelo te spelen. Alleen wacht hij te lang. Daar op het middenveld staan Hajmoussa en Marmol of Van Houten daar in de buurt. En kan hij de bal er niet meer kwijt. Heerlijke lange bal in de richting van Barcelona. Het 16 meter gebied van Feyenoord. Anthony Gordon wordt daar gezocht. Niet gevonden. Dan is dit de overtreding namens Barcelona. Op Javaro Reed mag Feyenoord de vrije trap gaan nemen. 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. Barcelona-Feyenoord 3-0.
1: We gaan dus even kijken of er in Stuttgart iets gebeurt. Behalve dat de mensen met vlaggen zwaaien dat de stemming er goed in zit. Hopen we eigenlijk dat Viking nog wat doet. Hè? De debutant in de Champions League, Lisa.
2: Ja, en de vraag was natuurlijk ook vandaag, gaan er nog Nederlanders inkomen? En dat is gebeurd.
1: Oh.
2: Hendrix namens Stuttgart, die heeft het veld betreden een paar minuten geleden. En tussen Viking en Stuttgart gaat het heel gelijk op. Ja, ze hebben ongeveer evenveel doelpogingen, schoten op doel. Stuttgart heeft meer balbezit. Viking is iets meer aan het verdedigen. Maar nog steeds 3-1 in Stuttgart.
1: Nou, het is toch mooi om te horen dat Viking in ieder geval durft te voetballen. Later vanavond hebben we ook nog Liverpool tegen Atletico Madrid. Napoli, Arsenal. Paris Saint-Germain tegen Bratislava. En Galatasaray uit bij Sporting. En op dit moment wordt in de Eredivisie gespeeld. Twente, Telstar, daar is het 1-0. We gaan eens even kijken of er in Nou-Kamp al een beetje doorgewisseld wordt. En of Feyenoord nog een beetje kans gaat maken om misschien de eretreffer.
16: Ja, dat is de vraag. Ze zijn natuurlijk al 2 keer dichtbij gekomen. 2 afgekeurde doelpunten, allebei vanwege buitenspel. Dat het feest niet doorging. De eerste was van Nacho, de tweede was ook van Nacho trouwens. Het feest dus dat niet doorging. Jammer voor die honderden uitsupporters die mee zijn gereisd vanuit Rotterdam. Ze zien dat Feyenoord toch verreweg het minste balbezit heeft. 29% slechts tegenover 71. Ze hebben ook gezien dat de doelman het druk heeft. Ernst, 17 schoten tegen. Dat is toch wel een behoorlijk aantal. Ook het aantal passes van Barcelona is behoorlijk veel meer. 613 tegenover 247. Verder zijn dat de statistieken dus die allemaal in het voordeel zijn van de thuisploeg. De ploeg van Hansi Flick. Dat een aanval op wil zetten, staat het buitenspel. Als we ook in beeld wat spelers zien die gewisseld zijn. Ja, inderdaad, er is wel wat doorgewisseld met Lopez. Die Rafinha heeft vervangen. De tweevoudig doelpuntenmaker in de aanval bij Barcelona. Ja, voor Feyenoord misschien wel een opluchting dat hij het veld heeft verlaten. Was erg gevaarlijk en bedrijvig. De aanvoerder dus van Barça. Het is balbezit voor de thuisploeg ook met Cancelo. Krijgt de bal daar van Christensen. Cancelo dan naar Anthony Gordon. Maakt er ook wat meters aan die linkerkant. Probeert daar zijn tegenstander uit te kappen. Reed krijgt er hulp van een aantal mede Feyenoorders, waaronder Zegiel. Maar Anthony Gordon brengt de bal naar de rechterkant. Naar Koundé. Jamal staat dan vervolgens halverwege de helft van Feyenoord. Wil wat meer naar binnen spelen. Dan lukt dat daar net niet. Wordt de balverlies geleden. En dan gaat het feest daar dus niet door met Lopez. Door Barcelona de bal dus ingeleverd bij Feyenoord. Dat er verder niet zo heel veel mee kan doen. Iets wat gelukkig nu gaat Barcelona richting de goal van Ernst. Ernst die op moet passen als Anthony Gordon het 16 meter gebied betreedt. Daar is Lopez. Lopez namens Barcelona uit de tweede lijn. Een lekkere redding hoor. Daar van Ernst. Schot gaat daar richting de verre hoek. Uiteindelijk een prima save. Dat is toch lekker voor het vertrouwen ook van de doelman van Feyenoord. Dit is alweer doelpoging 18 tegen. Niet alles ging tussen de palen. Wees gerust. Maar dit is toch wel een redding die toch erg lekker is. Erg goed voor het zelfvertrouwen richting de verre hoek. Hij strekt zich en houdt hem dan uiteindelijk tegen met zijn linkerhandschoen. De linkerhand ook die erin zit natuurlijk. Als Lopez wordt gevonden uit de hoekschop. Lopez opnieuw van afstand. Dit schot wordt wel vroeg in het 16 meter gebied al geblokt. Kan Barcelona het opnieuw proberen. Iedereen van Feyenoord staat even achterin in de verdrukking. Dus de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Voorzet 16 meter gebied in. Gaat dan niet over de achterlijn? Vraagteken. Nee, over de zijlijn. Dat betekent dat Feyenoord een inworp mag gaan nemen. Dat doet dat dan over de linkerkant. Met Marmol. Heeft daar alle tijd en ruimte om even op adem te komen. Doet ook rustig aan. Ja, de spanning is er natuurlijk eigenlijk ook niet meer in deze wedstrijd. We hopen vooral op een doelpunt voor Feyenoord. Een eretreffer. Dat zou toch wel heel erg mooi zijn voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in het Camp Nou. Het stadion waar hij als speler zelf natuurlijk ook mooie momenten heeft meegemaakt. Met Feyenoord zal het mooiste moment een doelpunt worden. Want een resultaat zit er toch eigenlijk niet in. Zeggen we nu wel enthousiast trouwens. Twee jaar terug was er natuurlijk tegen Manchester City een 3-0 achterstand. Die werd weggepoetst. Ook buitenhuis in het Etihad Stadium. Wellicht een ander stadion dan Camp Nou. Een andere tegenstander ook natuurlijk. Want Manchester City zat op dat moment niet in de beste fase. En Feyenoord had echt een waanzinnig Champions League seizoen. Met onder andere ook een overwinning op Bayern München in eigen huis. 3-0. Zo'n seizoen lijkt het in ieder geval in deze eerste wedstrijd niet te worden. Want Feyenoord staat met 3-0 achter tegen Barcelona. Probeert de aanval op te zoeken. Lukt niet. Komt er wel de inworp met Jafairo Reed. Wordt in de close-up genomen Rodri. Want via hem ging de bal over de zijlijn. Nu dus balbezit voor Feyenoord. Op de helft van Barcelona komt een nieuwe inworp. Die genomen gaat worden niet door Shaquille van Persie. Maar door Jafairo Reed. Daar gaat de bal richting het 16 meter gebied. Nu van Persie met de voorzet. In plaats van dat hij in de punt van aanval staat. Naar Valente. Valente net buiten het 16 meter gebied. Bal naar Marmol. Dat was eigenlijk iets te hard voor het mooie. Maar hij weet de bal bij zich te houden. Zegiel gezocht in de as van het veld. Gaat de bal naartoe. Loopactie is daar lekker. Komt er ook een doelpunt voor Feyenoord? Nee, dat lukt dan weer net niet. Daar was het bijna Stijn die werd gevonden. Zojuist het veld ingekomen voor Van Houten. Ook Borges trouwens nog voor Moussa. Aan de rechterkant is ook de wijziging bij Feyenoord. Dat de wissels zo in het laatste kwartier van de wedstrijd dat ondertussen is ingegaan. Is er dus volop gewisseld door Giovanni van Bronckhorst. Met ondertussen alweer 4 keer gewisseld in 3 verschillende momenten. Maar eentje bij rust, dat betekent dat er nog 1 moment over is voor 1 speler. Dus wellicht nog in de slotfase dat we een wijziging gaan zien. 3-0 dus, de voorsprong voor Barcelona met Rafinha. Hij was 2 keer trefzeker, ook ondertussen naar de kant gehaald. En Adeyemi, hij scoorde er ook eentje. Het gebeurde allemaal in de 3e, 22e en 57e minuut. Doelpunten afgekeurd dus voor Feyenoord. We zien dat Barcelona de vrije trap mag gaan nemen op een heerlijke plek. Na de overtreding op Dani Olmo. Het gebeurt net buiten het 16 meter gebied. Ik denk 1 meter of 18 bij de goal vandaan. Overtreding van centrale verdediger Jeremiah Sint-Juste. Het gebeurt op de halve maan. Daar buiten de cirkel. Erin zelfs. En dan is dat wel een heerlijke plek voor een specialist. Als we nu in de close-up ook nog even Sam Stijn krijgen. En Borges. Zij zijn het veld zojuist ingekomen bij Feyenoord. Het gebeurt allemaal in een rap tempo. Als daar de vrije trap gaat komen. Voor Barcelona, net buiten het 16 meter gebied. 4 man in de muur van Ernst, de doelman van Feyenoord. Wat kan Barcelona hier doen? Wordt het weer een kunststukje? Wordt het 4-0? Nou, die vraag gaan we razendsnel een antwoord krijgen. Feyenoord dat zich even dus positioneert in het 16 meter gebied. Muur wordt uitgebreid naar 5 man. Ja, geen risico nemen, dat lijkt me ook. En dan ook nog een muurligger. Zegiel meldt zich dan aan de rechterkant van het veld met Koundé. Er komt een vrije trap en die gaat erin. Het is prachtig. prachtig. Het is echt prachtig. Van Lamine Yamal. En dan staat het na 77 minuten 4-0. Ja, dan kan je 5 man in de muur zetten en een muurligger. Maar tegen Lamine Yamal is geen verdediging op. Kan geen verdediging op. Ja, het is een prachtige goal. Barcelona dus op 4-0 tegen Feyenoord. En dan wordt deze uitslag toch wel erg groot in het voordeel van Barcelona. De ploeg van Hansi Flick. Nou, een speeltuin is het eigenlijk niet. Want Feyenoord moet zeggen in de tweede helft komt wel wat beter voor de dag. Maar uiteindelijk lukt het toch wel makkelijk om de eerste 3 punten in deze Champions League campagne te pakken voor de thuisploeg. Voor Barcelona dus in het eigen Camp Nou wordt de score uitgebreid naar 4-0. En Lamine Yamal, hij viert het door de cameraman nat te spuiten met zijn bidon. We zien nu de vrije trap nog even in de herhaling. Heerlijk gekruld tussen de muur door. Mag eigenlijk niet. Kan eigenlijk niet. Tussen Marmol door. En wie staat daar dan naast? Is dat Van Persie? Kon dat net niet zien. Nee, het is Watanabe. Ja, tussen die twee door. Het is omdat Marmol wegdraait. Als hij recht omhoog springt, kan het niet. Maar Marmol draait met zijn lichaam naar de zijkant. Daardoor ontstaat er een gat in de muur, gevonden door Lamine Yamal. En dan is daar dus de vierde treffer van Barcelona tegen Feyenoord in de 79ste minuut. Aftrap weer genomen. En dus rolt de bal weer.
1: Ja, het is een beetje angst voor de bal lijkt het wel.
16: Dat lijkt het inderdaad op.
1: Als je in die muur gaat staan, dan moet je blijven staan natuurlijk.
16: Iets wat je in de F'jes ziet.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. Dat is echt heel jammer. Met een beetje goede wil kunnen we zeggen dat de 2 doelpunten van Feyenoord zijn afgekeurd. De ene verschilde heel weinig, de andere was wel wat duidelijker. Gaan we nog even in Stuttgart kijken hoe de mannen van Viking uit Noorwegen bij die eerste wedstrijd zijn begonnen. Eerste wedstrijd in de Champions League. Hoe gaat het daar, Lisa?
2: In Stuttgart staat het nog steeds 3-1 voor Stuttgart tegen 1 van Viking. En Stuttgart domineert deze wedstrijd. Is volop aan de bal. Maar Viking wil echt wel. Die komt ook echt over hun helft. Ze zijn veel te vinden in het 16 meter gebied. Beide teams hebben ook ongeveer evenveel doelpogingen gehad. Even vaak op doel geschoten. Ja, en Stuttgart heeft 4 grote kansen gehad. En daarvan zijn er 3 ingegaan. En Viking heeft 1 kans gehad en die is erin gegaan. Dus mocht Viking nog wat willen proberen, ja, dan moeten ze nu toch wel echt aan de bak. Het is 10 minuten voordat het fluitsignaal gaat, het einde is. Dus Viking is gebrand. Is gebrand op een doelpunt. Het is afwachten of dat gaat gebeuren.
1: Nog een minuutje of 10. En ze zijn in ieder geval bij Stuttgart en Viking wel zeer effectief. 4 kansen. Viking 1 kans. En we hebben toch 4 doelpunten gezien. Als dat in Nou Camp zo zou zijn, waar zouden we dan erbij zijn gekomen?
16: Dan zal ik even de statistieken erbij pakken met het aantal schoten. 20 voor Barcelona, 3 voor Feyenoord. Nou, dan in ieder geval doelpunten voor de Rotterdammers. Die zijn er geweest natuurlijk. We zeiden het net, maar die werden afgekeurd. Dat is jammer, maar ik moet zeggen, ik vind Feyenoord niet eens zo slecht voor de dag komen, hoor. En het Camp Nou, zeker in de tweede helft, toont het op zich wel een goede kant van zichzelf. Maar tegen Barcelona, ja, er waren weinig supporters die de illusie zullen hebben gehad om hier een resultaat te balen. Als we zien dat Feyenoord zometeen, of Barcelona zometeen ook nog gaat wisselen, komen er 2 wissels aan. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd. Want 10 minuten nog op de klok. Barcelona-Feyenoord 4-0. Balbezit voor de thuisploeg op de eigen helft met Koundé. Wordt dan op het middenveld naar Rodri gespeeld. Via Koundé dan naar rechts. Lamine Yamal kopt hem halen. Ja, voor hem dus de 4e goal op zijn naam. Een doelpunt vanuit de vrije trap met een toch wel heel erg zwakke muur. Eerste goal werd ook al matig verdedigd. Doelpunt van Rafinha na 3 minuten. 2 man het bos in. Onder andere Watanabe daarbij betrokken. Volgens mij ook Marmol trouwens. En nu deze vrije trap die dwars door de muur heen gaat. Iets wat niet mag, maar wel gebeurt. En daarom dus de vrij ruime achterstand van Feyenoord in het Camp Nou bij Barcelona. 4-0 dus. Balbezit wordt wel steeds minder voor Barça. Dat betekent dat Feyenoord iets meer de bal krijgt. 34% ondertussen. Als we zien dat ze ook wat meer passes hebben verricht. Nu Sam Stijn gevonden op de helft van Barcelona. Dat leek even op uitspel, maar het spel mag gewoon verder. Met Valente naar de rechterkant. Ziet er op zich wel aardig uit. Daar gaat de bal dan vervolgens naartoe naar Borges. Borges vanaf de rechterkant misschien het 16 meter gebied in. Even de bewegingen. Ook de voorzet daar bij de tweede paal. Doelpunt voor Feyenoord, Sam Stijn. Daar komt dan toch die goal nog voor Feyenoord. En wordt deze dan ook afgekeurd? Laten we het toch niet hopen. Het is wel een mooi moment hoor, daar voor het uitvak, waar je de supporters er ook ziet juichen. Sam Stijn, de Hagenaar, in dienst van Feyenoord. Daar is dan toch de goal nog. En dan is dat Feyenoord dat op 4-1 komt. Nog altijd die ruime achterstand. Maar dit is dan toch wel even een lekker moment voor de Rotterdammers. Zo 8 minuten voor het einde van de wedstrijd. Lekker gespeeld door Feyenoord. Ja, dit is zeker geen buitenspel. Feest gaat door. Goeie voorzet ook trouwens. Vanaf die rechterkant. Precies op maat voor Sam Steijn om bij de tweede paal binnen te werken. Ja, dan begin je bij ADO Den Haag aan je carrière. En een paar jaar later scoor je tegen Barcelona. In kamp nou in de Champions League. Dat zijn toch wel mooie verhalen. Sam Steijn. En je ziet de glimlach op zijn gezicht. Een mooi moment voor hem in de wedstrijd tegen Barcelona. Daar dus een doelpunt voor Feyenoord. Op aangeven dus van Borges. Prachtige assist. En dan gewoon een geweldige goal van Feyenoord in het Camp Nou. Tussenstand 4-1.
1: Ja, het klinkt misschien gek, maar dan gaat Feyenoord misschien nog wel met een redelijk oké gevoel weer terug naar Rotterdam.
16: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want zo slecht speel je niet. En laten we eerlijk zijn, kijk naar die opstelling waar Barcelona mee begint. Alleen even het middenveld al. Olmo, Rodri, Pedri. Ja, dan weet je toch van tevoren eigenlijk al dat je te doden bent opgeschreven. En dan is een doelpuntje maken toch wel heel erg lekker. Als we zien dat Van den Elshout er nog in gaat komen bij Feyenoord.
1: We hebben ook even gekeken, dat doen we de hele avond al bij Twente tegen Telstar. Daar heeft Twente een penalty gehad. En de penalty werd genomen door Weghorst. En de penalty werd gepakt door Koeman. Dan weten we dat ook weer. Daar is het nog steeds 1-0 voor Twente tegen Telstar. Stuttgart tegen Viking. Lisa Arnold, is daarna wat gebeurd? Behalve topsfeer.
2: Ja, die sfeer die is top, zeg dat. In Stuttgart, ik denk dat de Stuttgart-fans de overwinning ruiken. Want er wordt met sjaaltjes wordt er gezwaaid. Rood-witte sjaaltjes volop. Dus met nog 6 minuten op de klok, denk ik dat zij denken, die hebben we binnen. Viking probeert het wel. Is ook ietsje meer aan balbezit gekomen. 39% ten opzichte van 61% van Stuttgart. En Stuttgart, dat lag veel hoger. Dus Viking probeert het. Maar de vraag is of het nog gaat lukken om die tweede doelpunt te maken.
1: Ja, ik hoor hier het doelpunt van Stuttgart aankomen. Maar goed, als Viking vol op de aanval gaat. We gaan even kijken in Nou Kamp of Feyenoord misschien wel voor die tweede goal gaat.
16: Ja, dat zou toch wat zijn als dat dan ook nog gebeurt zo in de slotfase van de wedstrijd. Want nog maar 6 minuten te gaan in Barcelona. Waar de marge dus is verkleind door Feyenoord naar 4-1. En dus 3. Sam Steijn met de goal. 8 minuten voor tijd. 2 minuutjes terug was hij trefzeker. De man uit Den Haag. Ja, voor hem toch wel een heel erg mooi verhaal. Valente heeft het veld verlaten. Van den Elshout is er voor hem ingekomen. Ja, Valente speelde toch ook wel een geweldige wedstrijd. Assist op een afgekeurde goal. Van Nacho was echt prachtig om door een ringetje te halen. Maar heel erg jammer dat hij werd afgekeurd. Anders had die marge dus eerder in de wedstrijd al wat verkleind geweest voor Feyenoord. Dat de bal niet heeft. Het is namelijk Barcelona met Koundé. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Daar is het Jamal tegenover die Van den Elshout. Beweging. Jamal komt er als winnaar uit. Voorzet is goed. Achterwaartse kopbal. 5-1. Dan is die marge dus gelijk alweer vergroot. En dan is het een prachtige goal van Gabriel Jesus. En dan is daar dus de 5e goal alweer van Barcelona in de wedstrijd tegen Feyenoord. En die marge dus ook gelijk weer teruggebracht naar 4. Ja, dat is dan jammer voor Feyenoord. Natuurlijk hadden ze niet die illusie dat er hier nog een punt in zat. Nee, zeker niet. En Barcelona is ook gewoon 5 klassen beter dan Feyenoord. Maar toch, het was eigenlijk niet onaardig wat Feyenoord heeft laten zien in deze wedstrijd. Toch jammer dat het dan uiteindelijk zo'n ruime uitslag wordt. Want deze 5e treffer vergroot de marge weer naar 4. Gabriel Jesus, hij is het 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. Gespeeld bij Manchester City, gespeeld bij Arsenal. En dat zijn natuurlijk ook wel behoorlijke clubs. Maar Barcelona, dat is toch wel het kroonjuweel. Achterwaartse kopbal, goede voorzet van Jamal. Die er ondertussen ook alweer bij een aantal doelpunten is betrokken vandaag. 3 namelijk. En die achterwaartse kopbal dus van Jesus. Hij gaat daar binnen. Daar kon Sint Juste niets aan doen. Bal gaat net aan over zijn kruin heen. En dan is daar dus de 5e goal van Barcelona tegen Feyenoord. Feyenoord dus wel gescoord via Sam Steijn. Misschien dat er nog een 2e goal in het verschiet zit. Dat gaan we allemaal in de slotfase zien als we kijken naar de statistieken. 22 schoten ondertussen voor Barcelona. 4 voor Feyenoord. Reddingen zijn er niet zo heel veel eigenlijk van Ernst die genoteerd staan. Waren er namelijk 3 tegenover 1 aan de kant van Barcelona. Dat betekent wel dat het overwicht in deze wedstrijd er ruimschoots is voor de thuisploeg. Dat nu wel even ziet dat Feyenoord balbezit heeft over de linkerkant. Wellicht zit hier nog wat in. Steijn vraagt in het centrum. Wordt nog niet bediend vanaf die linkerkant. Segio niet gevonden. Jesus in verdedigend opzicht. De spits is nu de achterste veldspeler even. Dient dus als centrale verdediger. Geeft de bal dan aan Garcia, de doelman. Doet even mee aan de rondo in het eigen 16 meter gebied. Bal eraf gesnoept door Feyenoord. Nee, overtreding. Dat is zonde. Van den Elshout is het in aanvallend opzicht. Maakt hij de overtreding. De balovername dus voor Barcelona met de vrije trap in het eigen 16 meter gebied. Garcia die misschien zo meteen gaat nemen. In de herhaling zien we de vrije trap van Lamine Yamal tegen de touwen, omdat hij dwars door de muur heen gaat. Ja, dan kan Garcia daar ook niet zo heel veel aan doen. De doelman die niet eens duikt, staat er eigenlijk aan de grond genageld, had gehoopt dat zijn muur, die op zich dus wel goed gepositioneerd was, daar wat meer aan zou doen. Lukte niet. Het was de 4-1, de vierde goal van deze avond. Als Barcelona het balbezit heeft, dat heeft het achterin met Subarsi. Ondertussen natuurlijk ook volop gewisseld in de wedstrijd aan beide kanten. Laatste wissel bij Feyenoord was Valente eruit en Van den Elshout erin. Gavi voor Rodri bij Barcelona en Jesus voor Dani Olmo. Dat is de laatste wapenfeiten van Hansi Flick en Giovanni van Bronckhorst, de trainers van wie... Ja, van die de trainer van Barcelona, Hansi Flick, natuurlijk met een beter gevoel deze wedstrijd uit zal stappen. Ja, en voor Feyenoord is het toch wel jammer dat er niet meer in zat. Maar eigenlijk lag dit natuurlijk er ook wel in de lijn der verwachting. Kan Feyenoord zich richten op de Eredivisie? Want PEC Zwolle wacht natuurlijk alweer komend weekend. Om 16:45 wordt die wedstrijd op zondag gespeeld. Zien we natuurlijk ook dat daarna nog FC Utrecht staat te wachten. En AZ komt dus een lastig schema aan met Como, de volgende tegenstander in de Champions League. Als Feyenoord dat dan op gaat nemen in eigen huis, in de eigen Kuip. Dus dit is vrij gedaan door Yamal in de 16 van Feyenoord. Wat een tijd, wat een ruimte en wat een schot. Maar uiteindelijk gaat hij er niet in. Eindigt de bal in de handen van Ernst. Kijken of daar misschien een lange bal mogelijk is naar een van de aanvallers bij Feyenoord. Nee, dat zit er allemaal niet in. Gaat Ernst de linkerkant maar opzoeken met Van den Elshout die daar aan de bal komt. Loopactie is er wel van Stijn, maar Yamal zit daar voldoende in de weg. Maakt de overtreding. De vrije trap is er dus voor Feyenoord als we nog maar 2 minuten te gaan hebben in Camp Nou. Waar Barcelona met 5-1 voor staat tegen Feyenoord.
1: Ja, we gaan nog even kijken in Stuttgart. Want Viking, hebben we net gehoord van Lisa, die gingen toch met frisse moed ten aanval. Hebben ze een doelpunt tegengekregen? Hebben ze een doelpunt gemaakt? Of is het gewoon nog hetzelfde gebleven?
2: Het is nog steeds 3-1 in Stuttgart. En Undaf van Stuttgart, die had eigenlijk nog een hele grote kans net. Die schoot een metertje over, denk ik. Dus die zette keeper Usbeu nog even aan het werk. Oh, leek even, Stuttgart brak door en schot op goal. Maar dat was niks, de keeper had hem. De grote kansen hebben zich voorgedaan in de eerste helft. De doelpunten hebben daar gevallen, maar ook de schot op goal. Stuttgart heeft nog wel een keer op goal geschoten in de tweede helft, maar niet vaak. Dus nee, het staat nog steeds 3-1 en er komt 3 minuten bij. De 90ste minuut is geweest.
1: Oké, ook in Camp Nou bijna blessuretijd. We kijken nog even snel bij Twente Telstar. Is nog steeds 1-0. En dan meteen weer door naar Barcelona Feyenoord. De laatste seconde.
16: Waar de laatste minuten dus ook is ingegaan. Feyenoord in de aanval. Misschien nog een tweede treffer. Grote kans. Schot wordt geblokt. Maar de bal blijft hangen in het 16 meter gebied. Sam Stijn voor zijn tweede. Oh, wat een goede redding hoor van Garcia. En Sam Stijn, wat een kans krijgt hij nog op die tweede goal voor Feyenoord. Zeg.
1: Wow.
16: Wat een invalbeurt. Eigenlijk aan de bal niet zo gek veel laten zien. Maar qua kansen en dus ook een doelpunt is het toch wel de avond van de invaller van Feyenoord, Sam Stijn. Het is wel heerlijk op doel gevuurd hoor. En Garcia die daar dan in de weg staat, net niet voldoende naar de linkerhoek. Ja, je ziet het ongeloof bij Sam Stijn. Hoe groot was deze kans nog op een tweede treffer voor Feyenoord? Ja, en ondanks die ruime nederlaag zal het voor de supporters die aanwezig zijn in Barcelona toch wel een heerlijke avond zijn. Zeker na zijn goal, die van Sam Stijn, 8 minuten voor het einde van de wedstrijd. Ja, dat is toch wel een moment wat voor veel Feyenoord supporters in het geheugen gegrift zal staan. Het is de blessuretijd die is ingegaan. 3 minuten gaan erbij komen in het Camp Nou, waar Anthony Gordon de bal naar Cancelo geeft in het 16 meter gebied. De aanname is niet echt lekker van de linksback van Barcelona. Toch houdt hij de bal binnen. Is het Anthony Gordon opnieuw. Sam Stijn met risicovol uitverdedigen. Een hakje namelijk. En de bal is kwijt. De bal is kwijt. Feyenoord moet even opletten. Heeft de bal weer kortstondig terug. Zo is het een halve minuut waarin het balbezit even rap heen en weer gaat met Yamal die voorbij 2 verdedigers probeert te komen. Met onder andere Van den Elshout. Het lukt niet. En de aanvaller van Barcelona maakt ook de overtreding. Hij draagt overigens na de wisselbeurt van Rafinha de aanvoerdersband bij Barcelona. En krijgt de vrije trap dus tegen. Als er nog maar 2 minuten te gaan zijn in het Camp Nou, waar de doelpunten dus appelen uit de boom vielen. Met 6 in totaal. 5 aan de kant van Barcelona. Met die vroege goal van Rafinha. Daarna Adeyemi. Vervolgens opnieuw Rafinha. Lamine Yamal en Jesus zijn met de doelpunten namens Barcelona. En ook nog Sam Stijn dus. Treft zeker namens Feyenoord. Daarnaast nog een behoorlijke kans zojuist met de redding van Garcia. Barcelona in balbezit met Christensen, de centrale verdediger. Gebeurt het aan de linkerkant van het veld even. Waar de bal dus wordt rondgespeeld door wat invallers van Barcelona. Gavi meldt zich daar onder andere. Koundé aan de rechterkant van het veld. Jamal voorbij aan Van den Elshout. Komt er nog een beweging, een opmars richting het 16 meter gebied. Met de nummer 7 aan de kant van Barcelona. Ook dat zijn allemaal invallers natuurlijk. Fermin gaat daar naar het gras. De overtreding van Targelino. Komt er nog een vrije trap voor Barcelona. Halverwege de blessuretijd. Anderhalf dus verstreken van de 3 in totaal. Targelino staat daar op de hak van zijn tegenstander Fermin, die dus naar de grond gaat. Komt er een vrije trap aan de rechterkant van het 16 meter gebied. 3 meter daarbuiten, wat verder naar achteren dus. Mooie plek om de bal voor te geven in één keer. Dat lijkt toch eigenlijk onmogelijk. En dus staat die muur daar nu wat veiliger. Zojuist die vrije trap van Jamal, 10 minuten geleden. Daar ging de bal dwars door de muur heen. Dat zal nu niet het geval zijn. Jamal plaatst zichzelf achter de bal in de laatste minuut van deze wedstrijd. Want de derde minuut van de blessuretijd van 3 in totaal is ingegaan. Wordt dit misschien de laatste kans van de wedstrijd. Jamal, variantje, Gordon aan de linkerkant van het 16 meter gebied gevonden. Opnieuw voor vanaf rechts, kopbal en de redding van Ernst. Of is die bal in één keer overgegaan? Het is dat laatste. En dus de doeltrap voor Feyenoord. Misschien dat daar nog één keer iets in zit. Moet het wel snel gaan gebeuren. Maar het lijkt erop dat deze wedstrijd gaat eindigen in die 5-1 overwinning voor Barcelona. Met doelpunten dus van Adeyemi, Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus. En van laatstgenoemde is het de bovenkant van de lat die dus werd geraakt zojuist nog in de blessuretijd van de wedstrijd. Feyenoord trapt lang naar voren in de richting van Sam Stein. Hij komt zich daar nog melden. Zitten de 3 minuten erop en lijkt het einde wedstrijd. Inderdaad, het laatste fluitsignaal in Camp Nou. En dan is daar dus een doelpunt geweest in de wedstrijd tegen Barcelona voor Feyenoord. Kwam op naam van Sam Stein. Zien we Giovanni van Bronckhorst gelijk de omhelzing geven aan Hansi Flick. Ze staan nog even na te praten met elkaar. Oudspeler natuurlijk van Barcelona, Giovanni van Bronckhorst. Maar voor zijn Feyenoord was het niet mogelijk om vandaag een resultaat te behalen. 5-1 uiteindelijk de nederlaag. Maar Feyenoord mag best wel trots zijn op wat ze hebben laten zien in het kamp. Nou, in verdedigend opzicht was het niet altijd je van het. Met die openingstreffer, ja, dat had toch wel wat beter verdedigd kunnen zijn. En ook zeker die vrije trap die van Jamal die dwars door de muur heen ging. Dat had wat beter gekund. Maar het mooiste moment vanavond was toch wel die goal van Sam Stein. Dat was wel even een momentje hoor. De eindstand in Camp Nou 5-1 Barcelona Feyenoord.
1: Ja, we gaan ook even kijken bij Lisa of er nog gevoetbald wordt in Stuttgart.
2: Nee, in Stuttgart is het ook klaar. En is het fluitsignaal geweest. De 3 minuten extra tijd zitten erop. Dus het is 3-1 geworden. 3-1 voor Stuttgart. En Viking heeft vooral de laatste minuten heel erg veel moeten verdedigen. Want Stuttgart bleef zich maar melden in het 16 meter gebied. Wat niet meer geresulteerd heeft in een doelpunt. Maar wel tot een aantal doelpogingen.
1: Welkom bij de grote jongens van de Champions League. Vikings hebben verloren met 3-1 de eerste wedstrijd. Barcelona 5-1 gewonnen van Feyenoord. En straks dus na 9 uur Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain tegen Bratislava en Sporting tegen Galatasaray. En die hoor je natuurlijk ook hier. In de Eredivisie is er ook gevoetbald. Daar heeft Twente met 1-0 gewonnen van Telstar.
0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2+1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij.
8: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: op odido.nl/business.
1: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij De Meer. 7 kilometer file vanaf knooppunt de Lunetten is je vertraging 3 kwartier. Want bij De Meer is maar 1 rijstrook open. Dan zou je kunnen omrijden via Amsterdam. Maar op de omleidingsroute, de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, is bij knooppunt Burgerveen een ongeluk gebeurd. Ook daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is daar 1 minuut of 20.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
11: We gaan zo meteen even terugblikken op de Vuelta-rit van vandaag en vooruitblikken op de tijdrit van morgen. En we gaan zo meteen even naar het EK para zwemmen. Dat vindt plaats in Turkije en volgens mij hebben we weer wat te vieren.

0: GPR Sportradio met Mike Posner, took a pill in Ibiza. Je luistert naar GPR Sportradio. Natuurlijk voor de Champions League avond, maar er zijn meer leuke dingen hoor. Vandaag wordt er namelijk ook weer gezwommen in Turkije tijdens het EK Para Zwemmen. Eerder hadden we al Fiona in de uitzending, die had gewonnen in een Europees record. Hartstikke mooi en dat vieren we altijd graag mee. Nu heb ik Rogier Dorsman in de uitzending. Rogier, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, je hebt meegedaan vandaag aan de 100 meter schoolslag, de SB11. Kun je mij die SB11 even uitleggen?
1: Cool, ja, de SB11, dat is de klasse voor blinde en zeer slechtziende zwemmers. Dus dat is een klasse waarin ik verplicht word, zeg maar, om met een zwart brilletje te zwemmen. Om het voor iedereen zo gelijk mogelijk te maken. Dat er een verschil tussen iemand die helemaal niks ziet en die nog... het verschil ziet tussen licht en donker, om dat allemaal gelijk te trekken.
0: Ja, en dat gaat je hartstikke goed af, want je hebt al 3 keer goud gehaald op de Paralympische Spelen in Tokio. 1 keer goud en 1 keer zilver in Parijs. Dan moet je vandaag tijdens het EK paren zwemmen het water in voor de 100 meter. En dat schept natuurlijk wel verwachting. Heb je daaraan kunnen voldoen?
1: Gelukkig wel. Ja, al had ik gehoopt dat ik vandaag een stukje harder ging als dat ik van het begin van het jaar in Rotterdam ging. Toen zwom ik een wereldrecord op deze afstand. En dat zat er vandaag helaas niet in, omdat ik niet helemaal lekker uitkwam bij mijn keerpunt. Maar wel heel blij met de tijd. En onderaan de streep zijn op dit soort toernooien is de medaille belangrijker dan de tijd zelf.
0: Ja, het gaat vooral om het winnen natuurlijk.
1: Zeker. Dus ja. Ik ben heel blij dat ik gewoon weer gewonnen heb. En de uitvoering, dat die echt heel goed was. Dus het is weer een mooie basis om de komende tijd weer hard aan te werken.
0: Ja, blijdschap is mag wel hoor. En we zijn heel, heel blij met je. Gefeliciteerd met deze eerste overwinning. Je gaat nog vaker het water in. Hè? Je gaat ook, heb ik begrepen, nog de 200 wissel zwemmen. En ook nog de 50 meter vrij. Wanneer ga je weer het water in?
1: Ja, de 50 vrij heb ik maandag gehad. Maar morgen moet ik inderdaad de 200 wissel zwemmen. En vrijdag de 100 meter vrijslag.
0: Oké, dan gaan we dat met meer dan normale belangstelling in de gaten houden. Wens je heel veel succes en wens ook iedereen daar heel veel succes. Want jullie doen best met een behoorlijk team mee. Hè? Met hoeveel mensen zijn jullie daar die allemaal het water in gaan? Ongeveer?
1: Ja, we zijn ondertussen met z'n 11.
0: Aha. En wie gaan er nog het water in?
1: Een mooi clubje. Ja? Volgens mij moet iedereen nog... er zijn nu 1 iemand die is klaar. Verder moet iedereen nog wel zwemmen.
0: Oké.
1: 1 of meerdere afstanden. Dus dat is... er komen nog genoeg afstanden aan. Maar er wordt tot nu toe echt wel goed gezongen door iedereen.
0: Ja, hartstikke goed dat je weer gewonnen hebt vandaag. Jammer dat je zelf niet zo blij was met je tijd. Maar dat zou ik heel snel achter me laten. En vooral lekker genieten. Rogier Dorsman heeft gezwommen op de 100 meter schoolslag in de SB11. En hij heeft gewonnen. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Rogier, nog heel veel succes daar hè, in Turkije.
1: Top, dankjewel.

0: GPR Sportradio met Earth, Wind & Fire en Fall in Love with Me. De Vuelta heeft vandaag weer een prachtige etappe gehad. Nou ja, ik zeg prachtig, maar voor heel veel wielerliefhebbers was het vandaag eigenlijk maar een saaie etappe. De platste etappe van 185 kilometer. Het ging een beetje rondom de lekkere sinaasappels van Sevilla, als ik het heb begrepen. Sander Kleikers van Eurosport. Vandaag geen saaie etappe of gebeurde er toch nog wel lekkere dingen?
1: Nou, weet je wat het allerleuke bijzondere is toch? Weer dat vandaag voor de vijfde keer in deze Vuelta de 21-jarige Matthew Brennan weer wist te winnen voor Team Visma Leasebike. En dat is weer de zevende etappezege voor de ploeg in deze Vuelta. Dat is natuurlijk wel echt exceptioneel goed. Hè? Dus dat je ruim over de helft van het aantal etappes bent. We hebben 16 ritten gehad. 7 daarvan voor één ploeg alleen al. Ja, daar word je als concurrentie wel echt een beetje moe van. Dus dat maakt het wel weer spectaculair als je dat op die manier gaat invullen. Ja, maar ik snap wel, als je naar het parcours een beetje kijkt, was het wat minder spectaculair dan wat we de afgelopen weken hebben gezien en wat we nog gaan krijgen.
0: Ja, maar de jongens van Visma Leasebike, die hadden de koers al snel onder controle, hè, de hele tijd.
1: Ja. Ja. Ja, precies. We hadden weliswaar een kopgroep die er vandoor ging in deze etappe. Maar de controle werd heel snel gegrepen door de geel-zwarte van Visma Leasebike. En in de finale weer opnieuw een beetje hetzelfde liedje. Wout van Aert neemt dan controle in dat peloton en loodst eigenlijk Matthew Brennan over een rode loper naar de finish. En die hoeft maar 19% aan te zetten. Is vertrokken en er kan niemand meer echt aankomen. En dus ja, voor de ploeg alweer het zevende dag succes. Echt exceptioneel goed.
0: Ja, het succes van Matthew Brennan is ook het succes van Visma Leasebike. Duidelijk, hè?
1: Zeker weten. En ook omdat het een jongen is, ja, ze noemen het ook een homegrown renner. Hè? Die is begonnen bij de belofte van de ploeg. Dus die rijdt al 5 jaar voor de wielerploeg, terwijl hij pas 21 jaar is. Heeft afhankelijk bij de belofte gereden en pas nu tweedejaars bij de professionals. Ja, dit is zo'n grote jongen in wording en is pas 21. Ja, daar hebben ze heel erg veel plezier aan.
0: Ja, nou, van Brennan hebben we genoten en we gunnen het hem allemaal van harte. Maar het echte werk gaat voor het klassement natuurlijk morgen echt beginnen. Hè? Morgen de tijdrit.
1: Morgen tijdrit, 32 kilometer ruim. Overwegend vlakke tijdrit. Er zitten een paar kleine hobbeltjes in, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Het is een tijdrit voor de hardrijders, de echte specialisten die de grote molen kunnen ronddraaien. Een beetje technisch, maar even later zul je zien dat het een...

0: tijdrit waar de, ja, echt de hardrijders die de grote molen kunnen draaien, het grote vermogen hebben om het verschil te maken. Dus Roglic gaat het daar heel goed doen. Ethan Hayter even voor de dagzegen, niet voor het klassement, maar wel voor de dagzegen. En natuurlijk moet Enric Mas proberen daar de schade te beperken. En dat is meteen de grote vraag. Hoeveel tijd gaat Primoz Roglic goed maken ten opzichte van de grote concurrent in het algemeen klassement en Enric Mas?
1: Ja, en gaat het eigenlijk nog maar tussen twee personen? Kunnen we dat zo stellen?
0: Ja, eigenlijk kunnen we het wel stellen. Omdat Roglic gaat wel tijd goed maken ten opzichte van Mas. Je hebt nog Felix Gal, die ook nog goed in het klassement staat. Maar die gaat dan weer bergop niet van Enric Mas normaal gesproken winnen. Dus, en dat is ook geen hele goede tijdrijder. Dus die verschillen gaan niet groot genoeg zijn. Nee. Roglic is de grote uitdager. Viervoudig winnaar van de Vuelta. Wil echt zijn vijfde eindzegen pakken. En Mas is de man die verrassend in het rood rijdt eigenlijk. En toch ook verrassend koeltjes is gebleken tot nu toe. En morgen zal die moeten blijken, ja, hoeveel dat waard is.
1: Ja, zelfs als je niet heel veel verstand van wielrennen hebt, dan weet je gewoon dat het hem daar is. Dit in die 2 minuten 10 is het op dit moment nog. 2:08.
0: Ja.
1: Ja. Ja. We gaan het zien. Morgen Roglic in de tijdrit. Hoeveel gaat hij pakken op Mas? Mag ik jou hartelijk danken, Sander, voor deze toelichting. En heel veel plezier morgen bij de tijdrit van de Vuelta.
0: Yes, jullie ook. Dankjewel.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Thuisbatterij,
13: einde salderingsregeling,
14: teruggeleverde kosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
17: Vlieg door je tijdlijn.
9: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: GPR Sportradio. Rob Spijker.
1: En heerlijk is dat, we zijn toegekomen aan deel 2 van de Champions League avond hier bij GPR Sportradio. En we hebben nogal wat leuke wedstrijden, maar we hebben eerder al gezien dat Barcelona met 5-1 heeft gewonnen van Feyenoord. En VfB Stuttgart, die won met 3-1 van de debuterende Viking. Nu ook leuke wedstrijden, Sporting tegen Galatasaray, Paris Saint-Germain tegen Bratislava, Napoli, altijd mooi daar, tegen Arsenal. En Liverpool natuurlijk tegen Atletico Madrid. Dat is voor ons Nederlanders de meest in oog springende wedstrijd, waar heel veel kan gebeuren. En op Anfield maken ze zich op voor zo'n heerlijke Europese avond. Liverpool zonder Salah, maar wel met Isaac, Weerts en mogelijk ook Bakula. En aan de andere kant Simeone, die ook met Atletico wat gehavend naar Engeland is gekomen. Marcos Llorente moeten we in de gaten houden, want die heeft in de laatste 2 wedstrijden op Anfield heeft hij 4 keer gescoord. En we hebben de geruchten gehoord dat Xavi waarschijnlijk op Anfield is, want die moet daar nog een babbeltje hebben met Van Dijk. Hoe dan ook, de bal is hier en daar aan het rollen. Laten we eerst even bij Liverpool kijken. Gert, is het daar al een beetje spannend?
21: 3,5 minuten onderweg is de doelpoging van McKellar namens Liverpool, dus de thuisploeg. Maar uiteindelijk is de aanval afgevlakt voor buitenspel. Nog geen doelpunten daar. Liverpool, Atletico Madrid natuurlijk wel de wedstrijd. En je refereerde er al aan. Ook onder toezicht van Xavi, de bondscoach natuurlijk van Nederland. Want hij zou vanavond een persoonlijk gesprek aangaan met Virgil van Dijk, de centrale verdediger, de aanvoerder van Liverpool. Om het te hebben over zijn toekomst in het Nederlands elftal. Ben wel heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Dat gebeurt pas na de wedstrijd. Dat is logisch. Van Dijk die heeft natuurlijk ook zijn gedachten en zijn focus nodig voor de wedstrijd tegen de ploeg van Diego Simeone. Maar ja, dat is wel een belangrijk gesprek dat eraan komt in die wedstrijd. Als we nu zien dat Atletico Madrid een aanval opzet. Lijkt even op buitenspel, maar het mag daar gewoon door met Simeone. De zoon van de trainer natuurlijk. Simeone vanaf de rechterkant komt er ook een aanval door de as van het veld namens Atletico Madrid. Openingsfase belooft wat. 4,5 minuten onderweg. Schot. Rollertje uiteindelijk in de handen van Alisson Becker. Die schreeuwt naar de zijkant richting de grensrechter. Was dit geen buitenspel? Moet deze niet gewoon afgevlacht worden? Maar dat is dus niet het geval. Aanval liep door. Uiteindelijk komt daar geen doelpunt uit. Zaten er altijd 0-0 bij Anfield, bij Liverpool tegen Atletico Madrid na 5 minuten.
1: Lisa Arnold houdt voor ons de kanshebber op de cup in de gaten. Dat is Paris Saint-Germain, die spelen tegen Bratislava. Lisa, dat moet volgens mij een doelpuntenfestijn worden.
22: Ja, dat verwachten we wel, hè?
1: Hopen we.
22: Ja, zeker wel. Dat moet wel. Nou, als ik kijk hoe er nu al gespeeld wordt, dan kan dat niet anders. Paris Saint-Germain domineert, is veel aan de bal, heeft ook al 2 doelpogingen gehad en speelt de bal veel rond achterin en bouwt op die manier op. op naar voren toe. Dus dat moeten doelpunten worden. Schakel ook wel even gelijk naar Galatasaray naar Lisbon. Want er is gescoord.
1: Okay.
22: Galatasaray Torreira heeft gescoord. Gelijk al. Na een paar minuten al. Ja.
1: Nou, dat is dan alleen maar mooi voor de wedstrijd natuurlijk. Dus de wedstrijd is daar opengebroken tussen Sporting en Galatasaray.
22: Ja.
1: Sporting altijd zwaar defensief en meteen het doelpunt tegen. Dat is mooi. Nee, want dan krijg je een wat openere wedstrijd. We komen zo meteen nog even bij je terug. Want we gaan ook even kijken in Napels. De stad die leeft voor voetbal. En een avond waar natuurlijk Stadio Diego Armando Maradona voor een Europese kraker staat tegen Arsenal. Hoe staat het daar?
21: Nog altijd 0-0. Geen echte kansen gezien. Ook weinig Nederlandse inbreng trouwens in die wedstrijd. We zien wel dat Beukema op de bank zit bij Napoli. Wel Nederlandstalige inbreng natuurlijk. Met Kevin de Bruyne, de Vlaamse middenvelder van Napoli, in de basis daar in de ploeg van Napoli. Verder dus die wedstrijd tegen Arsenal. Bij Arsenal dus ook geen Hollanders in de basis. Dus in dat opzicht, vanuit Nederlands perspectief, een wat minder interessante wedstrijd. Er had het 0-0 daar na 7 minuten. Eigenlijk ook geen kansen te melden. Dus begint de wedstrijd daar wat rustig.
1: We hebben nog één wedstrijd waar we straks zijn begonnen, maar waar volgens mij nog niet is gescoord. Lisa Paris Saint-Germain tegen Bratislava.
22: Nee, zeker niet. Staat het 0-0. En Paris Saint-Germain die domineert. Die heeft de bal en die laat hem niet los.
1: Oké, willen we nog heel even snel naar Anfield? Want daar wordt volgens mij een vrije trap genomen.
21: Zeker. Na 7 minuten 0-0 nog altijd te scoren. Vrije trap door Szoboszlai genomen richting McAllister. Gelijk ingeleverd door Liverpool. Komt daar de omschakeling van Atletico Madrid. Dat is natuurlijk waar ze heel erg goed in zijn. De Spanjaarden omschakelen in die verdediging. En dan is daar het balbezit. Dus lange bal van achteruit. Ja, dat zijn we dan wel gewend. Simeone wil daar de verdediging uitkappen van Liverpool. In dit geval was het Barcola, de aanvaller die mee naar achteren is gelopen. McAllister wordt nu van de bal gelopen door een van zijn tegenstanders. Betekent dat Liverpool de vrije trap meekrijgt. Daar dus één Nederlander in de basis. Virgil van Dijk. Hij was het die in de basis staat. En dus ook vanavond een belangrijk gesprek aan zal gaan. Op de bank natuurlijk nog andere namen van Frimpong en Gravenberg. Dan missen we de naam van Cody Gakpo, want die ontbrak ineens op de laatste training. Dus maken ze in Liverpool zich een beetje zorgen om Gakpo. Wat er precies gaande is,
1: wat
21: we
1: gebeurt
21: nog niet uit kunnen vinden. Volgens mij was daar een kleine blessure. Had wat spierklachten. Cody Gakpo, die in de laatste paar wedstrijden in de Premier League toch wel aardig speelde. En dus wordt hij misschien wel gemist. Barcola dus zijn vervanger bij Liverpool. Als we zien dat die ploeg wat druk zet. De ploeg van Iraola op Anfield. Dat betekent dat Diego Simeone zijn doelman Oblak boven de zijlijn moet schieten. Komt daar de inworp voor Liverpool. Dat balbezit heeft met Virgil van Dijk. Gaat hij naar Jacquet centraal achterin. Nu naar de rechterkant. Kerkes staat daar. Dan gaat de bal naar achteren. Alisson Becker neemt even aan. Kan om zich heen kijken. Wat gebeurt daar precies? Uiteindelijk nog niet heel veel kansen gezien dus in de wedstrijd. Atletico Madrid dus op bezoek bij Liverpool. Een doelpoging van McAllister. Uiteindelijk dus niet trefzeker. Dan moet deze wedstrijd dus ook nog een beetje loskomen. Geldt eigenlijk ook voor de andere wedstrijden die we in de gaten houden. Natuurlijk 1 doelpunt gezien. Maar verder is het op Anfield nog altijd doelpuntloos na 9 minuten.
1: Bij Sporting is het in ieder geval lekker losgegaan. Galatasaray heeft daar gescoord. Die staan er met 1-0 voor. We krijgen ook appies binnen uit Eindhoven. Of we morgen ook die wedstrijd van PSV hebben.
21: Ja.
1: Maar natuurlijk hebben we die wedstrijd van PSV morgen ook. Morgenavond vanaf 6:15 Champions League avond hier bij GPR Sportradio. Liverpool op Anfield tegen Atletico Madrid. Op dit moment 0-0. Napoli Arsenal 0-0. Paris Saint-Germain tegen Bratislava 0-0. En Lisa, hoe staat het er op dit moment voor bij Sporting tegen Galatasaray? Gaat Sporting al een beetje meer aanvallend spelen, wat ze niet gewend zijn?
22: Nee. Galatasaray is veel meer aan de bal. En heeft ook al 4 keer op doel geschoten. En Sporting komt er eigenlijk niet aan, om zomaar te zeggen. Nee, dus kleine 10 minuten. Nee, niet kleine 10 minuten. Ruim 10 minuten onderweg nu. En na 5 minuten scoorde Galatasaray met Torreira. Sporting moet aan de bak.
1: Galatasaray goed uit de startblokken gekomen. Hoe zit dat bij Liverpool? Zitten ze er bovenop?
21: Nog altijd 0-0. Komt er wel een hoekschop aan voor de thuisploeg met Florian Wirtz, die de bal daar naar de hoek zal gaan brengen. Komt daar misschien de eerste grote kans van de wedstrijd voor de thuisploeg. Liverpool dus in de competitie met Cody Gakpo. Maar in deze Champions League wedstrijd, daar is hij er niet bij, de Nederlander. Andere Nederlander nu in beeld genomen. Virgil van Dijk. Dat is logisch natuurlijk bij de hoekschop. Want de Vliegende Hollander kan koppen als geen ander. Wordt dus misschien ook gezocht nu door Weerts. Vanaf de linkerkant wordt de hoekschop genomen. Daar moet even gewacht worden. Want de scheidsrechter gaat verhaal halen. Virgil van Dijk en McAllister hebben het kennelijk met elkaar in de stok gehad. Ik bedoel natuurlijk Pubil, de verdediger van Atletico Madrid. Twee verdedigers dus tegenover elkaar in hetzelfde 16 meter gebied. Als de hoekschop dan nu eindelijk genomen mag gaan worden. Na 10,5 minuut bij die 0-0 tussenstand bij Liverpool Atletico Madrid. Geworstel in het 16 meter gebied. Hoekschop is een korte variant op Kerkes. Gaat Liverpool het opnieuw van achteruit proberen. Moet er wel een voorzet gaan komen van Tjopelslaai bijvoorbeeld. Gaat zelf richting het 16 meter gebied. Wordt daar gehaakt. Als hij naar binnen wil, krijgt geen vrije trap. Schuine streep, strafschop mee. Dat betekent dat Atletico misschien in de counter toe kan slaan. Als daar wat ruimte ligt op het middenveld met Barrios. Gaat de bal naar de rechterkant. Llorente ziet dat er drie spelers mee zijn. Wil de voorzet dan ook geven naar de linkerkant. Uiteindelijk komt dat helemaal niet goed uit. Is het McAllister van Liverpool die ertussen zit. En dan moet Liverpool dus weer opnieuw gaan beginnen aan een aanval. Kan Atletico Madrid er dus ook nog even niet aan denken. Hebben we 11,5 minuten gespeeld. Op Anfield staat er nog altijd doelpuntloos gelijk.
1: Lisa, is Paris Saint-Germain een beetje dominant tegen Bratislava?
22: Ja, die meldt zich veel in het 16 meter gebied. Bratislava die staat eigenlijk met het hele team op hun eigen helft. Probeert er af en toe wel een beetje uit te komen, maar dat lukt niet echt. Paris Saint-Germain is gewoon de bovenliggende partij nu al na 11 minuten gespeeld te hebben. Het staat nog steeds 0-0. Paris Saint-Germain heeft al wel op doel geschoten, doelkansen gehad, maar hij is er nog niet in.
1: Nee, maar dat is een kwestie van tijd. We zien daar een beetje hetzelfde spel als we eerder op de avond ook hebben gezien in Nou Camp. Maar misschien dat de gasten van Bratislava daar nog een beetje moeten wennen aan de atmosfeer bij Paris Saint-Germain. Dan gaan we ook even kijken nog in Italië, want dat is een heel mooi affiche natuurlijk.
21: Ja.
1: En een mooi stadion, gekke Italianen erin en Napoli tegen Arsenal.
21: En ook een beetje een gekke actie van Konsa die het met een omhaal probeert namens Arsenal. Kansje, want uiteindelijk niet heel erg gevaarlijk. Verder is het Arsenal dat iets meer het overwicht heeft. Ook een schot van Bukayo Saka namelijk, dat werd gered zojuist. Vrije trap nog van Eze, maar daar kwam ook niet zo heel veel uit. En dus daar nog altijd 0-0. Verder niet zo gek veel gebeurd in die wedstrijd. Als we kijken naar de statistieken zien we dat het balbezit veruit in het voordeel van Arsenal is. Dat ook driemaal een schot op doel heeft afgevuurd. Eentje slechts door de thuisploeg. Dat betekent wel dat het overwicht daar is voor de ploeg van Mikel Arteta. Dat dit seizoen natuurlijk wel misschien wat meer zal willen laten zien. Ze doen het vandaag zonder Saliba en ook zonder Mascherano. Maar ploeg van Mikel Arteta zou je zeggen is toch wel de favoriet in Napoli. Maar nog altijd geen doelpunten, sorry. 0-0.
1: Nee, maar niet. En op dit moment inderdaad nog geen doelpunt op Anfield bij Liverpool tegen Atletico Madrid. Napoli, Arsenal 0-0. Paris Saint-Germain tegen Bratislava 0-0. En Sporting tegen Galatasaray. Daar is het wel 0-1.

0: gescoord is.
1: Door Atletico Madrid, Llorente met openingsserver rond PR-staf krijgt de bal van achteruit gespeeld. En vanaf de rand van het 16 meter gebied in de as van het veld is daar de openingsserver van Atletico Madrid. Daar wordt de doelman van Liverpool in de close-up genomen. Het is de openingsscheffer dus voor Atletico Madrid na 17 minuten 0-1.
0: Ja, en de vaart zit er nu lekker in, want we gaan meteen naar Lisa. Bij Paris Saint-Germain en Bratislava is het ook niet meer 0-0, hè?
2: Nee, klopt. Het is 1-0 na 16 minuten spelen. Bijna 17 minuten. Ja, ligt er 1-0, is het 1-0 voor Paris Saint-Germain. Prachtige schot op goal. Eerst op de paal en vervolgens werd hij erin getikt.
0: Het was eigenlijk ook wel te verwachten, hè? Paris Saint-Germain.
2: Ja, het
0: veel
2: was wachten
0: natuurlijk
2: op de eerste doelpunt.
0: Ja, precies. Ja. Dat was bij Anfield, op Anfield, moet ik zeggen. Was dat wel anders? Zijn ze daar ook een beetje tegen de verhouding in voorgekomen, dat Atletico?
1: Nou, in ieder geval qua veldoverwicht. Dat is zeker het geval. Marcos Llorente is het met de openingstreffer op aangeven van Julian Alvarez. Prachtige bal, geen buitenspel. En Llorente, die koeltjes blijft 1-1 richting Alisson Becker. Ja, de bal is natuurlijk onhoudbaar voor de doelman van Liverpool als Llorente daar op afloopt. En is het een man die rug nummer 14 draagt bij Atletico Madrid. Ja, eigenlijk niet eens een aanvaller. Staat vaak wat verder naar achteren. Die de score opent op Anfield. 0-1 dus in het voordeel van de bezoekers. De Spanjaarden die zien dat Liverpool nu het balbezit heeft met Szoboszlai. Gelijk de tegenaanval wil opzetten over de rechterkant. Misschien dat dat dan ook gaat lukken met Szoboszlai in de 1-2. Balbezit over de rechterkant met Araujo. Lukt uiteindelijk niet. Balverlies geleden. Kan Atletico Madrid er misschien nog uit in de tegenaanval. Moet dan over de rechterkant met de doelpuntenmaker. De rechtsback, de Llorente. Die hem dan krijgt. Uiteindelijk gaat er een medespeler naar de grond. Komt daar dus een vrije trap aan voor de tegenstander van Liverpool, Atletico Madrid. Dan is het Diego Simeone. Hij krijgt het gewoon weer voor elkaar. Op Anfield de voorsprong pakken met Atletico Madrid. Tegen Liverpool is de vrije trap genomen. En is er balbezit voor Atletico Madrid. Gelijk over de linkerkant. Daar ligt namelijk wat ruimte met Julian Alvarez. Hij paast hem namelijk naar die linkerflank toe. Kan daar gelijk gedacht worden aan een nieuwe aanval met Koke op het middenveld natuurlijk. Ook iemand die er al jarenlang speelt bij Atletico Madrid. Uiteindelijk wordt er niet heel erg hard naar voren gespeeld. Doet Atletico Madrid het even rustig aan naar die voorsprong. Na 19 minuten staat het namelijk op Anfield. 0-1 bij Liverpool tegen Atletico Madrid.
0: Ja, en die Llorente, dat is dan wel een verdediger. Maar die heeft de laatste twee wedstrijden op Anfield heeft hij 4 keer gescoord.
1: Ongelooflijk, hè?
0: We zouden kunnen zeggen, hij ligt weer op schema.
1: Hij ligt weer op schema, ja. Nou, laten we hopen voor Liverpool dat het alleszins meevalt vandaag. Dat hij iets minder op dreef is. Alleen biedt deze openingsfase dan geen houvast. Want natuurlijk al snel die openingstreffer daar. Ja, dat is dan wel een minder moment voor de ploeg.
0: Ze hebben trouwens al eerder achter gestaan bij Liverpool. Hè? De 2-0 en in de laatste minuut van Dijk 3-2.
1: Zeker.
0: Ja, waarom doet Gravenberg niet mee?
1: Nou ja, dat is iets wat dit seizoen al wel vaker is gebeurd. Namelijk alleen de eerste wedstrijd van de competitie in de basis gestaan. Verder vanaf de bank gestart. Uitslagen in de eerste 3 competitiewedstrijden van Liverpool zijn sowieso niet fantastisch. Want ze begonnen namelijk 2 keer met een 2-2 gelijkspel. Daarna de overwinning op Ipswich Town. Dat was de meest recente van afgelopen weekend. 0-2 werd er gewonnen. Maar alleen in die eerste wedstrijd tegen Newcastle, daar stond Gravenberg in de basis. Verder moest hij het doen met luttele minuten vanaf de bank met een invalbeurt. Dus in dat opzicht is het erg jammer dat hij naar de bank is verdreven. Gravenberg. Ja, dus het is eigenlijk niet gek, helaas, dat we vandaag nog niet heel erg veel van hem zien. Als Liverpool nu de aanval opzet over de rechterkant, het is jammer dat dat niet lukt met Florian Wirtz. Anders had daar namelijk wel wat ruimte gelegen, moet ik zeggen. Ja, Liverpool-Atletico Madrid 0-1.
0: We gaan ook weer even in Portugal kijken waar Galatasaray met 1-0 voor staat. Proberen ze door te drukken, Lisa?
2: Ja, dat proberen ze zeker. En ze zijn Galatasaray heeft ook bij far het meeste balbezit. Ik moet wel zeggen dat Sporting wel ietsje meer aan bal komt. Dus 65% voor Galatasaray en 35% voor Sporting. Maar Galatasaray heeft de meeste pogingen op doel gehad. Komt ook het meest in het 16 meter gebied van Sporting. Dus Sporting die moet aan de bak. En die probeert wel, maar moet tandje bij.
0: Oké, kortom in terechte voorsprong voor Galatasaray daar. Dan is er alleen nog niet gescoord in Italië. Met Italiaanse clubs is dat nou niet heel verrassend. En ook Arsenal kan nog wel eens behoudend spelen en rustig naar voren gaan. Maar bij Napoli-Arsenal is nog 0-0. Gebeurt niet veel daar?
1: Nou, op zich hebben de keepers toch wel genoeg te doen gehad tot nu toe bij de twee reddingen. Arsenal heeft het vaakst van zich laten horen aan de overkant van het veld. Met 5 schoten op doel daar in de richting dus van Napoli. Ook aan de andere kant, doelman die al aardig wat heeft moeten rennen. Raya is het natuurlijk bij Arsenal en Miret bij Napoli. Laatste kans was voor Arsenal. Zij hebben nu het balbezit ook aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Denken daar aan een aanval. Misschien dat daar nog wat uitkomt. Met Eze onder andere natuurlijk in het veld. Daar is het Arsenal dat dus wel het meeste balbezit heeft. Nu een schot op doel vuurt. Maar Miret is daar met de redding. Nog altijd doelpuntloos in Italië. Inderdaad na 23 minuten 0-0.
0: Tot 11 uur zijn we bij je met de Champions League. Hier bij GPS Sportradio.

0: Lisa, je hebt weer een doelpunt voor ons. Bij welke wedstrijd?
1: Ja, Paris Saint-Germain in Parijs dus. Paris Saint-Germain maakt 2-0. Dembélé maakt zijn tweede doelpunt. Eerste doelpunt was ook op zijn naam. Dus tweede doelpunt zit erin. En ja, op naar meer.
0: Ja, Paris Saint-Germain, Bratislava 2-0. Het was te verwachten.

0: GPR Sportradio, je hebt Madonna gehoord met Miles Away. We hebben natuurlijk de Champions League-avond van vanavond. En ja, bij Lisa, Lisa Arnold, die houdt voor ons bijvoorbeeld Paris Saint-Germain tegen Bratislava in de gaten. Maar ook Sporting tegen Galatasaray, waar Galatasaray veel beter was. Maar wat is daar gebeurd, Lisa?
1: Ja, Sporting heeft 1-1 gemaakt. Dus prachtig doelpunt. Ik kan niet zien van wie het is, wie hem gemaakt heeft. Maar op 1-1 zijn ze gekomen. Gelijk spel.
0: Ja, een beetje tegen de verhouding in, dus die 1-1.
1: Ja, zeker weten. Als je kijkt naar de statistieken, balbezit, schoten op doel, dan overheerst Galatasaray. Dus dit is Sporting, is heel knap dat ze op deze manier 1-1 maken, zeker.
0: Een beetje op zijn Portugees. In Italië bij Napoli-Arsenal, hoe staat het er daarvoor?
2: Op zich een aardige wedstrijd, gaat wat heen en weer. Echt open is het ook weer niet. Kansenregen ontstaat er ook niet echt in Italië. Waar de laatste poging kwam van Alisson Santos namens Napoli op aangeven van Kevin de Bruyne. Vanaf de linkerkant van het 16 meter gebied probeerde hij het doel onder vuur te nemen. Maar die inzet werd op zich op tijd geblokt. Ja, verder gebeurt er dus niet gek veel in die wedstrijd. Zijn de kansen evenredig verdeeld. Heeft Arsenal wel wat meer schoten. Zijn er ondertussen ook al 7. Maar lang niet alles was gevaarlijk. En dus staat het daar na 28 minuten nog altijd 0-0 in Napels.
0: Een wedstrijd waar we veel van verwachten qua doelpunten. Dat is natuurlijk die wedstrijd in Parijs. Paris Saint-Germain tegen Bratislava. Lisa, is er alweer gescoord?
1: Nee, het is 2-0. Twee doelpunten van Dembélé. Maar de keeper van Bratislava heeft het druk. Want er wordt onwijs veel op doel geschoten. Paris Saint-Germain heeft al 3 corners gehad. En Bratislava komt niet echt aan voetballen toe.
0: En dan hebben we natuurlijk nog die hele leuke pot op Anfield. Waar alleen de Nederlander Van Dijk in de basis staat. Ja. Bij Liverpool. Ze spelen tegen Atletico Madrid. Llorente, de man die ze volgens mij beter aan kunnen nemen bij Liverpool. Want die scoort op Anfield altijd. Dus die kun je er goed bij hebben als hij bij Liverpool zou voetballen. Want dan scoort hij iedere wedstrijd. Maar
2: ja.
0: Als hij met Atletico Madrid tegen Liverpool speelt, dan scoort hij altijd. De laatste 2 wedstrijden 4 keer. En nu ook alweer 1 keer. Hoe gaat het daar? Liverpool bieden ze al een beetje iets van dat je denkt van ze gaan scoren.
2: Ja, wel iets. Het momentum schommelt lekker heen en weer in de wedstrijd. Atletico begon even. Daarna was het Liverpool dat overnam. En zo gaat het dus de hele tijd heen en weer. De laatste paar minuten was het ook steeds wat meer Liverpool. Dat nog altijd op die 0-1 achterstand staat. Dus door die goal van Llorente inderdaad tegen Atletico Madrid. Waar McAllister de overtreding maakt. Komt er ook gelijk een gele kaart voor Liverpool. Met de overtreding van Jacquet nu. Hij wordt op de bon geslingerd. Of is het dan toch McAllister? Het lijkt McAllister te zijn, laatst genoemde. Daar op het middenveld gebeuren 2 dingen in korte tijd. En eigenlijk zijn ze allebei wel geel waard. Want in beide gevallen op Barrios en ook een andere speler nog van Atletico Madrid wordt toch wel iets te fors doorgegaan. Het is McAllister met de gele kaart uiteindelijk die gegeven is door de scheidsrechter. Als daar gelijk een uitbraak is van Atletico Madrid met Simeone. Leek even op buitenspel, maar de aanval mag nog door. Er zal sowieso naar gekeken gaan worden. Ja, de vlag is nu toch echt omhoog. Dan zal de VAR dat bevestigd hebben bij de grensrechter. Nog altijd dus de achterstand voor Liverpool. In eigen huis tegen Atletico Madrid 0-1 door Marcos Llorente.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
22: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En mueslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
23: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
0: Lisa, er is gescoord in Parijs.
1: Ja, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava is 3-0. Torres maakte het derde doelpunt.
0: De Champions League-avond hebben we hier. Lekker.

0: GPR Sportradio en de tweede Champions League avond. We hebben begin vanavond al gezien en gehoord bij ons dat Barcelona met 5-1 won van Feyenoord en Stuttgart van het debuterende Viking met 3-1 won. En we zijn op dit moment natuurlijk ook aanwezig bij de wedstrijden die er echt om gaan. Onder andere Liverpool, Atletico Madrid komen zo. Napoli, Arsenal komen ook zo. Sporting tegen Galatasaray gaan we ook zo dadelijk even bekijken. Maar we gaan eerst heel even naar Lisa, want die zit bij de wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Bratislava. En ik kijk stiekem mee, ik zie daar wel heel veel gebeuren.
1: Ja, Paris Saint-Germain die is onwijs goed aan het voetballen. Breken veel door, veel kansen. Dembélé heeft inmiddels 2 doelpunten op zijn naam staan. En er ging bijna een derde in. Hij schoot onderkant lat. Nou ja, die bal die stuiterde en die werd er net uitgetikt. Dus net ging net niet over de lijn. Dus nou was een dijk van een kans. Ging er dan niet in. Dus het is 3-0. Torres maakte het derde doelpunt. Maar goed, mijn verwachting is dat er nog veel meer gaan vallen.
0: Ja, vooral aan de kant van Paris Saint-Germain, denk ik. Bratislava komt dat wel een beetje over de middenlijn heen. Op de helft van Paris Saint-Germain.
1: Ja, af en toe. Ze zijn echt wel aan het voetballen. En ze willen ook wel. Maar ze komen zeker op de andere kant van het helft, om zo maar te zeggen. Maar Paris Saint-Germain is gewoon even een tandje te sterk.
0: Ja, de wedstrijd die achterblijft qua doelpunten, maar misschien niet qua spel, is Napoli tegen Arsenal. Wordt er wel een beetje leuk gevoetbald?
2: Ja, alleen door Arsenal eigenlijk, want zij hebben het momentum in de wedstrijd te pakken. Daar gebeurt namelijk veel. Als er ook een doelpunt wordt gemaakt op Anfield bij Liverpool, Atletico Madrid, Szoboszlai 5 minuten voor rust met de gelijkmaker. 1-1 en dus is het daar weer een wedstrijd. Als we dan toch even blijven bij Napoli-Arsenal. Ook daar 5 minuten voor rust. Ik wilde zeggen dat Arsenal daar echt flink het overwicht heeft met flink meer doelpunten. 1 hele grote kans gecreëerd. 10 schoten in totaal. Doelkansen inderdaad, ja. Sorry. Je hebt helemaal gelijk.
0: Ja, nee, maar ik denk anders.
2: Enthousiast.
0: Anders had het al 0-4 gestaan, denk ik.
2: Had toch wel wat geweest, hè?
0: Dat was wat geweest, ja
2: dat had wat geweest.
0: Maar dat gaat komen dus.
2: Het zit eraan te komen, maar dan wel voor Arsenal tegen Napoli. Dus nog altijd 0-0 daar.
0: Oké, we gaan ook even naar Sporting tegen Galatasaray. Weten we inmiddels wie er heeft gescoord voor Sporting?
1: Ja, dat is Gamy. En die heeft de 1-1 gemaakt, ja.
0: En dat was wel een beetje tegen de verhouding in, hè? Want Galatasaray kwam echt geweldig uit de startblokken en speelde ook goed. Spelen ze nog steeds goed, Galatasaray?
1: Ja, absoluut. Het meeste balbezit, de meeste doelpogingen. Sporting heeft 1 kans gehad. Nou ja, die hebben ze dan gemaakt. Maar ik verwacht dat Galatasaray er nog wel eentje inschiet.
0: Oké, we gaan dat in de gaten houden. Maar we gaan natuurlijk ook even compleet naar Anfield. Liverpool, Atletico Madrid inmiddels 1-1. Klopt dat ook een beetje met wat de wedstrijd weergeeft?
2: Zeker de laatste paar minuten was het meer Liverpool dat wat kansen creëerde. 6 doelpogingen in totaal voor de ploeg uit Engeland. Op Anfield dus in eigen huis op gelijke hoogte gekomen door een doelpunt van Szoboszlai op aangeven van Araujo. Hier is gelijk Atletico Madrid weer met een doelkans voor Simeone. Uiteindelijk schiet hij hem links naast de goal. Terwijl ruim van Alisson Becker, 1 of 2 denk ik. Komt daar dus een doeltrap aan. Maar het was Liverpool zoals gezegd met wat meer balbezit de laatste paar minuten. Dat zat er dus wel een beetje aan te komen. Ook als je kijkt naar wat doelpogingjes die er waren voor de ploeg op Anfield dus. Waar zij het balbezit hebben. Ook met Alisson Becker, de doelman. Gaat hij naar de rechterkant van het veld. Daar staat Araujo namens Liverpool op het middenveld. De ruimte bij McAllister. Pakt wat meters, steekt de middenlijn over. Vindt daar weer 1-2. Terug naar McAllister. Dan de doelpuntenmaker in de middencirkel. Szoboszlai. Op hem wordt een overtreding gemaakt. Voordeel gegeven door de scheidsrechter. Maar Liverpool wil daar even pauze houden. Namelijk omdat er een gele kaart gegeven moet worden in hun ogen. De scheidsrechter is het daar niet mee eens. Dus gaat het spel daar gewoon door. Szoboszlai naar de rechterkant en opnieuw. Probeert Liverpool het over die flank met Jacquet, centrale verdediger. Vindt dan vervolgens daar Araujo. Komt ook de aanvaller mee helpen met Gumoa. Hij was een van de spelers die juist het doel onder vuur nam van tegenstander Atletico Madrid. Maar niet succesvol. Jan Oblak was het namelijk die daar nog in de weg stond. Aanval van Liverpool wordt afgestopt door Atletico Madrid dat er met Llorente nu uit kan over de rechterkant. Snel de bal kwijt. Snel ingeleverd door Lee, de aanvaller van Atletico Madrid. Maar dan blijft er iemand liggen op het gras aan de kant van Liverpool. Moet de bal dus even uitgespeeld worden. Ligt het spel op Anfield stil. 2,5 minuut voor rust bij die 1-1 tussenstand.

0: GPS Sportradio, John Henderson, Hold On To Love. De laatste minuten, de laatste seconden van de wedstrijden in de Champions League. Tenminste, van de eerste helft, want we hebben natuurlijk nog een tweede helft. Goed, eerst maar even naar Anfield bij Liverpool.
1: Die 1-1 tussenstand in de laatste 30 seconden van het eerste bedrijf. Minuut blessuretijd valt dus alleszins mee. Zojuist lag het spel even stil. Wat verneinige overtredingen over en weer. Alexander Isak lag er op de grond namens Liverpool. Daarna was het aan de kant van Atletico Madrid weer iemand die een vieze overtreding tegenkreeg van Szoboszlai. Uiteindelijk is daar verder niet zo heel erg veel aan de hand geweest. Zijn er wat gele kaarten uitgedeeld. Eigenlijk nog maar eentje aan McAllister alleen. Verder houdt de scheidsrechter het allemaal op zak. Gaan we rusten op Anfield met die 1-1 tussenstand bij Liverpool Atletico Madrid.
0: Bij Paris Saint-Germain tegen Slovia Bratislava. Lisa, is daar al rust of voetballen ze nog?
2: Daar voetballen ze nog. Er is een minuutje bijgekomen. Dus het zijn wel de laatste secondes. Daar is het nog steeds 3-0 voor Paris Saint-Germain. En ja, Takac, de doelman van Bratislava, die heeft het druk. Want Paris Saint-Germain blijft maar schieten op goal.
0: Dat moeten ze niet doen. Natuurlijk weer even naar die wedstrijd met die verschrikkelijke stand 0-0. Ach, wat is dat toch jammer. Twee van die mooie teams. Napoli tegen Arsenal.
1: Ja, er hadden wel doelpunten moeten vallen ondertussen, hoor, Rob. Want Arsenal heeft echt wel grote kansen gekregen op doelpunten. 13 schoten zelfs in totaal. Het is aardig opgelopen ondertussen. Twee hele grote kansen. Laatst genoemde dus ook voor Arsenal. Gemiste doelpoging van Hinkapier onder andere. Vanuit het strafschopgebied werd een hoekschop. Dus geen doelpunt. Maar Arsenal verreweg de grootste mogelijkheden. Heeft de momentum eigenlijk de hele eerste helft gehad. Napoli komt er in eigen huis nauwelijks aan te pas. En desondanks geen doelpunten bij rust. 0 tegen 0 de tussenstand.
0: Er wordt nog gevoetbald in Portugal. Daar is het Sporting tegen Galatasaray. Galatasaray kwam eerst voor door een eigen goal, maar wel compleet terecht, hebben we van Lisa begrepen. Maar Sporting is toch teruggekomen, hè, Lisa?
2: Ja, klopt. 1-1 is er gemaakt door Geni Catamo. En ook de eerste gele kaart is inmiddels uitgereikt aan Sporting. Luis Suarez die kreeg een hand in zijn gezicht. Maar die reageerde daar zo overdreven op dat daar een gele kaart tegenover stond.
0: Ja, dat is niet die hele beroemde Luis Suarez.
2: Nee.
0: Even voor thuis is dat. Dus we hebben een paar tussenstanden. Liverpool tegen Atletico is 1-1. Napoli-Arsenal 0-0. Paris Saint-Germain tegen Bratislava 3-0. En Sporting tegen Galatasaray, daar is het 1-1. En het is rust bij deze Champions League wedstrijden. En ook de tweede helft, die hoor je hier zometeen.

CPR Sportradio op een Champions League avond. En je bent bij ons aan het goede adres voor al je sporten trouwens. Want we zitten ook bij de US Open natuurlijk. Waar Botik van der Zandschulp vannacht gaat proberen om 13:30 om de halve finale te halen. Dat moet dan ten koste van Zverev. Morgen belangrijke tijdrit in de Vuelta. En ook morgenavond is er natuurlijk Champions League voetbal. Slavia Praag tegen RC Lens. Manchester United tegen Saba. Como tegen Leipzig. Bayern München had tegen NEC kunnen spelen, maar speelt tegen Bode Glimt. Fenerbahçe tegen AS Roma. En morgen om 18:45 hebben we ook hier PSV tegen Shakhtar Donetsk. Je hoeft bij ons helemaal niks te missen van je favoriete sport. Dit is GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoren met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York, 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Maar na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Thuisbatterij,
11: einde salderingsregeling,
12: terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar €4.
16: Kippie.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
22: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM.
3: tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: GPR Sportradio. Rob Spijker.
16: Tussenstanden in de Champions League. Sporting tegen Galatasaray 1-1. Paris Saint-Germain. Bratislava 3-0. Napoli Arsenal 0-0. En Liverpool Atletico Madrid 1-1. Zometeen de tweede helft.

0: Ja, ik denk we beginnen lekker rustig. Spelers komen het veld op. We kunnen wel even nog de Whispers draaien hier op GPR Sportradio. Maar Lisa, er is bij jou alweer gescoord in Parijs, hè?
1: Ja, het vierde doelpunt voor Paris Saint-Germain. En het tweede doelpunt voor Ferran Torres. Die maakte zijn tweede doelpunt. Het eerste doelpunt in de eerste helft. En nu zijn tweede doelpunt, waardoor het 4-0 staat.
0: Nou, dan gaan we meteen maar even een rondje doen. Ik zag dat de bal voor het eerst aan het rollen was. Of als eerst aan het rollen was in... bij Liverpool, Anfield. Hoe is het daar nu?
2: Nou, bijna 2-1 voor Liverpool. Dat scheelt niet veel. Grote kans voor Barcola aan de start van de tweede helft. Die ondertussen 3,5 minuut oud is. 1-1, dat was de ruststand natuurlijk. Bij Liverpool, Atletico op Anfield. Maar ja, het is gelijk de razendsnelle omschakeling van Liverpool. Waar bijna uit wordt gescoord. Het lukt dus net niet. Daarvoor Barcola geen buitenspel. Geldige aanval dus. Ging daar nagenoeg 1-1. Had twee verdedigers, maar wel in zijn rug. Beschuift de bal uiteindelijk naast de goal van Jan Oblak. Grote kans voor Liverpool zo aan de start van de tweede helft. Balbezit en het momentum allemaal in het voordeel van de thuisploeg op Anfield. Maar ja, de score dus toch altijd gelijk na die vroege goal van Marcos Llorente. Al na een ruim kwartier. Waar Liverpool vlak voor rust pas op gelijke hoogte kwam via Dominic Szoboszlai. En dat is ook nog altijd de tussenstand op Anfield. Als hier Liverpool nog altijd in het 16 meter gebied is. Schot wordt daar geblokt. McAllister kan eruit halen vanuit de tweede lijn. Doelpunt voor Liverpool. Wat een prachtige goal. Rand 16. En wat een vlammende uithaal van McAllister. Wat een heerlijke goal, zeg zo, na 5 minuten in de tweede helft. En dan is het Liverpool dat de voorsprong pakt. Wat een geweldige goal, zeg, van Alexis McAllister. Wat haalt hij daaruit en wat is dit toch een hard schot. Ja, je weet, als Jan Oblak niet in de buurt komt, dan heb je echt een goed schot in je benen zitten. Wat een geweldige uithaal. En Liverpool draait het om, die 1-0 achterstand door Marcos Llorente. En het zijn Szoboszlai en nu McAllister die het om weten te draaien. Zojuist was het al een gevaarlijke kans. Met Barcola nu komt Liverpool er, of Atletico Madrid er niet helemaal uit. Kan het niet wegwerken. Valt de bal rand 16 voor McAllister. Die neemt hem in één keer op de pantoffel met zijn linker. En dat is een goeie ook op de wreef. Schiet hij hem snoeihard tegen de touwen. Wat een prachtige goal. En 2-1 voor Liverpool op het eigen Anfield tegen Atletico Madrid na 51 minuten.
0: Wordt het begin van het seizoen van de Champions League al getrakteerd op een heerlijke wedstrijd daar op Anfield. Is dat ook bij Sporting tegen Galatasaray zo, Lisa?
1: Ja, die zijn ook weer begonnen. Een minuutje ongeveer. Dus er is nog niet heel veel aan de hand. Maar goed, Galatasaray die is aan de bal te zien. Vooral, voornamelijk.
0: Ja, voornamelijk. Hè. Dan moeten ze alleen nog even weer scoren. Want het is 1-1 natuurlijk. Is daar gewisseld of staan nog steeds dezelfde 22 op het veld?
1: Dat moet ik even naar kijken. Dat weet ik niet.
0: Ja, dat is heel goed. Ga je dat even uitzoeken. Dan kijken wij meteen even bij Napoli. Napoli tegen Arsenal. Eerste helft 0-0. Maar niet geheel een teleurstellende eerste helft. Maar is daar gewisseld? Is daar iets aangepast?
2: Nou, in ieder geval niet in de stand. Daar is weinig gebeurd. Eén wissel aan de zijde van Napoli. Meret is eruit gegaan. De doelman. Ja, daar leek het al op. Aan het einde van de eerste helft. Lag namelijk lang geblesseerd op het gras. Aan het einde van de eerste helft. En is er nu dus uitgegaan. Milinkovic-Savic is zijn vervanger bij Napoli. En hij zal het druk krijgen als het spel uit de eerste helft zich ook vertoont in het tweede bedrijf. Want ja, dat Arsenal, dat was beter. Krijgt ook nu weer een kans. En ja, hij heeft het overwicht, alleen niet op het scorebord. En dat is natuurlijk wel de belangrijkste statistiek. Meer balbezit, meer grote kansen. Totaal aantal schoten, 14 tegenover 4. Ja, en toch het aantal reddingen van de keeper. Effectief kan je ze namelijk niet noemen, Arsenal. 3-3. Dus dan is Napoli wel effectief. Want met 4 schoten en 3 keer tussen de palen, ja, is dat toch wel aardig. De statistiek dus van de ploeg uit Napels. Maar doelpunten zijn er nog niet gevallen bij Napoli-Arsenal. Daar ook 50 minuten op de klok.
0: Ja, het is toch de belangrijkste statistiek die 0-0 daar bij Napoli-Arsenal. We verwachten nog meer doelpunten, maar de meeste doelpunten zijn al gevallen in Parijs, hè Lisa?
1: Klopt, 4 doelpunten tot nu toe. Er werd al heel snel gescoord aan het begin van de tweede helft. Een paar seconden, 1 minuut onderweg. Het is 4-0, dus kijken wat er gebeurt.
0: Oké, daar gaan vast nog wel meer doelpunten vallen. Tussenstanden Liverpool-Atletico Madrid 1-1. Napoli-Arsenal is het 0-0. Zeg ik trouwens Liverpool-Atletico Madrid 1-1. Dan heb ik hier nog een oude stand voor me staan. Want dat is natuurlijk 2-1. Paris Saint-Germain, dat is 4-0 tegen Bratislava. En Sporting tegen Galatasaray. Deze Champions League-avond is 1-1. En je luistert de Champions League-avond natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

0: VPS Sportradio, Sam Smith en Diamond. We zijn bezig met de tweede Champions League avond. En wat worden we getrakteerd deze week? 3 Champions League avonden. Heerlijk, morgenavond zijn we er ook. En dan ook met PSV. Daar later nog wat meer over. Eerst gaan we weer even kijken hoe het bijvoorbeeld is bij Lisa. Parijs, Paris Saint-Germain tegen Bratislava is daar alweer gescoord.
1: Nee, nog niet. Het is 4-0 voor Paris Saint-Germain. 2 doelpunten van Dembélé, 2 doelpunten van Torres. Maar nee, 5e doelpunt is nog niet gevallen. Paris Saint-Germain is wel op jacht, moet ik zeggen. Veel op de tweede helft, op de andere helft van de tegenstander van Bratislava. Dat 5e doelpunt, ja, dat hangt wel in de lucht.
0: Ja, is er al veel gewisseld bij Paris Saint-Germain? Want ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment met het oog op de competitie ook wel een beetje doorwisselen.
1: Ja, nee, er is nog niet gewisseld.
0: Oh, oké. Okay. Dus laten de grote sterren. Ze willen gewoon even een grote uitslag neerzetten. Dat kan natuurlijk ook. Over grote uitslag gesproken. We gaan weer even naar Italië. Napoli tegen Arsenal. Please, laat er een doelpunt vallen.
2: Nee, nog niet 0-0 na 55 minuten. Het overwicht is er nog altijd voor Arsenal. Eigenlijk elke keer als je naar die wedstrijd kijkt, zie je de rode shirts rondom de 16 van Napoli. Nu een keer de tegenstoot met Kevin de Bruyne aan de basis ervan. Nou, uiteindelijk loopt het spaak in het 16 meter gebied van de ploeg van Mikel Arteta. Ploeg die 60% balbezit heeft. Het overgrote deel dus 15 schoten op doel heeft afgevuurd. Maar telkens maar niet weet te scoren. Ja, dat is toch wel het belangrijkste onderdeel natuurlijk van voetbal. En tegen Napoli, ja, tegen eigenlijk alle Italiaanse ploegen, is scoren natuurlijk lastig. Zo blijkt vanavond maar weer nog altijd 0-0 daarna 56 minuten.
0: Ja, dan Napoli is trouwens ook niet zo heel goed gestart in de competitie daar in Italië.
2: Zo, nee, zeker niet.
0: Dus die zitten niet zo lekker in de schoen en Arsenal wel. Maar ja, je moet wel eerst scoren voor... Wacht even, over scoren gesproken. Lisa, er is gescoord bij jou.
1: Zeg dat. En hoe? Ferran Torres, zijn 3e doelpunt. 5-0 voor Paris Saint-Germain. Ja, tikt hem erin alsof het niks is. Ja, stond helemaal vrij.
0: Ja, dat moeten ze ook niet doen. Ze moeten hem niet helemaal vrij laten staan natuurlijk. Bratislava, welkom bij de Champions League. Hebben we toch nog even een wedstrijd te gaan natuurlijk. Want we hebben alle wedstrijden vanavond van de Champions League. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld bij Sporting tegen Galatasaray?
1: Daar is het nog steeds 1-1. En Galatasaray heeft het meeste balbezit. Jaagt het meest op een 2e doelpunt. Sporting is vooral aan het verdedigen. Maar doet dat heel goed. Want ja, houdt vooralsnog gewoon de 1. Dus we gaan het zien of Sporting er nog wel een keertje doorbreekt. Maar dat is vooral nu bezig met verdedigen. Dus,
0: ja, ze verdedigen wel met het mes tussen de tanden. Ja. Ik zie steeds spelers door de lucht vliegen met dat t-shirt van Galatasaray aan.
1: Ja.
0: Nog geen rode kaarten daar?
1: Nee, 2 gele kaarten voor Sporting.
0: Ja.
1: Maar nog geen rood.
0: Oké, dan gaan we even over rood gesproken naar Anfield. Wat een mooie bruggetjes allemaal.
2: Ze hebben uitgeschreven.
0: Ja, het is ongelooflijk. Afgesproken werk. We hebben thuis zitten oefenen. Liverpool tegen Atletico Madrid. Leuke wedstrijd.
2: Ja, 2-1 is de stand in het voordeel van Liverpool. Klein uurtje onderweg op Anfield, waar de doelpunten zijn gemaakt door Llorente namens Atletico Madrid. De gelijkmaker van Szoboszlai en McAllister met een ontzettend hard schot. Voor de 2-1 en dus Liverpool op voorsprong op Anfield. Druk als altijd. Er is ook gewisseld ondertussen aan de kant van Atletico Madrid bijvoorbeeld. Andrea Lookman en Grimaldo zijn erin gekomen voor Koke en Kangin Lee. Dat betekent dat er ook gewisseld kan gaan worden aan de kant van Liverpool bij de thuisploeg. Daar zometeen wat meer over, waar Frimpong, de Nederlander, het veld in is gekomen. Barcola en Numoa, zij gaan eruit. Ook Munoz komt er nog in aan de zijde van Liverpool. Daar van de trainer Antoni Iraiola, moet ik zeggen. Zal tevreden zijn met het optreden, denk ik, van Liverpool. De voorsprong is daar natuurlijk. En in de tweede helft is het ook voornamelijk de ploeg uit Engeland die we hebben gezien aan de bal in de aanval, als er nu een uur gespeeld is. En Virgil van Dijk de bal krijgt aangespeeld. Ja, om hem zal het nog wel gaan vanavond natuurlijk met Xavi, die daar in gesprek gaat over de toekomst van het Nederlands elftal. Tussenstand 2-1 in het voordeel van Liverpool.
0: Lisa, een penalty bij jou, hè?
1: Ja, Galatasaray die staat er... Die staat er klaar voor.
0: Ja, die staan er klaar voor om beteuterd te kijken.
1: Ja.
0: Toch. Het is de penalty van Porto voor de Portugezen die eigenlijk al 2 keer hebben gescoord. 1 keer in eigen doel en 1 keer in het doel van de tegenpartij. Dus 1-1, maar nu dus die strafschop.
1: Ja, Suarez achter de bal, Luis Suarez. En die zit erin.
0: Dus,
1: doelpunt. 2-1 voor Sporting.
0: Ja, 2-1 voor Sporting. We houden je op de hoogte. Dit is de Champions League avond hier bij GPS Sportradio. Radio.

0: Ja, en dan is er plotseling ook weer gescoord in Parijs. En niet van, van het team waar je het van verwacht, hè?
1: Nee, Bratislava heeft een doelpunt gemaakt. Suleiman Kamara die schiet hem erin. En maakt dat het 5-1 staat voor Paris Saint-Germain en 1 voor Bratislava.

0: GPS Sport Radio, de Champions League. En we zitten met 4 wedstrijden nog vanavond tot 11 uur. En Lisa, volgens mij is in Parijs nu het grote doorwisselen begonnen, hè?
1: Ja, 4 spelers van Parijs die gaan er nu uit. Onder andere Hakimi, de rechtsback van Paris Saint-Germain, die het Nederland ook erg moeilijk gemaakt heeft op het WK van het Marokkaanse team. Maar ook Dembélé gaat eruit. Dus 4 spelers komen erin. Hernandez onder andere, Mayulu, Gots. Wordt nu de tijd voor ingeruimd dat die spelers eruit gaan en erin gaan.
0: Toch mooi dat die ex-Ajax er ook even in komt.
1: Ja, toch?
0: Kan het nu even laten zien wat hij kan. Hè?
1: Daarom. En het staat 5-1. Nou ja, de spanning is daarmee niet terug in de wedstrijd. het is mooi dat de Bratislava een doelpunt heeft gemaakt. Maar Paris Saint-Germain lijkt er niet erg van onder de indruk. Er wordt rustig rondgetikt achterin. Een balletje breed en... Een diepe paas nu voren nu aan de rechterkant. Maar nog steeds 5-1 tegen Bratislava, vooralsnog. Ja,
0: het is toch een mooie stand. Maar daar kunnen er volgens mij voor Paris Saint-Germain nog wel een paar bij. Gaan we in de gaten houden. Ja, en dan, ik wil geen grappen meer maken, maar waar er ook wel een paar bij kunnen. Italië, Napoli tegen Arsenal, daar is nog steeds 0-0.
2: Ja, het is niet veel aan eigenlijk. 65 minuten onderweg daar, nog altijd dus doelpuntloos gelijk. Als Kevin de Bruyne aan de basis staat van een nieuwe aanval van Napoli. De laatste paar minuten zien we er daar steeds meer van. Nu vanaf de rechterkant bijvoorbeeld, 16 meter gebied in. Ja, eigenlijk wel weer heel eenvoudig in de handen van de doelman. Van Arsenal, ja, zo gaat er natuurlijk niet heel veel gebeuren. Raya gooit hem gelijk naar voren, het middenveld op. Maar Arsenal heeft nog altijd wel het overwicht. Dat was in ieder geval in de eerste 20 minuten van de tweede helft zo. 18 minuten zijn het trouwens die er gespeeld zijn. En dan is het Arsenal dat zometeen gaat wisselen. Maar nog altijd dus dat doelpuntloze gelijkspel bij Napoli tegen Arsenal.
0: Ik hoor bij Gert zelfs een hele diepe zucht. Dan even naar die Bigelarde wedstrijd. Sporting tegen Galatasaray, waar het 1-1 is, Lisa.
1: Nee, 3-1 inmiddels. Er wordt op dit moment gescoord.
0: Huh?
1: Ja,
0: 3-1.
1: Ja, nee, 2-1 hadden we al, hè?
0: Oh, met
1: Suarez.
0: Het gaat zo hard. Ik zit niet al. Dat was die penalty natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ik zie op dit moment alleen maar juichende mensen. Ik kan even niet zien wie er gescoord heeft.
0: Door de juichende mensen?
1: Ja.
0: Ja, dat kan.
1: Even kijken, nee, het is Salazar heeft gescoord. Derde doelpunt.
0: Is toch wel bijzonder, hè? Want de eerste helft was Galatasaray veel beter.
1: Ja, nou ja, en eigenlijk de tweede helft, de minuten dat er gespeeld zijn ook. Ik bedoel, Galatasaray heeft veel meer balbezit. Veel meer doelpogingen gehad. Maar ja, Sporting maakt er gewoon heel handig gebruik van. De pogingen die ze hebben.
0: Ja, dat doen ze heel goed. Hoog rendement met Katamo, Suarez en Salazar die alle 3 gescoord hebben. Eentje vanuit de penalty. Sporting tegen Galatasaray staat 3-1. Voor ons Nederlanders de leukste wedstrijd van vanavond toch wel Liverpool tegen Atletico Madrid.
2: Ja, zeker met afstand. Ook als je kijkt naar de Nederlandse inbreng. Want met het invallen van Frimpong is daar natuurlijk iemand bijgekomen naast Virgil van Dijk. Hij startte al de wedstrijd, de aanvoerder van Liverpool. Nu ook dus Frimpong erbij. Hij is erin gekomen voor Numoa en ook Munoz. Heeft Barcola vervangen. Atletico Madrid op zoek naar de gelijkmaker. Llorente, de doelpuntenmaker, brengt de bal naar de linkerkant. Voorzet. Komt er misschien ook een doelpoging van Atletico Madrid? Jazeker, maar de inzet van Julian Alvarez eindigt in de handen van Alisson Becker, de doelman van Liverpool. Eigenlijk een schot recht op hem af. Was niet zo heel erg dreigend. En dus staat het nog altijd 2-1 in het voordeel van Liverpool op Anfield. Als we kijken naar de statistieken, zien we dat het balbezit op zich wel gelijk verdeeld is. Atletico Madrid sterker nog, iets in het voordeel. Maar als je kijkt naar de grote kansen, is het toch wel 4-1 in het voordeel van de thuisploeg Liverpool dus. En dat heeft het laten zien ook op het scorebord. Want na 69 minuten staat het 2-1. Gaat McAllister doelpuntenmaker het veld af, zo lijkt het. Wat een ongekende pegel was dat. We zien hem ook gelukkig nog 30 keer in de herhaling voorbij komen. Je kan er naar blijven kijken. Zo rand 16, die heerlijk uithaal achter Jan Oblak tegen de touwen. Hij verlaat het veld dus. McAllister, hij gaat erin gaat komen. Gravenberg, nou dan hebben we 3 Nederlanders. Dat is lekker. In die wedstrijd. Dat wordt alleen maar interessanter. Kijken of Liverpool die voorsprong vast kan houden in de resterende 20 minuten van deze wedstrijd. Tegen Atletico Madrid. 2-1 de voorsprong.

0: Champions League avond bij GPS Sportradio. En we houden de vier wedstrijden natuurlijk heel goed in de gaten. Onder andere op Anfield. Vraag me af, zijn er daar alweer wissels doorgevoerd door Atletico Madrid, door Simeone? Want er moet wat gebeuren.
1: Bijna heeft het veld verlaten. David is erin gekomen. Dat allemaal een kwartier voor het einde van de wedstrijd. Ruim kwartier nog te gaan op Anfield met die achterstand voor Atletico Madrid. Voorsprong voor Liverpool 2-1 door de doelpunten van McAllister en Szoboszlai. McAllister die ondertussen het veld ook heeft verlaten voor Ryan Gravenberg. Nederlandse inbreng dus op dit moment met Gravenberg, Frimpong en Van Dijk binnen de lijnen bij Liverpool. Aan de kant van Atletico Madrid is ook ondertussen al drie keer gewisseld met Grimaldo, Lookman en David dus die het veld in zijn gekomen. Doelpunten heeft het nog niet opgeleverd. Liverpool staat nog altijd met 2-1 voor.
0: En er zijn meer wedstrijden natuurlijk. Onder andere Sporting Galatasaray, waar vooral veel spelers door de lucht vliegen op het veld liggen. En volgens mij staat Sporting nog steeds met 3-1 voor, of niet, Lisa?
2: Ja, dat klopt. 3-1 voor Sporting dus. En die Sporting heeft er zin in. En die ruikt de overwinning volgens mij. Dus die spelen met mes tussen de tanden heel aanvallend naar voren. En Galatasaray moet echt een tandje bijzetten. Willen ze nog een tweede doelpunt maken en een derde?
0: Maar ze hebben nog een minuutje of 20, dus er kan nog hoop gebeuren daar. Napoli, Arsenal, Italië. Wat is het daar op dit moment?
1: Ja, nog altijd 0-0. Wordt vooral wat gewisseld. Want Milinkovic-Savic is al een keer er al benoemd. Is het veld ingekomen. Ook Favazzulli en Vergara bij Napoli. Zojuist Arsenal gewisseld met Guimaraes en Tsolis. Die het veld in zijn gekomen voor Marino en Eze. Maar verder is eigenlijk niet zo heel veel te melden. Een aantal doelpogingen, voornamelijk voor Arsenal. Maar nog altijd geen doelpunten. 0-0.
0: Lisa, dan hebben we nog één wedstrijd. De wedstrijd waar het meest gescoord is op dit moment. Dat is die wedstrijd in Parijs. Hoe staat het er daarvoor nu?
2: In Parijs staat het 5-1 voor Paris Saint-Germain. Inmiddels is Torres gewisseld. De man die goed was voor twee doelpunten. Die heeft het veld net verlaten. En Paris Saint-Germain die heeft het tempo ietsje omlaag gevoerd. Dus die spelen vooral veel balletjes rond achterin de kom. Zijn niet heel erg uit op hele spannende kansen. Dus ik hoop dat ze nog... ze moeten nog een kwartier spelen, dus dat ze er nog even voor gaan.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint. Boost yourself.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: en 9000.
1: Oké. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
4: We krijgen nog steeds appjes binnen of we morgen ook de wedstrijd van PSV hebben. Niet alleen die wedstrijd van Feyenoord, maar natuurlijk hebben we die. Dus ik kan je geruststellen, ook morgen de hele avond Champions League voetbal hier bij GPR Sportradio. Dan eerst even naar Italië voor het wonder van Napels.
5: Ja, ongelooflijk. Er is gescoord door Arsenal. 15 minuten voor het einde van de wedstrijd. Prachtige goal van Martin Ødegaard. Via de binnenkant van de paal schiet hij hem binnen. Staat daar op de rand van het 16 meter gebied. Kreeg de bal van Solis. En schiet dus de openingstreffer tegen de touwen. Napoli-Arsenal 0-1. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd.
4: Sporting Galatasaray. Bikkelharde wedstrijd. Daar was het net 3-1. Ik zag ook al de keeper een keer op de grond liggen. Nee, hebben ze volgens mij iedereen wel gehad bij Sporting. Is het daar nog steeds 3-1?
6: Ja, daar is het nog steeds 3-1 voor Sporting. En er wordt flink doorgewisseld bij Sporting. Zowel Salazar als Suarez, twee mannen die goed waren voor doelpunten, die hebben het veld verlaten.
4: Gaan we even naar Anfield. Daar is het Liverpool tegen Atletico Madrid. Leuke wedstrijd. En 2-1 voor Liverpool. Dus hoe staat het daar nu?
5: Ja, misschien wel de spannendste wedstrijd die we nog hebben lopen, denk ik. Zo met één doelpunt verschil. Liverpool-Atletico Madrid 2-1. Nog 8,5 minuten te gaan. Met ook de wissels dus zojuist nog bij Atletico Madrid. Dat dus de gelijkmaker zal willen scoren op Anfield. Als we kijken naar het spel zien we dat er een hoekschop genomen gaat worden. Vanaf de linkerkant. Kijken of er iemand kan koppen namens Atletico Madrid. Het scheelt niet zo gek. Veel. Bal gaat over. David Hanschko is het. Oud Feyenoorder natuurlijk in dienst van Atletico Madrid. Die hem over de goal kopt. Van Alisson Becker komt Liverpool even met de schrik vrij. Hebben we nog 8 minuten te gaan op Anfield. 2 in de voorsprong voor Liverpool.
4: Toch nog steeds de meeste doelpunten in Parijs. Lisa Paris Saint-Germain tegen Slovan Bratislava.
6: Ja, nog steeds 5-1 voor Paris Saint-Germain. En Takac van Bratislava die heeft het druk. Want Paris Saint-Germain die blijft schieten op goal vaak vanaf de 16 meter. Het zijn niet echt uitgespeelde kansen meer. Maar van afstand wordt er geschoten. En hij heeft er veel, houdt hij eruit. Op dit moment is er 12 keer op doel geschoten. Waarvan er 7 grote kansen zijn geweest voor Paris Saint-Germain. Dus dat Takac staat goed te keepen.
4: Is dat de man van de wedstrijd?
6: Zou ik zeggen van wel. Nou, ja.
4: Ja, laten we zeggen van wel. Ja. Champions League voetbal bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Met de Champions League avond van Feyenoord. En inderdaad, eerder in de uitzending hadden we de eerste helft in Barcelona. Met heel veel regen, Jorden, Phil Collins. I wish it would rain down. Even naar de wedstrijd van Sporting tegen Galatasaray. Die bikkelharde wedstrijd waar 3-1 staat voor Sporting. Ik vraag me zo langzamerhand over een beetje af, Lisa. Hoeveel kaarten zijn er al getrokken? Want ik zie alleen maar spelers vliegen.
1: Ja, er zijn 4 gele kaarten getrokken. Net een paar, 2 minuutjes geleden nog voor Deniz Gül van Galatasaray. Ja, het is een vechtwedstrijd. Het is hard tegen hard. Er wordt veel aan elkaar getrokken. En inderdaad, wat je zei, er vliegen met regelmaat Sporting-spelers door de lucht. Beide teams spelen met mes tussen de tanden. En even kijken, er staat nu een gele... De coach gaat een gele kaart krijgen, of niet?
0: Ja, ik zie het. Ja.
1: Even kijken, ja, de coach krijgt zelfs een gele kaart. Die bemoeit zich ermee op een manier wat niet wenselijk is.
0: Nee, precies. Dan gaan we even naar Italië. Napoli tegen Arsenal, daar is het 0-1, Ødegaard.
2: Ja, het is ook een lekkere voetbalnaam, hè, Ødegaard. Hij maakte de 1-0 voor Arsenal. Dat gebeurde 10 minuten geleden, 5 minuten nog te spelen daar in Italië. De 0-1 voorsprong dus voor de ploeg van Mikel Arteta, dat zojuist heeft gewisseld. Tchouaméni is erin gekomen voor Barry White. Barry White, hoor mij dan. Ik zit nog een beetje in de muziekmodus. Ben White moet ik natuurlijk zeggen. 5 minuten nog te gaan in Italië. 0-1 de voorsprong voor Arsenal.
0: Oké, ik vraag me trouwens wel af of er daar nog iets gaat gebeuren vanaf Italiaanse zijde. Maar dat gaan we vanzelf meemaken.
2: Want zeker.
0: We hebben niet al te lang meer, dus we moeten daar aan de bak. Dan even naar Parijs, daar waar veel gescoord is. 6 keer, 5 keer door Paris Saint-Germain en 1 door Bratislava. Maar ik zie Bratislava wel stiekem steeds meer aanvallen, klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En Paris Saint-Germain heeft echt de tempo omlaag gegooid. Dus speelt een beetje op safe. Veel balletjes breed en weer terug naar achter. Dus Bratislava, die komt wel. Maar Paris, ik weet niet of die nog zin heeft om heel hard hun best te doen en om te voetballen. Ja.
0: Nee, we gaan het in de gaten houden of ze daar nog honger hebben naar een 6e goal. Op Anfield is het wel hartstikke leuk. Bij Atletico hebben ze veel gewisseld. Maar dat moet ook, want ze staan achter tegen Liverpool met 2-1.
2: Ja, inderdaad. En nog 1,5 minuut te gaan in die wedstrijd. Dus is het daar spannend. Doelpunten van Marcos Llorente namens Atletico Madrid. En Szoboszlai en McAllister namens Liverpool. Hier komt misschien nog een doelpunt aan voor de thuisploeg. Goeie redding, zegt van Jan Oblak. Maar de rebound gaat erin. 3-1 en de wedstrijd in het slot. Maar de vlag omhoog gegaan. Buitenspel. En dan gaat het feest niet door. En is het dan volgens mij Frimpong die daar zijn doelpunt afgekeurd ziet worden. Dat is toch wel jammer voor Liverpool dat hier de wedstrijd in het slot had kunnen gooien, maar dat niet doet. Ja, inderdaad wel heel erg ver buitenspel voor de invaller aan de kant van Liverpool. Dat betekent daar dus dat de wedstrijd bijna is afgelopen, maar nog wel spannend blijft. Want 2-1 en niet 3-1, dus de marge 1 in het voordeel nog altijd van Liverpool tegen Atletico.
0: Ja, we gaan nog even snel naar Lisa. Paris Saint-Germain. Toch nog gebeurd?
1: Ja, 6-1 voor Paris Saint-Germain. Fabian die maakte maar het 6e doelpunt vanuit een corner. 6-1 voor Parijs. Dus dat ene doelpunt waarvan ik het al over had. Van ja, gaat dat nog vallen? Hebben ze er nog zin in? Nou, zeker weten. Het wordt er makkelijk binnengetikt.
0: Ik kan me voorstellen dat de jongens van Bratislava graag onder de douche staan zometeen. Dan weer even naar Anfield, daar waar het spannend is en niet al te lang meer duurt.
2: Nee, nog maar 30 seconden reguliere speeltijd. Er komt er natuurlijk nog wat blessuretijd bij. Wedstrijd heeft wel een aantal keren stilgelegen. Dus er zal nog wel een paar minuten bij gaan komen. Het momentum, wedstrijdmomentum, is de laatste paar minuten toch wel wat meer voor Atletico Madrid. Wil natuurlijk de gelijkmaker forceren. Heeft daarom ook meer de bal. Heel veel grote kansen. Laatste paar minuten niet echt gehad. Balbezit over de rechterkant is er voor de ploeg van... dan moet ik even op zijn naam komen. Diego Simeone natuurlijk. Zijn zoon staat ook nog altijd binnen de lijnen. Ondertussen 5 keer gewisseld. Joelmond, Normand, David, Lookman en Grimaldo. Zij zijn erin gekomen aan de Spaanse zijde. En ook bij Liverpool is er ondertussen al 5 keer gewisseld. En natuurlijk ook al aangehaald dat er 3 Nederlanders op dit moment binnen de lijnen staan bij Liverpool. Dat is dan toch wel mooi. Met Gravenberg, Frimpong, van wie dus zojuist een doelpunt werd afgekeurd. En ook Virgil van Dijk, die na de wedstrijd nog een belangrijk gesprek aan zou gaan met de nieuwe bondscoach van Nederland, over zijn toekomst. Want gaat hij blijven of niet? Dat is iets wat we later vanavond... Nou ja, dat zal vanavond nog niet naar buiten komen. Maar niet heel veel langer meer gaan duren, denk ik ook. Interessant om in de gaten te houden. Blessuretijd ingegaan. 5 minuten maar liefst op Anfield. En dus nog 5 minuten voor Atletico Madrid om die gelijkmaker te scoren tegen Liverpool. Lukt nog niet, want Liverpool zoekt de aanval op. Ziet de bal over de zijlijn gaan. Komt er een inworp voor Atletico Madrid. Die wordt daar snel genomen. Op het middenveld is daar dan het balbezit nu voor Atletico. Met Morten Hulmond. Paast hem dan naar een van de andere invallers. En Mola Lukman dan over het middenveld. Ligt daar misschien wat ruimte aan de rechterkant. Tussenkomst van Szoboszlai daar op het middenveld. Van Dijk die overneemt. Gravenberg. Loopactie is er van Frimpong aan de rechterkant. De Nederlanders even 3 maal achter elkaar aan de bal. Met Frimpong die nu het 16 meter gebied ingaat van Atletico Madrid. Naar de rechterkant uitgeweken. Komt daar nog Wiertz. Florian Wiertz. Man die deze wedstrijd toch wel behoorlijke kansen kreeg. Ook op doelpunten. Maar dat telkens maar niet wist te doen. Als het nu weer Van Dijk is namens Liverpool, zitten we ondertussen 1,5 minuut in de slotfase, in de blessuretijd van de wedstrijd. Liverpool dat natuurlijk met hand in tand zal verdedigen tegen Atletico Madrid. En nu even het spelletje andersom speelt. Waar het Atletico Madrid is dat vaak achteruit hangt en tegenstanders laat komen, is het nu Liverpool dat even gaat verdedigen om die voorsprong vast te houden. 2 minuten van de 5 zitten er ondertussen op Anfield, maar nog altijd die voorsprong dus voor de thuisploeg. 2-1.
0: En ook op de andere velden lopen de wedstrijden een beetje op hun einde. Hoe is het in Portugal, Lisa?
1: In Portugal is het nog steeds 3-1 voor Sporting. Inmiddels heeft de coach van Galatasaray heeft een gele kaart gekregen. Eerst werd daardoor scheids alleen even mee gedreigd. Maar nu heeft hij hem daadwerkelijk ook aan Boeroek. Verder, als we naar het spel kijken, dan is Galatasaray heeft gewoon het meeste balbezit en de meeste kansen. Maar Sporting die staat 3-1 voor en die heeft het mes tussen de tanden en heeft volgens mij heel veel zin om deze wedstrijd te eindigen met winst.
0: Ja, het is een verrassende tussenstand in ieder geval. Sporting tegen Galatasaray 3-1, nog net niet helemaal afgelopen. Hoe is het in Italië bij Napoli tegen Arsenal?
2: Nog altijd de voorsprong voor Arsenal, dat ook gewoon nog altijd de betere ploeg is in die wedstrijd. Daar in het Maradona-stadion, vernoemd natuurlijk naar die iconische speler. Daar is het Arsenal dat dus die wedstrijd lijkt te gaan winnen. Ondertussen in de blessuretijd nog 3,5 minuten gaan daar. Van de 4 minuten in totaal. Ødegaard is het niet eens met een aantal beslissingen van de scheidsrechter. Gaat daar fel richting de arbiter toe. Men krijgt ervoor geen gele kaart, mag natuurlijk als aanvoerder. Maar Arsenal lijkt daar te gaan winnen. De ploeg van Mikel Arteta. En als je de statistieken erbij pakt, is dat dik terecht.
0: Ik kan me voorstellen dat die jongens van Bratislava, dat die hopen dat de scheidsrechter afluit. Hoe lang moet er nog gevoetbald worden tegen Paris Saint-Germain in Parijs?
1: Nog 30 seconden. Dus, maar Bratislava die had net nog bewoog zich nog bij het doel van Paris Saint-Germain. Dus ze zijn er nog volle bakken aan het voetballen. Maar ik kan me voorstellen inderdaad ook dat ze hopen op dat fluitsignaal. Want het staat 6-1 met 3 doelpunten van Torres. En het laatste doelpunt was van Fabian Ruiz. En 6-1, 6 doelpunten.
0: En ik denk dat hij nu gaat afluiten.
1: Dat denk ik ook.
0: Dus die pakken we even mee.
1: Ja, daar is het. Ja, het eindsignaal. 6-1 voor Paris Saint-Germain in eigen huis in Parijs.
0: Knuffel van Henrique voor Touré, die een oorwassing heeft gekregen. Wij gaan natuurlijk nog even kijken bij Liverpool. Hoe lang is het daar nog, Gert?
2: Nog 1 minuutje. 4 van de 5 minuten blessuretijd verstreken. Liverpool dus nog altijd op voorsprong. 2-1. En lijkt dus ook de eerste 3-punter te pakken van het nieuwe Champions League seizoen 2026-2027. Daar de Diego Simeone in beeld genomen door de regie. Ja, een beetje een verbeten blik. Zal niet tevreden zijn. Natuurlijk was het Marcos Llorente die in de eerste helft Atletico Madrid op voorsprong schoot. De rechtsback die in het verleden dus ook al zo vaak trefzeker was op Anfield. Maar het is niet voldoende om er een punt te pakken. Want Szoboszlai en McAllister, zij hebben de score omgedraaid. 5 minuten voor rust en 5 minuten na rust. Dat waren de momenten waarop Liverpool scoorde. Zojuist dus een doelpunt van Frimpong afgekeurd. Als Liverpool nu de vrije trap meekrijgt, dat is allemaal heel erg gunstig.

0: Ja, we gaan toch nog een keer naar Portugal, naar de vermakelijke wedstrijd toch wel tussen Sporting en Galatasaray. Ik zie net dat de coach van Galatasaray de hele dugout aan het verbouwen is.
1: Ja, en hij heeft al geel.
0: En hij heeft al geel.
1: Ja, moet je nagaan. Nee, met schoppen. Echt tegen de zijkant. En moest tegengehouden worden dus door zijn buurman die zo'n armpje om zijn been heen sloeg. Van doe nou niet, doe nou niet.
0: Doe nou niet, papa.
1: Ja, doe nou niet. Er is 4 minuten bijgekomen voor Sporting en er is nu, daar is anderhalve minuut voor gespeeld. Dus ook in Lissabon zijn ze richting het einde van de wedstrijd aan het gaan. Galatasaray komt nu nog even bij het doel van Sporting, maar die voorzet aan de linkerkant die ging helemaal niet goed. Maar Galatasaray heeft hem weer opgepakt, geeft nu voor, wordt weggekopt door Sporting. Kan Sporting er nog een keertje uitkomen? Dat is de vraag. Ja, het lijkt erop dat dit gewoon 3-1 voor Sporting gaat worden tegen Galatasaray. Het zou wat zijn, een stunt nog in de laatste anderhalve minuut.
0: Ja, het is eigenlijk al een stunt dat ze winnen, hè? Sporting van Galatasaray. In deze wedstrijd was Galatasaray misschien wel een beetje in het voordeel. Inmiddels is er ook afgefloten volgens mij in Italië, of niet, Fred?
2: Zeker inderdaad. Arsenal heeft gewonnen door een doelpunt van Martin Ødegaard. Prachtige goal, zo via de binnenkant van de paal tegen Napoli dus. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd, heel veel kansen. Wel, laten we niet overdrijven. Als we kijken naar grote kansen waren het er slechts 6. Maar het totaal aantal schoten van 26 geeft toch wel aan dat Arsenal de betere was in Italië. Uiteindelijk wordt er met 0-1 gewonnen. We zien nu ook nog Ødegaard de bal hoog lang wegtrappen. Een gefrustreerde Kevin De Bruyne. Het was sowieso niet echt zijn seizoen vorig jaar bij Napoli. Lijkt het nu ook niet te gaan worden. De middenvelder die bij Manchester City dus furoren maakte. Zo ontzettend veel goede wedstrijden speelde. Uitgegroeid is tot een icoon. Maar bij Napoli wil het nog niet die succesvolle formule overnemen. Ja, en dus wordt daar verloren van Arsenal door een doelpunt van Ødegaard. Kwartier voor het einde van de wedstrijd. Het eindstand bij Napoli-Arsenal 0-1.
0: Ja, dat is een zuinige overwinning van Arsenal. En daar zijn ze koninginnen. Dat
2: ja,
0: doen ze heel vaak.
2: Inderdaad.
0: Gaan we toch nog een keer naar Sporting. Even kijken of de dugout bij Galatasaray er nog staat.
1: Ja, volgens mij wel. Ik heb hem net nog gezien. Ja, nee, de laatste seconden die tikken hier weg. Nog een halve minuut. En dan is het in Lissabon ook gedaan. Nog steeds 3-1 voor Sporting tegen Galatasaray. Galatasaray is aan de bal. Is sowieso veel aan de bal geweest deze wedstrijd. Domineerde in dat opzicht, maar wist daar geen doelpunten uit te slepen.
0: Ik heb het idee, die laatste 9 seconden gaat het niet meer gebeuren.
1: Dat denk ik ook niet. Galatasaray in nee.
0: Nou, pak er toch nog even corner mee.
1: Ja, ja.
0: Spannend.
1: Laatste corner.
0: Hij mag van mij ook afluiten, hoor. Hij zit al in de blessuretijd. Is hij al overheen, toch?
1: Ja.
2: Wat kan
1: er nog? Er komt nog een gele kaart aan. Ja,
0: maar
1: natuurlijk. Natuurlijk. Ja.
0: Ja, die had hij nog niet gegeven vandaag.
1: Nee.
0: Heeft hij hem wel eens in zijn borstzak gehad, of niet? Of heeft hij hem de hele tijd in de hand gehad? Ja. Wat een wedstrijd, zeg. Sporting tegen Galatasaray. Bikkelharde wedstrijd daar. En het is volgens mij nu echt... Nee, ze mogen nog een corner nemen.
1: Ja,
0: natuurlijk. Er wordt er nog één ondersteboven geknald.
2: Scheidsrechter heeft wel heel erg naar zijn zin in die wedstrijd.
0: Ja, die kan zich goed profileren hier. Dat is hartstikke mooi.
2: Afgelopen?
0: Nee, nog niet.
1: Nee.
2: Oh, loop ik voor?
0: Ja, hij is nu
1: ja,
0: al. Hij fluit
1: nu wel.
0: Af.
1: Ja, 3-1 voor Sporting tegen Galatasaray in Lissabon.
0: Nou, in ieder geval hebben we nu de wedstrijden compleet. Gert Barnhorn en ook Lisa Arnold, jullie dank voor jullie live commentaar.
1: Yes.
0: En morgen hebben we ook weer een partij hele leuke wedstrijden. Maar wat een Champions League avond was dit ook weer. Ik heb er even de uitslagen voor je. Feyenoord die verloor natuurlijk bij Barcelona. Helaas met 5-1. 2 afgekeurde doelpunten van Feyenoord. Dat is op zich al pijnlijk genoeg natuurlijk. Verder speelde Stuttgart tegen de promovendus eigenlijk in de Champions League. Dat is Viking uit Noorwegen. Daar werd het 3-1. En we hebben net ook kunnen kijken naar de overgebleven wedstrijden die na 9 uur starten. Liverpool, Atletico Madrid 2-1. We hebben Napoli tegen Arsenal gezien. Dat duurde het lang, maar werd het toch 0-1 door Ødegaard. Paris Saint-Germain scoorde er lekker op los tegen Bratislava. Dat werd 6-1 en net heb je gehoord. Sporting tegen Galatasaray 3-1. Morgenavond hebben we ook weer een Champions League avond. Dan onder andere met Slavia Praag tegen Lens. We hebben Manchester United, Saba, Como tegen Leipzig. Bayern München tegen Bode Glimt. Fenerbahçe tegen AS Roma. En natuurlijk, een mooie pot. Morgenavond 7:15 PSV tegen Shakhtar Donetsk. Zo meteen veel plezier met Danny.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vlieg door je tijd.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone. De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat.
15: Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
18: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
17: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
19: Goedenavond, 11 uur geweest op GPR Sportradio. We kijken zo direct alweer vooruit naar de volgende avond Champions League voetbal. En we hebben er net eentje achter de rug. Nou, welke wedstrijden er morgen komen hoor je onder andere. En ook de ronde van Spanje komt aan bod.

Over je favoriete sporten. Nou, straks duiken we onder andere nog even de historie in van de sportgeschiedenis. Altijd leuk om te kijken wat er op deze dag gebeurde in de geschiedenis. Eerst even naar de dag van morgen. Want dan wordt namelijk de 18e etappe in de Ronde van Spanje verreden. De Vuelta. Dit keer is het een individuele tijdrit. 32 kilometer is de lengte. En ze vertrekken in El Puerto de Santa Maria. Rijden een overwegend vlakke rit. Kaarsrechte wegen. 200 hoogtemeters moeten ze overbruggen. Om vervolgens aan te komen in Rest de la Frontera. De eerste renner die zal om 2:00 van start gaan. De laatste deelnemer wordt zo rond de 17:30 van het parcours af verwacht. En dan weten we wie de winnaar is van de 18e etappe. Dus de tijdrit in de Ronde van Spanje. Zo direct ook aandacht voor de Champions League van morgen. Welke 6 wedstrijden komen eraan? Je hoort het zo direct hier op GPR Sportradio.

Woensdagavond, GPR Sportradio heeft net een heerlijke avond Champions League voetbal achter de rug. Natuurlijk in het programma van Rob Spijker veel over gehoord. En dat gebeurt morgenavond weer, want dan wordt de derde en laatste avond van deze week de eerste ronde van de Champions League gespeeld. PSV mag dus morgen ook aan de bak. 7:15 moeten ze aantreden in hun eigen stadion tegen Shakhtar Donetsk. Dan hebben we 7:15 ook Fenerbahçe tegen AS Roma. Dan volgen 4 wedstrijden om 9:00 morgenavond. Bayern München moet het opnemen tegen Bodo Glimt. Como speelt 9:00 tegen Red Bull Leipzig. 9:00 is het Manchester United wat het op moet nemen tegen Sabah. En 9:00 tot slot Slavia Praag tegen Lens. Dat zijn de wedstrijden waar je dus meer over gaat horen. Morgenavond uiteraard in het programma met Rob Spijker hier op GPR Sportradio.

Het is GPR Sportradio. Vandaag is het 9 september. Laten we even een blik werpen in de geschiedenis. We gaan terug naar 1971. Want op die dag was het namelijk zwemmer Mark Spitz uit de Verenigde Staten die in Minsk zijn eigen wereldrecord op de 200 meter vrije slag verbeterde naar 1,53,5. Onthouden, 1,53,5. Kijken we waar het record 200 meter vrije slag nu op staat. 1,42,0. Er is gewoon 11 seconden afgezwommen inmiddels. Het record staat op dit moment sinds 2009 op naam van Paul Biedermann, afkomstig uit Duitsland. En dat record staat dus al een tijdje stil. Goed, wat niet stilstaat zijn de podcasts bij GPR Sportradio. We hebben een dikke special voor je online staan, de F1 aan tafel special, die helemaal in het teken staat van het automerk Spijker. Als je hem wil beluisteren, dat kan. Er zitten leuke gasten bij, want Frans Verschuren is aangesloven. Jeroen Blekemolen, die natuurlijk met Spijker onder andere de 24 uur van Le Mans heeft gereden. En de CEO van Spijker, Victor Muller, om terug te kijken in de geschiedenis en ook vooruit te kijken wat betreft het automerk Spijker. De Spijker Special staat nu online. Je kan hem via de Kijk-app bekijken. Je kan hem ook lekker beluisteren via onze eigen app. Of je checkt hem op gprsportradio.nl.

0: Aviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
5: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
8: Ja, het is nog wel woensdag, maar laten we even vooruitblikken op de rest van de week. Want er komt heel veel sport aan. Onder andere darts komt eraan. We gaan het zo direct ook nog hebben over de US Open. En de MotoGP rijdt ook dit weekend. Wat en waar? Je hoort het zo direct hier.

GPR Sport Radio met natuurlijk heel veel sport. En er zit heel veel aan te komen nog deze week. Kijk, het is woensdag, maar vanaf vrijdag gaat het beginnen in Antwerpen. In de Antwerp Expo wordt namelijk het volgende Europese toernooi gehouden. De Flanders Darts Trophy. En dat is verdeeld over twee dagdelen. Een middagsessie en een avondsessie. Die kun je bekijken op Viaplay. De darters die op vrijdag in actie komen, die plaatsen zich voor de zaterdag. En op zaterdag dan stromen de geplaatste spelers in. En die spelen dan tegen de winnaars van de vrijdag. En dat is altijd weer een spektakel. Zitten natuurlijk ook genoeg Nederlanders in actie. Dat kun je dus zien vanaf vrijdag op Viaplay, het weekend Flanders Darts Trophy. En wat er natuurlijk ook nog steeds gaande is, is de US Open. Er wordt nog steeds getennist. En waar zijn we dan inmiddels aan toegekomen? Nou, de halve finales van het enkelspel van de vrouwen die staan op het programma. De vier overgebleven speelsters strijden om de voorlaatste ronde en plek in de grote finale. En uiteraard wordt dat dus grotendeels in de avond en in de nacht gespeeld. Nou weet je dat ook. Laat opblijven voor de US Open. Straks meer sport. Je hoort het hier op GPR Sport Radio.

Van de gemotoriseerde sporten kom je dit weekend lekker aan je trekken, want er is een hoop hoor. Vrijdag gaat het al beginnen, de Grand Prix van San Marino. Dan hebben we het over de MotoGP op het circuit van Misano. Er wordt getraind, dat begint met de Moto3, de Moto2 en de MotoGP op vrijdagochtend. In de middag zijn dan de kwalificatietrainingen om vervolgens een plek te bemachtigen in Q2. En dat is dus de tweede kwalificatie voor de zaterdag. Dat kun je allemaal bekijken op Ziggo Sport. En natuurlijk Formule 1 zit er ook aan te komen. Dat niet alleen trouwens. Formule 3 rijdt ook op het nieuwe circuit in Madrid. Grote prijs van Spanje. En je weet het, vrijdag de vrije training. Zaterdag nog een vrije training. En commentaar daarbij met Olaf Mol en Jack Ploy. En natuurlijk tijdens kwalificatie en race zaterdag en zondagmiddag hoor je Olaf en Jack gewoon hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte één van de twee zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben de zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag...

0: jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
12: Moelenmilk, the moo you can't resist.
13: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
14: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
16: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
19: GPR.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een

0: Een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
1: GPR Sport.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.

0: VPR. Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en 2 steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Vannacht zo goed als droog, het komt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden.
0: GPR.